dus. Walston probeerde wel. Maar raakte niet echt bij die, die vrije trap. En dan moet hij ook de ingooi nog, of het wordt een hoekschop natuurlijk, voor zijn rekening gaan nemen. Lewis Ferguson, de laatste minuut extra tijd, loopt. Kan hij nog één keer McTominay vinden? Wisselbekker, moeilijk. En dan die bal nog eens voor doorbrengen. McTominay, ook met zijn voet, raakt hij niet voorbij Alisson Becker. Goed werk van Ralston, die die bal goed voor doel bracht nog. En Vinicius heeft nog een sprintje in de benen. Opgewacht door Tierney. En door McLean. McTominay komt er ook bij. Neymar, Vinicius. Nee. Kurt is in de weg. Geen vier. Nog Guimarães, Vinicius. Dat was nog te doorzien, toch, dat dat ging gebeuren. Maar ze zijn met veel daar, de schotten. En dan zal het wel afgelopen zijn. Zeker als César Ramos op zijn horloge kijkt. Dan gaat hij afsluiten. Nog even wachten tot Angus Gunn die bal wellicht nog eens richting een Braziliaan trapt. En dan is het voorbij. Voilà. Brazilië wint met de vingers in de neus met 3-0 van Schotland. Is groepswinnaar. Even kijken of Marokko nog aan het spelen is. Ja, zo te zien wel. Ah nee, daar is het afgelopen 4-2 geëindigd Marokko. Dus Brazilië groepswinnaar en dus ontlopen ze wellicht Nederland in de 16e finales. En als zij het voor elkaar krijgen dat ze door de groepsfase geraken als derde, voor het eerst in de geschiedenis dus, dan wacht misschien wel Engeland in de 16e finale. Het zou mooi zijn voor Schotland, maar het wordt bang afwachten hoe het allemaal loopt in al die andere groepen. Vinicius heeft zijn doelpunten weer meegepikt. Neymar heeft zijn minuutjes kunnen maken. Iedereen content in Brazilië. Ruime zegen, groepswinst. Het zal even kalm zijn voor Carlo Ancelotti. En al die andere Brazilianen. Want allemaal bondscoach, ook in Brazilië natuurlijk. Zeker en bij uitstek in Brazilië. De Schotten treuren. Maar misschien kunnen ze wel door in het toernooi. En benieuwd of Robertson dan zal kunnen spelen. Hij staat te praten met de scheidsrechter en zo ziet dat er dus uit. Gelukkig voor hem misschien dat het geluid niet te horen is op dit moment. Vinicius gaat nog even iedereen groeten na de wedstrijd. Ook de Schotten, ook McGinn. Vriendelijke jongen als het niet op een voetbalveld is en niet tijdens een wedstrijd. Zij zijn content, zij gaan feesten. Zij gaan ook feesten en veel drinken, maar geen vlieg kwaad doen daar in Miami. Neymar is blij. Hij is weer even een klein beetje voetballer. En iedereen wil hem uiteraard knuffelen en iedereen wil dat truitje hebben. Maar zoveel gaat hij er niet bij hebben. We komen later wel te weten wie het uiteindelijk krijgt. Misschien deze Scott McTominay. 2-3 keer is hij echt dicht bij een doelpunt geweest. Het kwam er niet. Brazilië wint. En dat is de normale gang van zaken. Fijn dat u heeft gekeken. En we zijn nog niet klaar voor vannacht. Want straks komt er dus nog Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Tsjechië, Mexico. Als u daar nog zin in heeft. Alisson Becker zwaait naar mensen die hij kent. En vertrekt dan ook weer uit Miami. Misschien komt hij er nog terug. De kleine finale onder andere wordt daar nog gespeeld. Een flink stuk later in het toernooi. Wij sluiten af met Neymar Junior. Ideaal beeld om een goede nacht te wensen.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swingy, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: Zo, nou, dat is snel verdiend. Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
1: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Ja, dat is duidelijk.
0: Waar. Dat is niet waar.
1: Ja, dat is wel waar. Maar ik kwam er als eerste uit.
0: Ja, maar ik ging er als eerste uit. Gouden Zone FM.

0: verdeeld.
1: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone. Er...

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse Geologische Dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: je radio. Meer uit je radio. Meer. Gode Zone FM.
1: De ex van mijn zus. Ja, de ex van mijn zus.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen en huizen ingestort. De schokken waren ook te voelen in Caribisch Nederland. Het epicentrum van de eerste beving lag 53 kilometer uit de Venezolaanse kust en had een kracht van 7,2. Kort daarna volgde een nog zwaardere met een kracht van 7,5. Het zijn de zwaarste aardbevingen in Venezuela in 100 jaar. Ook is er kans op naschokken. De Amerikaanse geologische dienst verwacht veel slachtoffers en grote schade. Waarnemend president Delcy Rodriguez zegt dat er veel dodelijke slachtoffers zijn gevallen en heeft de noodtoestand afgekondigd. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. De KLM moet miljoenen investeren om de piloten om te scholen. De KLM gaat alle Boeing 737-toestellen vervangen door de Airbus A321. Koning Willem-Alexander krijgt daarbij ook een rol. Hij gaat als gastvlieger meehelpen bij de introductie van de nieuwe toestellen. De Airbus A321 wordt een van de belangrijkste vliegtuigen voor routes binnen Europa. De KLM is al een tijdje bezig om de vloot te vernieuwen met toestellen die zuiniger, stiller en efficiënter zijn. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan drukker en drukker te worden onderweg. We zijn zelfs de 100 kilometer file in totaal al gepasseerd. Op de A2 is het druk bij Eindhoven als je onderweg bent vanuit Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en knooppunt Batadorp een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A2 naar Utrecht, daar file voor knooppunt Del. 16 kilometer vanaf Rosmalen, ongeveer 30 minuten door een pechgeval. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt langzamer gereden tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer, 25 minuten. Komt er een ongeluk, de rechter rijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: beste muziek komt voortaan uit je pc.
1: Goldenzone FM.
2: I will survive without you.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd na 2 zware aardbevingen. Officiële cijfers over slachtoffers zijn er nog niet, maar gevreesd wordt dat er mogelijk tienduizenden mensen zijn omgekomen. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Reddingswerkers zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. De Verenigde Staten bieden hulp. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Ook via het nieuws komen kinderen ermee in aanraking, zoals bij het dodelijke verkeersongeval op een schoolkamp in Zeeland. In Hendrik Ido Ambacht is een tiener opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij 9 aanrandingen. De 17-jarige jongen zou in Zwijndrecht en in Hendrik Ido Ambacht vrouwelijke fietsers hebben betast. De voorbije weken kwamen daar al 7 meldingen over binnen en afgelopen maandag nog 2. De politie spreekt van 1 verdachte op een fatbike die ook seksueel getinte opmerkingen naar de vrouwen maakte. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en telt nu zo'n 280 kilometer alles bij elkaar opgeteld. Onder andere door een ongeluk op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwebrug is de weg weer vrij, maar vanaf Gouda duurt de reis nog 30 minuten langer. Een stukje verderop op diezelfde A12 naar Utrecht vielen tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer en 20 minuten, daar is nog steeds 1 rijstrook dicht. Dan een pechgeval bij de A12 naar Utrecht vanuit Arnhem. Vanaf Veenendaal ongeveer een half uur vertraging, 15 kilometer langzaam rijden. En tot slot een ongeluk bij Tiel op de A15 vanuit Nijmegen naar Gorkum. Vanaf ochtend 11 kilometer en 40 minuten. De rechterrijstrook is er dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Dit is het weerbericht.
1: De komende uren staat er een matige noordoostenwind, maar veel verkoeling brengt hij niet. Het belooft opnieuw een tropische dag te worden. In het noorden loopt het kwik vandaag snel op naar tussen de 26 en 29 graden. Maar in het zuidoosten wordt het bloedheet met uitschieters tot 37 graden. Vandaag en morgen geldt code oranje. Morgen opnieuw zonnig met nog hogere temperaturen. In het noorden wordt het een stuk warmer dan vandaag vanwege de zuid- tot zuidoostenwind. Maxima daar 33 tot 36 graden. In het binnenland wordt het nog veel heter met in het zuiden en op de Veluwe soms uitschieters rond de 40 graden. Ook op de Wadden wordt het tot 33 graden. Behalve de hitte is er ook nog smog, waar mensen last van kunnen hebben. De hitte werkt nog lang door, tot in de nacht. Het kwik daalt naar zo'n 22 graden en er staat dan nauwelijks wind. Zaterdag wordt het opnieuw tropisch warm met kans op onweersbuien. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en meerdere files vallen op. Allereerst drukt op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude ongeveer een half uur over 13 kilometer. Het is daar drukker dan anders omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Over die N44 gesproken, vanuit Den Haag naar Amsterdam, een file voor Wassenaar. 3 kilometer en een half uur door een ongeluk. 1 rijstrook is er dicht. En ook nog een ongeluk bij Houten op de A12 Den Haag-Utrecht. Vanaf Nieuwerbrug 16 kilometer langzaam rijden. De vertraging is 30 minuten, want er is 1 rijstrook afgesloten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

New Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Bij de zware aardbevingen in Venezuela zijn zeker 32 doden en 700 gewonden gevallen, maar voor meer slachtoffers wordt gevreesd. In Venezuela is de noodtoestand afgekondigd. In de hoofdstad Caracas en omgeving zijn gebouwen en huizen ingestort. Hulpdiensten zijn overal bezig om mensen uit het puin te bevrijden. De ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit opgeschaald omdat er heel veel slachtoffers worden verwacht. De beide aardbevingen met een kracht van 7,2 en 7,5 voor de Venezolaanse kust zijn de zwaarste in 100 jaar. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. NAVO-baas Mark Rutte heeft in het Witte Huis een deel van de kritiek van de Amerikanen over Europa weerlegd. Washington verwijt Europa onvoldoende te willen helpen bij de oorlog tegen Iran, maar Rutte wijst op de harde cijfers. Na zijn gesprek met president Trump greep hij een persmoment aan om met grafieken zijn stellingen te onderbouwen. Rutte noemde onder meer de duizenden Amerikaanse toestellen die vanaf Europese bases zijn opgestegen. Ook trokken Europa en Canada $1200 miljard meer uit voor defensie sinds Trump president is. Het verlies van een dierbare zou vaker onderwerp van gesprek moeten zijn op school. Dat zeggen psychologen, pedagogen en andere experts. Rouw moet volgens hen ook bespreekbaar zijn als er geen sterfgeval is. Zo kan worden voorkomen dat kinderen problemen krijgen omdat ze te lang in de situatie blijven hangen. Uit eerder onderzoek blijkt dat ruim 3/4 van de kinderen onder de 16 een dierbare heeft verloren. Het weer. Er staat een matige noordoostenwind en alleen in het noorden blijft het beneden de 30 graden. De uitschieters vinden we in Limburg met maxima rond de 37 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt achter ons, maar niet te vroeg juichen. Op een paar plekken is het nog steeds behoorlijk aansluiten. Op de A4 bijvoorbeeld richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep, 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege werkzaamheden en mensen rijden nu dus om. Verder goed nieuws vanaf de A12, Den Haag-Utrecht. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een eerder ongeluk. Nog wel een half uur vertraging vanaf Nieuwebrug. Dan nog de A27 tenslotte, Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een file van 30 minuten. Een stukje verderop is de weg helemaal dicht door werkzaamheden. Mensen staan nu in de file voordat ze kunnen beginnen met de omrijroute. Die loopt onder andere via knooppunt Del.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

fijn. Ik hoop dat jullie hebben vermaakt. Ook jij, Jan. Neem me nog even mee. We doen straks de lichten weer aan. Kunnen jullie elkaar ook zien? Niet schrikken, hoor. Disco. Wie er volgende week staat, ik weet het eigenlijk niet. Zal alleen een andere halve zal zijn. Je moet het maar mee doen.

plek wens ik jullie een fantastische nachtrust. En als je niet gaat slapen, dan ga je misschien wel wat anders doen. Je weet al wat ik bedoel. Maar wees voorzichtig met de chocolademelk. Wat zeg je, Jan? Ja, jongen, ik zal je denken. Ja. En rij voorzichtig naar huis, blokkenpiloten. En we hopen

0: Als ik denk aan al die dagen dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine.
1: Sorry man, ik had niet zitten.

0: Als ik terug kon in de tijd.
1: Wat een flauwekul allemaal! Godezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. Het gaat zeker enkele weken duren voordat de 11.000 zeevarenden zijn geëvacueerd uit de straat van Hormuz. Er zitten zo'n 600 schepen vast. Deze week werd duidelijk dat de zeestraat weer is geopend. De VN hoopt dat er ongeveer 50 schepen per dag door de zeestraat kunnen. Het evacuatieplan leidt de schepen over twee routes langs de kust van Oman en Iran. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. De Maya-cultuur eindigde in de 16e eeuw na de komst van de Spanjaarden. Het KNMI denkt dat het vannacht de warmste nacht ooit gemeten zal worden. In het Limburgse Beek daalt het kwik mogelijk niet onder de 25 graden. Het huidige record werd gemeten in het Gelderse Delen met 24,4 graden in 2018. Afgelopen nacht was het de warmste juninacht ooit. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen en ook meer dagen waarop het niet kouder wordt dan 20 graden volgens het KNMI. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A4 naar Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude 10 kilometer en 50 minuten. Komt daardoor een ongeluk. Ook drukt op de A44, dit keer vanuit Amsterdam naar Den Haag. Tussen Oostgeest en Wassenaar een kwartier. En de Corbelo-tunnel in de N434 vanuit Wassenaar is dicht. Komt daardoor een ongeluk. Onbekend hoe lang het duurt. Wel weet ik dat je kunt omrijden via Leidschendam over de N14.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Dit is het weerbericht.
1: Vanmiddag is het overal zonnig bij een matige noordoostenwind. Op de Wadden kan die vrij krachtig zijn, windkracht 5. In Groningen, Friesland, het noorden van Drenthe en de kop van Noord-Holland blijft het kwik steken tussen de 25 en 28 graden. In het zuidoosten blijft het snikheet met uitschieters tot 37 graden. Morgen opnieuw veel zon en nog hogere temperaturen. In het noorden wordt het een stuk warmer dan vandaag vanwege de zuidoostenwind. Maxima daar 33 tot 36 graden. In het binnenland wordt het nog veel heter, met in het zuiden en op de Veluwe soms uitschieters rond de 40 graden. Behalve de hitte is er ook smog waar mensen last van kunnen hebben. Zaterdag opnieuw tropisch warm met kans op onweersbuien. Op zondag komt er een eind aan de hittegolf en wordt het een heel stuk koeler. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere files die opvallen. Helaas een ongeluk op de A4 richting Den Haag. Bij Zoeterwoude ging het mis. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Roelof Arendsveen een file van 10 minuten. De andere kant op, de A4 naar Amsterdam, staat helemaal vast tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. Een half uur ongeveer. Heeft daar te maken met de wegwerkzaamheden op de A44. Die is dicht en dus kiezen heel veel mensen voor een alternatieve route.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden die resoluties het niet. Deze week lukte het wel, omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. De resoluties hebben overigens geen gevolgen voor Trump. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Voor een liter euroloodvrij moet nu €2,45 worden betaald. De olieprijs op de wereldmarkt zakte vandaag naar minder dan $73 per vat. Tijdens de oorlog steeg de prijs naar zo'n $115. Ook wordt er nu reeds geladen Iraanse olie aangeboden en is de belangrijke straat van Hormuz weer open. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. Via familie en vrienden kunnen ze contact houden. De Nederlandse ambassade in Venezuela is dag en nacht bereikbaar voor hulpvragen. Bij de aardbevingen vielen tot nu toe zeker 32 doden en 700 gewonden. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Volgens wetenschappers is de Maya-stad 11 tot 1400 jaar oud. De onderzoekers moesten eerst een pad van 5 kilometer door de jungle hakken om de stad te bereiken. De stad meet 22 voetbalvelden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt een stuk langzamer dan gebruikelijk op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 8 kilometer en 30 minuten extra komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is daar sowieso al drukker dan anders, komt omdat de A44 dicht is vanwege werkzaamheden. Dan naar de N434, de Corbelo-tunnel vanuit Wassenaar. De weg is helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf knooppunt Ommedijk kun je er geen gebruik van maken. Verkeer kan beter omrijden via Leidschendam over de N14.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: Kijk het WK altijd en overal op je Samsung Glare Free TV. Minder reflecties voor de beste wedstrijdbeleving.
1: Het WK is in volle gang. Tijd om nu zelf te scoren. Met de WK-deals van Corendon pak je tot €200 WK-kortingen en tot €200 kidskorting. Deze kans valt niet te missen. Scoor jouw beste WK-deal op corendon.nl/WK.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.
2: Welkom bij de ZSM van donderdag 25 juni. We gaan in deze aflevering uiteraard terugblikken, maar ook vooruitkijken. En dat doe ik niet alleen uiteraard. Naast mij Simon Zwartkruis.
3: Goeiedag.
2: Marokko-Haïti, 4-2. Eigenlijk maakte Marokko zich nog onnodig moeilijk, hè?
3: Ja, zeker. Als je uiteindelijk naar de statistieken kijkt dan naar afloop, dan zie je dat ze al veel eerder afstand hadden kunnen nemen. Ze hebben in totaal 11 keer tussen de palen geschoten. Maar ze maakt het inderdaad, Haïti 2 keer tussen de palen. En dat was 2 keer raken. En niet zo verkeerd ook.
2: Eerst. Ja, die zit op mooie doepen te maken. Hè,
3: echt niet normaal, hè?
2: Ja,
3: was
2: prachtig.
3: Echt heel gaaf. Die eerste achter het standbeen, die kreeg uiteindelijk die keeper op zijn naam. Omdat hij via hem de goal in Carolombeerde. Nou, kan mij het schelen.
2: Hij ging erin.
3: En, maar die tweede goal, die was echt waanzinnig.
2: Ja,
3: echt een raket vanuit de tweede lijn.
2: Van Isidor, hè? Van concurrent van Brobbey.
3: Wilson Isidor, inderdaad. Ja. Een van de spitsen. Van Sunderland en die de eerste seizoen zelf daar in de basis stond en Brobbey op de bank hield. Ja. En op een gegeven moment kreeg Brobbey zijn kans en die greep hij ook. Ja. Maar wedstrijdritme niet nodig kennelijk om hier een van de mooiste goals van het toernooi te maken.
2: Nee.
3: Alleen het mocht allemaal niet baten, want uiteindelijk echt heel terecht. Ik bedoel, Marokko was gewoon veel en veel
2: Marokko
3: beter.
2: Komt 2 keer op achterstand, maakt 2 keer gelijk en uiteindelijk wordt het nog gewoon een regelmatige 4-2, hè? Zo mag je dat toch wel
3: zeker
2: beschouwen.
3: Ja. Met weer Saibari die weer opstond. En die zichzelf daar de geschiedenisboeken mee inschoot in Marokko. De eerste Marokkaanse speler die op een WK in alle 3 de poolwedstrijden gescoord heeft. En dat had hij trouwens al best wel wat eerder kunnen doen. Hij kreeg in de 2e of de 3e brug.
2: Nou.
3: Een enorme schietkans, vrije schietkans. En die jaagde die toch een partij over het doel. En na afloop werd hem nog gevraagd van, doet dat dan nog wat met je vertrouwen? En zijn antwoord was nee. Helemaal niet.
2: Die zit er wel lekker in, hè,
3: die zit precies, die zit er heel lekker in. En één gemiste kans doet daar geen afbreuk. Nee. Hij heeft een prachtige transfer gemaakt natuurlijk naar Bayern. En hij shined dit toernooi. Ja. En bekroont dat ook nog met uiteindelijk gewoon ook een goede goal.
2: Ja, hij is gewoon eigenlijk met Hakimi wel een beetje de grote man, hè, van dit, op dit moment van de Marokkanen.
3: Ja, dan moet ik zeggen dat het ook wel de hele ploeg, je ziet dat het echt goed afgestemd is. Er is chemie onderling en dat bedoel ik niet alleen dat ze elkaar aardig vinden, maar ook gewoon in het combinatiespel. Ze vinden elkaar goed en makkelijk. Ze zijn allemaal ook comfortabel aan de bal, hè, noemen we dat dan.
2: Ja.
3: Het is echt een hele fijne ploeg. Alleen waar toch ook dus een kwetsbare ploeg. Als Haïti daar 2 keer doorheen kan beuken, dan kunnen andere ploegen dat ook.
2: Ja. We hebben ook nog uiteraard naar Brazilië-Schotland gekeken.
3: Ja.
2: Ook een uitslag waar je niet van achterover slaat, 3-0.
3: Nee.
2: Nou is het wel zo dat de Schotten wel een beetje hielpen, hè?
3: Verbijsterend. Op een verbijsterende manier, ja. Ja. En dat leverde ook meteen het Corendon-moment van de dag op, volgens mij, hè?
2: We gaan nu dus inderdaad naar het Corendon-moment van de dag. Ja, Simon, wat daar achterin gebeurde bij de Schotten, dat is eigenlijk bijna met geen pen te beschrijven, hè?
3: Nee, helemaal niet. Als je bedenkt dat natuurlijk kwalitatief best wel een armoedige ploeg is. Maar dan toch meegaan in die hoos, in het kopieergedrag om van achteruit op te gaan bouwen. Ook tegen een elftal als Brazilië met grote kanonnen als Vinicius voorin, waarvan je weet dat ze hoog druk zetten. Dus dat allemaal
2: en
3: niet
2: erop loeren.
3: Wat zeg je?
2: En erop loeren.
3: Zeker, nou, en nu zagen we ook waarom.
2: Ja.
3: Want Scott McKenna, die laat zich die bal afsnoepen. En die hele wedstrijd is eigenlijk naar de kloten vanuit Schots perspectief. En later gebeurt het gewoon nog een keer bij die andere centrumverdediger. Die werd dan afgekeurd omdat Vinicius die tikt zijn voet aan en daardoor struikelpartijtje en afgekeurd.
2: Ja.
3: Maar het feit dat die landen dat maar blijven doen, en met die landen bedoel ik dus ook de matige broeders op dit toernooi. Want het toernooi begon er ook gewoon mee, hè? Met Zuid-Afrika die dat ook gewoon liep te doen. En terwijl die wedstrijden bezig waren, stuit ik. Je gaat ook een beetje door je telefoon scrollen op weg naar verhalen en in info. Het was wel een interessant artikel in The Guardian. Een beetje de balans opgemaakt nadat alle landen 2 wedstrijden hadden gespeeld. En dat er al 25, tot die wedstrijden van vandaag, al 25 goals zijn gevallen op dit WK door persoonlijke fouten achterin. En dat stond dan in perspectief erbij. Nou, dat is nog nooit vertoond. En even in het perspectief van het vorige WK in Qatar. Tijdens dat hele toernooi is dat maar 20 keer gebeurd. Ja. En nu dus al 25. Nou, deze kunnen we er gerust bij optellen. 26.
2: Het is dapper van de bondscoach van Schotland. Maar eigenlijk oliedom, hè? Tegen de ploeg als Brazilië. Is dat vraag om problemen?
3: Oliedom is een goed woord om dat te omschrijven. Ja. Ja, en van die 26 fouten die dan afgestraft werden, zaten dus inderdaad al behoorlijk een aanzienlijk aandeel vanuit die opbouw van achteruit. We gaan dus even lekker opbouwen. En we tikken die hoge druk wel van ons af.
2: We tikken die Brazilianen wel even ondersteboven in onze achterste linie. Maar nou goed.
3: Toch niet.
2: Nee. Reguliere 3-0. We gaan vooruitkijken. We hebben ook naar de persconferentie van Ronald Koeman gekeken.
3: Ja.
2: Ik had niet het idee dat hij zijn opstelling heel erg door de war gaat gooien. De laatste wedstrijd.
3: Nee, daar is het natuurlijk ook in de aanloop naar die wedstrijd al een paar dagen. Gaat het daarover inderdaad? Moet je dat nou doen of niet? Ja, bijna niemand vindt dat volgens mij. Je kunt... die vraag kreeg je ook op de persconferentie. Ga je jongens minuten geven die nog niet gehad hebben? Ja, dat doe je alleen als dat een doel dient. Niet om dan kun je ook eens een keer lekker meedoen. Dat is in geen enkele wedstrijd op zo'n eindtoernooi een argument. Dus het voort op de voet of op de weg die is ingezet. Ja, er is ook geen enkele reden om dat niet te doen als je net met 5-1 van Zweden hebt gewonnen. En natuurlijk een beetje ingezoomd op de spitspositie. Want dat is natuurlijk al wekenlang een discussie. Alleen met verschillende hoofdrolspelers in die discussie. Het begon met Memphis of Malen. En nu is het Malen of Brobby. En vond ik wel grappig om te zien. Koeman wil dan niks prijsgeven van zijn opstelling. Maar soms zegt hij meer dan hij van plan is geweest vooraf. Ja. Want hij was eigenlijk best wel duidelijk over hoe hij daarnaar kijkt. Hè. Dat als je een spits die in vorm is, waarom zou hij eruit halen? Hij was ook heel duidelijk op de vraag van... gaat de tegenstander en de speelwijze van de tegenstander daar invloed op hebben? Dat je soms eens een ander type kiest of zo? Nou, ook geen sprake van. En als je alles wat hij erover zei op een hoopje veegt en ontleed, dan kom je erop uit dat dat Brobby gewoon zijn eerste spits is nu.
2: Ja, en terecht ook, hè, lijkt me, gezien de laatste wedstrijd en zijn optreden daarin.
3: Nou, ik vond wel aardig. Ik heb vandaag op VI Pro verhaal onze beruchte rondvraag. Ja. Dan bellen we wat oud-spelers en oud-coaches over hoe zij naar bepaalde actuele thema's kijken bij Oranje. Dit was ook een van die drie vragen dit keer. Is Brobby vanaf nu de vaste spits op dit WK? Nou, Winston Bogarde heb ik gebeld. Die zei meteen 100%. Theo Jansen zei ook meteen, moet je niet aan gaan twijfelen. Maar Ronald de Boer, gebeld door collega Sander Jansen, die had wel een aardige theorie om Donjo Malen vertrouwen te geven. Hij zei, want dat is het enige wat er eigenlijk aan ontbreekt bij hem. Scoren kan hij, heeft hij al lang bewezen. En zeker ook afgelopen half jaar bij Roma. Alleen, hij moet even over die drempel heen. En wat is nou een betere wedstrijd om hem dat te laten doen dan Tunesië? Dat is natuurlijk de zwakste broeder uit deze pool. Dus je kunt er ook voor kiezen om juist Malen dan op te stellen. Brobby te bewaren voor de knock-out fase. Want dat voegde de boer er wel aan toe. Dit is dan alleen voor nu. Dan kun je Malen zijn vertrouwen weer teruggeven. Dan pikt hij zijn goaltje mee als het goed is. En daarna heeft Brobby genoeg laten zien en afgedwongen om met hem dan een knock-out fase in te gaan. Maar dan heb je in ieder geval met Malen weer een vervanger op de bank zitten die beter in zijn vel zit. Ja. Vond ik ook wel een aardige.
2: Zeker. Was er nog iets anders wat je opviel tijdens de persconferentie? Ik had het idee, dat Gravenberg niet uitgenodigd was voor een petit comité.
3: Dat was wel een grappig momentje inderdaad. Die kreeg een vraag in maart is er... vlak voordat ze naar Amerika gingen reizen, hebben we Virgil van Dijk geïnterviewd met een groepje journalisten. En die vertelde toen dat hij in maart, in de voorgaande interlandperiode, wat spelers bij elkaar had geroepen. Nou, zitten die wel vaker in kleine comité's bij elkaar met hem als onderdeel van de spelersraad. Dat zijn 5-6 spelers met veel ervaring en een beetje uit alle geledingen van... ook een jonge, en vooral veel ervaren gasten. En hij zei, dat wilde ik eens een keer wat uitbreiden met nog meer ervaren jongens. Want wij moeten met meer mensen verantwoordelijkheden gaan nemen. Hij zei, dat doe ik zelf al uit mezelf. Maar ik moet niet te veel hooi op mijn vork nemen. Dat had hij afgelopen seizoen bij Liverpool ook weer gedaan.
2: En hij zei, vorige eindronde waarschijnlijk ook.
3: Ja, en hij zei, ik kan niet zo goed delegeren. En nu wou hij die verantwoordelijkheid delen over meer jongens. Toen probeerde ik nog te ontfutselen van wie nodig je dan uit. Dat vond ik wel interessant. Dus ik ga hier niet zeggen wie wel en wie niet. Maar duidelijk Ryan Gravenberg niet. Want die wist niet waar het over ging toen hij ernaar gevraagd werd. Dus die zat daar in ieder geval niet bij.
2: Ja,
3: maar de bedoeling van Virgil van die bijeenkomst was wel aardig. Is nu eigenlijk dat effect heeft gehad. Is nu al een paar keer bevestigd door Koeman. Ja. Kwam ook te sprake op de persco. Hij is meer tevreden over de trainingsintensiteit die de reserves bieden. Daar is hij twee jaar geleden was hij daar ontevreden over op het EK in Duitsland. En nu is dat op een hoger niveau en is hij daar tevreden over.
2: Ja, en opmerkelijk genoeg zat eigenlijk Ryan Gravenberg bij die laatste categorie, hè, die te weinig bracht, ook op de trainingen op het vorige EK.
3: Ja, en die kreeg die specifieke vraag en die zei, nou, dat is me eigenlijk niet zo opgevallen. Nee. Toen hebben we ook veel energie en kwaliteit geleverd aan de reserves.
2: We moeten het ook niet groter maken dan het is.
3: Nee, wat ik eigenlijk nog een interessanter aspect daarom vind, is wat ik net zei, dat de insteek van die meeting in maart is geweest. Nou, we moeten dat met z'n allen naar een hoger niveau gaan pushen, ook dat alle 26 jongens bijdragen aan het resultaat en aan een hoger trainingsniveau. En dat dus wel effect lijkt te hebben gehad.
2: Ja, nou ja, dat is dan misschien de slotsom van de persconferentie.
3: Nou, wat me ook nog opviel was een Franse vraag van 12 minuten ongeveer.
2: Ja, daar kwam geen eind aan. Dat was een soort monoloog eigenlijk.
3: Ja, bij Feyenoord heb ik ooit een persconferentie gezien waarbij ook een Nederlandse collega aan een enorm betoog begon. En dat de persman van dienst toen vroeg, is dit een column of een vraag?
2: Ja.
3: Nou, dat gevoel kreeg ik hier ook.
2: En het mooie was dat hij hem nog een keer moest stellen, omdat de vraag niet helemaal duidelijk overgekomen was.
3: Ja, en daar werd bij gezegd of het ook dan meteen wat korter kon. Wat hij dus eigenlijk wilde weten was een hele standaardvraag. Hoe ver willen jullie komen dit toernooi? Ja, nou ja, dat hebben we Koeman al heel vaak horen zeggen. We willen heel graag wereldkampioen worden. Dat willen we ook uitstralen als ploeg. Ja. Nou ja, die riedel kennen we inmiddels wel. Dus het vraag was vele malen korter dan. Of het antwoord was vele malen korter dan de vraag. Ja. En verder, het ging nog even over het verwachte noodweer morgen. Wat ze daar te wachten staat.
2: Ja, en waar ze het liefst willen gaan spelen de volgende wedstrijd. Was ook wel enigszins opmerkelijk.
3: Ja. Nou ja, dat zou helemaal geen keuze moeten zijn of geen verrassing moeten zijn. Want we zaten vlak voordat we hier gingen zitten aan dit tafeltje. Heb ik nog even gekeken waar ze heen gaan als een groepswinnaar worden. Dat is Monterrey. En daar is de gevoelstemperatuur op dit moment in de avond dus 36 graden. Nou, dat is echt geen lekkere speeltje. Nee, en dan kun je het leuk vinden om in een Mexicaans stadion met meer voetbalpassie waarschijnlijk van de fans daar en zo. En dat zal allemaal wel. Maar het alternatief is Houston als ze tweede worden. En dan speel je in elk airco-stadion. Dat is een van de weinige airco-stadions dit toernooi. Nou ja, daar hebben ze al gespeeld. Ging lekker toen tegen Zweden. Maar vooral die temperaturen, daar waren ze over te spreken. Dus dat lijkt mij, dan lijkt het me duidelijk.
2: Het is hier ook lekker warm, maar wij hoeven in ieder geval niet te rennen hier.
3: Nee, maar dus, wij hebben bijvoorbeeld door de stad gelopen vandaag even, in Willemstad. Ja. Ik heb weinig droge shirtjes gezien binnen de VI.
2: Wat wel opvalt inderdaad in zo'n Willemstad is dat de hele stad is blauw. Iedereen is al bezig met de wedstrijd van morgen.
3: Iedere auto heeft een vlaggetje, een blauw vlaggetje van de Blue Wave. Je ziet de shirtjes overal. Ja. Met enige jaloezie kijken we dan naar de uitshirtjes, want die zijn nog steeds op geen enkele plek te krijgen. Je was er zelf bij. We vonden het ook leuk om aan willekeurige passanten te vragen van wat denk je tegen Ivoorkust. En ik heb werkelijk niemand horen zeggen gelijk spelletje zou mooi zijn of zo. Iedereen gaat uit van een minimale overwinning. 1-0 was de meest gehoorde voorspelling.
2: Ja. Ja. Ja.
3: En dat is wel heel erg leuk. Dan zie je wat dat allemaal losmaakt. En niet alleen bij de mensen op straat, maar ook bij de overheid. Want net kwam ook het nieuws door dat alle ambtenaren en alle leraren morgen vrij zijn. Ja. Ja. Die wedstrijd is lokale tijd om 4:00. Ja. En dat zouden ze lullig vinden als dan heel veel mensen hier in een kantoor zitten. Terwijl, terwijl Curaçao de prestaties nog historischer kan maken.
2: Dat de stemming er sowieso goed in zit in Willemstad. Daar kwamen we al achter toen we weer weg wilden gaan met onze auto's naar ons resort.
3: Terwijl de muziek hier op de beach
2: Ja, het wordt hier gezellig. Ik denk dat we hier vanavond even een kijkje gaan nemen.
3: Ik sluit het niet uit.
2: Ja. Maar toen zat opeens een wielklem onder de auto. En was er toch wel lichte paniek. Ja, huurauto's, hoe kom je dan weg?
3: Ja.
2: En toen zagen we een parkeerwacht.
3: Ja.
2: En ook die was op de beste stemming.
3: Ja, heel grappig. Ja. In Nederland krijg je dan toch vaak een beetje van die vervelende discussies.
2: Ja, maar ik sta hier nog maar net en haal hem even af.
3: Regels en regels, meneer.
2: Ja, ja.
3: En van deze man werden we eigenlijk meteen vrolijk. Hè? Dat was echt heel goed. Ja. Hij stond eigenlijk te lachen geworden. Hij stond er eigenlijk gewoon uit te lachen trouwens.
2: Ja. Ja.
3: Maar toen we de hoogte van de boetes hoorden, het waren twee wielklemmen. Even voor de geschiedenis.
2: Twee huurauto's.
3: We waren met twee autootjes van, weet ik niet meer, sorry, ik weet niet hoe die, De Vos.
2: De Vos?
3: Bedrijf De Vos, ja. Maar in ieder geval, jij mag het bedrag onthullen wat je hier betaalt voor een
2: 25 Antilliaanse guldens, dat is omgerekend een eurotje of 13.
3: Ja.
2: Dus Ja, als we de parkeermeter wel hadden gezien, hadden we ongeveer hetzelfde kwijt geweest.
3: Dus, een goed systeem eigenlijk.
2: Ja. En zonder te morren werd hij eigenlijk met een glimlach werd hij weer van onze auto verwijderd. En, werd ons nog even gevraagd om te bidden voor een goede uitslag voor morgen. Ja. Voor Curaçao. En dat gaan we natuurlijk doen. En wat we ook gaan doen is gaan kijken op het grote scherm. Hè?
3: Ik kan geen andere plek meer bedenken om naar een wedstrijd van Curaçao in het stadion. Ter plekke wat Freek Jansen namens VI gaat doen. Die zal ter plekke. Dat is natuurlijk fantastisch, maar die sfeer op het Wilhelminaplein, dat was...
2: Ja, geweldig.
3: Dat was geweldig, toch?
2: Ook
3: vooral de jong, oud, barbecue, rook wat omhoog gekringeld, live muziek eromheen. En wat ik ook heel erg geestig vond, de commentator die vanuit de studio ook gewoon op het plein opriep. Wilhelminaplein, laat je horen. En een golf van lawaai die dan weer over het plein heen trekt. Dat was echt fantastisch. Als er Nederlanders hier op het eiland zijn die nog niet weten waar ze die wedstrijd willen gaan kijken, kom lekker naar het Wilhelminaplein. En vier het feest mee.
2: Ja, nou, je ziet het. Vandaag is dat eigenlijk al natuurlijk. We hebben hoop te doen. We gaan Curaçao kijken. We gaan het Nederlandse elftal uiteraard op de voet volgen.
3: Ja.
2: En dat alles komt uiteraard ook weer terug in de ZSM van de volgende dag. Dus Simon bedankt en mensen bedankt. En tot de volgende ZSM.
3: Tot ZSM.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Corendon.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De olieprijzen zijn weer terug op het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Automobilisten gaan dat de komende dagen ook merken aan de pomp. Nederlanders in Venezuela worden via de ambassade in Caracas geïnformeerd wat ze het beste kunnen doen na de aardbevingen daar. Hen wordt aangeraden een veilige plek te zoeken. Ook moeten ze bij beschadigde gebouwen wegblijven en open ruimtes buiten opzoeken. In het zuiden van Mexico is een onbekende Maya-stad ontdekt met een piramidetempel. Dankzij een laserscanner kon de plaats vanuit de lucht onder het bladerdak van het oerwoud worden gevonden. Het weer volop zon en tropisch bij een matige noordoostenwind. In het noorden maximaal rond de 28 graden. In Limburg kan het kwik de 37 graden aantikken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is hier en daar aansluiten geblazen. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A67 vanuit Eindhoven naar Venlo. Bij Afrit Zomeren is één rijstrook dicht. Vanaf knooppunt Leenderheide bij Eindhoven een file van 20 minuten. Verder drukte op de A16 Breda-Rotterdam. Voor de Van Brielenoordbrug een file van 3 kwartier in beide richtingen. Daar staat de brug tijdelijk open. En er is een politieonderzoek op de A4 Den Haag-Amsterdam... omdat er een ongeluk is gebeurd bij Zoeterwoude. De parallelrijbaan is dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging 8 kilometer en 30 minuten.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Code Zone FM.
5: This is what KLF is about. Also known as the truth.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak rond de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Een 59-jarige Schiedammer werd door de rechtbank vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Eerder had het OM 24 jaar gevangenisstraf geëist. Zweekhorst werd tijdens het uitlaten van zijn honden door het hoofd geschoten. Later bleek dat niet hij, maar Dennis van den B. het doelwit was. Van den B. zat in het drugsmilieu en woonde bij Zweekhorst in de buurt. Ontwikkelingssamenwerkingsminister Sjoerd Sjoerdsma heeft in het Poolse Gdansk een akkoord getekend waarin staat dat Nederland Oekraïne helpt de energieinfrastructuur in het land sneller te repareren. Oekraïne krijgt van Nederland versneld 200 miljoen euro. Ook gaat materieel dat na ontmanteling van Nederlandse gasvelden overblijft richting Oekraïne. Verder trekt Nederland 1 miljoen euro uit voor het herstel van het Holenklooster in Kiev. De Europese lidstaten hebben een laatste akkoord gegeven voor het eerste deel van de Turnberry Deal die de EU en de VS vorig jaar zomer sloten. Dit houdt in dat de EU geen import heft op een lijst Amerikaanse industriële goederen en kreeft. Eerder wilde het Europees Parlement niet instemmen met een akkoord omdat de Amerikaanse president Trump dreigde Groenland in te lijven. De deal die er nu ligt is tot eind 2029 van kracht. Daarna moeten de EU en de VS opnieuw aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. De lunch van president Trump met zijn Republikeinse partijgenoten is gisteren uitgemond in een schreeuwpartij over de Iran-oorlog. Ingewijden zeggen dat zowel de president als senator Cassidy zijn stem verhief. De Senaat herinnerde er officieel aan dat er voor een oorlog toestemming van het congres nodig is. Bij eerdere gelegenheid haalden de resoluties het niet. Deze week lukte het wel omdat twee partijgenoten afwezig waren en vier kritische republikeinen met de democraten meestemden. Het weer, warm en veel zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 24 graden in het noordelijk kustgebied tot 37 graden lokaal in het zuiden. Dit was het radionieuws.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een handjevol bijzonderheden. Onder andere op de A4 nog steeds veel vertraging richting Amsterdam vanuit Den Haag. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude een half uur extra door een politieonderzoek. Eerder gebeurde daar een ongeluk. Verder een spoedreparatie op de A29, Bergen-op-Zoom, Rotterdam. Voor knoop het Hellegatsplein een kwartier vertraging over 2 kilometer. En tot slot drukte op de N57 vanuit Rotterdam naar Middelburg. Voor de Haagvlietdam 12 kilometer en 20 minuten vertraging. Daar is dit weekend Concert at Sea.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone FM.

Nog eens welkom, nog eens goede avond vanuit het Seattle Stadium. Waar we gaan kijken dus naar Bosnië tegen Qatar. We hebben eerst het nationale volkslied van Bosnië gekregen. En we gaan nu even luisteren naar dat van Qatar.

Zo, Al Salam Al Amiri, vrede aan de emir. Dat is de titel van het volkslied van Qatar. Alles draait in Qatar rond de emir. Qatar tegen Bosnië. Dus het leuke is dat ze zich allebei nog kunnen plaatsen voor de volgende ronde, voor de 16e finales. Maar dan moet er wel gewonnen worden. Ze hebben allebei 1 punt. Zwitserland en Canada hebben er 4. Die gaan dus onderling uitmaken wie de groep gaat winnen. Maar hier winnen, dan heb je ook 4 punten. En dan ben je 99,99% zeker van de volgende ronde. En leuk is ook dat geen van beide teams iets kan aanvangen met een gelijk spel. Dat er dus moet gewonnen worden en dat er moet aangevallen worden. Ja, dan krijgen we misschien wel een fijne match om volgen. De scheidsrechter die komt uit Venezuela. De 42-jarige Jesus Valenzuela uit Venezuela. Hij fluit nog maar 3 jaar op het hoogste niveau, maar floot hier op het WK wel al de partij tussen Australië en Turkije. De jongens van Qatar 6-0 om de oren gekregen. Een zware pil te slikken. Een zware nederlaag opgelopen tegen Canada. En de Bosniërs, ja, die nederlaag was ook niet van de poes. 4-1 de boot in tegen Zwitserland. Allebei geconfronteerd met rode kaarten. Eentje voor Bosnië, 2 voor Qatar. Het weer is voortreffelijk in Seattle. Nochtans een regengat eigenlijk daar in het noordwesten van de Verenigde Staten. 26 graden en volle zon. De twee captains met natuurlijk Edin Dzeko bij Bosnië. Hij is toe aan zijn 150ste wedstrijd, zijn 150ste cap. Het is dus feest vandaag voor de 40-jarige absolute topper van Bosnië-Herzegovina. En die mag hij dan nog afwerken op het WK. Dzeko, topschutter ook van Bosnië met 73 doelpunten. Scoorde ook al op het WK van 2014 in Brazilië. Hij is ook natuurlijk de kapitein. Verantwoordelijke voor de VAR is Tatjana Guzman uit Nicaragua. En nog eens die prachtige constructie toch van dit geweldige stadion, Lumen Field in Seattle. 69.000 mensen kunnen erin. En dan de ploegopstelling met toch wat vreemde namen erin. Stjepan Radeljic bijvoorbeeld. Die vervangt Muharemovic. Achterin Arjan Malic, jonge kerel van Sturm Graz op de rechtsachter. En dan ook op de flanken jonge kerels met het grote talent Kerim Alajbegovic. En ook met Esmir Bayraktarevic aan de rechterkant van PSV. En voorin het vertrouwde duo Edin Dzeko en Ermedin Demirovic. 4 wissels in vergelijking met de 4-1 nederlaag tegen Zwitserland. En wat Qatar betreft toch ook wel wat wissels. Ook door die 2 rode kaarten. De linksachter is nieuw Sultan Albraki. En ook Karim Boudjaf op het middenveld is nieuw. Ahmed Fatih. En dan vooraan Hassan Al-Haidos. Dat is de record international in Qatar met 168 caps. En hij werd op de bank gehouden in wedstrijden 1 en 2. Maar nu mag hij toch opnieuw beginnen. Hij is 35 en is een legende in Qatar. 39 doelpunten heeft hij gemaakt in 168 wedstrijden. En dit is Edin Dzeko, het feestvarken. 150ste cap, 150ste interland. Straffe cijfers. En hier Akram Afif. Ook hij zit al aan 139 interlands. Samen met Ed Milson Jr. in de spits. En dus ook met Hassan Al-Haidos. Afif wellicht vanaf de linkerkant. En Ed Milson Jr. die we nog kennen van bij Sint-Truiden en Standaard. Hij begint vanaf de rechterkant. Goed, we zijn eraan begonnen. En hopelijk krijgen we wel wat spektakel te zien. Want beide ploegen, ik zei het, ik herhaal het, ze moeten winnen. En de vraag is of Qatar sterk genoeg gaat zijn om Bosnië af te houden. Ze zullen wel vrij compact proberen te spelen. Want Qatar, maar op de valreep zich kunnen plaatsen voor dit WK. 4e in een kwalificatiepoelen met 6 landen. En dan nog play-offs mogen spelen. Met 3, met de Emiraten en met Oman. En daar hebben ze het uiteindelijk wel kunnen halen. De laatste wedstrijd tegen de Emiraten in Doha werd al met 2-1 gewonnen. En dan mochten ze toch naar het WK. 4 jaar geleden in eigen land liep het helemaal fout met 3 nederlagen. De slechtste
WK-prestatie van een organiserend land was dat. Eerste aanval van Bosnië met een voorzet. Weggekopt daardoor Boudjaf. En de Qatarezen proberen eruit te komen, maar dat is moeilijk. En dan meteen een eerste schot op doel en een eerste redding ook van Mahmoud Abounara. En we zijn nog maar een minuutje ver. Eerste goede trap op doel. Het is nog niet afgelopen. Voorzet. En die waait nu wel aan alles en iedereen voorbij. Demirovic met de eerste kans van de match. Goede trap. En dan kon Mahmoud Abounara de bal enkel wegduwen. Pakken was te moeilijk. Want het is geen slechte keeper. Dat hebben we gezien in die partij tegen Zwitserland. Waar hij zo lang ze net ongeschonden kon houden. Uiteindelijk enkel geklopt was op strafschop. Maar daar zijn ze opnieuw met Kolasinac Bosnië. Ja, ze gaan bijzonder veel druk proberen te leggen op de defensie van Qatar. Sergej Barbares, de coach. 54 jaar. Oudspeler van onder meer Hamburg en Leverkusen. Heel veel Bundesliga-ervaring. Katic. We zitten weer aan de linkerkant bij Alai Begovic. Klaarleggen, de trap op doel en weer de redding. Geweldige trap nu van Ivan Sunjic. 2,5 minuut, het wordt een belegering. We hadden al de trap van Demirovic en nu nog eens Ivan Sunjic vanuit de tweede lijn. Weer moet hij hem wegduwen uit zijn kooi, ranselen. Hier Julen Lopetegui, de coach van Qatar. Spanjaard, Bask. En de corner. En misschien een derde schot op doel. Basic, man van de corner, was daar blijven hangen. En dat is Malic. En dan de voorzet, weggekopt door Gay. En het is moeilijk voor Qatar om er eens uit te komen. Hoe de druk wordt gezet door Bosnië. Ze krijgen geen seconde tijd om even na te denken. Kijk, daar weer de bal kwijt. Ja, als je op het niveau van de Qatarese competitie gaat voetballen, dan ga je schromelijk tekort komen tegen Bosnië. Dat is mooi gedaan met Al-Braki nu. Misschien kan Qatar eindelijk eens uitkomen. De overtreding van Sunjic tegen Afif. Nou, toch een eerste succesje voor Qatar door dat 1-1 gelijkspel tegen Zwitserland eindelijk eens een keer niet verloren. Maar dan volgde die 6-0 pandoering tegen Qatar. Goeie bal op Edmilson Junior van Afif. Het zijn eigenlijk toch wel de twee beste voetballers die Qatar heeft. Afif en Edmilson, die kunnen echt wel wat met een bal. Ivan Basic en Nikola Katic. Bajraktarević, de man van PSV. Ja, Barbares die wilde vooral met heel veel jong geweld, denk ik, de wat oudere ploeg van Qatar uitputten. Met dat jonge geweld van onder meer Kerim Alajbekovic en Esmin Bajraktarević. En op de rechtsachter staat ook nog een jonge kerel met Arjan Malic. Alle spelers op de helft van Qatar, dat zal wel niet de eerste keer zijn. Sunjic. Bajraktarević. De voorzet met links weer te ver. Ja, niet zuiver genoeg. Ja, Bosnië. Via twee geweldige play-off wedstrijden op het WK geraakt. Telkens verlengingen en strafschoppen. Eerst ging Wales voor de bijl. En nadien het grote Italië.
Waarbij overigens Bajrak Tarevic de beslissende strafschop binnentrapte. Ze maken het zichzelf daar weer lastig bij Qatar. Ze proberen er voetballend uit te komen hier met Cookie, de captain. En dan een aanval over rechts met Edmilson Junior. Maar Kolasinac zit ertussen. Hij is boos. Siad Kolasinac tegenwoordig bij Atalanta Bergamo. Diepe bal, maar te moeilijk voor Edmilson. Dat is een verloren bal van de rechtsachter van Qatar. En dat is Pedro Miguel nu, die normaal centraal speelt, samen met Cookie. Maar Pedro Miguel is naar de rechtsachter opgeschoven. Ayoub is uit de ploeg. En Gueye, wat normaal een verdedigende middenvelder is, die speelt centraal achterin naast Cookie. Dat is toch wel wat herschikkingen daar bij Qatar. Afif, mooi. Strafschopgebied in. En de eerste corner door Bosnië weggegeven van Katic. 7 minuutjes onderweg. Fel begin van Bosnië, maar dat was te verwachten. Ze willen zo snel mogelijk die 1-0 voorsprong. Zodat Qatar moet komen. En ook het doelsaldo kan belangrijk worden. Als ze eventueel nog hopen om tweede te eindigen, dan moeten ze met veel verschil winnen van Qatar. En hopen dat Zwitserland of Canada ook met veel verschil verliezen. Moeilijk, maar het kan. Afif met de wat rare corner. Die waait helemaal weg. En dan is er Fatih die niet anders kan dan die bal buiten trappen. Karim Afif. 11 jaar geleden dus bij Eupen. 1,5 jaar bij Eupen gespeeld. 42 matchen afgewerkt. 9 keer gescoord. Je zag toen al wel dat het een speciale was. Met echt wel voetballend talent. Opgeleid eigenlijk in Spanje Afif. Bij Sevilla en bij Villarreal. Maar speelt nu toch al een hele poos bij Al-Sadd. Bal niet over de lijn geweest, toch niet helemaal. En de ingooi is voor Bosnië. Met Sunjic. Sunjic en Basic, die moeten het daar wat regelen op het middenveld. 2 verdedigende middenvelders, maar die vooral aanvallend zullen meedenken. Bajrak Tarevic. Naar de nieuwe man, Arjan Malic. Nog maar 20 en speelt in Oostenrijk bij Sturm Graz. Dus nu op de rechtsachter deed hij er niet bij. Het zou kunnen dat hij geblesseerd is. Maar dat is toch een vaste waarde op de rechtsachter. Hier is Al-Haidos. Dat is die legende. Daar met het nummer 10. Hassan Al-Haidos. Bijna 170 interlands. Nergens toe leidt. En dan komt hij snel terug natuurlijk. De lange Gueye moet opletten, maar de fout van Demirovic. Een lange kerel die Issa Laie Gueye. Hier Lopetegui. Dat is de stand voorlopig met die 5 punten voor Canada en Zwitserland en de 2 punten voor Bosnië en Qatar. Mag ik zeggen, met dit eindresultaat gaat geen van beide ploegen naar de volgende ronde. Nog Bosnië, nog Qatar. Er moet er eentje winnen. Mooi. Bajrak Tarevic. Naar Dzeko. Ah, die wou ineens naar Demirovic spelen. Die claimt Hens. Maar niet gezien door de Venezolaanse ref. Afif is uitgeweken naar de rechterkant. Waar hij meteen kennis maakt met het stevige lichaam van Kolasinac. Boudjaf, dat is een goede bal. Maar buitenspel. Edmilson, ja, waarom geef je die bal niet rapper, zegt hij. De paas was niet van Cookie, maar van Boudjaf.
Hier de handsbal van Cookie. Nou, we kunnen begrijpen dat de scheidsrechter hier niet heeft ingegrepen. Bayraktar heeft je tempo, ligt hoog. Malic. Wat dan? Ja, toch sterk fysiek en de fout van Sultan Al-Braki. Die speelt voor de roodgeschorste Homam op de linksachter. Ze spelen allemaal in de Qatarese competitie op 1A. Maar dat is dus die geschorste Homam. Die speelde in, of speelt nog in Spanje. Vrij trap voor Bayraktarević. 12e minuut. Hoekschoppen en vrije trappen. Dan is het altijd uitkijken voor de jongens van Qatar daar achterin. Zeker ook voor deze wat voor ervaring van Edin Dzeko. Toch goed weggekopt. En dan Sunic eerst op de bal. Ja, toch misschien Edmundsson. Goed naar Afif. Afif kan hij alleen op doel af. Nee, nog een goede tussenkomst. Goede tackle van Ivan Sunic. Ja, toch bijna een degelijke kans voor Akram Afif. Het had daar nogal wat voeten in de aarde. Die counter op gang werd geschoten. En dan had Afif net iets te veel moeite om die bal goed mee te pikken. Kijk, en dat gaf Sunic nog wel even de kans om die bal terug te spelen richting Nicola Vasili. Maar toch even wat dreiging van Qatar. Dat is goed voor de match. Problemen bij het Milson Junior, die daar inderdaad bij dat doorkoppen een flinke tik mee kreeg. Kijk. Van Ivan Basic. Hij werd daar toch stevig aangelopen. Maar de scheidsrechter wou er niet verder op ingaan. De ingooi vanaf de linkerkant met Afif. En weer zit het stadion afgeladen vol. 69.000 mensen. Wie dacht dat er half lege stadions gingen zijn? Ja, die komt helemaal bedrogen uit. Opletten daar achterin. Want Bayraktarević is razendsnel. Al-Braki opgejaagd. Kijk, het gaat toch wel veel te snel voor veel jongens van Qatar. Als ze onder druk worden gezet, dan slaat de paniek toe. Milson heeft last van zijn ribben, denk ik. Het ziet er niet zo goed uit. Karim Boudjaf. Even de bal wat in het eigen team houden nu. Met Ahmed Fatih. Yassim. Dan gaan de Bosniërs weer opschuiven. En met de verdediging lastig maken. Afif. Dat is goed gedaan. Goed gekaatst. Keien met de lange bal. Richting Al-Braki. En de tussenkomst van Nikola Katic. Samen met Stepan Radeljic. Vormt hij daar het hart van de defensie. Twee boomlange kerels. We zijn een kwartier onderweg. De storm is wat gaan liggen. De Bosnische storm die in de eerste minuten toch al twee goede schoten op doel voortbrachten. Opletten daar achterin. Nu wat druk van de Qatari. En de fout van Yassim Gaber. Daar is hij duidelijk niet tevreden mee. Controlerende middenvelder Yassim Gaber. Het gaat vaker over rechts dan over links bij Bosnië. Dus we krijgen voorlopig Kerim Alajbegovic, de 18-jarige toptalent. Daar is hij. Nog niet zo vaak in beeld geweest.
Nikolaj Begovic, speler van Salzburg. Naar een uitstekend eerste seizoen als 17-18-jarige. Doorgekomen, 9 keer gescoord ook. Maar gaat naar Leverkusen. Naar de Bundesliga. Sunic. Dubbele afweergordel weer aan de kant van Qatar. Sunic. Ja, mooi weggedraaid. Basic, die gaat meteen trappen. Is misschien net iets te optimistisch. Is van erg ver. Meer dan 30 meter. De trap van Ivan Basic. Neem je een kleine 30 meter. Maar nog eens een schot op doel. Maar toch een meter of 3 te hoog. Al viel nog wel, maar te laat. Heel veel Bosniërs die in Amerika wonen. Grote Bosnische enclave. De meeste wonen in de buurt van St. Louis in Missouri. Reizen graag natuurlijk naar Seattle om hun helden aan het werk te zien. Katic. Weer Bajraktarević zoeken. Dat is de meest bedrijvige in de beginfase. Afleggen voor Basic en weer gaat hij trappen. Hij haalt er wel een corner uit. En Jaco, ja, die was niet zo blij. Die zegt, gooi die bal eens voor de pot. Tegen Basic. De laatste 9 matchen die Bosnië gespeeld heeft, heeft het er geen enkele verloren, behalve dus die match tegen Zwitserland. De corner. Weggekopt door de lange Gay. Maar het heeft er ook niet veel gewonnen, want het heeft er 7 keer gelijk gespeeld, Bosnië. Nu Qatar, die cijfers zijn nog slechter. Die hebben niet meer gewonnen sinds november. Alle matchen die ze na de kwalificatie tegen de Emiraten gespeeld hebben, daarvan hebben ze er geen enkele kunnen winnen. En ze hebben er 8 gespeeld. Waarnemers, analisten vinden dit de zwakste ploeg. De zwakste deelnemer van de 48. Fatih. En wat ruimte bij Boudjaf. Milson. Miguel. Fout van deze Alaj Begovic, dat grote talent dus. Buitenspel, dat zag je al van mijlen verder aankomen van Afif. Dit is hem, Kerim Alaj Begovic, 18 jaar nog maar. Trapte ook vlotjes zijn penalty tegen Italië binnen. Zonder schroom. Met heel veel zelfvertrouwen en overtuiging. Katic. En opnieuw Bajraktarević zoeken. Passeerbeweging van Basic. Alaj Begovic vraagt. Kolasinac in zijn rug. En dan weggehaald. Het is soms pompen of verzuipen voor de Qatari, maar voorlopig lukt het nog. Buiten een aantal afstandsschoten hebben ze niet al te veel weggegeven. Jaco. Hij kon de bal wat lager oppikken. En dit is Malic. Voorzet eruit gehaald. Althans toch half.
En nu opnieuw Basic, combinatie en een fout van Yassem. Die zich weer afvraagt, wat heb ik nu weer misdaan? En dat is een vrije trap op een leuke plek voor Bosnië. Duidelijke obstructiefout van... kijk. Yassem Gaber. Wou Basic niet laten passeren. Terecht de vrije trap gefloten door de Venezolaanse ref Valenzuela. En hier gaan we misschien een eerste keer Kerim Alaybegovic echt aan het werk zien. Met zijn techniek kan je wel eens een vrije trap in het doel zien verdwijnen. Het Mitson Junior die gaat erbij liggen in het zonnetje. En ze staan nu met vier klaar. Ook Katic en Basic staan erbij. Maar het zal wel Alaybegovic worden. Dan komt die trap in de muur toch. Recht in het aangezicht getrapt van een Qatarees. Ja, van Cookie. Van de ervaren mannen daar centraal achterin bij Qatar. Ja, kijk, dat komt wel bijzonder hard aan natuurlijk. Boualem Kouki. Ja. Krijgt hem pal op de neus. En op de tanden ook blijkbaar. En we zijn toe aan de eerste hydration break. Na bijna 23 minuten voetballen. En nog altijd de 0-0. En 0-0 is het ook nog altijd in Zwitserland tegen Canada. Dus voorlopig helemaal niks veranderd. Lopetegui, 59-jarige Bask, die het in zo'n een jaar geleden eigenlijk heeft overgenomen. Van een andere Spanjaard, Luis Garcia. Barbares, hij droomde altijd van een job als bondscoach. Heeft na zijn actieve voetbalcarrière nog weinig uitgericht eigenlijk. Buiten heel veel pokeren. Hij zat te wachten, zei hij, op een job als bondscoach. En het heeft geduurd tot zijn 52e, alvorens men het hem heeft gevraagd. En hij sprong een gat in de lucht. En kijk, het resultaat is er al. Bosnië voor de tweede keer op een WK. 2014 was de eerste keer. Toen één keer gewonnen van Iran. Maar dan wel verloren van Nigeria en Argentinië. En naar huis. Dat was toen in Brazilië. En Qatar, ja, dat weten we. 4 jaar geleden verloren van... onder meer Nederland... Ecuador en Senegal. Er is voorlopig nog geen verschil tussen beide teams wat de stand betreft. Natuurlijk is Bosnië beter. En heeft het al het meeste gevaar gecreëerd. Met vooral in de eerste 5 minuten 2 goede schoten van op afstand. Van Sunic en van Demirovic. En nadien nog eens een poging van Basic net over. Maar een echt uitgespeelde kans, nee. Daar zijn ze nog niet toe gekomen. De Bosniërs, de mannen van Edin Dzeko. Dzeko die het seizoen heeft volgemaakt bij Schalke 04. Daarmee gepromoveerd naar de Bundesliga. Want hij was het seizoen begonnen in Italië bij Fiorentina. Hij heeft nog 6 keer gescoord na nieuwjaar voor Schalke. Hij scoort altijd. Edin Dzeko. Maar voorlopig nog niet op dit WK. De eerste match heeft hij moeten missen. Omdat hij al een paar maanden sukkelt met een schouder. Die weer barstig is nadat hij tegen Italië flinke zet had gekregen. Op zijn schouder was terechtgekomen.
Goed, we zijn weer bezig. Hetzelfde spelbeeld. Opnieuw Alai Begovic en Kolasinac. De voorzet komt er niet helemaal doorheen. Alai Begovic. En hij krijgt de overtreding mee. Nadat hij daar een bruggetje had geplaatst. Kijk, we gaan dat nog eens kunnen bekijken. En hier, door de benen. Met wat meeval. En alweer die Yassem Gaber. Die op de voet ging staan van Alai Begovic. En zo'n nieuwe vrije trap voor Bosnië. Twee jonkies staan al bij klaar met Bajraktarević en Alai Begovic. Het wordt Bajraktarević richting tweede paal. De kopbal bijna Demirovic. Of was het Katic? Ja, het is Katic. Die er net niet goed genoeg bij kon. Ja, het is duidelijk Katic in dat duel met Kuki. Maar geen corner. Het is wel dat Qatar in 2019 en ook in 2023 de Asian Cup won. Met toch toplanden als Zuid-Korea, Japan erbij. Australië. En als je ze ziet voetballen zou je niet geloven dat zij twee keer na elkaar de Asian Cup hebben kunnen winnen. Malic. Stepjan Radeljic, de nieuwe man daar centraal achterin. Wordt nu weer aangespeeld. En Bazic, die het overneemt. En nu probeert er centraal door te komen met de trap en de goede trap en de goal. De 1-0 na 28 minuten. En dat is hem. Kerim Alai Begovic. Hij geeft zijn visitekaartje af. Geweldige trap van op afstand van Kerim Alai Begovic. Eerste doelpunt op een WK als Bosnië zich nog zou kunnen kwalificeren de volgende jaren. Dan gaat hij nog scoren. Het is een toptalent, ik zei het al. Maar het was er nog niet echt uitgekomen. De momenten dat hij zijn kansen kreeg hier in de Verenigde Staten. Maar nu wel. Volgend jaar dus bij Leverkusen. Het seizoen volgemaakt bij Salzburg. Maar hij heeft echt wel iets unieks, iets speciaals. Aanpakken met links. Ruimte zoeken voor het schot, de dribbel. En dan de perfecte trap. In de kruising, in de winkelhaak. Goh, kijk, en hij raakt die bal nog met zijn linkervoet. Alvorens hij kan uithalen met rechts. Ik zal dat hier ook nog eens zien. Kijk. Kijk, kijk, daar zag je het perfect. Zo zou je wel een rare knal kunnen krijgen. Maar bij Alai Begovic had het helemaal geen invloed. Hij zorgt dus even voor het half uur voor de 1-0 voorsprong voor Bosnië. En als het bij deze stand blijft, gaat Bosnië naar de 16e finales. Maar goed, we zijn nog maar een half uur aan de gang. Gay. Ja, het stadion ontplofte. Zoveel Bosniërs. Diepe bal richting Afif, maar te diep. Meer dan 20.000 Bosniërs. Hier in het Seattle Stadium. Verdiende voorsprong, zeker weten. Daar bestaat geen twijfel over.
Kralic. En Katic. Kijk, dat is de actuele stand. Nog altijd die 0-0 tussen Bosnië, of tussen Canada en Zwitserland liever. En dan dus Bosnië met 4 en Qatar met 1 punt. En voorlopig heeft dus Bosnië die derde plaats vast. Ik zei het al, een tweede plaats zou ook nog eventueel kunnen. Stel dat hier 5-0 wordt. En Zwitserland of Canada verliezen. Met 3 doelpunten verschil bijvoorbeeld. Dan zou Bosnië nog tweede kunnen eindigen. Maar ik denk dat ze al heel erg blij zullen zijn met een derde plaats. En ja, toch een historisch moment. Een eerste keer doorstoten op een WK. Sonjić. Demirovic. Malic, de voorzet, de lage voorzet. En dan Basic. Ja, toch nog een Qatarees die daar lijf en leden riskeerde door zich voor dat schot te gooien. Dat was deze Ahmed Fati. Die toch de angel uit dat schot haalde. We krijgen wel een corner voor Bosnië. Ivan Basic, die in Rusland overigens een brood verdient bij Astana. Nee, dat is trouwens Kazachstan. Maar heeft ook in Rusland gespeeld. Bijna heel zijn carrière al in Rusland of Kazachstan. Hier nog eens die trap van Kerim Alaybegovic. Ja, die past perfect. Hij legt iedereen het zwijgen op. En daar zijn ze inmiddels opnieuw. Dzeko, bal wijkt af en de goal. Het is 2-0. Oude goal, alweer. Maar de 2-0 staat op het bord. Edin Dzeko, ik weet niet of hij ze gaat krijgen, die goal. Maar het allerbelangrijkste is dat Bosnië na 34 minuten al 2-0 voor staat. Hij nam die bal ineens op de slof. Had plots heel veel vrijheid. En dan is het denk ik Albraki, Sultan Albraki, die die bal in eigen doel doet deviëren. En zo zijn eigen doelman, Mahmoud Aboudada, verrast. Edin Dzeko. Krijgt hij de goal of krijgen we toch een oude goal van deze Sultan? Ik denk het laatste. Bosnië ging op zijn elan door. Kolasinac met een goede bal, goede scherpe voorzet en dan ineens... Nee. Het is een zuivere oude goal, want Dzeko trapte eigenlijk zelfs niet naar doel. Zien we nu. Hij wou voorzetten ineens. En dan verdwijnt die bal via de ongelukkige... Sultan Albraki. En nog even met het handje erbij. Mahmoud Aboudada, maar het staat wel 2-0 voor Bosnië. En daar zien we Qatar eerlijk gezegd niet van terugkeren. Maar ja, dan kan je misschien toch wel voor een hele hoge, hele grote score gaan. Om toch nog misschien te hopen die tweede plaats vast te krijgen. Maar natuurlijk als het gewoon gelijk blijft tussen Canada en Zwitserland. Ja, dan is 1 en 2 ook bekend.

Kalinic. Stevige inspanning van de rechtsachter. Bosnië-Herzegovina. Weer galmt hier door het Seattle Stadium. Qatar blijft toch aanvallend bijzonder matig presteren. Bijna Afif na een minuut of 10. En daar weer de heerlijke passeerbeweging van Bajraktarević. Of is het Demirović? Het is Demirović. En dan Alaj Begović krijgt er nog wel voor doel. Maar niet echt voor doel. Het is meer achter het doel. Was moeilijk. Maar de versnelling van Demirović, de passeerbeweging. En dan vraagt Alaj Begović die bal net op tijd. Maar de paas is niet zuiver genoeg. En Vasilje die heeft eigenlijk nog geen bal moeten pakken. Deze moet ertussen komen bij een terugspeelbal. Alvorens Afif gevaarlijk kon worden. Dat was een goede reactie van Vasilje. Maar voor het overige heeft hij met de handen nog nauwelijks een bal moeten tegenhouden. Goede diepe bal. Daar is Jako. Gaat hij toch scoren, Jako? Tegen de paal. Goh. Had toch bijna zijn doelpunt beet. Nog niet afgelopen. Dzeko legt hem nu klaar. En dan uiteindelijk gevaar geweken. Maar pech voor Edin Dzeko. In zijn 150ste interland had hij bijna zijn 74ste doelpunt gemaakt voor Bosnië. En geen buitenspel. Perfecte paas van Alaj Begović. In de rug weggelopen. En dan uithalen met links. Zo heeft hij er heel veel gemaakt in zijn carrière. AS Roma, Manchester City, Wolfsburg, noem maar op. Fenerbahçe. Pardoes op die paal. Dzeko had beter verdiend. Iedereen had het hem gegund, behalve de Qatarese, denk ik. Edin Dzeko. Wat een carrière. 40 jaar. En die toppers die gaan toch lang mee, zeg. Die absolute toppers. Nog altijd met diezelfde honger, diezelfde drive. De man van de aangoal, Al Brakki. Voorzet is goed. Daar zal wat in voor Qatar. Maar ik denk dat het Ed Milson was die los over de bal trapte. Hier zat wel wat in. Nee, het was Al Haidos. Kijk, hier. Goh. Het gaat weer regenen in Seattle, denk ik. Kijk, daar komt hij. Ai, ai, ai. Hassan Al Haidos. Zijn 40ste doelpunt voor Qatar, nog niet voor meteen dus. Speelt bij Al Sadd, waar ook Afif speelt. En dat is de kampioen, de beste ploeg van Qatar. Sonic. En daar vertrekt Bajraktarević weer, maar de bal net niet diep genoeg. De Qatarezen zijn daar toch makkelijk te pakken, centraal achterin. Ed Milson uitgeweken naar de linkerkant, komt naar binnen. Gaat hij ook trappen. Ed Milson combineren met Afif. Geen overtreding, wel nog altijd balvoordeel voor de Qatarezen.

Boudjaf. En Afif. De voorzet is goed. Ja. Bijna kon Ohaidos koppen deze keer. Voorzet nog eens. Weggehaald Katic. Ik weet niet waarom de Qatarese nu plots serieus worden uitgefloten. Dat is mij niet meteen duidelijk. Afif. En dan een scherpe voorzet weer. En hier Nilsson, de goal. Ja, het is 2-1. En ja, je moet mijn woorden terug inslikken over deze Hassan Al-Haidos. Want hij heeft gescoord deze keer. Daarnet een gat in de lucht. En nu staat hij op de juiste plek om toch zijn 40ste doelpunt in zijn interlandcarrière binnen te duwen. En zo is het toch maar plots 2-1. Plots zijn ze daar, de Qatari. Ja, een goede aanval. Begon bij Afif. Pedro Miguel dan met de voorzet. Aan de tweede paal teruggelegd door Edmilson. Ja, goed gedaan. Kijk. De assist van Edmilson Junior. En is het dan Haidos of is het een own goal? Dat gaan we toch nog eens even bekijken. Nee, het is duidelijk Hassan Al-Haidos. Door de benen van Sunic. En zo het doelpunt vlak voor de rust. 2-1. En zo is het toch nog niet afgelopen. Zo zie je maar. De reactie van Bosnië met Alaj Begovic. Kolasinac is mee. De voorzet snel, maar eruit gehaald door Pedro. Pedro Miguel. Ook hij speelt voor Al-Sadd. Geboren in Kaapverdië. Maar sinds 2011 speelt en leeft en woont hij in Qatar. Van de mooie goal gaat de hoekschop nemen. Hij heeft daar ruzie met de geluidsinstallatie. Met de microfoon. Waar is de bal? Vraagt Sunjes zich af. Daar is die. Fatih. Meegeven met Ermilson. Ah, mooie passeerbeweging. Langs Katic. Daar zijn ze opnieuw, de Qatari. Met Ermilson. Even temporiseren. Dan is iedereen wel terug bij Bosnië. De trap van op afstand van Kuki. Optimistische poging. Maar een heel eind naast. Boualem Kuki. Ook hij speelt voor Al-Sadd. Komt eigenlijk uit Algerije. Maar ook hij al sinds 2009... een Qatarees staatsburger. Het leek mij een overtreding van Demirovic. Afzetten, duwen. Maar het moet opnieuw worden genomen. Nou, daar kan Nilsson misschien ook bij. Malic in zijn rug. Edmilson, voorzet richting tweede paal, was niet kwaad, maar er was niemand. En zo moet Vasilje ook eindelijk nog eens iets doen. 5 minuten komen erbij. Slechte bal richting Boudjaf. Ingooien Bosnië. Pazic.
Nederland-Canada is nog altijd 0-0. Ook daar zitten we in de toegevoegde tijd van de eerste helft. Zodat dus, als het hier 2-1 blijft aan de rust, Bosnië die derde plaats pakt. Canada blijft voorlopig op 1, Zwitserland op 2. Bosnië dan op 3 en Qatar op 4. Maar alles is nog mogelijk in die tweede helft. Druk van Demirovic, maar de Qatari komen er goed uit. Fati. En Cookie meegeven met Afif. Al Haidos, Afif, mooie aanval. En de kans voor Miguel, de goal tegen de paal ook. Zo hebben ze allebei eens tegen de paal getrapt. Jaco en Pedro Miguel. En daar is hij opnieuw, Miguel, de trap. En die gaat er deze keer over. Maar Qatar was in geen tijd bijna op gelijke hoogte gekomen. Hele mooie aanval overigens. Over verschillende stationnetjes. En dan uiteindelijk Afif naar Pedro Miguel. En die knalt hem tegen de paal. Daar komt Bosnië bijzonder goed weg. Of het stond zomaar 2-2 aan de rust. Pedro Miguel. Pech voor Qatar. Maar goed, Jaco heeft ook al eens tegen de paal geknald. Dus op dat vlak zijn ze in evenwicht. 2 minuten nog tot aan de rust. Van een al bij al toch boeiende eerste periode. Veel te beleven. Kansen, goals, aangoals. Schoten op de paal. Reddingen van de doelman. Vooral dan van de Qatarese. Maar het is niet dat we niks gezien hebben. En ik denk dat het geloof in eigen kunnen bij Qatar toch wel een enorme scheut zal gekregen hebben. Daar kan je van op aan. Eerst zo goed als weggespeeld, 2-0 achter. Maar laatste kwartier voor de rust waren de Qatari plots beter. Het is wachten op het rustsignaal vanuit Seattle. De match ging er ook om 12 uur 's middags weer op gang gefloten. Net als die match van de Belgen tegen Egypte. 9 uur tijdsverschil met België. Manic. Komt er nog een kans uit voort. Afif. Die ziet het altijd uitstekend op Edmilson. Edmilson meegeven met Al-Bakri. En het gevaar uit de actie, maar het mag voorlopig nog doorgaan met Afif. Afif voorzet, tweede paal. Weggekopt door Kolasinac. Nou, we blijven maar doorvoetballen. Ja, nu toch het einde van de eerste helft gefloten door Jesus Valenzuela uit Venezuela. Leuke eerste helft. Geweldige goal van Alaj Begovic. De aangoal van Al-Baraki. En dan vlak voor de rust de goal van Al-Haidos. En zo gaan we rusten bij een 2-1 score. Pedro Miguel is er nog niet goed van zijn enorme kans, zijn bal op de paal. Lopetegui. Hij moet toch nog wel wat gaan verzinnen voor de tweede helft. Maar het einde van de eerste helft was zeker dik in orde. Goed, we gaan er een kwartiertje uit. Straks zijn we terug voor de tweede helft van deze partij tussen Bosnië en Qatar. Alvast tot straks.
Ja, terug welkom vanuit het Seattle Stadium, waar we gaan kijken naar de tweede helft van Bosnië tegen Qatar. En hopelijk krijgen we een even leuke tweede helft dan die eerste, waar het toch veel te beleven viel. Goals, own goals, kansen, schoten tegen de paal, schoten vanuit de tweede lijn. Maar er gebeurde wel van alles. Deze Alaj Begovic heeft al een paar keer getoond tot wat hij in staat is. Ik zie daar bij de Bosniërs ook vers bloed. Met Amar Memic. Die stond daar klaar. Middenvelder. Die gaat er wel in komen. Heb ik de indruk. Amar Memic van Victoria Pilsen. Dat lijkt mij niet dat lijken me niet de juiste nummers. Nou, er komen er twee in. Ook Tahirovic staat klaar. Voor Sunic. Ja, Sunic eruit en Malic eruit. En we krijgen dus twee nieuwe namen. Amar Memic, middenvelder. En Benjamin Tahirovic. Ja, dat is ook een middenvelder. En bij Qatar gaat Yassem Haber eruit. En krijgen we Abdulaziz Hatem. En dat is ook een middenvelder. Zo, we zijn vertrokken. Als het hierbij blijft, dus dan gaat Bosnië naar de volgende ronde, naar de 16e finales. Maar Qatar is een vreemde ploeg, vind ik. Ze geven je de indruk dat ze helemaal niet mee kunnen. Dat ze tempo niet aankunnen. Dat ze de duels verliezen. Kansen weggeven. Goals weggeven. En dan plots. Ja, schudden ze toch de ene leuke aanval na de andere uit hun sloffen. En dan merk je dat ze toch ook wel een doelpunt kunnen maken. Ja, tegen Canada stonden ze al na een half uur met 10. En na 55 minuten met 9, ja, daar kan je natuurlijk weinig op voortgaan. De nieuwe man daar op het middenveld, Tahirovic. Die wel de basisspeler was in de eerste twee partijen van Bosnië hier. Tahirovic, die naam zeg je misschien nog wel iets. Die heeft ook een jaar bij Ajax gezeten. Benjamin Tahirovic, tegenwoordig zit hij in Denemarken bij Brøndby. En de Zwitsers die hebben gescoord tegen Canada. We hebben het daar heel even zien verschijnen. Zodat Zwitserland voorlopig groepswinnaar zou worden. En dan Canada samen met Bosnië op 2. Maar nog altijd, wat het doel saldo betreft, is Canada nog stevig in het voordeel. Kolasinac met de voorzet. Maar die komt niet ver genoeg. Abu Nada ertussen. Begovic meegeven met Kolasinac. Het meeste gevaar komt toch wel van de linkerkant bij Bosnië. Bajraktarević die was een beetje uit de wedstrijd verdwenen. Nou, dat is een stevige overtreding van Alajak Begovic tegen Pedro Miguel. Tadevic. Nikola Katic van Schalke, ook dus meegepromoveerd naar de Bundesliga. En dan de diepe bal. Weggekopt door Pedro Miguel. Opletten voor Kuki. Flink storende Demirovic. En dan de lange bal van Kuki.
ja, ik heb de indruk dat Mejbić op de rechtsachter is gaan spelen. Voor Malic. Moet Barbares toch niet echt tevreden geweest zijn met wat Malic heeft laten zien op de rechtsachter. Een jonge kerel van 20. Basic. Kolasinac weer. Die was er al bij in 2014 samen met Edin Dzeko. Alay Begovic. Ah, goede scherpe voorzet, net iets te scherp. Er zat een goede snelheid in die bal. Maar het draaide net iets te veel richting doelman. De Bosniërs weer jagen met Mejbić. Een goede bal, Afif vraagt. Het gaat achter Afif, maar hier liggen mogelijkheden. Afif, dat is de nieuwe man, Hatem. De lange bal van Miguel, die komt niet aan. Hatem. Eerst de bal toetsen. En dan Fatih. En het Edmilson Junior. 100 matchen, bijna 100 matchen voor Standaard. En net iets meer dan 100 matchen voor Sint-Truiden. Maar in 2018 dus naar Qatar verhuisd. 8 jaar speelt hij er al. Ja, zolang het verschil hier in deze partij maar 1 doelpunt bedraagt, ja, dan is alles nog mogelijk. Goeie diepe bal, Demirovic. En nu Dzeko. Nee, net niet. Hele goede diepe bal op Demirovic. En die wou het bijzonder mooi doen door Dzeko zijn 74ste goal aan te bieden. Demirovic geen buitenspel. Hier zeker niet van Dzeko, maar ja, net iets te scherp doorgekopt. Had iets fraais in zijn gedachten. Balvoordeel Bosnië. Alay Begovic. Daar gaan we ongetwijfeld nog van horen. Nog altijd maar 18 dus. Kolasinac. 14 jaar verschil met Alay Begovic. Ja, de Bosniërs moeten opletten dat ze zich niet in slaap laten wiegen door Qatar. Ze moeten zelf blijven op zoek gaan naar die derde treffer. Anders kan je zomaar dat deksel op de neus krijgen. En bij 2-2... Dat zal dan jammer, maar helaas zijn. Maar dan gaat geen van beide ploegen door. Een bal in het niets. Tajrovic. Alay Begovic en Kolasinac is weer mee. Kolasinac had op het moment dat hij die bal wil wegtrappen het been van Pedro Miguel mee. Kijk, hier wil hij trappen. Kijk, en dan trapt hij tegen de voet van Pedro Miguel. Dat is altijd een overtreding. Maar niet gefloten door de man uit Venezuela.
Katic. Pazic. Dat is een moeilijke bal. Veel te moeilijk. En het vloeiende is ook wel een beetje uit het spel van Bosnië. Zou toch ook de warmte een rol beginnen spelen. Het is op dit moment 27 graden in Seattle. Gay. Afif. Goede bal. En dan moet Kolasinac nog uitkijken, want Pedro Miguel in zijn rug. Hij heeft al een paar keer bewezen dat hij bijzonder gevaarlijk kan zijn. Nadat Kolasinac zich in zijn rug laat pakken. Problemen voor Hassan Al-Haidos, de man van de goal. Ja, kijk, die kan niet meer lopen. Die gaat vervangen worden. Voilà. Hij tastte meteen naar zijn linkerdij. Daar is zijn vervanger al. Dat is Ahmed Al-Ghanei. Product van de Aspire Academy. In 2004 werd die Aspire Academy opgericht om lokaal talent op te sporen en op te volgen. Met een heel wetenschappelijke benadering ook. En in 2019, 15 jaar later, plukten ze daar de eerste vruchten van met het winnen van de Asian Cup. Pech dus voor deze Hassan Al-Haidos. De man van de 2-1. En ook van het gat in de lucht. Weet u nog? 35 is hij. Nou, dus nieuw in de ploeg. Met het nummer 17. Dus Ahmed Al-Ghanei. Dat is in principe een rechterflankspeler. Dzeko. Alajbegovic plukt de bal uit de lucht. Oh, lala. Kijk eens aan. Alajbegovic, de voorzet. En alles en iedereen voorbij. Dan uiteindelijk weggehaald. Maar wat een knappe passeerbeweging van Alajbegovic. Ja, die voelt zich natuurlijk helemaal in zijn sas nu na die knappe goal. Fout op Kolasinac. Kolasinac die een bijzonder ongelukkige start kende van het WK 12 jaar geleden toen hij er ook al bij was. Maar na 3 minuten trapte hij de bal in eigen doel tegen Argentinië. Een stevige botsing daar, maar de Qatarese mogen doorgaan met Afif. En de bal in het zijnet. Een beetje gezichtsbedrog, want alle Qatari of Qatarese daar achter de goal dachten dat de bal binnen was. Maar toch een goede, snelle, scherpe counter van Qatar. Nee, het is nog niet afgelopen hier. En daar de botsing met Bazic. En dan het paasje richting Afif. Had een beter richting tweede paal gestuurd, want daar stond Al-Ghanei helemaal al in. Om eventueel die 2-2 binnen te duwen. Akram Afif. Het is een goede voetballer, vind ik. Geen fout gefloten op Alajbegovic. En intussen weten we dus ook dat Zwitserland 2-0 is voorgekomen tegen Canada. En dat is geen goed nieuws voor de Canadezen, want dat wil zeggen dat zij ver verwijderd zijn van de groepszege en dat ze ook hun eigen land, Canada, moeten verlaten om een volgende ronde af te werken. Dat ze dan ook naar de USA moeten. En nu, Dzeko. Alajbegovic. Die heeft nog wat meer energie.
voorzet. Dzeko moet meer zijn momenten uitkiezen. Ja, Basic. Bal kwijt, maar opgepikt door Kolasinac. Meegegeven door Alajbegovic. Kolasinac. Al Ghani. Ja. Boudiaf. Qatarese komen er goed uit. Maar dan. Diepe bal richting Afif. Daar zijn ze opnieuw. Met Afif. Hatem. Terug Afif. En die doet er altijd wel iets zinnigs mee. Zoals is naar doeltrappen bijvoorbeeld. Hij heeft al betere ideeën gehad. Akram Afif. Het schot gaat toch een paar meter over. Maar ze geloven nog steeds in hun eigen kansen bij Qatar. En waarom niet? Ze leveren ook een veel betere prestatie af dan tegen Zwitserland. En tegen Canada. Jacob. Hoe lang gaat hij kunnen spelen? Hield het een uurtje vol tegen Zwitserland. Tahirovic. Dat is een goede bal. Alleen Begovic. Aan de rechterkant bij Bajraktarevic geraken ze niet meer. Dat valt ook wel op. En die staat daar inderdaad ook altijd met zijn armen te zwaaien. Een beetje ontgoocheld dat ze niet meer over rechts spelen. Boudiaf. Voorzet. En daar mocht Stepjan Radeljic niet missen. Het was Ed Milson met de actie vanaf de linkerkant. Lopetegui. Ziet er nog wel zitten. Nieuwe bloedopkomst bij Bosnië. En het beeld zijn we wel even kwijt uit de USA. Hopelijk bij jullie thuis niet. Maar die krijgen alvast geen beeld meer. Even mijn excuses ervoor.
Zo, we krijgen opnieuw beeld. Althans, ik was even een paar minuten zonder beeld. En nog net op tijd terug om te zien dat Edin Dzeko naar de kant wordt gehaald. Excuses voor even dat stukje zonder commentaar. Maar het is moeilijk om commentaar te geven als je geen beeld hebt, moet ik zeggen. Maar goed, Edin Dzeko, ik vroeg het me er straks nog af. Hoe lang hij nog op het terrein zou blijven staan. Wel, hij is vervangen. Mamić en Hadžikadunić zijn erin gekomen. Dat moeten we toch even noteren. Ermin Mamić. Ook een jonge kerel. En Hadžikadunić, dat is een centrale verdediger. Waar hij... We hadden hem eigenlijk aan de aftrap verwacht. Opletten daar met Albraki. Een stevige tackle en de overtreding van Sultan Albraki. Ik heb toch zuiver de bal gespeeld, zegt hij. Hier op de nieuwe man. Ermin Mamić. Jonge kerel van 21. Die in Tsjechië voetbalt. Bazic en Mamić. Bij de vrije trap. 20 minuten gespeeld intussen. Vrije trap met Bazic. En dan de kopbal van de nieuwe man. Hadžikadunić. Nou, dat is ook geen makkelijke naam. Denis Hadžikadunić. Opletten daar voor Sultan Albraki. Was al heel erg ongelukkig met zijn own goal. Afif. Meegeven met Edmilson Junior. Met Mamić voor zich. Nou, goede actie. Maar blijft zich vast dribbelen. Dat is minder. Hij was er nogthans al voorbij. Had toen de voorzet moeten afleveren. Afif doet het dan maar direct. Nou, zo blijven ze toch wel aardig in balbezit, de Qatari. Afif. Geen corner. Ik denk nog dat Afif gelijk heeft. Hij geeft toch de corner. Kreeg wellicht meteen het signaal van de VAR. Ja, duidelijk. Het was Hadžikadunić die er nog bij zat. We krijgen dus de corner voor Qatar. De hoekschop dus met Afif. Halfweg de tweede helft. Daar is Cookie. Ja, meteen voor het doel. En we krijgen een nieuwe corner. Ja, dit was niet kwaad bekeken. Bal in de tweede zone en Cookie, centrale verdediger, werd daar alleen gelaten. En zet hem meteen snel voor doel. Nieuwe corner met Akram Afif. En de voorzet makkelijk weggekopt door Demirovic. En dan gaat hij ook sprinten. De man van VfB Stuttgart. Kijken, die blijft maar sprinten. En dan de bal toch weer ver weggetrapt. Cookie was daar blijven hangen. En krijgt opnieuw de bal. De centrale verdediger, Cookie. Naar de voorzet, eruit gehaald. Door Tahirovic. En we gaan drinken.
Maar de tweede helft toch wel van een minder niveau dan de eerste. Het zijn ook maar wat halve kansen die er nu uitkomen. Hier nog Pedro Miguel. Sergei Barbares. Hij heeft de Bosniërs er weer doen in geloven dat het kon om nog eens naar een WK te gaan. Geloof in eigen kunnen. Het is een mix van wat ouder talent en wat jonger talent. Ervaring met Dzeko, met Kolasinac. En voor het overige vrij veel jonge spelers. En zeker deze Alej Begovic. Dat is een hele goeie. En hier nog eens de outgoal van Albraki. En dan Alhaidos met 2-1. Inmiddels dus geblesseerd uitgevallen. Het is warm in Seattle. Daar waar dus ook de Rode Duivels hun basiskamp hebben. Volgende match van de Duivels in Vancouver. Dat is nauwelijks een 2 uur rijden van Seattle. Nog iets meer naar het noorden, naar Canada. Het zien er mij geen Qatari uit, eerlijk gezegd. De Amerikanen zijn eigenlijk allemaal zo gek om truitjes te kopen van een van de deelnemende ploegen. Zat Lionel Messi maar in de ploeg van Qatar. Kijk, toch een geweldig stadion. Met die wat rare tribune daar achter het doel. En de skyline van Seattle. Servo-Kroaten is niet zo geweldig om te lezen wat daarop staat. Of om te begrijpen wat daarop staat. Goed, we gaan beginnen aan het laatste kwart van deze Bosnië tegen Qatar. Nog een nieuwe, dat is Almoes. Almoes Ali. En dat is de topschutter aller tijden bij Qatar. Ook hem hebben we nog niet gezien, dit toernooi. En nu wordt hij toch in de strijd gegooid door Lopetegui. Almoes Ali. ...29 inmiddels en ook al aan zijn 120ste interland toe... ...en 55 keer al gescoord voor Qatar. En die heeft ook heel even bij de jeugd van Eupen gezeten... ...in het seizoen 2014-2015. Dan even in Oostenrijk gezeten, even in Spanje... ...en dan definitief in Qatar. Almoes Ali. Wie weet kan hij nog zorgen voor een onverhoopte ommekeer. Het is echt nu wel money time voor beide teams. Wie verliest gaat naar huis. Bij een gelijkspel gaan ze allebei naar huis. En bij winst zit je nog altijd in het toernooi. Maar het is niet dat Bosnië makkelijk afstand neemt van Qatar. Dat zou je gedacht hebben de eerste 20-25 minuten met die snelle 2-0. Maar dan stokte het toch een beetje. Abu Nara, de keeper. Dat is ook een van de betere, vind ik, die rechtsachter, Pedro Miguel.
geen overtreding gefloten. Demirovic kan door. Fatih moet er naartoe. Demirovic. En dan de bal kwijt aan Fatih. Nou, toch wat te makkelijk zich van de bal laten zetten. Voor een goede spits uit de Bundesliga. Want dat is hij toch. En de Canadezen hebben tegengescoord tegen Zwitserland. 2-1 daar, 2-1 hier. Haj Begovic. Het verandert voorlopig weinig. Ja, dat Bosnië geen tweede gaat worden, dat staat nu al vast. Dan hadden ze Qatar een pandoeri moeten geven. En op basis van doelsaldo dan nog proberen die tweede plek vast te pakken. Maar dat mogen ze nu al wel vergeten. Gay. Terug tot bij Mahmoud Abunara. Normaal de tweede keeper, want Barsham, dat is eigenlijk keeper nummer 1 bij Qatar. Maar Lopetegui heeft dus duidelijk voor Abunada gekozen. Blind naar voren. Basic. Ja, dat is een goede bal. Op Memic. Gaat hij ook trappen? Wou wel trappen. Deed het uiteindelijk ook, maar het was Bayraktarevic overigens, excuus. Net geen 67.000 toeschouwers. En Bayraktarevic helemaal uit de wedstrijd verdwenen, de man van PSV. Eindelijk werd hij nog eens aangespeeld. En dan bakt hij er eigenlijk weinig van. Nog een kwartier en nog een minuut of 5, 6 extra. 20 minuten dus.

van Ed Wilson. Hij hoort de Lopetegui roepen. Keep going tegen Ed Wilson Junior. Kolasinac met wat geluk. Demirovic haalt al de 1-2 met Kolasinac. Ja, nog niet gescoord op dit toernooi. Ermedin Demirovic. Toch 15 keer gescoord voor VfB Stuttgart. Dus nieuw na de rust. Heel veel wissels. Kolasinac. Die blijft altijd rustig. Alaj Begovic richting Demirovic. Maar de Bosniërs krijgen nog weinig lijn in hun aanvalspel. En een gele kaart. Voor een Qatarees. Het is voor deze Ahmed Fatih. We gaan nog eens kijken wat hij hier precies heeft mispeuterd. Ah, laat zijn been hangen. Alaj Begovic was het slachtoffer. Kijk. Miss is ook nog next match. Maar komt hij er wel? Voorlopig ziet het er niet naar uit. Ed Wilson Junior naar de kant. Voor Ahmed Alaieldin. En ook nog Mohamed Manai in de ploeg voor Ahmed Fatih. Nu zijn alle wissels wel opgebruikt aan de kant van Qatar. Kolasinac. Bajraktarević. Kan hij nog wat laten zien? De man van PSV, Bajraktarević, zoekt ruimte voor het schot. Vindt dat ook? Oh, geweldige trap van Bajraktarević. Eindelijk liet hij nog eens wat zien. Mahmoud Abunara met een goede redding. Ja, mooie dribbelbeweging. Eindelijk ruimte voor het schot gevonden. En dan met twee vuisten Mahmoud. De corner voor Bosnië. Begovic die was aan het roepen op Bajraktarević. Die niet wou kijken, had ik de indruk. En dan gaan ze toch samen spelen. De twee jonkies. Basic. Trap met rechts. Blijft hangen daar de bal. En nog is het gevaar niet geweken. De goal. Jawel, de 3-1. De 3-1 is een feit. Het is de goal van de jonge kerel. De man met het nummer 26. Ermin Mamic. 21 nog maar, geboren in Oostenrijk. En speelt in Tsjechië bij Slovan Liberec. Heeft altijd voor de jeugdploegen van Oostenrijk gespeeld. Maar nu dan toch gekozen voor Bosnië. En hij zorgt voor de beslissing. Daar kan je wel echt van op aan. Hier nog de trap van de centrale verdediger, dan was het uiteindelijk Ermin Mamic die de bal voorbij de doelman in doel kon krijgen. En zo dus toch de 3-1 in het voordeel van Bosnië. En dat betekent toch wel dat Bosnië zich gaat plaatsen voor de volgende ronde. Einde verhaal, Qatar.
De vreugde bij de Bosnische supporters, al heb je een truitje van Spanje aan. Maakt allemaal niet uit. Kijk eens naar dat geweldige beeld van Ermin Mamić.

Ja, krijgt natuurlijk geel omdat hij zijn truitje heeft uitgetrokken. En ook Janis Burnic is nog in de ploeg gekomen bij Bosnië. Nou, hier zien we Qatar toch niet van terugkeren. Dus Alaj Bekovic naar de kant voor Burnic. Maar eerst die goal naar die corner van Alaj Bekovic. Manai hier aan de rechterkant bij Qatar. Rissi Al-Manai. Dat is de man van de own goal tegen Canada. En bijna een eerste keer Ali. Want de topschutter aller tijden is nog niet aan de bal geweest. Al-Moez Ali. In Soedan overigens. Er zijn verschillende Qatari die in Soedan zijn geboren. Maar die dan toch uitgeweken zijn naar Qatar. Betere leefomstandigheden, ongetwijfeld. En een fout van Alaildin. Zijn het krampen bij Basic. Een beetje van de twee. We gaan Bosnië terugzien in de 16e finales. Het is zelfs zo dat in die volgende ronde het ofwel Duitsland wordt ofwel de USA als tegenstander. Zwitserland leidt nog altijd tegen Canada. Canada en Bosnië gelijk. Met 4 punten, maar het doelsaldo van de Canadezen is een pak beter na die 6-0 tegen Qatar. Dat maakt het verschil. Mamic met de voorzet, weggekopt door Pedro Miguel. Kan Qatar nog iets forceren? Miguel. Cookie, ook hij staat nog altijd op het veld. Creativiteit moet toch altijd van Afif komen. Goed paasje binnendoor naar Alaildin. En hij krijgt de overtreding mee. Een fout van de man met de moeilijke naam, Denis Hadžikadunić. Hadžikadunić, die het seizoen heeft volgemaakt in de Serie B in Italië bij Sampdoria. Uitgeleend door Hamburg. 5 minuten nog. Het is nu of nooit voor Qatar. Hij ziet er nog altijd zitten. Er moet nu gescoord worden, wil het hier toch nog wat halen. Afif met de vrije trap. En dan de trap, maar zonder al te veel overtuiging. Ver over het doel getrapt. Door Al-Ghanei. Kolasinac weer slim. Net op het gepaste moment naar Nikola Vasili. Kolasinac. Mamic, de man van de goal. Bajraktarević. Ook hij staat er nog altijd tussen. Mamic vraagt en krijgt. Nou, het is genieten nu voor de Bosniërs. Ze weten dat ze hun doel hebben bereikt. Dat ze bij de laatste 32 zitten. 16e finales.
zei het al, tegen ofwel Duitsland ofwel de USA. Nou, dat zijn toch tegen wie het ook wordt een geweldige wedstrijd om naar uit te kijken voor heel Bosnië. Bayraktarevic, bal kwijt, er zit erbij Kuki en Afif. Ah, mooie bal tussendoor en dan de kans. Ja, net niet hard genoeg teruggelegd door Ali. Ja, geen overtreding, maar de scheidsrechter heeft wat anders gezien. Krampen bij de centrale verdediger Stepjan Radeljic. Ze beginnen als vliegen te vallen. Zowel bij Bosnië als bij Qatar. Hier nog eens die mooie aanval met Afif, die meteen toch altijd goed de ruimte ziet. En dan Ali. Ja, die wou hem nog terugleggen. Dat was goed bedoeld, maar het had sneller moeten dan. Ofwel had hij zelf moeten trappen, ofwel sneller en zuiverder inspelen.

zware pandoering tegen Canada. En nu dus ook 3-1 achter tegen Bosnië. Toch weer 10 doelpunten tegen. En ze hebben er 2 gemaakt. Maar het is niet dat ze zo zwak waren vandaag. Natuurlijk is Bosnië de betere ploeg. Zij gaan verdiend naar de volgende ronde. Afif. Voorzet van Afif. Weggekopt. Door Hadžikadunić. Afif zoeken. 90ste minuut inmiddels. Met Bayraktarević voor zich. En het is weer bouwen voor de Qatarese richting Asian Cup dan maar. Volgend jaar, 2027. Zit hij er al aan te komen. Als titelhouder. Makkelijk van de bal gezet. Countermogelijkheden Bosnië. Demirovic. En dan toch niet echt goed uitgevoerd. Er komen 6 minuten bij. En nog altijd 2-1 in minuut 94 in Zwitserland tegen Canada. Dus Zwitserland gaat de groep winnen. Canada op 2, Bosnië op 3. Afif. Altijd weer hij. Pedro Miguel met de cross. We krijgen nog een corner voor Qatar. Hier nog eens de ongelukkige Sultan Al-Braki. En hij is er helemaal gerust in. Sergei Barbares. Hij zal toch de geschiedenis ingaan als de coach die Bosnië in de tweede ronde bracht. De corner voor Qatar. Met weer Afif. Laat de bal van de schoen springen. En zo weggevaar. En zo tikken de seconden weg. Radeljic, de man van Rijeka. In Kroatië voetbalt. Weinig gezien in deze wedstrijd. Centrale verdediger Kolasinac. Moet opletten dat hij de bal daar niet kwijt speelt. Afif, geen buitenspel. Of toch? Ik denk het wel. Het leek mij buitenspel.

zij mogen dus naar huis. En Bosnië gaat toch wat blijven. Hatem. De wissels hebben niet zoveel opgeleverd van Qatar. Dat allemaal wat traag naar voren. Te weinig verrassing. Miguel. Alle spelers op de helft van Bosnië, dat wel. Daar komt er nog wat van. Rondspelen daarachter, dat kan. Miguel, die heeft meestal wel een goede ingeving. Maar alsjeblieft zeg. Pedro Miguel, ook al 35. Wat ruimte voor het schot. Van toch op meer dan 30 meter.

geweldige tramp, geweldige streep. En ondertussen mist de regie een doelpoging van de Qatarese. Stel je voor dat daaruit gescoord werd. Bayraktarevic. Geboren in de USA, overigens Bayraktarevic. Hij trapt ook de beslissende strafschop binnen tegen Italië. Koelbloedig. 21 nog maar. Dus bij PSV. Zijn ouders gevlucht voor de genocide. Naar Amerika geëmigreerd. En zo tikken de laatste seconden en minuten weg. Met een heel geruststellende voorsprong voor Bosnië. 3-1. En de Qatarese die maken echt geen haast. Een beetje vreemd. Ik zou zeggen, ga dan toch die tweede goal zoeken. Maar ik denk dat ze ook door hun beste krachten heen zitten. Laatste minuut van Qatar op dit WK. Balverlies, maar ook de overtreding. Demirovic is er niet tevreden mee. Met de beslissing van de lijnrechter. No foul, no foul. Je ziet het hem zo zeggen. En dan zie je hier dat het wel een foul is. Trapt daar toch achteraan op de hakken van Gay. Nog een vrije trap voor Qatar. Laatste kansje misschien. Ja, daar is misschien de goal. Nee. Ali komt net te laat om die bal binnen te duwen. Nicola Vasilje, de doelman van St. Pauli. Het is afgelopen. Einde van de wedstrijd. Gefloten door de Venezolaanse ref. Lopetegui en Barbares. Hier Mamic, de man van de derde goal. Kolasinac, de captain. Omdat Dzeko, zijn goede vriend, na een uur weer van het terrein moest. Hij kan nog niet meer aan. Ja, die Mamic is natuurlijk dolgelukkig. Jonge kerel van 21. Die zomaar een doelpunt maakt op een WK. Dat is niet iedereen gegeven. Maar Bosnië plaatst zich verdiend voor de volgende ronde. Na een 3-1 zege tegen Qatar. 4-1 verloren van Zwitserland. Toch uiteindelijk de beste ploeg gebleken. Zwitserland. En een groepswinnaar na een 2-1 zege tegen Canada. Ja, ze zijn blij. De mannen van deze Sergej Barbares. Ze kwamen snel 2-0 voor. Maar het was nog even schrikken in de slotfase van de eerste helft. Met die 2-1, de aansluitingstreffer. En in de tweede helft heeft Qatar te weinig kunnen brengen. Om op meer te kunnen hopen en te kunnen rekenen. Dat is de man van de goal daar al, Haidos. En dan uiteindelijk dus deze Mamic met de beslissing met de 3-1. En de Bosnische gezangen rollen van de tribunes hier in Seattle. Prachtige beelden om afscheid op te nemen. Maar we zien Bosnië terug in de volgende ronde tegen ofwel Duitsland ofwel de USA. Dat zullen we later nog wel te weten komen. Maar goed, het belangrijkste nieuws is dus dat Bosnië doorgaat. En dat Qatar is uitgeschakeld. Bedankt voor het kijken. En tot een volgende gelegenheid.

Een heel goede avond, voetballiefhebbers. Van harte welkom opnieuw bij Sportza. We gaan kijken zometeen naar de wedstrijd tussen Marokko en Haiti. Speeldag 3 is dat van de WK groepsfase. En dan zitten we in groep C. Het wordt een drukke nacht bij deze zender, bij Sportza. Want we hebben natuurlijk de ontknoping al gehad eerder op de avond in Poule B. De groep waar Zwitserland uiteindelijk groepswinnaar werd. Maar u hebt vannacht, op dit moment om middernacht en straks ook nog later tijdens de nacht, de ontknoping te goed in de poules A en C. En we beginnen dus in groep C. Een poule waar naar alle verwachting Brazilië en Marokko gaan strijden voor de eerste plaats. De beide landen komen in actie. Zometeen zowel deze wedstrijd tussen Marokko en Haiti gaan we volgen. Maar ook Brazilië tegen Schotland uiteraard wordt afgetrapt om middernacht. En die match wordt gevolgd door Eddy de Mares. Wij gaan beginnen met de volksliederen uiteraard zoals dat hoort. En we starten met het volkslied van Marokko.

Ja, dat was de hymne Cherifia, het volkslied van Marokko. Marokko dat dus al 4 punten heeft gesprokkeld op dit WK. Gelijk gespeeld tegen Brazilië en vervolgens gewonnen van Schotland. En Haiti, jammer genoeg, voor het eerst er sinds lange tijd weer bij. Sinds 1974, maar jammer genoeg zijn zij wel al uitgeschakeld na 2 nederlagen. Het is tijd voor hun volkslied.

Nou, kort maar krachtig dat volkslied van Haiti. Dit is rechts in beeld. De bondscoach, de Fransman Sébastien Minier. Ze verloren de Haïtianen met het kleinste verschil van Schotland. En vervolgens met 3-0 van Brazilië. En op die manier kunnen ze, zelfs mochten ze vandaag winnen van Marokko, niet meer over bijvoorbeeld Schotland springen. Dus de uitschakeling is al een feit. Maar Haiti zal zich uiteraard wel nog van zijn beste kant willen laten zien. En niet nog een keer een nederlaag willen leiden. En Marokko, dat strijdt dus vermoedelijk met Brazilië om de groepswinst. De Brazilianen spelen tegen Schotland. En op dit moment leidt Brazilië in de poelen. Zij staan eerste, de goddelijke Canaries, omdat ze een beter doelsaldo hebben dan de Marokkanen. Brazilië, dat dus met 3-0 won van Haiti. Misschien dat Marokko daar ook wel op mikt op een ruime zege vanavond. En op die manier, stel dat Brazilië wint van Schotland, kunnen ze alsnog op en over de Brazilianen springen. Maar dat is allemaal rekenwerk. Dat gaan we later deze avond ongetwijfeld, deze nacht mag ik zeggen, later deze nacht ongetwijfeld mogen en moeten doen, dat rekenwerk. Marokko dat dankzij Saibari dus twee keer heeft gewonnen. Twee goals voor Ismaël Saibari. Die speelde bij PSV, maar gaat naar Bayern München. En die heeft al twee hele mooie goals gemaakt, moet ik zeggen. Twee keer op assist van Brahim Diaz. En er staan wel wat oude bekenden tussen de lijnen bij de beide ploegen. Saibari bijvoorbeeld, de man die nu nog wat op de borst wordt gewreven. Ja, die heeft ook nog in de jeugd van onder meer Anderlecht gespeeld. En dit is de scheidsrechter, dat is een Nederlander. Danny Makkely gaat de wedstrijd leiden. Scheidsrechter met heel veel ervaring uiteraard, 43. En heeft ook twee Nederlandse assistenten, Hessel Steegstra en Jan de Vries. Maar dus oude bekenden zoals Redouan Alal, die bij KV Mechelen onder contract staat bij Marokko. Die staat in de basis. De Marokkanen hebben toch vier keer gewisseld. Dat zijn toch een paar veranderingen in vergelijking met de vorige wedstrijd. Mazraoui bijvoorbeeld zit op de bank. Ounahi zit ook op de bank. Dus Alal die komt in de ploeg. Bilal Elkanous kennen we uiteraard nog van bij Racing Genk. En Sofian Amrabat heeft ook nog in België gevoetbald bij Club Brugge. Dus ja, en toch een aantal leuke namen uiteraard ook. Hè, met Brahim Diaz van Real Madrid. Die is altijd goed voor creatieve baltoetsen. En dit is de opstelling met Saibari die dus nu achter de spits gaat spelen. Niet diep in de spits, daar staat El Kabi. Vier wijzigingen in totaal. En hier Haiti met Jean-Kevin Duverne. Die speelt bij AA Gent. Daar staat hij onder contract. En Hannes Delcroix, die kennen we uiteraard ook nog van bij Anderlecht. Daar heeft hij toch heel wat wedstrijden gespeeld. 65 matchen bij Paars-Wit en 51 matchen in de Jupiler Pro League. En voor de rest Providence, ook nog bij Club Brugge onder contract gestaan. En zo zijn er toch, u ziet het, heel wat Belgische linkjes te maken. En de wedstrijd die wordt gespeeld in dat prachtige stadion. Het Mercedes-Benz Stadium, het Atlanta Stadium. Dik 70.000 fans kunnen erin. En hier hebben we Hakimi, de aanvoerder van Marokko. Zeer offensief, de rechtsachter van Paris Saint-Germain natuurlijk. En Mazraoui, die krijgt rust. Salah Eddine op de linkerkant in de ploeg. En Diop, de centrale verdediger van Marokko, die stond met een gele kaart achter zijn naam. Dus is het ook wel logisch, denk ik, dat Alal van KV Mechelen in de ploeg komt. Deze man, voormalig jeugdtrainer bij Anderlecht, ook een Belgische link, Mohamed Ouabi, die heeft geen risico genomen wat die gele kaarten betreft. Die vallen weg binnenkort, dus wil hij geen schorsing oplopen natuurlijk. Dus ik denk wel dat ze veel zullen willen scoren, de Marokkanen. Maar deze man op de persconferentie gisteren zei het, we willen de eer van ons land verdedigen. En we willen ook voor onze aanvoerder Johnny Placide, onze doelman, een respectabele, goede wedstrijd spelen. Want die keeper, 84ste cap vandaag voor Placide, die gaat afscheid nemen bij Haiti. Die speelt vandaag zijn allerlaatste interland. En dus, zei bondscoach Minier, moeten we hem toch een beetje proberen in de spotlight zetten op een positieve manier. Niet door hem een paar keer zich te laten omdraaien voor een doelpunt en een bal uit het net te gaan vissen. We gaan eraan beginnen aan deze Marokko tegen Haiti. De aftrap voor de Marokkanen.
Twee goals gemaakt dus voor Marokko. Eentje tegen, doelsaldo plus 1. Brazilië heeft een doelsaldo van plus 4, of plus 3 liever. Ze hebben er 4 gemaakt. En dat gaat echt wel nog een rol spelen. Nemen we aan, Brazilië toch favoriet om te winnen tegen de Schotten. Balbezit voor Haiti in de openingsfase. Duverne tot bij Hannes Delcroix, die dus geboren werd in Haiti en dan op 2-jarige leeftijd naar België kwam. Dat hebben we al wel een paar keer gehoord en verteld. Want er valt nog wel meer te vertellen over Hannes Delcroix. Daar komen we misschien straks nog toe. Intussen balbezit voor Bounou. Tot bij Hakimi. Goeie flankwissel. Ja, ze speelden heel erg fris, Marokko tegen Brazilië. Op die openingsspeeldag, ze waren eigenlijk beter. Ze speelden Braziliaanser dan Brazilië, zo werd gezegd. Maar smaakmaker Ayoub Bouadi, ja, die moeten we wel missen vandaag. Die zit op de bank. En dat is toch een grote factor in dat fluïde, aantrekkelijke spel van de Marokkanen. Hij wordt gespaard, het 18-jarige talent. En zo komt Sofyan Amrabat voor het eerst in actie. Er zijn er wel een paar die hun eerste speelminuten krijgen bij Marokko. Dat geldt ook voor El Kabi. En dus ook voor Alal. Dus ja, met een ene oog op een zo goed mogelijke prestatie neerzetten. Maar toch ook al denken aan de knock-outfase waar Marokko ja, naartoe gaat. Welke plaats, dat is nog een beetje afwachten. Groepswinnaar of niet. Hier de aanval van Marokko met Amrabat. Opening op de linkerkant bij El Aynaoui. Dan hebben we Brahim Diaz, die geregeld ook naar binnen komt uiteraard. Die doet dat graag, zich laten betrekken centraal op het veld. Amrabat. Balbezit voor Marokko, dat hadden we niet anders verwacht in die openingsminuten. Dit is een goede bal richting El Kabi, maar die kan er net niet bij. Nou, wie tweede wordt in deze groep, moet tegen de winnaar van groep F. Dat zou goed wel eens Nederland kunnen worden, dus die tweede plaats wil Marokko wel vermijden als het kan. Als Nederland zijn ding doet tegen Tunesië, dan kunnen ze misschien nog wel over Japan springen. Dus dat is allemaal belangrijk. En als je de groepswinnaar wordt liever, dan kan je ook nog wel een gunstigere loting hebben verder in de knock-outfase. Dus dat houden we allemaal in de gaten. Hier is Delcroix. Ik heb me laten vertellen en ook gelezen in een artikel onlangs dat ja, de familie en de vrienden van Hannes Delcroix meestal de wedstrijden van Delcroix bij Haiti samen bekijken. En dat doen ze in een café in Essen, Café de Gaffel. Geen idee of de cafébaas Berend ook op dit nachtelijke uur de deuren nog heeft geopend. Maar als dat zo is, dan zou ik zeggen de groeten daar. Cafébaas die Delcroix nog kent van bij de Giro vroeger. Dus kijk, dat smeet toch een band blijkbaar. Ook op langere termijn. En het is voor Hannes zijn derde basisplaats op dit WK. Dat is toch knap. Daar had hij zelf dus niet van durven dromen, zo liet hij weten. Maar hij staat er wel. En met Brazilië en met Marokko tegen tegenstanders die het wel eens erg ver zouden kunnen schoppen op dit toernooi. Halal. Dat is een lange bal waar weinig mee aangevangen kan worden. De fans van Haiti. Wel een behoorlijk grote gemeenschap. Haitiaanse gemeenschap in de USA. Maar ook een grote Marokkaanse afvaardiging. We zagen onlangs een oefenduel in New York. En dat stadion dat was bijna tot de nok gevuld. Met vooral Marokkaanse fans. Die lieten zich ook heel erg goed horen. Dus als ze straks nog in New York zouden terechtkomen, dan zal het misschien weer zo zijn. Balbezit voor Marokko met Amrabat. We wachten wel op het eerste doelgevaar.
En hier El Ainaoui, speler van Roma, geeft hem aan El Kabi. Balbezit centraal voor Hakimi, de ruimte op de linkerkant. En daar is Bilal El Kanous. Goeie sleebeweging, El Kanous legt voor. Redding van Placide. Eerste mogelijkheid van de match voor Marokko. Wat een mooie beweging van Bilal El Kanous. Dat weten we natuurlijk, dat hij technisch uitermate begaafd is. En nu de bal voor doel gebracht. Op het hoofd van Delcroix. Die wegkopt. Een eerste versnelling was het van de Marokkanen. Met uiteraard ook weer de belangrijke rol voor Hakimi, die zeker en vast niet alleen een rechtsachter is, maar ook een aanvaller. Opening tot bij Providence. Onder contract gestaan dus bij Club Brugge, maar er nooit gespeeld. Was nog een pak jonger, het is al een hele tijd geleden. Een jaar of vijf. Overtreding. Een vrije trap dus voor Haiti. Zij hebben in hun vorige vijf WK-wedstrijden geen enkele keer een punt kunnen pakken. Haiti, vijf nederlagen en ook nog maar één goal gemaakt. Dus dat is toch een doelstelling vandaag, ook een treffer aantekenen op zijn minst. Nou, was het Delcroix die er goed tussen zat ook? Dat dacht ik wel. Kijk, hier goed weggewerkt door Hannes Delcroix. En nu de vrije trap aan de overzijde met Jean Ricner Bellegarde. Middenvelder van 27. Die afgelopen seizoen onder contract stond bij de Wolves, Wolverhampton Wanderers. Helaas daar de degradatie niet kunnen vermijden. Nog niet gescoord, Bellegarde voor Haiti in 12 eerdere caps. Het is wel erg ver om het zelf te gaan proberen. Hij doet het toch niet onaardig. Eerste doelgevaar vanwege Haiti. Na 7 minuten spelen, Jean Ricner Bellegarde probeert het met een strakke plaatsbal. Maar die zoeft over de kooi. En ook net naast de paal van Bounou, de doelman van Marokko. Goeie poging wel, mooie krul. Maar net niet gekadreerd. Haiti dat zijn wedstrijd tegen Schotland op de openingsspeeldag, het was ook op een nachtelijk uur dacht ik, verloor met het kleinste verschil, de winning goal van John McGinn. En dat is dus de reden dat onderlinge duel tegen Schotland, waardoor ze niet meer op plaats 3 kunnen eindigen, Haiti. Wat er ook gebeurt met Schotland vandaag. Tackle op de bal. Stijgt er toch een applaus op de tribune. Providence met El Kabi. Inworp voor Marokko. Ja, het was stevig, maar op de bal. Brahim Diaz werd van de bal gezet door Martin Experience. De linksachter is dat, die bij Nancy speelde afgelopen seizoen. Geen basisplaats vandaag voor Frans Di Pierrot, die ook nog in België voetbalde bij Mouscron. Je mocht wel starten in de vorige wedstrijden. Goed gevoetbald dit van Marokko. Saibari legt af, El Kabi teruggepaast. Ja, af en toe als ze versnellen in balbezit, dan zie je dat het te snel zal gaan voor Haiti. Makkeli geeft de bal voordeel. Nou, het is wel een felle wedstrijd, dat is goed. Want je zou kunnen denken, er staat voor de beide ploegen niet gigantisch veel op het spel. Maar zoals gezegd, Marokko denkt echt wel aan de groepswinst. En kijk, daar krijgen we net een update. De Brazilianen hebben al gescoord tegen Schotland. Dat betekent dat zij virtueel op 7 punten komen. En dat de groepswinst wel degelijk op die manier voor de goddelijke Canaries is. 0-1 Brazilië. Dat houden we in de gaten. 10e minuut. Haiti nog een keer in de aanval met Duverne. Goeie actie van Duverne. Brengt de bal voor doel en daar is de goal. Het doelpunt van Lenny Joseph. Dat is de voorsprong en een eerste doelpunt voor Haiti op dit toernooi. Niet gescoord in de eerste twee wedstrijden, maar nu wel na een goede actie op die rechterkant. En de man die aan de aftrap verscheen, enigszins verrassend,
Lenny Joseph, twee keer eerder wel ingevallen op dit toernooi. Maar de 25-jarige speler van Ferencváros zorgt voor de voorsprong voor Haiti. Een dubbele opdoffer voor Marokko. Aangezien Brazilië ook al op voorsprong kwam tegen Schotland zo net. En dit is gewoon een goede actie. Ze willen er wat van maken, Haiti, in deze slotwedstrijd. Ook al zijn ze al uitgeschakeld. En dat hebben ze hier gedaan. Marokko dus vier wijzigingen in vergelijking met de vorige match. Toch een paar rotaties. Bal goed bijgehouden. Dan de overlap van Duverne, de speler van Agent. En dan ja, achter het steunbeen afgewerkt door Joseph. Die ook nog wel Bounou raakt, als ik het goed zie. Dus een beetje mazzel, een beetje meeval. Maar wel een doelpunt. Kijk, via de rug van Bounou scoort Lenny Joseph. De openingsgoal, verrassend genoeg, voor Haiti.

Iets geweldig verdedigd door Marokko. Lenny Joseph. Ongetwijfeld zult u hem voor het toernooi nog niet hebben gekend. 7 goals daar in de Hongaarse competitie afgelopen seizoen. Geboren in Parijs, zoals veel spelers van Haiti natuurlijk, geboren in Frankrijk. En daar zijn ze alweer. Ja, Marokko laat zich toch een beetje verrassen. Zonder smaakmaker Bouadi. Zonder Diop. Een van de leiders daar achterin. En ook Mazraoui niet onderschatten op linksback. En Ounahi evenmin. Dus dat zijn toch 4 sterke jongens die er niet bij zijn. Hakimi. Kunnen ze meteen reageren, Marokko. Hier El Kabi. Ja, die kiest voor de korte hoek. Meteen een reactie vanwege Marokko. Een minuut na de goal. En de save van de captain die afscheid gaat nemen bij Haiti. Johnny Placide. 38-jarige keeper die ranselt die bal weg uit zijn eerste hoek. Korte hoek, eerste paal. Naar intussen de hoekschop genomen. Hakimi, afgeblokt.

Hier is Marokko opnieuw. Dit is een uitstekende actie. Komt er nog iets van? Ik denk het wel. Nee, wat een kans voor Saibari. Wat een mogelijkheid voor Ismaël Saibari, die al 2 goals maakte op dit toernooi. Dit was fantastisch voorbereidend werk van Bilal Elkanous voor een keer op de rechterkant. En dan leunt hij achterover. En leunt hij misschien te veel achterover, waardoor de bal hoogte neemt. En voor een lege goal quasi besluit Saibari over. Geen derde goal voor de man die naar Bayern München gaat. Maar Marokko reageert wel als door een wesp gestoken. Met 2 keer doelgevaar. En ja, dat had de gelijkmaker moeten zijn. Dit is de virtuele stand. Geen man overboord. Ze gaan natuurlijk wel nog door. Maar groepswinst is wat ze ambiëren. Saibari had Marokko meteen weer op gelijke hoogte moeten brengen. Elkanous. Ja, Marokko duwt wel meteen door hoor. Saibari afgeblokt. Het lijkt alsof die gelijkmaker er snel zal komen. Elkanous. En dan Saibari. En zo een nieuwe corner voor de Marokkanen.

Hoekschop Hakimi. Even kijken of dat iets kan opleveren. Daar is die bal. Eerste zone, ja, het is Delcroix, die moet weghalen. Nieuwe goede interventie van Hannes Delcroix. Want het is alle hens aan dek voor Haiti. En nu kunnen ze eens tegenprikken. Nou, als ze effectief aan het meekijken zijn daar in het café De Gaffel in Essen, dan zullen ze toch wel aan het meeleven zijn, denk ik. Want wellicht hadden ze dit niet verwacht. Een gunstig scenario, een voorsprong voor Haiti. Dat zal de fans van Haiti en van Delcroix toch tevreden stemmen. Ik heb wel begrepen dat niet iedereen altijd meekijkt. Zo zou Mama Riet dat vaak aan zich laten voorbijgaan. Mama Riet kijkt niet mee, want ze vindt voetbal een te gewelddadige sport. Nou, kijk. Ik zou zeggen, dan heeft ze misschien nog weinig ijshockey gezien. Of de vechtsporten die in Amerika ook heel populair zijn.

El Kabi. Nou, Marokko dus heel dicht bij die snelle gelijkmaker. Maar de vraag is of ze dat stevige tempo kunnen aanhouden. Wat een mogelijkheid voor Saibari. 55 miljoen en nog eens 5 miljoen bonussen gaat Bayern voor hem betalen. De officiële aankondiging is voor juli, maar medische testen wel al afgelegd. Vincent Kompany heeft hem overtuigd om naar München te gaan. In de Champions League tegen elkaar uitgekomen. Een Kompany, ja, als die je belt en die is je aan het overtuigen, dan moet je sterk in je schoenen staan om nee te zeggen. Dit is nog eens de goal. Duverne. Goede schijnbeweging. Prachtige assist tussen doelman en defensie. Jean-Kevin Duverne, 28 is hij. 22 wedstrijden speelde hij bij de Buffalo's afgelopen seizoen. 1 keer gescoord. Dat zullen we graag zien in Gent. Nou, goede tackle dit van Ricardo Adé. Ja, ze zijn gemotiveerd, ze zijn gretig, de jongens van Haiti. Zoals gevraagd door de bondscoach. Placide. 84ste cap dus. Debuteerde al in 2011 voor de nationale ploeg. Dus we kunnen wel begrijpen dat hij er een punt gaat achterzetten. Het is nog niet duidelijk of hij bij zijn club Bastia in Frankrijk wel nog doorgaat. Maar El Kanous, die had al een assist moeten hebben. Want geweldig gedaan. Daarnet op die rechterflank. Maar het is een open wedstrijd. Daar genieten we wel van op dit moment. Hakimi. Nou, bij Haiti proberen ze het daar centraal ook weer erg goed dicht te houden met Adé, met Delcroix. Nu verder die ook wel zijn rol daar kan spelen. Maar is ook offensief. Mee mag aanvallen. Nou, op zich wel een onverwacht scenario. Voor Brazilië was het Vini Junior die gescoord heeft.

Ja, we krijgen hier zelfs al berichtjes binnen dat er wel degelijk wordt gekeken in Café de Gaffel. Dus kijk, opletten nu wel. Hier Brahim Diaz. En wie kijkt, wie dan ook, heeft geen ongelijk. Want je merkt wel dat er nog doelpunten in de lucht hangen. Dit was buitenspel, nipt van El Kabi, spits van Olympiakos. Nou, dat is een echte aanvaller, een echte nummer 9. Saibari als valse 9 gebruikt in de openingsduels. Joseph, dat was dus de doelpuntenmaker daarnet. Op zich hebben ze veel offensieve weelden. Als je ook kijkt wie er nog op de bank zit. Dukens en Nazon. Die heeft ook nog in België gespeeld. Bij Sint-Truiden. Die is wel al 32 en die kwam nog niet in actie voorlopig. Bij Haiti. Nochtans, als je zijn interlands bekijkt en zijn goals. 44 keer gescoord. Dan zou dat wel mogen. Marokko, nieuwe aanval. Op zoek naar die 1-1. Dit is een balletje voor Placide. Lange bal. Die is niet binnen te houden door Ruben Providence. Nu voetbalt hij in Nederland bij Almere City. De jeugdopleiding meegemaakt bij Paris Saint-Germain. Dat is dus altijd wel een goede basis. En heel veel jongens die in Parijs een opleiding hebben gekregen, die komen nog wel terecht. Dat geldt ook voor spelers van Anderlecht natuurlijk. Ik zag ergens een lijstje passeren. Ik dacht dat Anderlecht in de top 3 stond van ploegen die spelers hebben afgeleverd op dit WK. Die in de jeugd hebben gezeten van Parswit. Waarvan dus zowel Saibari als Delcroix vandaag een voorbeeld zijn. Daar is Ismaël Saibari. Bijna halverwege de eerste helft. Snelle voorzet. En dat is niet zo makkelijk om te ontzetten voor Experience. Raakt de bal maar half. Amrabat. Wat opviel in de aanloop naar het toernooi in de oefenduels, ja, is dat je met Amrabat net iets minder tempo hebt in balbezit dan met Bouadi. Goede actie van Hakimi, komt naar binnen en dan is er een aanspeelpunt. Saibari nog een keer. Ja, moeilijker dan daarnet, maar wel best goed uitgevoerd door Ismaël Saibari in de draai. Er zat ook een mooie krul op het leer, maar uiteindelijk, nou, misschien zou u wel tegen de paal zijn gegaan of zo, maar Placide ligt op de goede plek. Marokko duwt wel op het gaspedaal sinds de 0-1. En we gaan iets drinken. Eerste hydration break, zo zegt Danny Makkely, de scheidsrechter uit Nederland. Maar ik moet zeggen, hij heeft voorlopig weinig werk. Makkely, het is een sportieve wedstrijd. Nog geen gele kaart ook. En de teamtalk bij Haiti. Een voorsprong voor Haiti. Zouden ze hun allereerste punt op een WK voetbal kunnen pakken? 1974. Drie keer verloren. Dit toernooi de eerste twee wedstrijden. Alleen Emmanuel Sanon, die we in ons land ook wel nog kennen, die kon een doelpunt maken in 1974. Maar dat is dus zo lang geleden. Vandaag is Lenny Joseph zijn opvolger geworden. We gaan er nog eens van genieten. Achter het steunbeen. Prachtig idee. En dan moet je, als het niet helemaal de perfecte uitvoering is, ook wat geluk hebben. Waar zou die bal zijn beland? Zonder deviatie op de rug van Bounou. Misschien ook binnen. Maar toch, het hielp wel.

0: Nou, het wordt sowieso een memorabel toernooi voor Haiti, want ze hebben stappen vooruitgezet door hier aanwezig te kunnen zijn. Dat heeft ook de bondscoach gezegd, Sébastien Minier. Sinds 2024 is hij bondscoach bij Haiti. En heeft toch voor discipline, voor eenheid en voor geloof gezorgd. Het straffe is dat hij dus nog nooit in Haiti is geweest, die Fransman. Door de politieke onrust sinds de moord op de president 5 jaar geleden. Te onveilig. Haiti speelt zijn wedstrijden, thuiswedstrijden dan ook, niet in Haiti, maar dat is wel in Curaçao gebeurd de voorbije jaren. Dat is toch allemaal apart en vervelend, zo zei Minier. Want ik zou graag, zei de Fransman, kunnen talent scouten in Haiti. Maar ik moet dat nu eigenlijk volledig doen op basis van videobeelden. Zo, daar gaan we weer. Einde van de eerste hydration break. Marokko heeft logischerwijs veldoverwicht. Is de gevaarlijkste ploeg, maar toch staat Haiti op voorsprong. En dat betekent dat Marokko nu al een pak doelpunten zou moeten gaan maken als ze nog over Brazilië willen gaan. Dat is niet meteen realistisch. Beginnen met de 1-1 en dan zien ze wel. En wie weet, ook rekenen op Schotland. Dat kan natuurlijk ook nog altijd. Saibari, leuke rendit. Op snelheid. Met experience in zijn rug. En dat wordt een gele kaart. Nee, hij is nog altijd in balbezit, Saibari. En dan is het momentum weg. Dan gaat nu Makkely niet fluiten. Hij gaf hem eerst het voordeel. Als hij was neergegaan, Saibari, dan was het een vrije trap. En dan had de experience vermoedelijk ook gewoon geel gekregen. Nou, hij kent Makkely natuurlijk, want die fluit doorgaans in de Eredivisie. Daar hebben ze elkaar vaker gezien. Maar kijk, hij wou blijven doorgaan. Nee, Makkely die niet nodeloos te veel gaat fluiten. De scheidsrechter. En dat is maar best ook, want de Nederlander die te veel fluit, dat doet mij al eerder denken aan het nummer Ik laat me gaan van Jaap Rezema. Dat is vreselijk. Dat willen we niet. Dus goed dat Makkely laat doorspelen wanneer het kan. Hakimi, goede voorzet. Ja. El Kabi dook er naartoe. El Ainaoui. Ik ben nu al benieuwd. Het is nog even, maar ik ben nu al benieuwd of Ouabi, de bondscoach van Marokko, bij de pauze al zou durven ingrijpen. Om toch nog een tweede helft te spelen die memorabel is en die kan leiden tot een ruime zegen. Deze jongens moeten daar eigenlijk ook toe in staat zijn. Degene die nu op het veld staan. Saibari nog een keer achter El Kabi. En dan overtreding, jawel. Fout van Anas Salahidin, die ook bij PSV speelt. Overtreding gemaakt op Josué Casimir. De man met het nummer 21. Die bij Auxerre in Frankrijk voetbalt. Stond in de basis tegen Brazilië op de vorige speeldag. De eerste wedstrijd viel hij in. Ja, het balbezit. Heel erg in het voordeel van de Marokkanen. Bijna een half uur ver. Haiti dat nu toch hoog gaat druk zetten. Ik weet niet of dat zo nodig en verstandig is. Het siert hen wel, maar daar kan Marokko vermoedelijk wel doorheen voetballen. Dat doen ze nu. Afgeblokt door Duverne. Nou, diepe bal op Hakimi. Hakimi duikt op en die gaat scoren. Nee, Placide met de redding. Alweer een save en nog een save.
1: De keeper die doet het opnieuw. Hij is op de afspraak. Johnny Plassy, dubbele redding. Na een half uur spelen, Marokko blijft maar kansen creëren. Maar laat ze voorlopig telkens liggen. Eerst met de voeten, dan met zijn handen. Goeie tussenkomst van Placide. Die de voorsprong nog altijd op het bord houdt. Ashraf Hakimi. Ja, dat is de rechtsachter, dames en heren. Nu kijken naar El Kabi. Was dat buitenspel? Veel appel voor offside en dat is ook wel zo. Nog eens kijken naar die lange bal. Hakimi. Aannemen met rechts, trappen met links. En dan in de rebound is er El Kabi. Na die trap binnen het bereik van Placide. Niet helemaal in de hoek. Twee keer niet fantastisch afgewerkt, maar ook wel goed gekiept. En zo zitten we toch al aan een mogelijkheid of vijf voor de Marokkanen. Eigenlijk worden ze niet echt bedreigd daarachterin. Maar toch op achterstand. Frustrerend voor een doelman is dat, voor Bounou. Ai. Dit is een mindere baltoets. Balverlies. Zo kan Haiti misschien snel aanvallen nu. Belgarde. Hier zitten we bij Experience. Fantastische namen toch. Bij Haiti. Dat hebt u wellicht de vorige wedstrijden ook al gemerkt. Maar een probleem bij een van de Marokkanen. Dat is een vervelend probleem. Schouder. Bij Salah Eddin. Wat is er daar precies gebeurd? En zo krijgt Mohamed Ouabih een extra kans om bij te sturen. Hij komt slecht neer, vrees ik. Kijk daar, ja, zo kan een schouder uit de kom gaan en dan heb je een probleem. Het was een duel met Danley Jean-Jacques. En dan kan een val, ja, zoals het hier wordt aangegeven, een ontwrichting van de schouder met zich meebrengen. Hopelijk voor Salah Eddin is dat niet het geval. En als ik me niet vergis, is de man die hij vervangt op linksback ook onlangs geraakt aan de schouder. Ik dacht in een oefenwedstrijd. Vlak voor het toernooi. Nou, dat is zoiets dat vaker kan gebeuren. En op den duur moet je dan toch onder het mes. Maar misschien valt het nu wel mee. Voor Salah Eddin.

Het lijkt zo. Hij kan verder. Korte onderbreking. En even wachten nu langs de zijkant. U ziet het, hij maakt wat zwaaibewegingen. Bellegarde. Tot bij Delcroix. Goeie tik naar Providence. Providence, mooie dribbel voorbij Hakimi. Dat is knap gedaan, maar dan een stevige tackle van Alal. Die bij KV Mechelen sinds 2024 onder contract staat. Nog werd uitgeleend aan Helmond. Zusterclub van Malinois natuurlijk. En Delcroix. Eenvoudig. Rode Duivel in november 2020 was dat. Ingevallen voor Jan Vertongen. Tegen Zwitserland. En hier is Haïti nog een keer. Schot vanuit de scherpe hoek. Moeilijke hoek. Bijna onmogelijk om vandaar te scoren. Maar hij heeft al een doelpunt gemaakt, Lenny Joseph. Dus hij dacht, ik heb het recht. Ik heb het vertrouwen om het nog een keer te proberen. Blijft wel goed aan de bal. Tussen een overmacht van de Marokkanen. Maar dan, ja, heel scherpe hoek. En strak overgetrapt. Dit is een obstructiefout van Duverne.

ervaren kerel natuurlijk, Duverne. Ook 140 matchen in de Franse eerste klasse gespeeld. Dus dan kan je ook wel vlotjes meedraaien in België. Eén competitiegoal in de Pro League het voorbije seizoen. En ook een paar assists. En dus dat is wat hij daarnet ook deed. Een doelpunt aanbrengen. Goed tussen de lijnen gespeeld richting Brahim Diaz. En dan, wie is er in de box? El Aynaoui en El Kabi. De overlap van Salahidin, die legt hem achteruit. Weggekopt door experience, was nodig. En het spel gaat verder, geen overtreding. Maar goed pasje richting Diaz. Dat hebben ze echt wel, die Vista bij Marokko. Deze kopbal is ongevaarlijk. Saibari, telkens weer wordt hij gezocht. Al de derde of de vierde keer dat hij tot een doelkans komt. Zijn beste mogelijkheid was nog altijd die in minuut 13. Ja, daar zal hij van dromen. Een nachtmerrie zal het zijn als hij vandaag niet zou scoren uiteindelijk. Opletten. Halal verliest daar het duel tegen Joseph. En opnieuw fluit hij niet, zoals ik zei. Hij laat begaan wanneer het kan. Niet iedereen in het stadion is ermee akkoord. In Atlanta. Fameus boegroep, dat hoort u. Hakimi. Opnieuw dus de Champions League gewonnen met Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, zijn collega, vleugelverdediger die bij Portugal speelt, heeft ook een hele goede match gespeeld. Tegen Oezbekistan, oké, tegenstand was niet zo stevig. Maar onder meer gescoord, Nuno Mendes. En hier zien we het, dat Haiti op dit moment heel erg efficiënt is. Eén bal tussen de palen, één doelpunt. Bellegarde. Nou, dat is goed gespeeld. Snel richting Diaz. En dan is er steun van Hakimi. Het gaat naar de linkerkant. Terwijl Hakimi volle bak aan het doorstomen was op de rechterflank. Brahim Diaz met de excuses. En toch wat bezorgdheid op de tribune. Virtueel dus de tweede plaats.

Maar het is nog lang. Marokko geeft wel de indruk dat er toch minstens één doelpuntje gescoord zal worden. Maar Haiti doet wel mee. Men heeft vertrouwen getankt door dat doelpunt, dat merk je. Amrabat, bal caprioleert tot bij Salah Eddine.

Kan al. Hakimi, weer een goede tik. Diaz, veel ruimte op de linkerkant. Duverne die wat uitwijkt nu naar rechts, maar het zal snel moeten gaan. Bilal El Kanous, afgeweken, passief met de redding, maar dan gaat hij er toch in. Dan wordt hij erin gefrommeld door Hakimi. En dan is er wel appel voor handspel bij de Haïtianen. Maar het heeft er alles schijn van dat de 1-1 dan toch eindelijk op het bord staat. En dat Achraf Hakimi, de captain, het zelf doet, wat daarnet niet lukt te scoren. Nu wel. Goeie actie van El Kanous. Dan ja, raakt hij de bal misschien met de hand, maar al over de doellijn. Dus ik denk dat dit gewoon een geldig doelpunt is. Hij duwt binnen na de tussenkomst van Placide Achraf Hakimi. Wordt nog wel even gehinderd door Hannes Delcroix, maar die kan het tegendoelpunt helaas voor Haiti niet verhinderen. Kijk, Hakimi. Half alvallend. Het zal niet de allermooiste goal uit zijn carrière zijn. Maar het is wel een verdiende gelijkmaker voor de Marokkanen. Dat zeker na een kans of 7 zorgen ze dan toch voor de 1-1. Dan moet er nog gecheckt worden. Makkeli en de VAR, dat is ook een Nederlander. Dennis Higler. En het is een geldig doelpunt. Wel degelijk de 1-1 gemaakt door Hakimi. Na 2 doelpunten van Saibari is dit zijn eerste doelpunt op een WK bij zijn 13e wereldbekerwedstrijd. Hij is de recordhouder bij Marokko, daarmee met 13 matchen op een WK-eindtoernooi. Een goede actie van El Kanous en ze gaven iets te veel ruimte weg. Haiti daar aan Bilal El Kanous, dat mag je niet doen. Maar goed, ze laten het niet aan hun hart komen. De Haïtianen, hier zijn ze opnieuw. Overtreding of niet? Nee. We gaan door.

Nou kijk, ze lopen weg uit de ruimte. Uit het centrum, richting de ruimte liever, zo moet ik het zeggen. En dan vinden ze daar niet altijd een antwoord op de loopacties van bijvoorbeeld Diaz en van Saibari. Die overal opduiken, net zoals deze Hakimi. Nu wel van de bal gezet Hakimi, maar kijk, ze hebben hem meteen weer te pakken. Providence, de rust in het spel van Haiti is nu wat verdwenen. En nu een overtreding tegen Haiti gefloten van Joseph. We hebben Wilson Isidore nog niet te veel moeten noemen. Dus de ster-aanvaller, zeg maar. Speler van Sunderland. Ploegmaat van James Dean Talby, maar die zit op de bank. Anas Delcroix. Naar Providence. Ja, voor Delcroix dus sowieso de laatste wedstrijd van dit WK. Dat kan misschien nog voor de Rode Duivel.

de openingsspeeldag moest invallen op matchday 2. Maar dit, wat een goal. Zijn derde doelpunt voor Haiti. Zijn eerste op dit WK. En ja, een van de allermooiste van het toernooi misschien wel. We gaan nog eens kijken. Afgeweerde voorzet. En dan Isidore. Die er eerst niet bij kan. Maar Duverne die recupereert, inlevert. En wat een schot. Bijna in de kruising linksboven denk ik. Even opkijken en dan uithalen. Schitterende poging. En Bounou helemaal kansloos. Nou, hij verloor geen tijd hoor. En daardoor komt Salah Eddin wel te laat. Het scheelt een fractie van een seconde. En wat een doelpunt. Stoïcijn staat hij ernaar te kijken. Sébastien Minier. Oh la la. Prachtig van Isidore. 25 is hij. Ja, zelfs de Marokkaanse fans weten dat je hier alleen maar respect en liefde voor kunt tonen. Voor dit soort wereldgoals. 1-2. Wat een match voor de Haïtiaanse fans en spelers. Niet te geloven dit scenario. Ze kwamen niet meer onder de druk uit. En dan dit. Slotminuut van de eerste helft. Er zal wel nog tijd bij komen. Providence. Hier nu wel van de bal gezet zonder overtreding als je mij vraagt. Dit is er misschien wel één. Ja, fout. En dan wordt er gewezen naar de 16 meter. Was er dat er ook één daar, een overtreding? Makkeli laat zich niet zo simpel intimideren. 60 wedstrijden ervaring ook op Champions League niveau. Nog een halve finale geleid tussen Atletico en Arsenal. Ik wou er net al gekscherend zeggen, het wordt sowieso al een onvergetelijk toernooi voor Hannes Delcroix, want hij heeft op dit WK een nieuwe bijnaam gekregen van zijn ploegmaat. Die noemen hem blijkbaar, de collega Haïtianen noemen hem Will Smith. Opletten, Hakimi legt achteruit en naar de goal. Jawel, 2-2, het gaat super goed vooruit op dit moment. Oh la la, Saibari dan toch met een doelpunt. Hakimi maakte de eerste, Saibari de tweede, zijn derde van het toernooi. Ja, wat een leuke wedstrijd is dit. 4 goals en we zitten nog niet eens aan het einde van deze eerste helft. Hij miste een gouden kans eerder in de match. Hij was al een paar keer gevaarlijk geweest. Hakimi weer hij, haalt de achterlijn. Prachtige 45er en dan heel zuiver, loopzuiver binnengeschoten door Ismaël Saibari. Ja, ze verliezen hem totaal uit het oog. En zo was die voorsprong van Haiti nu wel van heel korte duur. En wat vliegen de goals nu snel binnen, dat zijn er. Even kijken, 3 op een minuut of 6. Even een tussenfase, tussenversnelling in dit duel. Oh la la, genieten. Een assist en een doelpunt voor Hakimi. En Saibari treft alweer raak. Ja, Delcroix ziet de bal voorbij zich passeren. Kan niet reageren, liever niet reageren. Maar ja, de rest van de verdediging stond er ook maar naar te kijken. Daar geven ze toch te veel ruimte aan Marokko. En je weet hoeveel offensieve troeven ze hebben. Nou, dus Delcroix, bijnaam gekregen. Will Smith. Ik moet zeggen, ik heb het even bekeken. Ja, ik zie het ook wel, eerlijk gezegd. Ze lijken wel wat op elkaar. Al is Smit wel 30 jaar ouder dan Hannes, dus misschien vindt hij dat niet zo prettig, die vergelijking. Maar goed, het is wel een betere bijnaam dan die zijn broer hem heeft gegeven. Krollenkop. Dan word ik ook liever Will Smit genoemd. Nou goed, 3 minuten nog. 5 minuten toegevoegde tijd. En we hebben al leuke goals gezien. Maar de mooiste die kwam wel van Haiti natuurlijk. Isidore. Misschien komt hij straks wel in de top 10 of de top 5 van dit toernooi. Hakimi niet af te stoppen door Experience en ook niet door Providence. Hakimi is

voor de mannen op links bij Haiti. El Canoes pikt op. Het zal wel eens een wedstrijd met heel veel goals kunnen worden. Want daar is de volgende kans al. En de volgende goal, nee. Brahim Diaz op assist van Salah Eddine. Marokko had er met wat meer efficiëntie ook al 5 kunnen maken in de eerste helft. Goed teruggelegd. En Brahim Diaz, eigenlijk moet hij daar beter mee doen. Hij is in principe tweevoetig. Het scheelt centimeters. Net voorbij die verste kruising. Goh. Deze mensen weten het. Ja, we moeten veel scoren, denken ze. Om de Brazilianen nog te kunnen pakken. En dan moet je de kansen afwerken. Dat gebeurt te weinig. Maar goed, de volgende aanval al. Tempo wordt hoog gehouden. El Canoes. Poging tot plaatsbal van de speler van VfB Stuttgart. Die 9 keer scoorde voor die Duitse ploeg daar in zijn eerste seizoen. Deze gaat er niet in. Brahim Diaz opnieuw. Oei, verkeerde paas van Diaz. Hakimi krijgt een duwtje van Providence. Die krijgt de overtreding tegen. Ah, die heeft al ongelooflijk veel energie verbruikt. Hakimi, hij kan dit wel. Daar niet van. Hij heeft zich nu wel licht bezeerd, zo blijkt.

slotseconde van de eerste helft. Marokko zou graag nog wel met een voorsprong de kleedkamers intrekken. Om Brazilië binnen het vizier te houden. Die voorsprong qua aantal kansen verdienen ze. Maar Haiti is heel efficiënt geweest. Daar nu Marokko met de laatste kans van deze eerste helft. En dat was meteen het laatste wapenfeit. De kopbal van El Ainaoui in de handen van Placide. Hele leuke eerste helft. Marokko, ja, veruit de meest aanvallende ploeg, meeste kansen, maar wel nog altijd op gelijke hoogte, maar met een Haiti dat al twee keer kan scoren. Hun eerste goals van dit toernooi. Gescoord door Joseph en door Isidore. Vooral die laatste prachtig zette Haiti weer op voorsprong. Maar Saibari zorgde meteen voor de gelijkmaker. Dolle slotfase van de eerste helft. Vier goals, op naar meer in de tweede helft, zou ik zeggen. Graag tot straks. Opnieuw welkom, voetballiefhebbers. We gaan kijken naar deel 2 van Marokko tegen Haiti. En we zijn gaan rusten daarnet bij een 2-2 tussenstand na een heel aantrekkelijke eerste helft, waarbij Haiti twee keer op voorsprong is gekomen. Al vroeg in de wedstrijd, na 10 minuten was dat het geval. We dachten eerst, Joseph heeft gescoord, maar uiteindelijk heeft de FIFA de goal toch toegekend als own doelpunt. Dus is het Bounou die een own doelpunt achter zijn naam heeft staan. En dan was het Hakimi die gelijk maakte. Isidore die prachtig binnentrapte voor 1-2. En Saibari die er 2-2 van maakte vlak voor de pauze. Deze man met een geweldige goal. Vraag is alleen, kan Haiti nog eens zo efficiënt zijn in de tweede helft? Want ze hadden weinig gekadreerde pogingen, maar scoorden wel twee keer. Twee assists ook. Hoeft toch twee keer een cruciale rol voor Duverne. Hannes Delcroix tegenover Saibari. Dat is al een flinke uitdaging voor Haiti natuurlijk. Saibari in bedwang houden. Hij scoorde toch al één keer. Stevig muziekje dat er door de boksen schalt in Atlanta vlak voor de aftrap. Heel Amerikaans natuurlijk. Ik denk dat de familie Delcroix meer fan is van Zucchero. Wat rustiger. We zijn er weer aan begonnen. En wat is Marokko nog van plan? Wat kunnen ze nog? Als we de tussenstand bekijken in de andere wedstrijd, wordt het lastig om de groepswinst te pakken. Marokko gelijk nu nog tegen Haiti. De Brazilianen stonden al 0-2 voor tegen Schotland. Dus in eerste instantie moet Marokko zien te winnen. Dan komen ze ook op 7 punten. Maar het doelsaldo van de Brazilianen bedraagt op dit moment al plus 5. En dat van Marokko is nog altijd maar plus 1. Dat kan bij een zege plus 2 worden. Maar dat zou niet genoeg zijn om de groepswinst te pakken. Er zoveel mogen duidelijk zijn. En dan, ja, komen ze toch aan de verkeerde kant van de tabel terecht, de Marokkanen, als het zo blijft. Want dan moeten ze meer dan wellicht, als Nederland zijn werk doet, ik herhaal het, moeten ze misschien meteen tegen Nederland in de 16e finale. En dan komen ze ook nog eens aan de kant van de tabel van vermoedelijk Frankrijk en al zeker Duitsland ook terecht. Dus nee, tweede worden in deze groep is niet ideaal. Maar het zal wellicht onvermijdelijk zijn, gezien de tussenstand in de andere match. Geen wissel zo te zien. Nog geen Bouadi bijvoorbeeld bij Marokko. Maar er waren echt wel mogelijkheden genoeg om op voorsprong te staan. Dat hebt u ongetwijfeld daarnet gezien en geconstateerd. Een paar goede reddingen van doelman Placide van Haiti. En een paar mogelijkheden die niet zeer goed werden afgewerkt. Waardoor de keeper nog een kans kreeg.
Hannes Delcroix. Goed weggewerkt. Familie zal wel nerveus zijn daar. In Café de Gaffel. Familie, vrienden die er dus bij zijn. Ook de vrouw van Hannes, Marie, aanwezig. Ook nerveus. Kan je beter iets knabbelen, hè, of iets drinken om het allemaal te verwerken. Nog eens de goal van Isidore. Schitterende pegel. Nou, je moet toch toegeven dat bij die goal Brahim Diaz niet fantastisch in duel gaat. Iets te makkelijk balverlies daar geleden op het middenveld. Maar Haiti nu wel aan de overzijde. Ja. Poging om de bal voor doel te brengen. Casimir. Josué Casimir. Zijn tiende cap. Dus er zijn er wel een aantal die nog niet te lang voor Haiti spelen. Als er zo'n WK aankomt. Ja, zoals Fernandes Pardo ook in extremis. Voor België koos. Als je meer kans maakt om een WK te kunnen spelen, ja, dan ga je soms wel overstag en kies je voor een eventuele andere nationale ploeg als je de keuze hebt. En zo zijn er ook bij Haiti natuurlijk wel een aantal. Bij Marokko ook trouwens. Diop zit nu al op de bank, maar die heeft ooit gezegd, ja, ik wil alleen voor Frankrijk spelen, maar kijk. De verdediger van Fulham koos uiteindelijk toch voor Marokko. Rustiger begin van deze tweede helft. Vooralsnog Marokko dat niet hetzelfde tempo kan ontwikkelen als bij vlagen voor rust. El Kanous. Maar het is volgens mij maar een tussenfase. Hier de bal voor doel gebracht. Weggekopt. Ik denk door Experience. Opgevangen El Aynaoui. Die bij Lens heeft gespeeld, ook in Frankrijk, maar dan toch dus naar de Serie A trok. Heel polyvalente, goede middenvelder. El Kanous. Daar is hij opnieuw, El Aynaoui, maar van de bal gezet door Adé. Amrabat. De kans lijkt me toch groot dat Bouadi er straks over een minuut of 10 zal inkomen. Saibari, lage voorzet via de benen van Duverne. Een corner voor Marokko. Saibari. Het is op zich wel jammer natuurlijk, hè, dat hij niet in België in de hoogste klasse kon debuteren. Ook bij de jeugd van KV Mechelen gezeten en bij Racing Genk. Die hebben hem voor amper €200.000 verpast aan PSV. Dat is nu een peulschil in vergelijking met die bijna 60 miljoen die Bayern voor hem neertelt. Kan je nagaan. El Kanous, uitstekende bal richting Brahim Diaz. En dan komt hij tot de schot of kiest hij voor de voorzet laag. Weer weggewerkt door Duverne die bezig is aan een erg goede wedstrijd. Opnieuw El Kanous. Haiti komt er nu even niet meer uit. Adé. Ah, je zou ze bijna tweelingbroers kunnen noemen qua looks. De twee verdedigers daar naast elkaar, Duverne en Adé. Gelukkig andere schoenen aan en een ander rugnummer. Maar voor de rest, stevig gebouwd. Lange wapperende manen. Indrukwekkende verdedigers. Ricardo Adé, 36 al. Die speelt deze man nu in balbezit. Geeft hem aan Duverne. Die man speelt in Ecuador. Bij Quito. Mooi aangenomen door Joseph. Sterke versnelling hoor dit. Isidore in het centrum. En een foutje van Joseph. Ah, mooie versnelling. Toont toch waarom hij in de basis staat, deze man. Waarom die andere offensieve opties voorlopig
moeten wachten. Dit is opvallend, deze XG-waarde. Haiti, zoals ik zei, heel efficiënt afgewerkt, dat blijkt. 0,29, omgezet in 2 doelpunten. Zeer knap. Ja, dit is te ver. Dat ziet ook Hannes Delcroix, die hoeft niet door te spurten. Eén keer voor de Rode Duivels gespeeld dus. Die match tegen Zwitserland. Maar blijkbaar is zijn lievelingskleur rood van Hannes Delcroix. Maar toch heeft hij niet voor de Rode Duivels gekozen. Definitief nee. Nog een sterke connectie met Haiti. En op die manier voor de Haitiaanse nationale ploeg gekozen. Flinke botsing hier. Casimir blijven liggen. Een hoofdblessure, dan meteen de medische staf erbij. Met een ijszak. Het dak is gesloten, dus het is niet te warm. Maar ijs kan in dit geval wel van pas komen. Salah Eddine, die is ook al moeten verzorgd worden eerder in de wedstrijd. Met die schouder. Ja, hoofd tegen hoofd. Dat gaan we hier beter zien. Het verschil is dat Salah Eddine er blijkbaar niks van voelt. En Casimir wel. Dat zou toch een verrassing zijn mocht Marokko niet kunnen winnen van Haiti. Oké, op dit moment maakt het allemaal weinig uit. Door de tussenstand in de andere wedstrijd nog steeds 0-2. Maar de algemene verwachting was wel, Marokko gaat deze wedstrijd vlotjes winnen. Weer 11 tegen 11. We zitten bij AD. Achter het steunbeen, Joseph, Amrabat. Maar weinig doelgevaar voorlopig voor Marokko. Waar ze er bij momenten heel vlot doorheen kwamen. In de eerste helft is dat nu lastiger. En daar ziet u het. Na 10 minuten dus. Own doelpunt Bounou uiteindelijk. En geen goal op naam van Joseph. Jammer voor hem. El Ainaoui. Nou, dit is goed gespeeld. El Kabi is vrij. En aan de tweede paal is Saibari voor nog een doelpunt. Nee. Hij slaagt er niet in om zijn vierde te maken. Maar het was ook al buitenspel. Dus hij moet minder inzitten met deze misser. Hij kwam net te laat om in te glijden. Dan was het hier offside. Ja, dat is duidelijk. El Kabi stond een halve meter tot een meter voorbij. AD. Hij zit aan 3 doelpunten. Net zoals Undaf en David en Manzambi. Maar er zijn er nog die beter doen. Mbappé en Haaland en Messi bijvoorbeeld. Misschien kan hij die nog wel bijbenen. Lange bal opletten voor Alal. En daar is ook Doelman Bounou die er goed uitkomt. En nu opletten voor Haiti. Maar goed verdedigd. En nu zomaar weggegeven. Dat is wel slordig. Op die manier kan Marokko misschien voor gevaar zorgen. En de tackle is er één. Op de bal. Een hoekschop dus. Brahim Diaz wel even geraakt, zo te zien. Minstens deels. Maar nog eens kijken. Nou, wordt er wel een bal gespeeld door Bellegarde. Ah, hij tikt eigenlijk tegen de voet van Brahim Diaz. Misschien is het net te licht voor een strafschop. Maar het is zeker zo dat hij niet meteen de bal wegspeelt. Maar Makkely, die vindt het geen strafschop. Brahim Diaz kijkt vol onbegrip toe. Ik word eerst aangetikt, zegt hij. Nou, ik begrijp het wel. Het is wat mij betreft ook aan de lichte kant. Ze gaan allebei naar de bal.
Adé, weer diep. Isidore moet knokken daarvoor in samen met Joseph. Dit was de laatste. Joseph, het zijn ook twee stevige kerels wel.

Binnenkort mag Haiti dus naar huis. In het geval van Hannes Delcroix is dat terug naar België. Zal nog wel even vakantie hebben zeker. Speelt nu bij Lugano in Zwitserland. Getransfereerd in januari van Burnley, waar hij te weinig aan de bak kwam. En bij Lugano is dat wel het geval. Contractje tekent voor 2,5 jaar en toch veel minuten gekregen al. Goeie actie, Saibari. Voorzet, weggewerkt door AD. Dat wordt een corner. Hannes Delcroix. Moet opletten samen met zijn ploegmaats nu op deze hoekschop. Maar ze houden beter stand dan in de eerste helft. Toen zag je bij momenten het gevaar van alle kanten komen van de Marokkanen. Bijna een uur ver. Hoekschop voor Marokko. Bijna halal. En dan de afvallende bal. Getrapt en gered. Goeie poging van Bilal El-Kanous. Goeie plaatsbal. Marokko dan toch nu het gaspedaal weer aan het induwen, zo lijkt. Eindelijk nog eens doelgevaar. Bilal El-Kanous stuit opnieuw op die goede doelman van 38, Placide. Nou, die wil zich toch laten opmerken in die allerlaatste wedstrijd van zijn interlandcarrière. Was er hier sprake van een hoekschop? Dacht ik eigenlijk wel. Maar anders beoordeeld. Saibari. AD. Nou goed, hij gaat dus binnenkort naar huis. Maar hij heeft wel zelf bezoek gekregen. Hannes Delcroix van vrienden en familie. Onder meer zijn broer Jeff, zijn papa Dominique en zijn beste vriend Sebbe zijn langs geweest in de USA. Hij zat niet helemaal in de hoek, dit schot. Placide kon nog reageren, het was niet onmogelijk. En wat die reis betreft naar Amerika, blijkbaar was het vooral voor papa Dominique een lastige bevalling, want vlak voor de afreis een breuk in zijn voet opgelopen. Op krukken naar Amerika, stel je voor. En eerder dit jaar ook al een keer op de spoed beland. Want met een zaag, een elektrische zaag in de vingers gesneden. Nee, dat is geen goed jaar voorlopig voor papa Dominique. Hopelijk is Hannes minder onhandig. Op dit nachtelijke uur mogen we de fans die aan het kijken zijn wel bedienen. Hakimi. Met experience. Wanneer gaat Haiti wisselen, is de vraag.

Ja, minder tempo. We hadden spektakelen en nog veel doelpunten verwacht in de tweede helft. U daar ook een beetje warm voor gemaakt, zelfs bij het ingaan van de rust. Maar we wachten nog. Als wat, we hebben in de eerste helft gezien dat 6 minuten genoeg kunnen zijn voor 3 goals. Dus wie weet, krijgt dit nog een vervolg. Is dat een overtreding? Nee, zegt Makkeli. Balvoordeel. Nou, hij twijfelde even om toch te fluiten, maar nee, het mag doorgaan het spel. Belgarde, hij tand te lang. Jean-Ric Nair, Belgarde, misschien de vermoeidheid al wat. Hij had moeten pasen naar Providence, als je het mij vraagt. Speelt de bal kwijt. Hij moet natuurlijk veel doen. Als een van de meest opvallende en waardevolle spelers in dit elftal. Maar kijk, slag om slinger, balverlies. Marokko dat op dat vlak toch minder gefocust is, hoor. Zeker en vast dan in de openingsmatch van dit WK. En dat heeft dan toch wellicht te maken met automatismen die net ietsje anders zijn. Met deze jongens die tussen de lijnen staan. Halal, even de hand ook wel gebruikt door Belgarde. Foutje. Laat ons nog eens kijken naar de tussenstand in Schotland. Brazilië, daar is het 0-3 geworden. Dus Vinicius Junior on fire. Nee, voor Marokko zal de groepswinst er niet meer in zitten vandaag. Dat is nu al duidelijk. En ze moeten zorgen dat ze vooral nog zelf weten te winnen. Of toch zeker niet verliezen, want dat is ook een optie. Haiti, dat af en toe tegenprikt. Tegenaanvallen. Maar Marokko moet vooruit kijken. En nu een vrije trap. Fout van El Kabi. Op Providence. Ja, vanuit het oogpunt van de scheidsrechter

Een vrije trap voor Haiti. Minuut 64 in de muur, hard. Opgevangen door Experience. En nu Marokko op de tegenaanval. Het is 3 tegen 1. Oei, Haiti uit positie. Saibari, El Kabi en El Kanou zijn mee aan de tweede paal. Saibari, nee, die wordt ook stilaan een beetje moe. En dan Adé, die nog de bal richting eigen doel devieert. Dat wordt nog een corner. Maar er zat al iets minder snelheid op Ismaël Saibari. En bovendien, ja, de twee ploegmaats waren niet vlotjes aanspeelbaar. Adé, voor hetzelfde geld wordt dat nog een ondoelpunt. Maar de bal valt net over het dak van het doel. Hoekschop genomen al. Hakimi, werd hij daar aangetikt of niet? Hij nu op de hakken van een ploegmaat gespeeld. Haiti ligt wel nog altijd op de loer. Als het kan. Nul tegen 3, zoals gezegd. Vini Junior maakte er 2 en Cunha heeft de derde gemaakt. Dat is net gebeurd, een paar minuutjes terug. Saibari. Waar is er steun? Voorlopig nog geen vervangingen dus bij Marokko. Mooie beweging van Bilal El Kanous. Wat is het toch genieten van die man. Hij kan ongetwijfeld op termijn nog wel een stapje hoger dan VfB Stuttgart. Bij Leicester in Engeland was het geen succes in de Premier League. Maar in de Bundesliga toch wel. Zijn 40ste interland vandaag. Hij die ooit debuteerde in de match om de derde plaats van het vorige WK. We gaan wisselen. Providence gaat eruit bij Haiti. Duquesne Nazon zagen we al staan. Dat is de moment nummer 9. En Luisius Dietson, die komt er ook in. Isidore, fantastisch doelpunt gemaakt. Dat was in de eerste helft de 1-2. Geweldige goal. Hij mag ook gaan rusten. Dubbele wissel, een beetje verse krachten.

Is dat geen overtreding? Ja, Makkely, die laat wel heel vaak doorspelen, maar er zit wel lijn in op een manier. Ja, goed werk van El Kabi, die daar eigenlijk een vrije trap uitlokt. En daar is Hans Deltrois niet mee akkoord. Nou, benieuwd hoe ze daar in Café de Gaffel aan het kijken zijn naar deze wedstrijd. Of ze het ook zo spannend vinden voor hun chouchou. Naar verluidt broer Jeff toch altijd stress en spanning. Beetje emotioneel als Hannes aan het spelen is. Dus dat zal vandaag niet anders zijn vermoedelijk. We zijn toe aan de tweede hydration break intussen wel. Na bijna 68 minuten. Misschien is beste vriend van Hannes Deltrois ook wel aanwezig. Die heeft nog gevoetbald. Samen met Hannes bij de jeugd van Antwerpen Beerschot. Sebbe, die dus ook mee was op bezoek in Amerika. Maar ja, Hannes Deltrois die koos op een gegeven moment voor Anderlecht. Voor de jeugd, kon een stap hoger opzetten. Sebbe niet. Maar geen jaloezie. Geen sprake van afgunst. Nee, ze zijn nog altijd hele goede vrienden. En Sebbe die is heel blij met de mooie carrière die Hannes aan het neerzetten is. Take me home. Sfeer in het stadion. Nou, Hannes Deltrois ook een muziekliefhebber, maar hij doet het liever zelf. Hij heeft zichzelf blijkbaar piano aangeleerd. Via YouTube, dat moet je kunnen. Zijn favoriete stukken om te spelen zijn van Einaudi en van Hans Zimmer. En dat is misschien goed om de stress te verdrijven tussen de matchen door. Een beetje piano in de lobby van het hotel. Maar er wordt flink meegezongen in het stadion. Ondanks het gebrek aan doelpunten in de tweede helft, voor Haiti en voor de fans nog altijd een hele mooie dag. Als dit een 2-2 gelijkspel zou worden, dan schrijft Haiti geschiedenis. Dan is het het eerste punt ooit voor Haiti op een WK-voetbal. Maar bij Marokko gaan ze nu een verse lading spelers erin gooien. We gaan even kijken. Unahi. Saibari gaat eruit. Brahim Diaz ook, dacht ik. Ik denk een driedubbele vervanging. Ook El Kabi eruit. En dan even de administratie bijhouden. Rahimi, Yassin en Unahi, dat zijn dus de invallers. Drie dubbele vervanging. Tweede drankbreak ligt achter ons. Marokko kan voorlopig geen afstand nemen, zal vrede nemen met plaats 2 in de groep. En met meer dan waarschijnlijk misschien een confrontatie tegen Nederland. Wordt daar flink geduwd en getrokken. Ook door Deltrois en Duverne. Opletten hier, want daar was bijna een ondoelpunt. Of toch een hachelijk standje voor Hannes Deltrois. Maar het was wel buitenspel, vermoed ik, ja. Van Alal. Dus sowieso geen zorgen voor Haiti. Ja, die fans van Marokko die houden het ook niet meer. Kobal Deltrois. Maar het moet daar goed vol zitten waarschijnlijk in dat café. Want het hele gezin Deltrois woont eigenlijk in dezelfde straat in Horendonk. Dat is de Kempen natuurlijk. Daar is Deltrois dus op jonge leeftijd terechtgekomen. En daar woont de familie. En blijkbaar heeft papa intussen geen last meer van die gebroken voet. Frisse sandalen aan vandaag en dat mag ook wel bij deze temperaturen vandaag in België.
En om de zweetdruppels, de stresszweetdruppels te verdrijven, kan je maar beter niet te veel kleren aan hebben als je supportert voor Haiti. Geen kousen, geen lange broek. 18 minuten nog. Haiti zou echt wel stunten als ze dit punt over de streep trekken. 0 op 6 na nederlagen tegen Schotland en Brazilië en daardoor uitgeschakeld. Maar nu nog altijd virtueel een punt.

En er gebeurt minder en minder eigenlijk. Ook Haiti raakt niet meer aan de overkant. En Marokko zal ook die tussenstand kennen in de andere wedstrijd. En dat kruipt in het hoofd uiteraard als je dan weet dat je rivaal niet meer bij te benen is. Nu wel nog een vrije trap voor de Marokkanen. En Rahimi, speler van Al Ain, vraagt een kaart. Zijn shirt is gescheurd, denk ik. Even kijken, ja. Het knoopje dat dicht was, dat is in elk geval verdwenen, als je het mij vraagt.

daar was het. Dat AD heel nadrukkelijk en lang bleef trekken. Dus we begrijpen de invaller Rahimi zeker. Die gaat hem nemen. Hakimi aan het spreken met El Kanous. En de muur. Een kwartier voor tijd. Ashraf Hakimi, die al scoorde in deze match. Kan hij Marokko weer op voorsprong brengen? Nog voor een eerste keer op voorsprong brengen? Nee, trapt in de muur. Halal. Diop, die zullen we wel niet in actie zien vandaag. Gezien de gele schorsingsdreiging. Die zal gewoon in de volgende ronde de knock-out fase weer in de basis staan. En dat geldt ook wel voor Bouadi, vermoed ik. En Mazraoui, neem ik aan ook. Weer de basis zelf van de eerste wedstrijden. Bij Haiti komen er weer nieuwe jongens op het veld zometeen. Nummer 25, Dominique Simon, staat klaar onder meer. En ik dacht dat ze met twee waren. Ook het nummer 2, Karlens Arcus. Ook die nog ooit een verleden in België bij Cercle Brugge. Die gaat ook invallen. Stond de vorige twee matchen wel in de ploeg. Hakimi, die wil niet meer verdedigen. Gewoon blijven aanvallen nu. Op zoek naar toch nog een winning goal. Goed paasje El Kanous. Rahimi in de 16 meter. Rahimi brengt voor. Nee, geen goede bal. Opgepikt daar wel door Yassine. Hakimi te kort en onderschept door Experience. Tegenaanval Haiti. Zit er nog een stunt in? Een absolute stunt. Een overwinning bijvoorbeeld. Dukens Nazo. Laat zich te simpel van de bal zetten door Amrabat. En daar is Marokko. Maar nee, deze bal komt niet aan bij El Kanous. Die lijkt nog redelijk fris te zitten. Bilal El Kanous speelt een goede match. Nou, wel stevig hoor. Dit is eigenlijk een overtreding van Amrabat. En dan zou, mocht er gescoord zijn geweest, het doelpunt misschien niet hebben geteld. Maar bon, AD haalt sowieso weg waar het nodig was. Voor de neus van Bilal El Kanous. Dertien minuten nog te gaan. Daar is die bal. Hoekschop richting Rahimi. Dan wordt het weer een corner, ja. De volgende hoekschop. En dan nu in de draai Rahimi. En dan gaat hij er toch in voor Marokko. Nou, hij bedenkt zich, gaat zijn shirt niet uittrekken. Wil geen gele kaart. Maar hij zet Marokko dan toch op voorsprong in de tweede helft. Waarin het lastig was voor de Marokkanen om veel doelgevaar te creëren. In tegenstelling tot voor de rust. Maar het is de invaller die niet lang nodig heeft om te scoren. Merk nummer 9. Sofyan Rahimi, de 30-jarige spits. Na een spelhervatting. Ze konden er minder makkelijk doorsnijden door die verdediging dan in de eerste helft. En dan is het misschien geen toeval dat het uiteindelijk op corner gebeurt. Tot tranen toe bewogen. De hoekschop. Hij wordt verlengd aan de eerste paal. En dan doet hij het goed voor de neus van Experience. Kan hij de bal aannemen en meteen binnentrappen. Wijkt nog even af onderweg. Dat maakt het zuur voor Haiti. Het was hard. Het was een bos van benen.
Misschien zelfs twee keer afgeweken. Sowieso op de benen van Adé, de centrale verdediger. En ook nog via experience. Dus flipperkast voor de goal van Placide. Kijk, die ziet helemaal niks. Ook Hannes Delcroix kan er net niet meer bij. En Marokko breekt de Haïtiaanse harten. 3-2. Het zal te weinig zijn voor groepswinst. Daarvoor scoort Brazilië te vlot tegen de Schotten. Maar een overwinning zit er nu misschien toch weer aan te komen. En dan hier het shirt. Nee, dat gaan we niet uitdoen.

De wissels. Simon. Die dus. Met Arcus. Die komen erin. Even kijken dan wie er naar de kant gaat. Duverne. En ook Jean-Jacques. Middenvelder van Philadelphia Union hebben we niet zo vaak genoemd. Meer een dragende speler. Een dienende speler, sorry. Nog 10 minuten. Is er een weg terug voor Haiti? Twee keer op voorsprong gekomen. Hyper-efficiënt, maar nu weinig tijd en misschien ook nog minder frisheid. Een lange bal. Wegkoppen, centraal. Nou, toch voor de zekerheid maar even checken hoeveel het staat in Schotland-Brazilië. Maar mirakels verwachten we daar niet mee. Nog steeds 0-3. Dat betekent in de poelen in deze groep C dat Brazilië 7 punten heeft. Evenveel als Marokko, maar het doelsaldo van de Brazilianen is een pak beter. Plus 6, Marokko plus 2. Daarmee komen ze er niet. Marokko tweede. Voorlopig in Schotland derde en met een negatief doelsaldo van min 3. Waardoor het toch opletten zal zijn. We krijgen nog nieuwe krachten bij Marokko ook. Nusair Mazraoui lijkt me klaar te staan. De laatste twee wissels die door te voeren zijn. Voor bondscoach Wabi. Die dus zijn carrière begon als turnleraar in Brussel in Schaarbeek. En het intussen heel ver heeft geschopt. WK U20 gewonnen. Vorig najaar. En dan dit jaar pas aangesteld als opvolger van Regraoui. Daar de groepstand. Brazilië gaat de poelenwinst pakken in groep C. Dat gaat niet meer veranderen. Marokko gaat geen 5 goals meer maken. Salah Eddin naar de kant en El Aynaoui. En El Mourabet van Strasbourg. Net zoals Yassine speelt hij bij Strasbourg, deze El Mourabet. En Mazraoui dus ook. Dat zijn de invallers. En bij Haiti is de laatste wissel ook al doorgevoerd. Frans Di Pierrot in het elftal gekomen voor Joseph. Nog een verse kracht. Frans Di Pierrot speelt intussen bij Turkije, maar dus in het verleden. Zoals gezegd bij Mouskroen, dat is wel al 7-8 jaar geleden. 9 goals in de Jupiler Pro League. Frans Di Pierrot speelde de volledige wedstrijd tegen Schotland en viel dan tegen Brazilië in, ging ik zeggen, maar dat is niet waar. Hij startte wel, maar werd vervangen. Twee basisplaatsen vandaag op de bank, Pierrot. Dat is correct. Protest daar op de bank bij Sébastien Minier. Ja, het zal zuur zijn uiteraard als Haiti opnieuw punteloos achterblijft. Ze hebben wel zich getoond vandaag aan de voetbalwereld met deze 2 goals. Die van Isidore. We herhalen het nog een laatste keer. Die gaat gedurende het toernooi nog vaak afgespeeld worden op tv-zenders wereldwijd. Topgoal.
5,5 minuut. De eerste helft was veruit de leukste. Heel veel doelgevaar. En 4 goals. In de tweede helft nog maar eentje. Marokko wel opnieuw in de aanval. Hakimi nog maar eens met de overlap. En ontzet door Hannes Delcroix. Het zal toch naar meer smaken voor Haiti. Misschien kan dit WK hen wel extra ervaring en input geven voor toekomstige toernooien zoals de Gold Cup. Het lokale, regionale toernooi waar Haiti geregeld vaste waarde en aanwezig is. Maar goed, je weet nooit. Bellegarde van de bal gezet. Vrije trap wel. En dan staat Rahimi in de weg. In de baan van de bal. Marcus, 29. Cercle Brugge dus. Onder contract gestaan. Maar slechts één keer heeft hij meegedaan. Dus het was geen memorabele passage intussen voetbaltij bij Angers in Frankrijk. Maar de man gaf wel de assist voor de goal die Haiti na meer dan 50 jaar kwalificeerde voor dit WK. Karl-Heinz Arcus, dus dat heeft hij wel op zijn palmarès staan. Marokko, minuut 87, gaan ze nog op zoek naar een vierde goal. Bilal Elkanous, laag voorgebracht. Weggewerkt door Hannes Delcroix, goed gedaan. Tussenkomst die nodig was. Wel opgepikt, opnieuw door Marokko op de rechterkant. En dan ingeleverd. Maar Haiti oogt vermoeid. Experience geraakt niet meer vooruit. Ja, veel van die jongens hebben veel gespeeld op dit toernooi. Weinig wijzigingen bij de harde kern van dit team. Dus dan weegt dat wel door. 3 wedstrijden op korte tijd. Dit lijkt me een overtreding. Ja, inderdaad. Fout van Adé op Rahimi. Opnieuw wordt op hem de fout gemaakt. Nee, een trekfout. We gaan nog eens kijken naar de goal van Rahimi. 1 deviatie en dus eigenlijk vermoedelijk 2. Ja, het ging razendsnel. En er was protest en ook een kaart voor Placide. En ook voor Duquesne-Nazon. 88e minuut. Meteen op doel getrapt en weggewerkt door Placide. Marokko dat wel nog probeert voor die vierde te gaan. Ashraf Hakimi. Bal net onder de lat en er mooi overgetikt door Johnny Placide. Die ondanks die tegengoals toch gewoon goed gekiept heeft en heel wat reddingen voor zijn rekening nam. Nog eens een bal in de 16 gegooid. Adé vaak op de juiste plaats. 2 minuten nog te gaan. Amrabat. Unahi. Goed balletje, maar dit is een cadeau voor Arcus. Ja, bal is binnengebleven. Rahimi, daar komt de 4-2. Jawel. Dit is een geldig doelpunt, denk ik, van Yassine. De invaller. Ik denk dat die bal niet over de achterlijn was. En dat Sébastien Minier de bui al voelt hangen. De vermoeidheid eist zijn tol bij Haiti in deze slotfase. Lang leken ze af te steven op een punt. En op een eerste punt ooit op een WK. Maar hier geen buitenspel in elk geval om te beginnen. En dan wil Arcus de bal afschermen. Ja, misschien toch. Misschien toch over die doellijn. Hier kijken vanuit een ander camerastandpunt. Ja, volgens mij is die erover. En zal het doelpunt worden afgekeurd. Op het livebeeld zou je denken, nee. Binnengehouden door Rahimi. Maar de replay brengt ons op andere gedachten. Danny Makkely. Vervelend voor hem natuurlijk. Dit soort fases. Hij wordt op de hoogte gebracht. Is aan het luisteren.
Ja, als de 4-2 goedgekeurd wordt, dan is het einde verhaal voor Haiti. Dan gaan ze deze wedstrijd helaas verliezen. Maar Arcus, ik zei, dat moet hij goed kunnen beoordelen en ermee omgaan. Maar hij liet zich verrassen door Rahimi, die bleef druk zetten. Al is het dus een vraag of de achterlijn, de doellijn, werd overschreden. 3-2 of 4-2. Ja, ze zijn aan het wachten, de Marokkaanse fans, tot ze kunnen filmen. Tot de beslissing wordt genomen. Spanning nog bij de Haïtiaanse fans. Heeft deze man Yassine gescoord? Of niet? We gaan luisteren. De bal was niet buiten, zegt Danny Makkely. En dus hebben we wel degelijk een 4-2. En een vierde goal voor Marokko. De slotfase was er te veel aan voor Haiti. Een verdienstelijke wedstrijd. Twee keer op voorsprong gekomen. Maar uiteindelijk aan het einde van de rit, bij het ingaan van de toegevoegde tijd, krijgt Marokko definitief zekerheid over de 3 punten. Jassim Yassine, 20 jaar, pas zijn 5e interland. Ah, heel erg moeilijk te zien. We dachten bij de herhaling eerlijk gezegd dat die bal over de doellijn was. Maar Rahimi heeft hem blijkbaar net kunnen binnenhouden. En legt hem dan simpel af uiteraard voor doelpuntenmaker Yassine. 4-2, dat gaat de eindstand worden.

in het slotkwartier. Twee goals. Rahimi. En dus ook Yassine met zijn eerste goal ooit voor Marokko. De man van Strasbourg. In pas zijn vijfde interland. Dat is knap voor die jonge gast. Is het mooi. Maar het kalf nu wel verdronken voor Haiti. Dat gestreden heeft, gevochten heeft voor dat punt. Wel de mooiste goal van de wedstrijd gemaakt, dat blijven we zeggen. Wilson Isidore. Brazilië, Schotland nog altijd 3-0 voor de Brazilianen. Een gele kaart nog. Voor Casimir, die de hele wedstrijd zal hebben volgemaakt. En ook een logische kaart in dit geval. Maar goed. Het land met 6 miljoen inwoners, Haiti, zal toch geïnspireerd zijn door dit WK voetbal. Tweede keer pas. En het zal wachten blijven op dat eerste punt. Deze nederlaag zal een evenaring zijn van de negatieve reeks van El Salvador. Ook ooit 6 matchen gespeeld op een WK, 6 keer verloren. Maar er is nog progressiemarge natuurlijk naar de toekomst toe. En wie weet nu nog een 4-3. Want nog één vrije trap voor Haiti. Fout op Duquesne-Nazon. Het laatste wapenfeit voor ze met hun allen naar huis mogen. Hannes Delcroix die mag ook bijna dat vliegtuig terug opstappen richting de Kempen. Misschien heeft mama Riet dan wel groentetaart of lasagne voorzien bij zijn thuiskomst. Dat is zijn lievelingseten. En als dat niet op tafel staat, ja, dan zal hij wel naar het frietkraam trekken. Dat doet hij ook wel eens, als het mag, in een vrije periode. Maar eerst nog een vrije trap. Wie weet nog een derde goal. Daar komt die bal. En de trap is fantastisch. Wel een save nog van Bounou. Holala, dat was nog een fameuze streep. Diep in de toegevoegde tijd van Duquesne-Nazon, die nog in België heeft gespeeld uiteraard. We kennen zijn naam nog van bij Sint-Truiden. En hij maakte bijna de derde goal voor Haiti. Een fantastische bal. Bijna zoals die van Isidore daarnet. Oei, en iemand is knock-out gegaan bij Marokko. Er is snel medische hulp nodig. Of is het intussen beter met Amrabat?

Maar hij ligt nog even geveld op de grasmat hoor. Amrabat, misschien moet hij wel nog met de brancard worden afgevoerd. Want dit zou voor hetzelfde geld ook gewoon een lichte hersenschudding kunnen zijn. En dan moet je daar misschien ook een paar dagen van bekomen. Maar hij staat weer overeind met wat moeite. Vervelend om de wedstrijd zo af te ronden voor Marokko. Maar het zit er eigenlijk op. Het is afgelopen. Zometeen. Wat doet Makkeli ermee? Hij gaat naar de kant aan Rabat. Hij gaat er niet meer op komen als je mij vraagt. Nog één keer Haiti. 1 minuut 97. Voor de eer. Zoals het vanavond allemaal voor de eer was. En ze hebben zich nog geweerd. Ze hebben het beste van zichzelf gegeven. Maar dit zal wellicht het einde zijn nu. Bounou die wil nog snel trappen. Doet dat ook nog. En dat mag van Makkeli. Opletten voor Placide. Goed gedaan van Placide. Maar nu geeft hij hem kort. Oh nee, nee toch. Oh, die bal capriolert er nog bijna in. Maar zit gelukkig voor Placide en Haiti niet te veel snelheid meer op. Het is even 10 tegen 11, wou ik zeggen. Maar Amrabat staat toch weer op het veld. Of nee, dat is Masraoui. Sorry, ik zag nog een kale knikker. Het is wel degelijk nog 10 tegen 11. Hij wil er wel nog weer op komen. Maar in principe zijn we al lang voorbij die toegevoegde tijd. Daar is het eindsignaal van Danny Makkeli. Marokko wint uiteindelijk dan toch van Haiti met 4 tegen 2. Uiteindelijk wel een verdiende zege, maar Haiti heeft het beste van zichzelf gegeven. Heeft gestreden. Marokko wint, maar dat is te weinig voor groepswinst. En voor Haiti eindigt het WK dus toch opnieuw zonder punten. Maar vanavond wel afgesloten in stijl met onder meer een prachtige goal. En zo moeten ze allemaal naar huis, de Haitianen. Dan zou ik zeggen, dan doen wij nog één keer de groeten aan iedereen die gekeken heeft daar. Want we hebben toch wel wat berichtjes gekregen vanuit Café De Gaffel in Essen. De harde kern, de supporters van Hannes Delcroix en van Haiti. Die hebben het allemaal telkens gevolgd, waarvoor alle respect. En we wensen hen nog een fijne avond toe. En alle mensen die hebben gekeken en geluisterd, uiteraard eveneens. Want het was een fijne match met 6 goals. Waarbij Marokko uiteindelijk wel de favoriete rol heeft waargemaakt. Maar misschien toch minder vlot dan verwacht. De tweede plaats is uiteindelijk het eindoordeel. En dat zorgt voor een moeilijkere loting in de knock-out fase voor Marokko. Dat lijkt wel een feit. Dank voor het kijken. Nog een fijne nacht. En graag tot binnenkort.

Een heel goede avond, of goede nacht moet ik zeggen, beste voetballiefhebber. Welkom in Mexico City, in het Azteca Stadion. Het doek valt over groep A. De derde en laatste speeldag in de groep met Mexico tegen Tsjechië. Mexico is al zeker van groepswinst na een mooie 6-6 voor een van de gastlanden. Zij spelen dus nog vooral voor de eer en voor het thuispubliek uiteraard. Tsjechië 1-6 en dus is de taak voor de Tsjechen zeer, zeer simpel. Winnen is noodzakelijk. Met een gelijkspel gaan ze er niet komen. Winnen is echt wel nodig, maar als ze winnen,

dan zijn ze eigenlijk zo goed als zeker gekwalificeerd. Ongeacht wat er gebeurt in de andere wedstrijd die op dit moment wordt gespeeld. Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Want met 4 punten ben je altijd minstens bij de beste derdes, bij de 8 beste derdes. Dus daar moeten ze zich in principe geen zorgen over maken. Als ze winnen, en Zuid-Afrika zou ook winnen, dan kunnen ze nog tweede worden als ze een beter doelpuntensaldo hebben dan Zuid-Afrika. Als Zuid-Korea zou een punt pakken of winnen, dan is het hoogst haalbaar een derde plek voor de Tsjechië. Maar zoals gezegd, die derde plek zou in principe wel voldoende moeten zijn als je 4 punten pakt. Maar daarvoor moet het dus winnen tegen gastland Mexico. We beginnen met de volksliederen. We beginnen met dat van Tsjechië. Kde domov můj, waar is mijn thuis?

Dat waren de Tsjechen. En nu is het tijd voor nog eens een kippenvel momentje in het Aztekenstadion in Mexico City. Het volkslied van het gastland. Het volkslied van Mexico. Himno Nacional Mexicano. Veel moeilijker moet een titel van een volkslied niet zijn.

Ze hebben nog eens alles uit de kast gehaald voor deze laatste groepswedstrijd voor Mexico. Maar ze zullen hier nog eens terugkeren. Want in de 16e finales speelt Mexico sowieso weer in Mexico City in het Azteca Stadion. Dat is al zeker. Ze hebben flink gewijzigd in hun basiself voor deze wedstrijd. Dat was wel een beetje te verwachten liever. Dat Aguirre dat ging doen. Dat hij ging wisselen voor deze wedstrijd. Zonder al te veel inzet voor de Mexicanen, al zei Aguirre. Zoals het hoort ook op de persconferentie. Ja, we gaan wel alles aan doen om te winnen. We hebben respect voor alle tegenstanders. Voor Tsjechië, voor Zuid-Afrika, voor Zuid-Korea. We hebben de vorige twee wedstrijden gespeeld om te winnen. Dat gaan we gewoon deze keer opnieuw doen. En dat wordt ook wel verwacht. Maar sowieso zit je toch met die volgende ronde al in het hoofd, kan ik me inbeelden. Vijf wijzigingen in de basiself. Je gaat ook niet zo makkelijk aan de noodrem trekken als het echt zou moeten. Want je weet dat je geen schorsing wil oplopen richting volgende ronde. Wat dat betreft ook een geluk dat er bij Mexico alleen Gutierrez is die op scherp staat. Maar één gele kaart voor de Mexicanen in de voorbije twee wedstrijden. Dus wat dat betreft valt dat allemaal wel netjes mee. Dan gaan we zo meteen de opstelling er wel bij halen. Eén grote verrassing bij de Tsjechen. Patrick Schick zit op de bank, de spits van Leverkusen. Twee moeilijke wedstrijden gehad in twee wedstrijden, maar twee keer richting doel getrapt. Dat is veel en veel te matig voor een spits die zijn seizoen bij Leverkusen goed geëindigd was. Met liefst 9 doelpunten in de laatste 11 wedstrijden. We zag daar net ook de scheidsrechter al even, een Argentijn, Yael Falcón Pérez. Dit is de VAR, Juan Lara, een Chileen. En dan is het nu tijd voor de opstelling. Beginnend met Tsjechië. 3 wijzigingen dus voor Miroslav Kaubek. Met Pavel Suč en Denis Vičinský. Die voorin in de ploeg komen in plaats van Sojka en Schick. En David Taudera komt ook in de ploeg. Hij vervangt Darida. En dus twee jongens met Taudera en Vičinský. Die hun WK-debuut maken. Een 5-2-3. Of een 3-4-3, hangt er vanaf hoe hoog het zou vallen. En Taudera effectief gaan spelen. En dit de elf van Mexico met Raúl Rangel in het doel. Geen Ochoa, dat mooi geweest voor zijn 6e WK. Maar het is gewoon Rangel. De wijzigingen dan, Montes keert terug na zijn rode kaart tegen Zuid-Afrika. Op de linkerflank hebben we Mateo Chaves, die in de ploeg komt. Een middenveld dat ook flink gewijzigd wordt met de komst van Israel Reyes en Gilberto Mora, nog altijd maar 17, die in de ploeg komt. En geen Jiménez in de spits, wel Guillermo Martinez. Dus toch veel jongens die veel minuten hebben gemaakt, die rust krijgen van Javier Aguirre. Ook een paar jongens zoals Juan Vázquez, de centrale verdediger die al 180 minuten speelde op dit WK, die op de bank zit nu. Hetzelfde geldt voor Brian Gutierrez. Dus toch wel wat rust inbouwen richting knock-out fase. Maar ook wel wat jongens die gewoon blijven staan, uiteraard. Die heb je ook nodig. Quiñones blijft gewoon staan. Alvarado blijft gewoon staan. Romo blijft staan. De doelpuntenmaker van tegen Zuid-Korea, een wedstrijd die niet meteen de geschiedenisboeken ingaat als een prachtige spektakelwedstrijd. Dat was het allerminst. De zuinige 1-0 zege van de Mexicanen tegen Zuid-Korea. We hadden een foutje nodig van de Zuid-Koreaanse doelman om te scoren. Maar ze geven weinig weg, Mexico. Dat was zo tegen Zuid-Afrika, dat was zo tegen Zuid-Korea. Nog geen doelpunt geslikt dit toernooi. De Tsjechen wel al 3 doelpunten. En daarbij komt ook nog eens dat de Tsjechen zelf moeilijk scoren. 2 doelpunten, 2 keer na een inworp. 1 keer een lange inworp en 1 keer snel en goed genomen. En dan zaten er nog wel een paar passes tussen voor uiteindelijk Sadilek kon scoren. We gaan eraan beginnen. Aan speeldag 3 in groep A. En we houden uiteraard ook nog
de wedstrijd van Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea in het oog. Om te kijken wat dat geeft voor de score. Maar in deze wedstrijd, ik zei het al een paar keer, Mexico zeker van groepswinst. Tsjechië moet absoluut winnen. Het zou kunnen dat ze met de 2 punten derde worden in deze groep. Maar ja, dat is wel een heel grote gok om te nemen om met 2 punten ervan uit te gaan dat je bij die 8 beste derde zit. Dat gaat in principe niet gebeuren. Ze moeten winnen dus. Ik ben toch benieuwd wat die wissels vooraan gaan doen. Schultz is niet nieuw natuurlijk. Hij zal mogen invallen in de vorige wedstrijd. En mocht ook gewoon starten tegen Zuid-Korea. Maar Wyszynski, die maakt zijn wereldbekerdebuut. Ze zijn met z'n vieren in deze wedstrijd die hun WK-debuut mogen maken. En niet alleen op dit WK, WK-debuut tout court voor de Tsjechië. Niet verwonderlijk. De laatste keer dat zij op het WK stonden was 2006. De Mexicanen al toe aan hun 18e WK. Maar er zelden niet bij. De Tsjechië met balbezit. Daar is Wyszynski een eerste keer. Dat leed weg. César Montes terug in de ploeg na een wedstrijdje schorsing. Na die rode kaart laat in de wedstrijd tegen Zuid-Afrika. De openingsmatch van dit wereldkampioenschap met 3 rode kaarten. 2 voor de mannen van Hugo Broos. En eentje dus voor de Mexicaan. Nou, goede druk. Dan hadden we daar het zouval. De man op de rechterflank. De centrale 3 die blijven ongewijzigd bij Tsjechië. Die doen het al bal ook wel goed. Tegen Zuid-Afrika niet heel erg veel weggegeven. 2.4 na een strafschop. Handspel. Daar de Mexicanen met Quiñones. Wacht op steun. En vindt die steun ook bij Chavez. Alvarado. Quiñones met de loopactie. Gaf wat ruimte aan Alvarado om zelf naar binnen te knijpen. Druk van de Mexicaan. De aanval eruit gehaald. Alvarado. Goede combinatie met de Romo. Voorzet. Het aanval kopt weg. Je moet even achter de bal aanholen. Quiñones verslikt zich. Ja, zo stevig van Mateo Chavez. Een van die nieuwe jongens dus. Laat zich meteen al gelden. Speelt bij AZ. De 22-jarige linksachter. Deze krijgt het afval tegen. Dat belooft een pittig duel te worden tussen die twee. Chavez en het afval. Chavez die het afval ook wel ging opvangen. Mexico, Mexico. Rolt van de tribunes. Sowieso een volgende ronde opnieuw in het Aztekenstadion. En als ze doorstoten ook een 8e finale. Die hier kan gespeeld worden.
Verder spelen, zegt de ref. Maar de Tsjechen doen teken, maar het is een hoofdblessure. Dan moet je zo snel mogelijk stilleggen. En gelijk hebben de Tsjechen. Het wordt vaak te snel gedaan. Wie had hij het wel mogen doen? De kapitein. Ah, kreeg die elleboog nog tegen zijn hoofd. Het is geen elleboogstoot. Dat zeker niet van Guillermo Martinez. Maar het komt wel even aan voor Krejci. De centrale verdediger met rug nummer 7. Ziet er toch altijd een beetje raar uit. Dat heeft wel iets. Daar is Krejci. Ložek dus diep in de spits bij de Tsjechen. Mocht ook gewoon starten in de vorige wedstrijd tegen Zuid-Afrika. Toen was die diepe rol voor Patrick Schick. Een beetje vreemd. Omdat hij het zo moeilijk heeft, dit WK. Dan moet je als bondscoach wel lef hebben om hem uit de ploeg te halen als het alles of niets is. En natuurlijk nog wel een wapen op de bank zitten. Misschien is hij een beetje geprikkeld. Opletten daar, de Mexicanen achterin. Romo. Man wel heel veel initiatief daar om te voetballen in de eigen 16. Bal nog niet weg. Quiñones nu. Gevaar geweken. Nu wordt het toch even heet voor Luis Romo. De afval geeft mee. Met Schultz. Bal komt tot bij Wyszynski. En die legt hem ernaast. Met een gelukje. Tot bij de linkerwinger. Voorlangs. Goed werk eigenlijk van Ložek. Ik weet niet of het echt de bedoeling was. Om die bal vrij te maken voor Wyszynski. Met zijn rechter. Voorlangs. Net iets te veel de hoek gemaakt. Denis Wyszynski. Goeie eerste mogelijkheid voor de Tsjech, dat sowieso. Die man van Victoria Pilsen. Het zou vallen. Balverlies. Alvarado. En de jonge Gilberto Mora. 17 jaar jong. En toch al een jaar international. Juni 2025 zijn debuut gemaakt. Wordt door alle grote clubs gevolgd. Zeker de Spaanse clubs. Zit achter hem aan. Real Barcelona. Maar voorlopig zit hij nog altijd bij Club Tijuana. Zijn tiende cap is dit voor Mexico. De Zuid-Koreanen in de andere partij zijn zeker van plek 2 als ze een punt pakken. Dan hebben ze 4 punten, dan kan Tsjechië nog wel langs zij komen. Maar onderling duel bepaalt dan dat Zuid-Korea sowieso de tweede plaats pakt. Dus enkel als Zuid-Afrika zou winnen, kunnen de Tsjechen ook zelf nog tweede worden. Als hun doelsaldo beter is dan dat van de Zuid-Afrikaan. Veel ruimte, te veel ruimte voor Romo. Dan snellen ze allemaal terug. Ruimte is er bij Martinez. Guillermo Martinez, voorzet, weggehaald. Daar lag het plots wel helemaal open bij de Tsjech. Poging nog van Alvarez. Ondertussen ook gefloot. Romo die een beetje moet wachten op de bal.
Wel zelf terug naar Martinez legt, die niet meteen zelf durfde te trappen. Dat had gekund. Hoek was scherp. Dat zeker wel. En die overtreding wordt gefloten van Alvarez. De duwfout hier op Wyszynski. En ook nog eens de voet geraakt. Licht ruimte op de tegenaanval voor Mexico. Nu opnieuw hoog de bal gaan roven. Quiñones, Romo, Alvarado. Inswingen. Goeie bal van Alvarado. Martinez claimt een penalty. Nee, zegt de Argentijnse ref. Falcón Pérez. Ja. Ik moet zeggen dat Ranac toch niet veel oog had voor de bal. En uitsluitend met zijn tegenstander bezig was. Het werd een innige knuffel. Lozek gaan sprinten. Tsjechen hebben het moeilijk. Maar wel een goede kans. En nu een inworp. En dat kunnen ze. Zou vallen. Komt ver. En in herneming. Sadilek en afzwaaier. De man die scoorde tegen Zuid-Afrika. Maar dat blijft gevaarlijk. Je kan die eerste bal dan wel verwerken. Maar dan heb je altijd nog die tweede bal. Ze gaan erop moeten letten dat ze daar zo weinig mogelijk inworpen weggeven. Schulz die ging drukken. Martinez sterk. Dat was ietsje minder.

Een feest op de tribunes. In een wedstrijd waar niets moet en alles mag. Mora. Zeer elegante voetballer. Voetbalt met heel veel maturiteit op zijn 17e. Quiñones, nog met een voetje. Dat was een keertje Daudra, nog niet al te veel gezien. Dat is het balverlies van Sadilek. Quiñones. Beetje vroeten, maar uiteindelijk wel balverlies. Schulz. Of Schulz, zo moet ik het zeggen. Met balverlies, andermaal. Er zit wel wat vaart in de partij. Dat is al anders geweest in wedstrijden uit groep A. Vorige speeldag was een verschrikking. Zowel Mexico, Zuid-Korea als Zuid-Afrika, Tsjechië waren eigenlijk niet om aan te zien. Tsjechië, Zuid-Afrika, wedstrijd waar de expected goals bij beide ploegen minder dan 1 bedroeg. Goed werk van Lozic. Sadilek. Een afzwaaien. Het was Wyszynski, excuus. De kopbal goed afgelegd. En dan raakt hij hem vooral met zijn buitenkant. In plaats van vol met de wreef. Zoals het zou moeten. Krejci. Ranac. Cerf die even de bal komt raken. Heeft die in het openingskwartier nog niet al te veel gedaan. Dat loopt met een gelukje goed. Dan is er handspel. Een rare actie van Daudera. Maar het bleef in balbezit. Even temporiseren, denkt Krejci. Iedereen staat stil bij de Tsjechen. Cerf.

Daudra die diepte zoekt op links. En dus kon Wyszynski afhaken. Geen al te beste aanname, maar hij houdt de bal wel binnen. Daudra, de voorzet. Ze hebben lengte natuurlijk, de Tsjechen. Overtreding van Ljožek. Klein duwtje in de rug. Ljožek zelf, 1,88.

heerlijk moment van de Mexicaanse supporters. Daar zijn de Mexicaan met Romo. Nou, geen zuivere pas. Mora

Zadelek, die wat moeite had met de aanname. Sheriff heeft nu wel ruimte op dat middenveld. Kan hij meters gaan maken. Hij staat nu links vooraan. Sheriff. Goede tussenkomst Alvarez. Sheriff die lijf en leden riskeert. Geen overtreding van Sanchez. Absoluut niet. Dat is Sheriff zelf die zich voor de voeten van Sanchez wierp. Bal even buiten om te kijken hoe het met Sheriff is.

Voorlopig in beide wedstrijden nog 0-0 en dan is dit de score. Dan staan de Tsjechen wel derde. En met 2 punten kan je in principe nooit doorstoten. Wellicht wordt het 3 punten en een degelijk doelsaldo dat je recht geeft op de volgende ronde. De ploegen met 4 punten zijn quasi zeker. Over een paar dagen weten we het zeker hoe dat klassement van de beste derders eruit ziet. Doorspelen, zegt de ref, dat lijkt me de makkelijkste beslissing. We zien allebei stevig in het duel. Tsjechië blijven een beetje in hetzelfde bedje ziek. Te weinig dynamisch. Te weinig creativiteit. We zijn met de hakken over de sloot natuurlijk op dit wereldkampioenschap geraakt. Via de play-offs. 2 keer penalties nodig gehad tegen Noord-Ierland en tegen Denemarken. Nadat het 2 keer 2-2 werd. Na 120 minuten. Overtreding op Guillermo Martinez. Ze hebben uiteraard elkaar een beetje vast. Maranac, toch degene die de knuffel initieerde.

Vrije trap Mexico. Minuut 22 begonnen. Mexico achterin bij de Tsjech. Sanchez laat buiten lopen. Drinken. Dat zegt Falcon Perez. 0-0 voorlopig. De Mexicanen nog niet naar doel getrokken. Al een paar keer gedreigd. Dat is wel een mogelijkheid met Martinez die niet durfde zelf te trappen. Tsjechië al 4 keer een schot gelost. De beste kans was voor Wyszynski. Maar voorlangs ging zijn pogen. Echt de Mexicanen verontrusten? Nee, dat doen ze zeker niet. Daar staat Ochoa. Aguirre gaat hem toch laten invallen. Zou ik durven denken. Ik had hem eigenlijk al aan de aftrap verwacht. Guillermo Ochoa. De wedstrijd zonder al te veel inzet voor de Mexicanen. En hij die dan minuten kan maken op zijn 6e wereldkampioenschap. Zich bij Messi en Ronaldo kan gaan vervoegen. De cultdoelman die altijd boven zichzelf uitsteeg op het hoogste niveau op WK's. 40 is hier tussen. Miroslav Kaubek, niemand bijstuurt, nog niet zo heel lang de bondscoach van Tsjechië. De vorige bondscoach werd ontslagen. Aan het einde van de WK-kwalificatiecampagne na een 2-1 nederlaag tegen de Faroe-eilanden. Tsjechië werd uiteindelijk tweede in de groep met Kroatië. Hij scoorde 10 keer op stilstaande fase. Penalties niet meegerekend. Geen enkele ploeg in de Europese kwalificaties deed beter. En dus nu op dit WK ook al 2 keer gescoord. Naar inworp.

spelers wandelen het veld weer op. In veel andere stadions wordt die hydration break echt uitgefloten. Hier valt het allemaal best mee. Het was opvallend in Canada bijvoorbeeld. In de wedstrijd tegen Zwitserland. Canadezen die hun momentum ook gebroken zagen in de tweede helft, maar toch wisten te scoren. Elke bondscoach is er al over bevraagd. Ik heb geen enkele bondscoach horen zeggen: dit is nu eens een goed idee voor het voetbal. ...25 minuten ver. Er wordt afgeteld. En geworpen. Sanchez heeft tijd om die voorste te trappen, maar moet dat met zijn mindere linker doen. Wyszynski half. Nozek. Torent. Boven zijn tegenstander uit. Paul blijft daar wat in de kluts hangen. Mora. De Mexicaanse Petri wordt gezegd. Zelden. Kan iemand aan de verwachtingen op die manier voldoen? Kreetje. Een tikje van Wyszynski die zich wel echt aan het tonen is. Daar is hij opnieuw, Wyszynski. Even inhouden, komt naar binnen. Wyszynski, Wurmseger lang. Zie je dansbeweging? Nou, knap van Wyszynski. Weer langs en dan dit is ook goed gedaan. Uiteindelijk zijn schot via Romo, denk ik, op Reyes. Maar er gebeurt iets als hij aan de bal komt.

Tsjechië die zich voorlopig niet echt uit hun kot laten lokken. Rachel die de bal nog maar eens neerlegt. Ze hebben de Tsjechen ver laten komen. Willen er nu doorheen voetballen, dat is de bedoeling. Alvarado. Om ze dan echt uit verband te spelen, is er meer tempo aan de bal nodig. Sanchez. Mora. Tempo van het openingskwartier is ook wel een beetje uit de wedstrijd verdwenen.

res. Quiñones kan hier wegdraaien. Dat zou zo de overtreding mee krijgen, durf ik vermoeden. Nee. En heeft de ref de bal dan niet geraakt? Nee, zegt hij. Nou, vroeger was het spel sowieso doorgegaan. Want dan was de ref een dood voorwerp. Dat is hij nu niet. Zodat hij volgens mij moet ingrijpen. Of hij heeft de bal niet geraakt. Dat kan altijd. Het leek van wel. Ver genoeg, zegt de ref. Hij weet ook natuurlijk dat de Tsjechen van die inworp een wapen maken. Dan is het belangrijk dat ze niet te ver mogen opschuiven. Daar is Tsjafal nog een keertje. Hij houdt het kort. En dan komt de voorzet. Misschien een goede bal van Dardera.

door balverovering Tsjechië. Na het kort uitvoetballen van Mexico. Losek draait weg en krijgt dan een arm in het gelaat, denk ik. Valt allemaal mee, maakt zelf ook niet te veel misbaar. Dat zegt al veel, diepe bal op Quiñones. En zowaar Kovar eens aan de bal. Beide doelmannen beleven een zeer rustige avond, vooravond. Het is 5:30 lokale tijd in Mexico City. Mexicanen die al twee clean sheets hebben natuurlijk. Zowel tegen Zuid-Afrika als tegen Zuid-Korea. Zeer weinig weggegeven. Rangel, geen risico daar. Die moest weg. Schultz, de man van Lyon. 11 doelpunten in de Liga. Topschutter van de ploeg. Wyszynski, dat was te makkelijk. Daudera. Zafal. Schultz opnieuw. Legt hem breed. Wie durft hem gooien? Schultz zoekt ruimte. Zafal dan. Dat is niet meteen een goede voorzet. Lozic moet de bal ook niet kan binnenhouden. Vladimir Zafal, een van de jongens van Hoffenheim. Ze zijn met z'n drieën. Met ook nog Lozic. En Ramac. Alle drie staan ze op het veld. Quiñones sprinten. Tegen Holles. Holles doet dat goed. En dan weer een van de jongens van de hofleverancier van de Tsjechische nationale ploeg, Slavia Praag. Eens kijken naar Wyszynski. Mexico, heel veel jongens die van Chivas komen. Deportiva Guadalajara. Deportivo Guadalajara uiteraard. Maar dus bijnaam Chivas. Mora. Romo. Alvarado. Dat is eentje voor Kovar. Te scherp de voorzet van Alvarado.

Het matchmomentum. Zie je inderdaad dat het openingskwartier toch wel wat spannender was. Met vooral goede momenten voor Mexico. De pieken hoger in de grafiek. Allemaal wat uitgevlakt de laatste 20 minuten. Tsjechië die uiteraard maar één doelpunt nodig hebben. Wyszynski. Cherf. Zoufal. Voorlopig zijn zijn voorzetten niet gedat. En nu kwam hij zelfs niet tot een voorzet. Probeerde het over de grond. En een balverlies was het gevolg. Ruimte bij Alvarado. Sanchez is mee. Alvarez. Tsjechië moet weer massaal terugplooien. Fatio Promo. Sheriff is de boosdoener.

En dus een vrije trap voor Mexico. Een driemansmuurtje neergezet door Kovar. De linker van Alvarado is al aan het wijzen naar Mora. Die moet een beetje achteruit. Maar komt de bal. Nog niet uit de 16. Omhaalpoging. Gaat er ruim naast het doel van Kovar. Poging van Israël Reyes. Weggekopt in eerste instantie door de kapitein. Krejci. En dan Reyes. Je moet in Mexico natuurlijk ook op hoogte spelen. Dat steken stadion op zo'n 2200 meter hoogte. Dat maakt het voor de Tsjechen niet makkelijker natuurlijk. Om veel beweging en veel dynamiek in het spel te krijgen. De broek van Holles al gescheurd. Dan mag je eens raden wat de shirtsponsor is van de Tsjechen. Blijft toch een probleem. Truitjes en broeken die te makkelijk scheuren. Alvarado. Ja, en Mora zoeken elkaar veel. Daar is Mora, gaat er trappen. Ook geen geblokt. Chavez. Vindt Quiñones. Om Singeling. Alvarado, goede bal. Richting Sanchez op de vuisten van Kovar. Mexico voert de druk op. Mora, goede 1-2. Oh, Alvarado. De combinatie was heerlijk, de opbouw was goed. En dan mist hij zijn schot compleet. Prima gevoetbald. En dan lepelt hij de bal huizenhoog over. Wilde hem perfect wegleggen in de bovenhoek. Daar nog eens het schot van Sanchez. Dan raakte die bal niet goed. En bijna maakte Krejci het zijn doelman echt moeilijk. Voortmaken, zegt de ref. Alsof de Tsjechen gebaat zijn met een gelijkspel. Vijf pogingen van het Tsjechen, geen enkel op doel. Sanchez, de enige man die een bal tussen de palen wist af te leveren. Die bal is buiten. Dat had Aguirre van dichtbij ook gezien. Nou, zijn laatste wedstrijden bezig als bondscoach, dat weet u. Na dit WK wordt hij vervangen door Rafael Márquez. De assistent is al van Aguirre. Nou, 0 tegen 0 wordt nog eens in het groot bevestigd. Het is op basis van de kansen de enige logische tussenstand. Ja, je hebt het gevoel dat Mexico meer kwaliteit heeft, meer dreiging. Maar ook zij kunnen dat niet echt omzetten in heel veel doelgevaar. Dit nog altijd de virtuele stand. Want voor doelpunten moet je ook niet bij Zuid-Afrika, Zuid-Korea zijn. 0-0 ook daar. Mora.
Quiñones. De Colombiaan met een Mexicaans paspoort. Hij heeft al een hele poos in Mexico. Zijn partner is een Mexicaanse. De bal, zegt hij. César Montes. De bal had hij, want ook veel Nozick mee.

is wel een vrije trap van heel diep op het veld. Je weet maar nooit met de Tsjech. Een stilliggende bal. En dus gaan de Tsjechische harten sneller slaan. Onderweg is, niet meteen een check die bal aanvalt. Gaan vol voor de tweede bal. Schultz

chic op de bank gaan. Af en toe is een flitsje van Wyszynski. Heel af en toe. Het hoopt te weinig. En van Schulz komt ook veel en veel te weinig. Voor een jongen met zijn kwaliteiten moet dat meer zijn. Daar even de arm van Guillermo Martinez. Maar hier blijft discussiëren. Ga eens luisteren. Ze kunnen Spaans spreken. Het is een Chileen, de vierde ref. Christian Garay. Sadilek en Saufal. Saufal meet zijn stappen af. Linkerarm in de lucht, daar komt Saufal richting tweede zone. Krejci stond klaar om hem te ontvangen. De bal zou nooit zijn hoofd bereiken. En dat is een wanhoopspoging. Daudera.

Geen enkele hoekschop nog voorlopig in deze partij. Dat zegt veel. Niet alles, maar wel veel. Quiñones. Alvarado raakte niet voorbij Oles. Een probleem daarvoor is het Cherf. Ik denk niet dat hij geraakt werd, dus ik vrees voor een scheur. Of een spierblessure in ieder geval. Grijp naar de bil. Dus trouwens Sanilek. Of was er toch contact en heb ik het niet zo goed gezien dat kan. Zometeen wel een herhaling krijgen, die hier is. Nou nee, het was wel degelijk contact. Het was een knie tegen de bil. De knie van Romo. Dat kan wel even aankomen. Tsjechië even met z'n tienen. 4 minuten komen erbij. Mexicanen kunnen nog eens proberen op te bouwen, te combineren. Er doorheen te voetballen. Mora. Met Alvarado, altijd zij twee. Sanchez. Jorge Sanchez. Voorzet Alvarado, Kova. Zo blijft hij ook aandachtig. Af en toe eens een balletje komen plukken. De doelman van

benieuwd wat Mexico zal doen tegen een grote tegenstander. Ze zijn voorlopig nog niet al te veel getest geweest. Niet tegen Zuid-Afrika, wel in tegendeel. Ook niet echt tegen Zuid-Korea. En voorlopig ook niet echt tegen de Tsjech, Quiñones. Met een schot, Quiñones. Kovar laat hij over zijn doel vliegen.

En zoals het nu is. En zoals het zal blijven ook, want Mexico is zeker van groepswinst. Komen ze in de volgende ronde uit tegen een derde ook. Dus dat is ook niet meteen een grote test. Hoewel, je weet nooit wie daar uit de bus zal vallen. Als alles blijft zoals het nu blijft, zijn dat voorlopig nog de schotten. De vraag is of zij hun plekje bij de acht beste derdes gaan behouden. En zelfs als ze dat behouden, of er niemand anders in de plaats komt. De schotten door wie dat er allemaal in die tabel nog verschijnt. Op een andere plek in de knock-outfase uitkomen. Het kan allemaal nog. Gaat heel lang koffiedik kijken blijven. Van Mexico komt uit groep C, E, F, H of I. 0-0. Na een matige eerste helft. De Tsjechen onmondig om echt aanspraak te maken op een doelpunt. Blijven wat dat betreft in hetzelfde bedje ziek. Eén kans was er van Wyszynski. Voor de rest veel te weinig. De Mexicanen tonen voorlopig wel dat ze de betere ploeg zijn. Maar kunnen dat ook niet echt omzetten in doelgevaar. 0-0 de rust. Ik zie jullie terug over een klein kwartiertje. Tot zo. Welkom terug in Mexico City voor de tweede helft tussen Mexico en Tsjechië. Ruststand 0-0. Ochoa stond op het veld tijdens de rust en genoot zichtbaar van de lichtshow. Ik zei daarnet trouwens verkeerdelijk, hij zou minuten maken op 6 WK's. Dat klopt natuurlijk niet, hij zou minuten maken op 4 WK's dan. Maar is er al wel 6 WK's bij? Zo is het eerste WK dat Ochoa er was 2006. Maar zowel in Duitsland als in Zuid-Afrika speelde hij geen minuut. Speelde wel in 14 in Brazilië, 18 in Rusland, 22 in Qatar. En misschien nog vanavond, dat zou zomaar kunnen. De Tsjechen komen het veld op. Wat heeft Koubek allemaal in de kleedkamer verteld? Hoe gaat hij de Tsjechen beter aan het voetballen krijgen? Scholz kan ook behoorlijk lachen. De druk wordt ook groter en groter. Nog 45 minuten hebben de Tsjechen om te scoren. Om niet met 1 of 2 op 9 achter te blijven. Het zou van 82 geleden zijn, toen nog Tsjechoslowakije, dat ze geen enkele van hun wedstrijden kunnen winnen op een WK. Andere wedstrijd ook nog 0-0, waar de Zuid-Afrikanen goed aan het spelen zijn, hoorde ik van mijn collega die wedstrijd van een commentaar aan het voorzien is, Jelle Tak. Zuid-Koreanen matig, naar het schijnt. Zuid-Koreanen die met 3 punten niet helemaal zeker zijn van de volgende ronde. Als ze dat puntje tegen Zuid-Afrika uit de brand slepen, dan is dat in principe wel allemaal

prima voor de Zuid-Koreaan. Maar dan zal het ook beter moeten, blijkbaar. En dat geldt uiteraard ook voor de Tsjechen. Zij hebben een zege nodig. En ook dat moet beter. Misschien nog eens met een inworp. De luchtmacht komt mee. Krejci loopt zijn ploegmat omver. Bal komt voor de voeten van Tjerf. Hij kon niet echt uithalen. Bal die ook eens afwijkt. Tegen Romo. Daar. Oef. Hollis. De neus flink plat geduwd tegen de rug van zijn kapitein.

ingestoken. Holles even naar de kant, een minuutje, voor hij weer mag gaan invallen. Geen wissels, voorlopig nog altijd Patrick Schick op de bank. En Holles hoefde uiteraard geen minuut te wachten, want er was geen verzorging op het veld nodig. Mag hij nu al gewoon weer het terrein opkomen. Ranga. Die staat in doel, dat zag u onderaan. Voorlopig dus nog geen Ochoa. Raúl Rangel. Het was even gevaarlijk. Niet dat er echt contact was. Daudera. Uit angst vooral tegen de grond ging. Daudera ging zelf laag. Van Varado niet al te veel aan doen. Geen goede trap van Kovac. Geen furieuze openingsfase in de tweede helft. Martinez. Mora. Het van Mora is niet goed.

Sheriff kon de bal rustig buiten begeleiden. Krijg. Doudera. Teneesbaar. Tignone zal dat goed doorzien. Goeie pas. En dus Mora. Na afleggen van Martinez. Quiñones. Quiñones. Schulz. Kwam nog terug. Alvarado. Moeilijke bal voor Quiñones. Goeie pas van César Montes die aan de basis lag van de aanval van de Mexicanen. Twee limies doorbroken. Pas recht door het midden.

Goed van Zouvan. Bal over de lijn geweest. Of was het buitenspel? Het was buitenspel. Van Zouvan. Sanchez. Zo'n pause door het midden. Alvarado, Sanchez. Voorzet is niet goed. De twee centrale verdedigers, Alvarez en Montes, die dat goed doen. En Mexico. Mora, goede bal. Geweldige bal op Romo. Voorzet, want hij durft niet zelf de hoek. Was te scherp voor Luis Romo. Een prima bal van de jonge Mora. Goed gezien. En prima uitgevoerd. Daar zat veel meer in voor de Mexicanen. Daar zijn ze nog eens. Opnieuw Mora en Romo. Ja, Romo uiteindelijk van de bal gezet. Fout op Lozic. Met z'n twee. Ja, goed gedaan hoor. Ja, hoek was wel scherp. Hij moest net te veel uitwijken. En dan moest hij een voorzet trappen. Dan was hij niet echt top. Goed van Daudera. Hij snijdt dan te veel naar binnen. Wordt opgevangen door Alvarez. Obstructie. Alvarez, waar kom ik anders naartoe? Ik stond daar al. Dat is altijd de eeuwige discussie bij obstructiefouten. Daudra, die zich eigenlijk aan het vastlopen was. Ruimte was er bij Wyszynski. De eerste passeerbeweging was netjes. Hens aan dek achterin bij de Mexicanen. Richting tweede zone. Kertje. Kreetje, excuus. Een hoekschop. De eerste in deze wedstrijd is voor de Tsjechen. Sadilek. Rangel onder de bal door. Zaafval pikt op. En daar had bijna balverlies tegenover Quiñones. Jozek. Voorzet. Sheriff. Wat zeg je met een beter momentje nu? Ranac die denkt, ik ga doorjagen. Maar is dus wel niet meer op zijn positie centraal achterin. En ze wurmen zich er doorheen, de Mexicanen. Oh, de tackle gaat ernaast. Chavez legt hem binnen. 0-1 Mexico. Op de tegenaanval. De Tsjechen begonnen er een beetje in te geloven. Gingen gaan doorjagen voorin. En dan is er een tegenprik. En dan is er Mateo Chavez, de WK-debutant. Eerste minuten op dit wereldkampioenschap. Die scoort en dan wordt het heel erg moeilijk voor de Tsjechen. 0-1 voor het gastland. 0-1 voor Mexico op de tegenaanval. Ranac weg. En dan waren ze daar aan het strijden in het middenveld. Plots viel de ruimte. En Chavez die heel koelbloedig afwerkte. Daar de lange bal, daar het gevechtje.
Met wat geluk komen de Mexicanen er doorheen. Dit is veel te wild ingrijpen. Van Sadilek was het. En Chavez. Kijken. Binnenkantje voet wegleggen. Kovar geklopt. 0-1 Mexico. Dan vliegt al het drank in het rond. Wissels bij Tsjechië. Wyszynski naar de bank voor Provod. We krijgen voorlopig dus nog altijd geen Patrick Schick. En Lucas Provod, de man van Slavia Praag. Nog wat meer lengte in de ploeg.

Mateo Chavez. Beleeft een droom. De Tsjechen een nachtmerrie op dit moment. We moeten nu nog twee keer scoren. De score is al zo moeilijk. Zeker tegen Mexico. Mexicanen die nu al bijna 240 minuten geen doelpunt meer incasseren op dit WK. Tempo maken, zegt Daudera onderaan in beeld. Allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Romo met balverlies, werd er nog aangelopen. In de rug. Zafa. Речь.

goed van Montes, Alvarez. Ja, toch wel straf dat Chavez daar opdook, is er linksachter. Stond plots op de rechtsbuiten. En was deze organisatie na de hoekschop voor de Tsjechen. Of was het vrije trap?

Mexicaanse publiek luid en duidelijk.

start ik te zeggen, maar de bal blijft net niet binnen. Allemaal opschuiven. Ramadji toch kort kon vragen. De voorzitter van Southfall zijn voorlopig niet goed. En dus naar het centrum, Sadilek. Raakt een Mexicaan. Alvarez. Die kruipt overeind. Southfall. Op het hoofd van Martinez. Mee in de loopgraven, de spits. En de Mexicanen die meer en meer gaan kunnen counteren. Mora. Loopactie van Sanchez. De hele ligt helemaal open. Sanchez voorbij Kovar. En bal niet weggewerkt. Quiñones 0-2. Tweede tegenaanval. Tweede doelpunt. De Tsjechen zijn zo kwetsbaar. 0-2 Mexico. Toen waren Sanchez helemaal kwijt. Goede loopactie van de rechtsachter. Dan was het wel op een rare manier waarop hij voorbij Kovar raakte. Dan bal in de voeten van Quiñones. Kijk, Sanchez. Ze zijn hem helemaal kwijt. Daar weet niet waar hij moet lopen. Taureda, excuus. Ja, en dan is Kovar wel eerst op de bal, maar dan tikt hij de bal tegen Sanchez. Krijgen ze de bal niet goed weg. En maakt Quiñones zijn tweede van dit WK.

En dan is de opdracht zo goed als onmogelijk voor de Tsjechen. Zeker als je bekijkt wat zij de afgelopen minuten op de mat hebben gebracht. Veel meer dan wat ballen pompen. Zit er niet in die ploeg. Martinez en Romo naar de kant voor Jiménez en Vargas. Santiago Jiménez. En Robert Vargas. Mannen van respectievelijk Milan en Atletico. Santiago Jiménez en niet Raúl.

Mitchell. En een gele kaart voor Alvarez. Geen probleem, stond nog niet op scherp. Gele kaarten vallen weg na de groepsfase. Wissels bij de Tsjechië. Daar is Patrick Schick. Dan toch. En ook een Soucek. Komt een hoop ervaring bij de ploeg. Loschek naar de kant en ook Holes. Soucek en Schick. Een injectie van 43 interland doelpunten. En doelpunten hebben ze nodig, de Tsjechen.

Schulz. Duidera. Hij is binnengebleven, zo blijkt. Nu is gewoon verder. Zaafval. Met de voorzet. Schulz houdt niet meer binnen. Doeltrap voor de Mexicanen. Miroslav Kaubek heeft nog één hydration break straks. Om het onmogelijke te gaan bewerkstelligen. Om met een geniaal plan af te komen. Om dit nog om te keren. Een hoekschop, zegt de ref. Het duurde te lang. Hij heeft afgeteld. Doeltrap wordt hoekschop. Ja, dat is natuurlijk een groot geschenk voor de Tsjechen. Dat zijn de regels. Daar komt de hoekschop. Maar ook daar zijn de Tsjechen niet gevaarlijk genoeg.

Zuid-Afrika op voorsprong tegen Zuid-Korea. Zuid-Afrika op die manier virtueel tweede in deze groep. Wie had dat verwacht na die openingswedstrijd? Daar nog een goede voorzet. Alvarez kopt weg. Nieuwe hoekschop voor de Tsjech. En op die manier is Hugo Broos toch nog niet aan zijn allerlaatste wedstrijd als bondscoach bezig. Voorlopig gaat Broos gewoon nog door. Dan moeten de Zuid-Koreanen bibberen en beven om bij die beste drie te zitten. Provot plukt uit de lucht. Schot kort op Quiñones. Provot houdt binnen, zegt de lijnrechter. Nieuwe hoekschop. Die beginnen zich nu wel stilaan op te stapelen. Dit is hoekschop 4. Rechter die in de weg stond van het zaalval. Werd niet meteen geapprecieerd. Net onder Ranac. Of Ranac net onder de bal. Dat is juist een Daugera. Hydration break. Drinken. En gaan nadenken. Kouwen op een masterplan voor de Tsjechen. Maar tegen Mexico scoren in dit machtige Aztekenstadion, dat is niet evident. Voor de 9e keer op een wereldkampioenschap speelt Mexico in het Aztekenstadion. En er zijn er maar 2 ploegen ingeschakeld, of ingeslaagd liever, om te scoren tegen de Mexicanen. België in 86, de openingswedstrijd van de Belgen toen. Of nee, was geen openingswedstrijd. In ieder geval de wedstrijd van de Belgen tegen Mexico. 1-2 werd het voor de Mexicanen. En nog in de groepsfase daar speelde Mexico 1-1 gelijk tegen Paraguay. Dus 2 keer een doelpunt moeten slikken. Voor de rest nooit. In 1970 3 wedstrijden in het Aztekenstadion. Mexico-Sovjet-Unie 0-0. Mexico-El Salvador 4-0. En Mexico-België 1-0. 7 op 9. 5 doelpunten gemaakt, 0 tegen. In 86 dan de 1-2 tegen de Belgen. De 1-1 tegen Paraguay. En er volgde ook nog een 0-1 zegen tegen Irak. En een 2-0 zegen in de achtste finales tegen Bulgarije. En in 2026 2-0 tegen Zuid-Afrika en voorlopig 0-2 tegen de Tsjechen. En ze spelen hier nog minstens 1 keer, misschien zelfs nog 2 keer. Het Aztekenstadion wordt gebruikt voor een 16e en een 8e finale.

AC/DC door de boksen. Overlegd bij de Mexicanen. De Tsjechen staan alweer op het veld. Komt er nog een mirakel voor de Tsjechen?

van Netfit. Daar was ik bij in 2006. Op de WK in Duitsland met de Tsjechen. Ik heb natuurlijk ook nog Rosicki en zo. Petr Čech.

nu is wel gebleken waarom de Tsjechen met zoveel voorzichtigheid aanvallen. Ze zijn bijzonder kwetsbaar op de regenhalve. Twee goede counters, twee doelpunten voor Mexico. Fidalgo gaat invallen voor Mexico. Hij komt in de plaats van Mora. Goede wedstrijd gespeeld. De nog altijd maar 17-jarige Gilberto Mora.

Tenis Apatos. Álvaro Fidalgo. Chic. Verleek het spel. Douwe Dera. Provo. Die nu wel centraler gaat spelen. Het zou val met de voorzet. Te weinig kwaliteit in die voorzet. Dit weer een dramatische bal. Duidelijk. Sajcek die buitenspel stond en die bal moest laten gaan. Hij is aan het opwarmen. Guillermo Ochoa. Zijn zesde WK, het vierde WK waarop hij speelminuten kan maken. En mag die kan wellicht vervangen in Salt.

Sajic zegt aan zijn ploeg dat ze moeten drukken. Ze hebben geen andere keuze. Aansluitingstreffer niet meer uitblijven voor Tsjechië. Makkelijk, César Montes. Hij moest niet eens in de wil gaan. Voorzet. Weggehaald achterin door Montes. En die krijgt de overtreding dan mee. Botsen in de rug. De Sanchez daarom. Het klimmen was over de rug. Van Sanchez. Meer dan 80.000 mensen in het stadion, volledig uitverkocht.

Enorm voor de Tsjech. Slotkwartier ingegaan. Ochoa is klaar. De mensen gaan recht staan op de banken en gelijk hebben ze. Het wordt een mooi moment voor Guillermo Ochoa. Had al een klein beetje opgewarmd tijdens de rust. Stond vlak voor de tweede helft ging beginnen aan de kant. Toen alle lichten uitgingen in het stadion en de gsm-lichtjes aangingen. En je zag hem rondkijken en genieten. Daar Quiñones. Koopt hem over. De man van 153 Interlands. Maak er maar 154 van. Raúl Rangel naar de kant. In zijn plaats. Guillermo Ochoa. Zijn 12e WK-wedstrijd wordt het. Vierde WK waar hij speelminuten maakt. Zesde WK waar hij in de selectie zit. Aanvoerdersband gekregen van Alvarez. Mooi moment voor de Mexicaanse doelman. Ook Gallardo komt er nog in voor de doelpunten maken. Mateo Chavez.

oudste speler op WK zo. Daar is Quiñones langs. Goeie tackle uiteindelijk. Goeie ingreep. Van Sadilek. 40 jaar en 346 dagen. Guillermo zo. Duitse speler op een WK die uit de CONCACAF komt. De bond van Noord- en Midden-Amerika. En luister naar het publiek als hij de bal raakt. Heerlijk. Onder contract bij Limassol, Ochoa. Ik sta daar uiteraard. Een volksfeest in Mexico City. De Tsjechen waren erbij. Zafal op links zowaar. Provo, ook hij uitgeweken naar de linkerflank. Schultz die inlevert. Daar.

of uit Patrick Schick. En voorlopig weer niet in het spel voorkomt sinds een invalbeurt. De toevoer is zeer beperkt. Montes. Onderuit gelopen.

Sadilek. Dat was een goede bal van Sadilek. Geen Tsjechisch hoofd weer tegen. Zou val. Opnieuw Sadilek. Quiñones. Een hele lange bal. Jiménez maakt er niet meer bij. En kijk naar die overgave bij de Mexicanen. Ik heb geen Tsjech op die manier zien druk zetten in de voorbije 82,5 minuut. Schultz met het balverlies en dan blijft hij staan. Nee. Terug gaan pressen. Dat zit er niet in.

Het is een beetje spelen nog voor de Mexicanen. Met deze Vargas. Sanchez. Had kunnen scoren.

Quiñones. Die heeft wel gescoord. Mexico komt nog eens opzet. Tussendoor moeilijk hoor. Om Quiñones zo te bereiken. Vanaf Hidalgo.

verzorging nodig nog. Voor de Tsjechen. Dan gaan ze daar met z'n allen naartoe. Waar gebeurde dat? Oef. Ah, Soucek. Ai, ai, ai, ai, ai. Ah, daar dat linkerbeen. Dat zag er niet goed uit. Draagberry nodig, uiteraard. Dat linkerbeen van Soucek. We krijgen Tomáš Hory nog. Een strijder. Soms iets te letterlijk. 3 rode kaarten afgelopen seizoen voor Tomáš Hory. En daar stond ook Alexander Sojka, de man van Pilsen. En daar gaat Cielito Lindo nog eens. Het Mexicaanse cultnummer. Gecomponeerd in de jaren 80 van de 19e eeuw. In de volksmond ook wel Canta y Honores genoemd. In het refrein. Naar de ai ai ai. Soucek en Cherif naar de kant. Gori en Sojka in de plaats. We gaan nog wel wat tijd bij krijgen. Na de blessurebehandeling van Soucek. Maar we kunnen stilaan zeggen dat het onmogelijk is voor de Tsjech. Terwijl Zuid-Afrika nog altijd leidt tegen Zuid-Korea. Ochoa. Ja. Het is toch veel te weinig gebleken, de Tsjech. Lichtpuntjes tegen Zuid-Korea, op voorsprong gekomen en in het slot echt nog wel 1-2 goede mogelijkheden gehad. Op 2-2. Maar als je dan ziet wat Zuid-Korea tegen Mexico deed, dat was zeer magertjes. Zuid-Korea dat nu ook aan het verliezen is tegen Zuid-Afrika. Dan wil dat ook wel zeggen dat die prestatie van het Tsjechië niet zo bijzonder was. Wel in tegendeel. Dan hebben zij gewoon 2 verloren tegen een matige ploeg

Een galawedstrijd voor de Mexicanen. Eentje voor het goede gevoel richting 16e finales. Drie clean sheets voor Mexico. We gaan pas in de volgende rondes weten wat die groep eigenlijk waard was. Niet al te veel, vrees ik, voor de Mexicaan. Quiñones. Alvarado aan het zwaaien. Krijgt de bal nu toegespeeld. Fidalgo. Voorzet Fidalgo richting tweede paal. Slecht weggewerkt. Maar in twee tijden wel uit de 16. En nog niet gaan lopen met de bal van de ref. Thomas Gorrie.

De Tsjechen zijn hun laatste minuten aan het spelen op het WK 2026. Het is Alvarez zo aan op de rechterflank. Quiñones. Schouderduw van Provot. Sojka. Schultz. Hadden we met z'n allen meer van verwacht. Na zijn goed seizoen bij Lyon. Waar hij zeker niet onbetwistbaar basisspeler was, maar vaak wel. In de weg naar het doel vond. 11 doelpunten in de Ligue 1, 15 in totaal. Over alle competities heen. Zou van. Jiménez.

Nog eens een voorzetje. Duider aan de tweede paal. Vrij vroeg in de partij. Oh, Tsjechië een kans via Vyšinský. Ze zijn nooit meer dichter in de buurt geweest dan toen.

nog een keertje. Jiménez moet opletten dat hij geen buitenspel loopt. Daar is Jiménez. Maakt het niet af. Alvarado pikt nog op. En dan in de winkelhaak gejaagd. En blijft de vlag dan beneden. Of is het een doelpunt van Fidalgo? De vlag blijft beneden. Het is 0-3. Kijk, Ochoa. Fidalgo scoort nog. Jiménez niet. En dan uiteindelijk de bal bij Fidalgo en die jaagt hem goed in de winkelhaak. 0-3. Kijk. Oh, schitterende beelden. Guillermo Ochoa. Hij aan de basis met die geweldige trap richting Alvarado, Jiménez op Kovar. Overzicht bewaren en goed binnenjassen. Prima keeperswerk van Kovar. En dan Fidalgo. Jeppeke. 0-3. 2-0 tegen Zuid-Afrika, 1-0 tegen Zuid-Korea, 0-3 tegen Tsjechië. Een foutloos parcours in de groepsfase. Kijk. Fenomenaal. Hij is aan het genieten van zijn laatste minuten op een wereldkampioenschap. Zijn laatste minuten op het grootste toneel. Zijn laatste minuten van zijn hele carrière. Ochoa stopt na dit WK. Maar hij mag wel nog even op de bank blijven zitten. Voor nog minstens één wedstrijd. En wie weet nog een wedstrijdje meer, want Mexico komt uit tegen een derde, zoals gezegd. Provot kan er niet meer bij. En ja, het hoefde niet meer voor de Mexicanen. Er was eigenlijk geen inzet meer, maar toch. Je laatste minuten van je spelerscarrière in het Aztekenstadion in Mexico City op een WK. Veel mooier kan het niet, toch? Einde van de wedstrijd. Mexico gaat met 9-9 naar de volgende ronde. En mag nog een keertje in het Aztekenstadion spelen. Dat stond wel al een tijdje vast. Maar ze doen dat op een klinkende manier. Met een 0-3 zege tegen de Tsjechen. En de Tsjechen zijn uitgeschakeld. Ze moesten absoluut winnen om te kunnen doorstoten. Maar het lukte niet. 0-0 nog de rusten. Hij kust zijn palen. Maar het werd uiteindelijk 0-3. En ook de wedstrijd van Zuid-Afrika is voorbij. Bafana gaat ook door naar de volgende ronde. Als het tweede in de pool in Zuid-Korea moet bibberen en beven om als een van de 8 beste derdes door te gaan. En een mooie avond voor het Mexicaanse publiek in Mexico City. Een prachtige avond voor deze man. Guillermo Ochoa moet de tranen bedwingen. Zijn carrière zit erop. De kans dat hij nog eens op het veld zal staan is zeer, zeer klein. Ik bedank je voor het kijken en heel graag nog een fijne nacht en tot een volgende keer.

Heel goedenacht, beste voetbalvrienden. Aan een razend tempo blijven we vooruit gaan met nu zelfs 6 wedstrijden op 1 speeldag op dit WK in Noord-Amerika. En met de bepalende fase natuurlijk, de schifting van 48 naar 32 ploegen, die wordt nu gemaakt in de komende dagen. Dat is al gebeurd in groepen B en C, waar Zwitserland en Brazilië de groep hebben gewonnen, waar Canada en Marokko als tweede uit de bus zijn gekomen en waar het voor Bosnië en Schotland nog afwachten is of ze bij 8 van de 12 beste derdes zullen zitten. We zitten trouwens al voorbij halfweg op dit WK. Dit is officieel match nummer 54 van de in totaal 104 die er gespeeld worden. Tot zover de administratie hier in Monterrey. En u zag er net al een blik op die Cerro de la Silla, die geweldige berg in de achtergrond hier van dit stadion. Dat ziet u op dit beeld nog net iets beter. Geweldige venue voor deze Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Een parel van een stadion. Dit is Stadio Monterrey. Maar daar zullen beide ploegen zich weinig van aantrekken. De vraag is wie er het scherpst kan aan deze match beginnen. Zuid-Afrika en Zuid-Korea moeten allebei als ze naar de volgende ronde worden. Maar we maken eerst plaats voor de volksliederen. En we gaan beginnen met dat van Zuid-Afrika.

Het enige hybride volkslied ter wereld. In 5 talen gezongen, dat heeft Nelson Mandela zo ingevoerd in 1992. Maar dat is voor de vorm. We gaan luisteren naar het volkslied van de tegenstander van Zuid-Korea. Dat heet Aegukha.

De volksliederen die hebben we achter de rug. Dan richten we de blik op wat sportief op het spel staat. Zuid-Korea, ja, zij zijn het eigenlijk aan een stand verplicht om door te stoten. En Zuid-Afrika speelt zijn laatste troefkaart uit. Moet dan weer vol gaan aanvallen. Om voor het eerst in de historie, want dit is nog maar hun vierde WK, door te stoten naar de volgende ronde. Om de last dance van Hugo Broos, die daarnet met de hand op het hart zag meezingen, om dat nog een koninklijk verlengstuk te geven. Want het zou dus zomaar kunnen dat de trainerscarrière van Hugo Broos hier eindigt in het noorden van Mexico. Op zijn 74ste, 37 jaar, 10 maanden en 12 dagen na zijn allereerste opdracht. Dat was toen als trainer van RWDM op bezoek bij Sint-Truiden. Wat een 3-0 nederlaag opleverde trouwens. Maar goed, ze jongens vandaag weten wat ze moeten doen, hebben tot dusver 1 punt kunnen verzamelen in die match tegen Tsjechië. Zuid-Korea heeft er 3, won ook tegen de Tsjechen. En dus heeft Korea in principe genoeg aan een punt om zich als tweede te kunnen plaatsen voor de volgende ronde. Zuid-Afrika moet dan, ja, gewoon winnen. Niet rekenen, knallen. Benieuwd of ze daar ook in slagen. Of ze het gaan kunnen forceren. Wat we al gezien hebben op dit WK van de Bafana Bafana was zeker niet het allerbeste voetbal. Om het toch nog een beetje te verbloemen. Ze hebben moeite om zich hier ten volle te kunnen uitleven. Maar daar gaan ze vanavond toch zeker hun best voor doen. Om dat wel te kunnen doen. Omdat ook de Zuid-Koreanen aan het twijfelen zijn. U ziet de mensen van de arbitrage met in het midden Facundo Tello, de Argentijnse ref van vandaag. Floot eerder al op het WK Canada tegen Bosnië. Dit zijn de mensen die hem moeten assisteren, mensen in de VAR. Een van de elite refs van de CONMEBOL, Facundo Tello. Floot eerder al op een WK, ook al op een EK zelfs. Ook al is hij in Argentijn. Maar we kijken naar de opstelling van Hugo Broos. Misschien wel zijn allerlaatste in zijn carrière. Dat gaan we over een uur of twee wel weten. En daarin zien we 3 wissels in de basis. Sithole, Mokafeng en Makgopa komen in de ploeg. En dan moeten we toch vermelden dat de doelpuntenmaker, de man die de penalty nam tegen Tsjechië, Mokuena, geschorst is. Dat is een zware aderlating voor de mannen van Broos. Ook Adams en Reyners verdwijnen uit de basis zelf. Ook bij Korea 3 wissels maar liefst. En toch opvallende wissels. Want hij gaat met 2 spitsen spelen, zoals u hier op de pancart kunt zien. Met Hee-chan Wang en Hyung-Yu Oh. Dat betekent dat er geen plaats is in de basis voor

Son Heung-min, toch de record international. De vice topschutter van Zuid-Korea, dus met twee spitsen. En ook Kim Moon-won is uit de basis verdwenen ten voordele van Lee Tae-sok. Die ook start tegen Tsjechië op de eerste match. De regisseur kent zijn Pappenheimers, brengt Hugo Broos dus in beeld. De langstzittende bondscoach van Zuid-Afrika ooit. Is eraan begonnen in mei 2021. En deze man, zoals ik daarnet al even aanraakte, ligt ook onder vuur, wordt een puppetcoach genoemd. Een stroopop, een stroomman liever, van zijn Portugese assistent, van João Arroso. Een beetje voor de vorm dat hij daar zit. Want er is veel te doen in het Zuid-Koreaanse kamp. Gezien het matige voetbal, gezien dus het matige tactisch vernuft van de bondscoach die onder druk staat. En ook gezien de persboycott liever van Son Heung-min. De sfeer niet optimaal. Maar dat is wel deze venue. Dit Estadio Monterrey. Dat in de volksmond El Gigante de Acero, de stalen reus, wordt genoemd. Gezien het materiaal dat hiervoor gebruikt is om dit op te trekken. En met die berg die toekijkt naar hoe het hier allemaal gaat verlopen. Na deze match komen we nog één keer terug naar Monterrey. Voor een 1/16e finale op dit moment. Zou dat Nederland tegen Marokko kunnen zijn? Al is dat nog niet helemaal zeker natuurlijk. Er moeten nog een aantal matchen gespeeld worden. En in principe zou Zuid-Korea ook de steun van de Mexicanen moeten krijgen. De Mexicanen die met een half oog die andere white match in de gaten zullen houden. Hun galamatch tegen de Tsjechen. En dat heeft te maken met het WK 2018 in Rusland. Toen Zuid-Korea verrassend Duitsland wist uit te schakelen in het voordeel van Mexico. En daar zijn ze dus nog altijd dankbaar voor. Eerste keer zoeken naar Wang. Maar Kuliso Mudai, de rechtsachter van Broos, met zijn eerste tussenkomst. Speler van de Mamelodi Sundowns. Sinds mensenheugenis geen kampioen geworden in Zuid-Afrika. Die eer weggelegd voor de Orlando Pirates. Ploeg uit Johannesburg. Uit de wijk, uit de township Soweto. Daar zijn een aantal jongens van opgesteld. De eerste corner is voor Zuid-Korea. Man van de setpieces is Lee Kang-in. En daar de kopbalkans van Kim In-jae. Met zijn 1,90 meter natuurlijk man om in de gaten te houden op dat soort momenten. Maar dat deden ze niet bij Zuid-Afrika. Vrije kopkans. Voor Kim. Alleen geraakt hij niet voorbij Ronwen Williams. En voor de Zuid-Afrikaanse defensie. Wel meteen wakker is. Wakker moet zijn. Meteen met de voeten op de grond gezet. Door de Koreanen.

Ocon. Terug tot bij zijn doelman. Omdat hij geen opties had. Jonge centrale verdediger, Ime Ocon. Een van de weinigen in de selectie van Broos die niet in Zuid-Afrika speelt. Amper 7 jongens. Van der vandaag 4 tussen de lijnen staan. De 2 centrale verdedigers. En als je nog eens kijkt naar de kopbalkans van Kim Min-jae. Voor de lijn gekeerd door Aubry Modiba. De linksachter die daar zijn doelman bij stond aan de eerste paal. Meteen een goede kans. En meteen een eerste poging tot van Zuid-Afrika. Mokofeng die er bijna iets mee kon aanrichten met die diepe bal van zijn doelman. Dat had hij toch in principe beter moeten doen. Had die bal moeten kunnen controleren. Kleine spits, 1,68 meter. Dat zal op dat soort momenten zijn. Moeten zijn. Dat kan gaan gebeuren voor de Bafana Bafana. Bokasi terug tot bij Williams. Hier Ime Ocon. Speler dus van Hannover. In de tweede Bundesliga. Net niet kunnen promoveren. Vierde geëindigd. In een zeer spannende editie. Bij Schalke 04, Elversberg en Paderborn gaan opkomen naar het hoogste niveau. Redelijk naïef ingespeeld door Wang. En opgepikt door Mbata. We zitten op de rechterkant bij Zuid-Afrika. Met Maseko. En ook Zuid-Afrika krijgt een eerste hoekschop in deze wedstrijd. Ja, het is ook warm in Monterrey, niet alleen in België. Een graad of 30. Dus puffen en zweten voor de 22 op het veld. Maar ongetwijfeld ook voor de vele supporters. De corner van Zuid-Afrika. Aanvallende bal. Die is zeker niet slecht genomen door Mokofeng. Hij wordt opnieuw in corner gedeviëerd.

poging uit de tweede lijn. Van Rele Bohili. Mofokeng. Op deze hoekschop weten de Koreanen af te slaan. Wang. Teruggedwongen. Tot bij Lee Ki-yuk. De Koreanen houden vast aan hun driemansdefensie. Daar is niet iedereen fan van. In Zuid-Korea, ook daar is iedereen bondscoach. Willen ze ook gewoon liever een 4-3-3 zien. Dat past blijkbaar niet in het plaatje van bondscoach Hong Myung-bo. Die aan het coachen is. Dat is een goede steekbal voor Seo. Kan hem ook binnenhouden, maar Wang komt er net niet aan. Afvallende bal voor Lee en dan knalt hij hem naast. Opnieuw een grote kans voor de Koreanen. Hij wil een nieuwe corner. Maar ik denk niet dat daar nog iemand is aangeweest. Zullen we toch nog even moeten verifiëren. Grote kans voor in afwezigheid van Son Heung-min. De ster van dit Zuid-Korea. De man van PSG die hier overnam. Net naast die paal knalt. Aan de voor hem verkeerde kant. Nou, match prima begonnen hoor. Met kansen aan beide kanten. Twee hele goeie voor Zuid-Korea. Toch noteren.

Ja, het is niet onbegrijpelijk dat Son Heung-min op de bank is beland. Twee matige matchen gespeeld. Maar en dat is een verzachtende omstandigheid. Ja, niet op zijn positie. Als je het mij vraagt, diep in de punt als echte nummer 9. We kennen hem natuurlijk vooral van zijn tijd bij de Spurs. Waarop hij vooral van de kant moest komen. En dat zo geweldig kon doen. Plukbal van Kim. Het zal hem vertrouwen geven, want de doelman zag er zeer slecht uit. In die nederlaag tegen de Mexicanen schonk Mexico zo een 6-6. Een rustige match vandaag. Door die bal uiteindelijk ook te laten liggen op dat soort moment. In het uitkomen. Iets te veel verkeer voor zijn neus, waardoor hij de bal moest laten liggen. Die uiteindelijk door Romo werd binnengetikt. Maar de intenties bij Zuid-Korea meteen op de mat gelegd. Meteen duidelijk gemaakt, ook aan de tegenstander, dat ze toch gekomen zijn om de match te winnen. Om niet te speculeren op een punt. En Zuid-Afrika laat de bal aan. Zuid-Korea probeert dan hun momenten te nemen. In een balverlies met een 4-4-2. Met Mofokeng en Makopa die dan naast elkaar gaan voetballen. Om de ruimtes op het middenveld kleiner te maken. Daar duikt Pike goed in. Dat is goed gecombineerd. Goede bal van Wang. Maar de controle van Seol is niet op maat. De rechter wingback die daar even zijn positie had verlaten. Speler van Rode Ster die nu ook mag gaan gooien. Werkt dus dagelijks met Dejan Stankovic als trainer. Hij wil meer strijd zien. Ja, goed starten. Dan is Zuid-Afrika nog niet echt gelukt op dit WK. Ook tegen de Tsjechen. Snel op achterstand gekomen, maar wel een reactie kunnen tonen. Zeker in de tweede helft. Ook al was het nog altijd niet briljant. Maar in dit soort matchen hoeft dat ook niet. Dan gaat het echt om momenten nemen. Het zou niet de eerste keer zijn dat er een verrassing gebeurt op een WK. Lee van de bal gezet, maar dan is Zuid-Afrika die ook heel snel weer kwijt. Balverlies van Maseko. Deze voorzet gaat nergens naar. Onder druk van Moudou. Kon deze Litaisok wel niet goed voorbrengen. Broos toch even gaan zitten. Zij voelen de camera. Nemen hun moment. Hier in Monterrey. Lee. Meteen weer naar voren jassen. Ziet Hole. Benieuwd naar zijn match. Na zijn pijnlijke match tegen de Mexicanen. Waarin hij een doelpunt weggaf. Waarin hij ook rood pakte. Eerste rode kaart. Op dit WK. Modiba. Goeie worp in de voeten van Sithole. Moedau.
bal terug van Maseko. Even balbezit voor Zuid-Afrika. Even in de match komen. Ocon ziet Hole die zich goed aanbiedt om deze pas op Moutaho in te spelen. Mofokeng ziet de ruimte aan de linkerkant bij Modiba. Dat is een goede cross hoor. En de loopactie was perfect van Evidence Makhopa. Alleen die nekslag wou niet helemaal mee. Leek zich even in te houden. Leek er niet vol in te geloven. Hij schampt de bal. Als je hem vol raakt, dan is dat veel gevaarlijker. Is dat echt een kans? Evidence Makhopa, spits van de Orlando Pirates. Kersfest kampioen dus in Zuid-Afrika. En toch verantwoordelijk voor 6 doelpunten. Ziet Hole. Kon in deze even Makhopa niet vinden. Maseko. Even gemaaid. Nou, Litaisok.

eerste kwartier verstreken. Een goed kwartier. Leuk om volgen. Mijn ploegen die willen. Hier bijna weer een kans krijgen. In dit geval Zuid-Afrika. Met Mofokeng. Alleen rateerde hij de bal. Redelijk belangrijk als je een doelpunt wil maken. Dat je de bal ook speelt. Oesh, Wang, zomaar ingeleverd. Daar zijn ze weer. Met Makopa. En Apolis. Met de nummer 7. Die nu ook diep gaat. Die zich positioneert. Bal weggekopt door Lee. En Kim die uiteindelijk weer kan inspelen bij Wang. Maar die heeft nog geen bal goed geraakt. In deze wedstrijd. Bij wijze van spreken. Bij wijze van overdrijving. Omdat hij nu twee keer op een rij naar het verkeerde kleur speelt. Lee. Even in een rauw moment dan meteen weer druk zetten. Zuid-Korea moeite om de spits te vinden. Het lijkt er toch op dat ze gewoon in een 3-4-3 spelen. Niet met twee spitsen. Dat Wang vooral van de kant gaat komen. Van de linkerkant. Dat Lee Kang-in van rechts gaat komen. Dat Oh dan de diepste man is. De ex-spits van Racing Genk. Dat ze hem vooral zullen moeten bedienen van op die kanten.

0: Wang.
1: Overname Lee Dae-suk. Aan de overkant Seol, die de bal kan bijhouden. Lee Kang-in, de man van de acties, die dat ook vaak probeert te illustreren. Want hij de ster is van dit Zuid-Korea, in afwezigheid van Son. Want hij de man is die de kansen bij elkaar zal moeten voetballen. Dat is de verantwoordelijkheid die hij opneemt. Maar dit is een goed moment voor Zuid-Afrika om te counteren. Waar gaan we naartoe? We gaan naar een corner. Maseko krijgt hem niet tussen de palen. Goede defensieve actie van Lee Ki-yuk. Plots lag het helemaal open. Het is Lee zelf die de buitenspelval opheft. Dan heeft Maseko veel te veel tijd nodig om zijn schot te laden, om dat te wapenen. En om dat vooral voorbij deze man te krijgen. Ja, kwaad op de hele wereld. Moet ook een beetje in eigen boezem kijken natuurlijk, maar heeft wel gelijk dat Zuid-Korea niet echt balvast is. En dat ze die bal makkelijk verliezen. En dat ze Zuid-Afrika in de match hebben laten komen. De match is in evenwicht. Schot tussen de palen van Osbinapolis. Oh, recht in de handen van deze Kim. Ook hij weer veel ruimte, veel vrijheid aan de bal. Had nog wat meters kunnen winnen. Ook hij. Lid van de Orlando Pirates. Zo staan er vandaag vier tussen de lijnen. Vooral voorin. Met Mofokeng. Makhopa. En Apolis dus. Hugo Broos probeert de automatisme vandaar mee te nemen. Naar zijn nationale ploeg. En die jongens vinden elkaar ook wel.

Ocon, rustig gebleven. Moedau leek zich daar even te verslikken in zijn eerste baltoets, maar proper opgelost. Goed gevoetbald ook. Dat was ook de bedoeling van Mofokeng. Maar een beetje naïef. Een beetje te snel willen handelen. Zonder echt rekening te houden met de posities van zijn tegenstanders. Li Kangin komt diep halen. Om dan de ruimte niet te vinden. Om dan de bal terug te krijgen van Kim Min-jae. En die even rond te tikken. Met de man van de eerste kans in deze match. De captain van Zuid-Korea. In afwezigheid van Son Heung-min. Paik. Een getelefoneerde bal. Lang aangegeven met die armbeweging. Maar hij kwam toch prima aan. Maar Lee Tae-sok. Alleen. Is er te weinig kwaliteit in zijn voorzet. Daar malen deze mensen niet om. Zij zijn blij dat ze erbij zijn. En wij zeer zeker ook. Maar Goppa, al niet binnengebleven. Prachtige voornaam. Evidence. Het was ook gewoon buitenspel. Boegeroep in het stadion. Want we gaan een eerste time-out nemen. Zo moeten we dat eigenlijk stellen. Want die hydration breaks liggen toch onder vuur. Zeker bij het publiek. De FIFA heeft ervoor gezorgd dat we nu in vier kwarters werken. De veramerikanisering van de sport liever. Maar dat geeft ons wel de kans om nog eens een blik te werpen op de omgeving. Hier in Monterrey. Een stadion dat 10 jaar geleden werd gebouwd voor de plaatselijke club. En waar een vloek op werd uitgesproken. De vloek van de kip. Je moet weten, Monterrey heeft een rivaliteit met Tigres. Ploeg uit de buurt. En de fans van Tigres zouden tijdens de bouw van het stadion een dode kip hebben begraven. Onder het beton van het stadion. En een vloek hebben uitgesproken over CF Monterrey. Zodat ze nooit de finale in hun nieuwe thuis zouden kunnen winnen. En dat leek in eerste instantie wel te lukken. Mensen geloofde erin. Tigres speelde in 2017 hier kampioen trouwens. Tegen de vijand. Er waren ook een aantal gemiste penalties. Waarbij supporters toch gingen geloven dat er duistere krachten aan het werk waren. En dan zijn er ook pogingen gedaan. Om met detectoren, graafmachines en spirituele reinigers. Om het veld te zuiveren van die negatieve energie. Maar de apertura van 2019 maakte veel goed voor Monterrey. Die werd gewonnen. En de vloek, ja, die werd dan officieel doorbroken, zeg maar. Toen Monterrey in 2019 de Noord-Amerikaanse Champions League kon winnen in eigen stadion. Nota bene tegen Tigres. Dan was alles weer pijs en vree. Dan had iedereen deze tempel in de harten gesloten. Iedereen heeft wat kunnen afkoelen, heeft wat kunnen drinken. Ik zei het daarnet, niet onlogisch bij 30 graden. Maar het is op andere venues al eens anders geweest.

Dan kunnen we hernemen met een vrije trap voor de Koreanen. En dat buitenspel van Evidence Makhopa. Evenwichtige match. Leuke match. En Zuid-Afrika dat na een moeilijke start zich in de match heeft gevoetbald. Ziet ook Hugo Broos, terwijl Yaya Sithole nog even lijkt bijgewerkt te worden. Was het aan de mond? Die staat er even niet op. De nummer 13. Lee Kang-in. En weer het balbezit voor Zuid-Korea. Seo. Wang met diepgang. Achterna gezeten door Mofokeng, die ook defensief zijn werk blijft verrichten. Hij scoorde al. Wang In-byong. De Feyenoorder wist raak te treffen in die eerste match op dit WK tegen de Tsjechen. Luidde de ommekeer in met een goal en een assist voor O. Nieuwe corner voor Zuid-Korea met Lee Kang-in. Zoeken naar Kim Min-jae. Die er half naast ging. Een herneming ook voor Zuid-Korea met opnieuw Lee. Die hem sweept, maar dat te diep doet. Dan kon deze Lee Han-byong niet op koppen. Hij terug. Yaya Sithole. Handje klap met Facundo Teo. Geen idee wat de aanleiding was voor die blessurebehandeling.

je moet uitkijken. En doe dat dan op deze manier. Zo score je geen punten. Ook niet bij deze man. Hong Myung-bo. De puppetcoach dus, dat kan je niet van Hugo Broos zeggen. In zo'n lange carrière. Van bijna 38 jaar. Niet aan één stuk, want er zaten tussenpauzes tussen. Nu wel telkens op de markt gebleven. Bij Zuid-Afrika toch fraaie dingen laten zien. Zoals ik al aangaf, de langstzittende bondscoach ooit. Bafana Bafana. Een ploeg in totale puinhoop aangetroffen. Meteen beginnen doorselecteren. De vedette is aan de kant gehouden, gekozen voor de jeugd. Dat kwam even aan. Het vertrouwen kunnen winnen. Zeker en vast ook door goed te presteren op de Afrika Cup van 2023. En ze brons pakten. Redelijk onverhoopt. Plots was hij een nationale held. Hij heeft natuurlijk ook zijn deel van de problemen gekend. Vooral administratief. Afvallende bal is prima. En dan de grote kans voor Magoppa. Maar hij trapte hem op Kim. En stond hij dan buiten spel. De initiële trap was van Mbatha. Van op afstand. We dachten heel even Maseko. Waar gaat hij naartoe? Maar dat werd uiteindelijk een paas voor Mbatha die goed trapte. Misschien net iets te centraal. En ik dacht dat Magoppa net niet buiten spel stond. Maar dat hij ook veel beter moeten doen in die rebound. En telkens centraal geplaatst. Die kansen van de Zuid-Afrikanen. Dat ondertussen een voorsprong mag claimen. Maar je moet ze maken. Voorlopig houden de Koreanen stand. Maar sluipt er ook twijfel in die ploeg. Hwang. Zomaar ingeleverd bij Okon. Slechte voorzet. Maseko opgehouden. Zo kan Hugo Broos ook nog eens kijken naar de herhaling. Het schot van Dalente Mbatha. De redding van Kim. Tot twee keer toe. Maar bij die tweede hoefde hij weinig te doen. Dan kreeg die bal recht op zich. Van Evidence Magoppa. Grote kans. Allerbeste in deze match. Voor Zuid-Afrika. Nou, het momentum aan het pakken is.

Al even stilgelegd door Theo, maar niet voor een fout gefloten. Leek mij toch. Gaf aan dat er mocht gevoetbald worden. Ja, dat had hij toch mogen zien. Hoofd tegen hoofd. Mancoppa moest even bekomen. De man van de misser daarnet. Die misschien dus buiten spel stond. Zo op het eerste zicht was dat... niet zonneklaar. Daar komt Zuid-Afrika opnieuw. Goeie paas tussendoor, maar loopactie van Siol prima. Wang zat even vast in het verkeer, maar komt er toch uit met een goede steekpas. Lee ziet de ruimte bij Siol, maar die vangt weinig aan met dat momentum. Wordt wel onderuit gelopen. Krijgt een vrije trap. Fout van Mwata. De Zuid-Koreanen hebben moeite om hun wil op te leggen, om tempo te ontwikkelen. Om echt nog eens gevaarlijk te zijn. Lang dan maar, van op afstand. Het is een poging om zijn ploeg, om zijn land terug in de match te krijgen. De vooractie was prima. Schot net iets minder. En je zag ook in de achtergrond een toch flink balende O. Die volgens mij nog geen bal heeft geraakt in deze match. Dit rechtvaardigt dus een voorsprong voor Zuid-Afrika. Deze statistiek links onder uw beeld. 3 ballen tussen de palen. 6 doelpogingen in totaal. Meer dan de Koreanen. Die Ronwen Williams nog niet aan het werk hebben gezet. Al denk ik toch dat er een bal tussen de palen was. Die kopbal van Kim Min-jae. Werd toch voor de lijn gekeerd door Modiba. Misschien waren ze bij de FIFA nog niet helemaal wakker. In het begin van de match was dat. Lee graapt er doorheen. Dan wordt hij dan nog even vastgehouden door Tapero Maseko. Dan was ook deze man in de buurt. Yaya Sithole. Die daar in eerste instantie werd gepasseerd. Maar hier hebben we weinig aan dit soort beelden. Het kan wel eens interessant zijn. Maar als je er amper iets op ziet, is het toch vooral een modieus snufje. Tien minuten voor de pauze. Zuid-Afrika wint op punten. Hij heeft voorlopig maar 1 punt in handen. Er moeten er 3 worden als ze voor het eerst willen doorstoten. Als ze hun derde WK-zege willen pakken. De eerste was in 2002. In Zuid-Korea trouwens. Tegen Slovenië. 8 jaar later deden ze het tegen Frankrijk. En dat dramatisch WK voor Les Bleus. Daar bestaat een geweldige docu over. Te vinden op de betere streamingplatforms. Zeker het bekijken waard. Over de bus van die Franse nationale ploeg. En vooral over... ja, de fratsen van Raymond Domenech.

0: Kim naar Kim.
1: Kim Min-jae naar Kim Seung-gyu. De doelman. Lee Kang-in. Hij gaat het echt wel moeten doen hoor. Dat is een goede bal. Tot bij Lee Dae-seok. De voorzet. En ze hebben er nog geen enkele goed getrapt. Maar Zuid-Korea. Nou, toch redelijk tandenloos zich aan het presenteren is.

lezen de supporters hun goede humeur niet. Goeie bal weer tussendoor. Een overname van Maseko. Maar dan trapt hij te wild. Had hij nog wat meters kunnen pakken? Tapelo Maseko. Nieuw moment voor Zuid-Afrika. Nou weer zo'n goede pass van Mofokeng. Echt aan een goede match bezig hoor. Rele Bohile Mofokeng. Geweldige naam. Dat is ook een Mama Joy. Dat is ook een geweldige naam. Voor een flink uitgedost supporter. Laten we maar hopen dat ze geluk brengt voor haar ploeg. Voor haar land. En voor Hugo Broos. Het zou toch straf zijn. Mochten de Zuid-Afrikanen zich plaatsen. Dat ze zoveel kritiek moesten incasseren na die eerste non-match eigenlijk tegen de Mexicanen. Vandaag staan ze er veel beter op. Dan gaan ze dat ook moeten verzilveren op de een of andere manier. Pike. Meegeven met Wang is moeilijk, want veel geelhemden in de buurt. En dan maakt hij de fout liever. Zet hij iets te fel zijn lijf. Maar Colisso Moudou. Deze rechtsachter. Heeft met Mamelodi Sundowns Afrikaanse Champions League gewonnen.

Oef. Pike helemaal ernaast. En dan de fout gemaakt door deze Ligiyuk. En die hoopt dan geen gele kaart te krijgen van Theo. Een van de drie Koreanen die op scherp staan. Dan komt hij hier wel degelijk te laat. En het besef was er meteen hoor. Na de groepsfase worden alle kaarten gecleared. Maar als je er op die laatste speeldag nog eentje pakt, dan heb je wel een schorsing aan je broek. We zoeken een bal. Dat is handig om mee te voetballen. Redelijk noodzakelijk. Op dit WK hebben we er eentje gevonden. Dus mag Oswin Apolis de bal naar voren, Jassen. Maar Fokke. Nou, die is aan een goede match bezig. Hij heeft dus het recht verdiend om het eens te proberen. En dan gaat hij het geen 2-3 keer op deze manier moeten doen. Het was onvoldoende. Daar is hij. Son Heung-min. Hij de enige die niet meer met de pers praat. Andere Koreanen hebben de boycott. Al gestaakt. Maar Son dus niet. Hij heeft wel zijn PR verzorgen, want na de match tegen de Mexicanen honderden handtekeningen uitgedeeld. Lee kreeg die bal tegen zich aan. Zuid-Afrikanen met velen vooruit, dus is er misschien een beetje ruimte om in te spelen voor Lee Kang-in. Maar kijk, te veel twijfel. Te veel willen forceren. Dan was het makkelijk recupereren voor Apolis. Sithole. En weer Mofokeng. Mbata. Man van de pegel. Imeokon. En Moudao. En ze proberen het ook wel verzorgd te doen hoor, de Zuid-Afrikanen. Proberen al voetballend naar voren te trekken. Duwen de Koreanen in het verweer. Kijk naar de positie van O. En dan halfweg zijn eigen helft. Goeie opening. En de voorzet achteruit getrokken was zeker niet verkeerd. Maar Aubry Modiba profiteerde daar toch iets te fel van zijn positie. Al was het zeker en vast geen buitenspel. Het was iets te voortvarend gevlacht. Steun van de Koreaanse supporters. Ze voelen dat het nodig is. Maar dit hebben we al veel te vaak gezien op dit WK. Het eindeloze rondtikken van die bal. Telkens die verantwoordelijkheid doorschuiven. Zuid-Afrika niet van plan om in die val te trappen. Om echt hoge druk te gaan zetten. Terwijl we 4 minuten toevoegen, op zijn minst, aan deze eerste periode. Er zal volgens mij ook een moment komen waarop die Koreanen gaan beslissen dat ze voor dat punt gaan spelen. Laten we hopen dat dat iets is voor in de tweede helft.
Maar ook dat zal met risico zijn. Daar zal hij wel voor zorgen. Ze zien zichzelf op het grote scherm. Dan wordt er natuurlijk nog een schep bovenop gedaan. Een gooien voor Bafana Bafana. Dat letterlijk de jongens betekent. Een Bokasi. Rust aan de bal. Jongen, een centrale verdediger van 20. Een van de weinige buitenlandse spelers, zeg maar. Speler van de Chicago Fire. In de States. Ploegmaat dus van Hugo Kuipers. Nieuw vlagsignaal. Dit keer voor Evidence Makhopa. Dus de vrije trap voor Zuid-Korea. Een verre bal. Een lange bal van Kim Sung-yu. Bijna was daar ook. Nee, zijn bal kon voelen. Hij is een redelijk dramatische eerste helft aan het spelen. Als vervanger van Son Heung-min. Zijn grote schoenen om te vullen natuurlijk. De record international. De vice topschutter van Zuid-Korea. En Bokasi. Tot bij Moudou. Ocon. Meteen naar voren proberen spelen, maar Maseko dit keer even niet attent. Overname Zuid-Korea met Wang. En Hee-chan Wang. Kang In-lee. Knap van de bal gezet hoor. Noor Moudou. Gewoon een heel goede rechtsachter hoor. Koulisse Moudou. En nu de opening voor Osbinapolis. Probeert te combineren met Mofok. Kijk, die moet toch proberen wat te doseren met die steekpasses. De recuperatie was prima. En dan kiest Maseko voor de corner. Helemaal in het slot van deze eerste periode. Als ik me niet vergis, toch al de vierde voor Zuid-Afrika. 9 doelpogingen tegenover 4. 3-2 tussen de palen. Dus de cijfers in het voordeel van Zuid-Afrika. Kunnen ze met een voorsprong de rust in. Corner van Maseko, indraaiend. Maar vakkundig weggewerkt door Lee. En dan is die rust een feit. Maakt Facundo Tello een einde aan deze eerste periode. Een leuke eerste periode. Tussen twee ploegen die er echt wel voor willen gaan. We hadden een stormachtig begin van Zuid-Korea. Met een grote kans voor deze Kim Min-jae. Maar nadien stierf dat offensief helemaal uit. En was het Zuid-Afrika dat volledig overnam. Dat de beste kansen had. En dat hier altijd op voorsprong had moeten staan. Hier in Monterrey. Benieuwd wat het wordt in die tweede helft. Dan wordt er nog net iets meer alles of niets. En dat kan, ja, gewoon een leuke wedstrijd opleveren, wat het tot dusver al is. Tot zometeen. Welkom terug, dames en heren, in de catacombe van het Estadio Monterrey voor deel 2 van Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. We zien meteen Son Heung-min die zijn troepen toespreekt. Hij gaat er dus in komen. Oh, meteen een wissel. Die aangekondigd zal worden. Ook Jens Kastrop.
Dat is misschien een vreemde naam. De Zuid-Koreanen. Maar die is wel degelijk. De Zuid-Koreaans international. Met de nummer 23. Gaat hij zijn achtste interland aanvatten. Hij is geboren in Düsseldorf. Dat hoort u aan zijn naam. Nou, zijn mama is Zuid-Koreaanse. Waardoor hij vorig jaar heeft beslist om voor deze nationale ploeg uit te komen. Dat was Jurgen Klinsmann, de vorige bondscoach, die hem op de radar kreeg. Dat is de huidige coach, Ho Myung-bo, die hem heeft helemaal kunnen overtuigen. Hij is ook verplicht om nog zijn militaire dienstplicht liever te gaan doen. Tenzij hij de komende jaren nog een prijs wint met de Zuid-Koreaanse nationale ploeg. Anders moet hij 21 maanden het leger in. En dus Son in de plaats van Lee Chan-man. Eerste wissel, ik dacht dat er drie klaar stonden. Ook deze Kim Ying-yu huppelt het terrein op. En dus Jens Kastrop met dus Jens op zijn shirt. Gaat zijn eerste minuten maken op dit WK. In plaats van Pike is hij gekomen, Jens Kastrop. Wat doet Hugo Broos? Heeft hij gewisseld? Het begin van deze tweede periode, het lijkt me niet. Want bij Zuid-Afrika liep het goed. Benieuwd of die wissels iets opleveren. Iets van goed voetbal opleveren voor de Zuid-Koreanen. Son nu wel van de linkerkant komende. Lee op rechts met O, dus nog altijd diepe spits. Diepe spits. Zonder kansen, zonder balcontacten. De vier passes completed. Volgens de cijfers van de FIFA. Dat is best weinig.

deze tweede helft in zijn carrière. Niet van plan om te sterven op de bank. Gelijk heeft hij. Straks na het WK gewoon terug naar België, terug naar Sonja. Om van zijn welverdiend pensioen te genieten. Hugo Broos. Hij heeft echt best goede cijfers hoor bij Zuid-Afrika. 57 interlands, amper 8 keer verloren. Dan heb je wel iets neergezet. Lee, combinatie met Seol op die rechterkant. Overname Apolis. Goeie voetballer hoor. Oswin Reagan Apolis. Genoemd naar Ronald Reagan. Te trappen, dan paast hij op Kastrop, maar die bal was te ver, was te hard, was te moeilijk. Nou, hierop beter zien. Stond stil, was niet in beweging. Verontschuldigingen van Son. Net als in de eerste helft pogen de Zuid-Koreanen om de match meteen in handen te nemen. Dan gaan ze toch veel directer moeten spelen, hoger tempo moeten ontwikkelen. Want in die voorbije match ook amper is gelukt. Die tweede helft tegen Tsjechië was uitstekend, dat wel. Maar tegen Mexico ook een traag van een match gespeeld. Veel te veel ingehouden. Iets te beredeneerd allemaal. Dat gevoel heb ik ook. Wat betreft deze wedstrijd. Geen corner voor de Zuid-Koreanen. Dat is even bekeken door de VAR. Er was even onduidelijkheid over. Maar het klopt helemaal. Het laatste tikje was van... Dat wil de FIFA vooral vermijden. Door ook die corners te herbekijken dat er een doelpunt zou vallen. Op een corner die onrechtmatig wordt toegekend. Want het werd niet in de omgekeerde beweging. Als je een corner verdient, maar die wordt niet aangegeven, dan ga je hem ook niet krijgen. Wat toch een beetje vreemd is. Eigenlijk is het aan de scheidsrechters om telkens voor een hoekschop te fluiten of te vlaggen. Dan heb je geen foute marge. Hier komt Zuid-Afrika er weer doorheen met Maseko. Maar opnieuw kan hij Kim niet aan het werk zetten, omdat hij net iets te veel tijd nodig heeft. En omdat die Koreanen liever zich er nog voor gaan smijten. Schot van op afstand van een Mbata. Ook dat heeft hij al een aantal keer geprobeerd in deze match. Dit was prima gewerkt door Makgopa als een echte diepe spits. En dan Maseko. Het werd even zwart voor zijn ogen in het afwerken. Ook voor Broos wordt het even zwart. En toch weer een moment hoor.

ternauwernood, Kastrop. Speler van Borussia Mönchengladbach. Wat dat betreft wel blijven hangen in Duitsland. In de Bundesliga. Maar ook deze Kim Min-jae speelt. Lee. En weer Kastrop. Kan hij eens een actie maken?

middenvelder opgezeten door Moudaou. Lee Kang-in. Zich vrij kon maken om deze bal te trappen. Trapt hem daar te ver. Zeker niet voor Castro bedoeld. Wel voor de mensen centraal, voor Son en ook. Van hem verwacht je toch ook meer. Met ondertussen toch ook al adelbrieven bij elkaar gevoetbald. Niet alleen bij PSG. Maar ook in Spanje. Bij Valencia en Mallorca. En vooral ook met de jeugdreeks van Zuid-Korea in 2019. De ploeg naar de finale van het U20 WK kunnen begeleiden. Hij toen de gouden bal gewonnen op dat toernooi. De beste speler.

Inge. Want daar moeite met een opzittende Magropa. Ja, oh, naar het beeld van zijn match. Zomaar die bal laten liggen. Mee in de defensie nu. We kijken naar Maseko. Misschien wel de meest bedrijvige. De Zuid-Afrikanen. Terwijl Apolis naar te stevig inkomt. Dat had deze Facundo Teo wel gezien. Fout op Sil. Tegen de Bil aangetrapt. Voorlopig houdt hij de kaarten op zak. Dat is wel eens anders geweest. Dat was een jaar of vier geleden een Argentijnse bekerfinale tussen Boca Juniors en Racing Club. Waarin hij maar liefst 10 keer rood moest trekken. 7 keer voor Boca Juniors dat die finale verloor. Dat kwam ook door een massale vechtpartij. Gejuich in het stadion. Dat betekent dat er iets is veranderd in die andere wedstrijd die op dit moment aan het spelen of bezig is liever. En gezien het enthousiasme kunt u al raden wie er heeft gescoord. Kijk eens. Iedereen danst mee. Maar vooral de groenhemden. De mensen van L3. Aan het vieren. Omdat ze dat net iets minder kunnen doen in deze match. En dat wordt nu ook op het scherm getoond, denk ik. We worden even de aankondigingstoon en het geluidje om deze mensen van dat moment te laten meegenieten. Ondertussen zitten we bij Jens Kastrop op de linkerflank met Moudao voor hem. Steekt die bal in de 16. Onvoldoende hard en ver. Voilà, de bevestiging. De Tsjech op achterstand. Doelpunt van Matteo Chaves. Dan gaan de Mexicanen richting 9-9. Groepswinst en de eerste plaats die hadden ze al. En voorlopig gaat Zuid-Korea mee. Met 2 punten gaat Zuid-Afrika geen beste derde worden. Dus wat dat betreft verandert er weinig aan de inzet van deze match. Dan hebben de Koreanen het wel overgenomen. Het is te moeilijker om te voetballen. Voor Zuid-Afrika. Bal van Son nog weer net te hard. Om Kastrop een goede voorzet te kunnen laten trappen. Mbata. Sitole. Moudao. Ime Okon. Opschuiven maar, zegt Ronan Williams. En gelijk heeft hij, want Zuid-Afrika moet naar voren. Niet op deze manier, zo ga je niet voorin geraken. Maseko, die blijft wel zijn stinkende best doen hoor. Blijft druk zetten op die Zuid-Koreaanse defensie. Maar zou wat medewerking moeten krijgen van zijn makkers daar voorin. Lee Kang-in, dat is een goede bal. Son. Half zijn controle gemist. Overname gebeurt ook niet hoor. Oh. En dan is er Moudao die daar vlotjes uitdribbelt. Hier zit iets in voor Zuid-Afrika met Mofokeng. Weer die steekpas die in de loop is van Magropa. En nu wil hij zich vrijkappen. Gaat hij dan makkelijk liggen. Met Kastrop. Dat is allemaal goed ingeschat.
Oh, Facundo Tij ook dit moment, deze fout. Nervositeit toch in en rond de dugout. Van Zuid-Korea. En is er dan weer een doelpunt gevallen. Gezien de feesttaferelen hier in Monterrey. Iets anders zou vreemd zijn. We kijken ondertussen naar wat Zuid-Korea aan het doen is. Napoli makkelijk opgehouden door Wang. Ze winnen toch net iets meer de duels. Zeker ook op de middenstrook. Hetzelfde bij Kim Min-jae. En zo zitten we bij een van de drie invallers, Kim Jong-yu. Lee, buitenop, dat is een optie. De voorzet is prima, daar is Oh, met zijn eerste moment. Maar uiteindelijk een makkelijke redding voor Ronan Williams. Eerste keer dat hij loskomt, dat hij een goede vooractie heeft, dat hij zich op die manier vrij kon maken van Moudaal. En dat hij al inlopend prima kon koppen. Bal vertrok prima, maar miste kracht, miste efficiëntie. Zuid-Afrika gaat toch eens moeten reageren. Gaat een soort van offensief moeten gaan inzetten. Mofokeng weer zo'n piekfijne paas. Maseko. Raaie keren zoeken. Ruimte vinden bij Sithole. En Bata.

Ja, toch een vreemde taferelen. Mensen zijn meer bezig met de match van Mexico. We zitten natuurlijk ook in Mexico. En dat valt te begrijpen. Hier en daar wel een aantal verdwaalde Mexicanen tussen de supporters. Kan niet anders. Ondertussen Seo op de rechterkant. Maar die heeft nog geen goede paas voorwaarts kunnen trappen in deze wedstrijd.

eerste wissel. Maar Zuid-Afrika van Hugo Broos als weer Napolis wordt vervangen door Chepang Moremi. Terwijl ondertussen de bevestiging er is gekomen. De Mexicanen 0-2 op voorsprong. Quiñones met zijn tweede van het WK.

Wel Seko. Nu dan. Nu dan. De goal van Zuid-Afrika. Bafana Bafana op voorsprong. Tapelo Maseko, de meest onfortuinlijke in deze match, die al een paar kansen vakkundig de nek had omgevrongen. Maar deze past precies perfect in de hoek. En voorbij Kim getrapt. Op basis van de kansen verdiende voorsprong hoor, voor Zuid-Afrika. Een hoofdschuddende Son Heung-min. Want op deze manier wipt Zuid-Afrika naar plaats 2 in deze groep A. Staan zij op voorsprong. En zitten ze in de volgende ronde. Maar dan moeten ze dit nog een half uur kunnen volhouden natuurlijk. Weer zo'n snedige actie. Maar Seko, dit keer had hij weinig tijd. En dat was misschien het allerbeste in zijn geval. Als hij tijd heeft, denkt hij te veel na. Dan laat hij de bal liggen. Dan laat hij de kans vooral liggen. Deze laat hij niet liggen. Deze schiet hij tegen de touwen. Hugo Broos op zijn 74ste. Komt er dan toch nog een vervolg aan zijn trainerscarrière. We spraken in het begin van een eventuele last dance. Aan de andere kant dus wel degelijk nog iets bij. Nu gaan we de stand in de gaten moeten houden. Zuid-Korea van 4 naar 3 punten. Zuid-Afrika wipt erover en gaat er voorbij. Wordt op deze manier tweede in de poelen. En als we dan snel even kijken, mogen ze het in de volgende ronde dan opnemen tegen Canada. Zuid-Korea met 3 punten. In principe nog niet meteen wanhopen. Voorlopig staan zij er ook nog tussen. Match tegen Egypte. Dus als de Belgen hun groep uiteindelijk toch nog weten te winnen, kunnen ze uitkomen tegen Zuid-Korea. Als het blijft zoals het nu staat. Mits bepaalde voorwaarden natuurlijk. Wat gaat Hong doen? Hij gaat toch moeten reageren. Krijgt hij zijn troepen scherp? Want daar is het besef toch ook langzaamaan aangekomen. Tapelo Maseko. Voorlopig de grote held, terwijl Kim Min-jae naar de kant is gehaald voor Yin-seo Park. Wie krijgt Zuid-Korea aan het voetballen? Want als je naar de namen kijkt, hebben zij gewoon de meeste kwaliteit.

heeft zijn 3-4-3 opgegeven. Johan Park, centrale middenvelder. Speelt in China. Zhejiang. Enige actieve speler uit China op het WK. Een weetje.

stressmomenten voor de Koreanen. Dan mag je wel het momentum hebben, het meeste. Toch afgaande op dit beeld. Als we ons eigen wedstrijdverhaal vertellen, dan ziet het er toch lichtjes anders uit. De eerste helft waren ze gewoon beter dan Zuid-Korea. Hadden ze altijd op voorsprong moeten staan. Misten ze efficiëntie. En in die tweede was het moeilijker om te voetballen voor Zuid-Afrika. Maar één goede prik. Een goede oversteek. En dan was daar plots toch de man die al zoveel kansen de nek omwrong. Thapelo Maseko. Dat is een tweede goal voor Zuid-Afrika. Speler van Limassol. Die ploegmat is van Guillermo Ochoa. Of toch ploegmat was. Deze man die nu ten gronde wordt gewerkt. De volgende time-out. En dat is voor de Koreanen wel gekomen. En dan kan Hong alles nog eens haar fijn uitleggen. Wat er nu moet gebeuren. Het is me redelijk duidelijk natuurlijk. Ze moeten scoren. Ze moeten de nederlaag zien af te wenden. Dan zijn zij altijd tweede. Want de Tsjechen... Je gaat niet meer terugkomen in die match tegen de Mexicanen. 0-2 in het krijt. En Zuid-Afrika. Op de rand van een stukje geschiedenis hoor. Mag je niet vergeten. De vierde WK nog nooit kunnen doorstoten naar een volgende ronde. En nu op weg om gewoon de tweede plaats te pakken. Dat had echt niemand verwacht. Gezien de matchen die ze al speelden. Gezien de ontsnapping in die match tegen de Tsjechen. Moeten ze toch nog een punt wisten te pakken. Maar vandaag verdienen ze het gewoon. Hier nog eens de goal. Opgezet over de linkerkant. En dan Maseko gevonden. Die daar goed kwam inlopen en afwerken. Kwaliteitsgoal hoor. Van Thapelo Maseko. Een naam voor de geschiedenisboeken. Net als Tshabalala. Net als Benny McCarthy. Net als Sean Bartlett. Mensen die belangrijke goals maakten voor Bafana Bafana. En voor Hugo Broos.

is al het derde stadion dat hij bezoekt op dit WK. Na het Aztekenstadion en in dit Monterrey in Mexico, ook in Atlanta gevoetbald tegen Tsjechië. En als hij tegen de Canadezen uitkomt, dan moet hij naar Californië.

SoFi Stadium, waar de Belgen laatst ook speelden. Het allerduurste stadion ter wereld. Dan moeten ze dit laatste kwart overleven. Er zijn er al een aantal zegen zeker. De situatie blijft precair natuurlijk. Met een gelijkspel gaan ze in principe niet genoeg punten hebben.

Zuid-Korea nog maar eens een scheve situatie hier recht trekken. En het is ook al de derde keer dat ze op achterstand komen in een wedstrijd. En op dit WK. Tegen de Tsjechen lukte dat nog om recht te veren. Tegen Mexico helemaal niet. Terwijl Lee hier stevig wordt aangepakt. En de eerste gele kaart in de match hebben voor Aubry Modiba. De postman, zo wordt hij genoemd. Omdat hij altijd delivered. Nou, als hij zijn Pappenheimers kent, dan weet hij dat postbodes niet werken op een zondag. Vraag dat maar aan Scottie Pippen en Karl Malone.

Zuid-Korea op dit moment vierde op de tabel der beste derdes. Niet onmogelijk om er dan ook bij te zijn. Die acht die nog mogen doorstoten. Het is toch risico hoor. En dan zit je in een situatie waarbij je nog moet wachten tot zondag. Om te kijken waar je moet gaan spelen. Om te kijken of je er überhaupt nog bij bent. Nee, niet evident. Dus toch maar beter proberen om dat doelpunt te maken. En dat gaat Hong proberen. Met de inbreng liever van Gusung Cho. Met de nummer 9. Hij komt in plaats van O. Die één kans heeft gekregen. Het is aan de spits van Midtjylland. Om voor de bevrijding, voor de verlossing te zorgen voor Zuid-Korea. Die op het vorige WK twee keer wist te scoren tegen de Ghanese. Die toen zijn mobiele telefoon gewoon moest uitzetten. Omdat hij te veel volgers erbij kreeg. Dat hij het niet meer kon volgen. Huwelijksaanzoeken ook erbij. Zo gaat dat dan. De doelpuntenmaker naar de kant. Tapelo Maseko. Hopen op een heldenstatus. Hij vervangen door Ikram Reyners. Een frisse spits erin. Bij Hugo Broos. Seo. Kom er net niet bij. Is het wel allemaal al wat geweest hoor voor Hugo Broos. In de aanloop naar dit WK. Door een administratieve blunder. Bijna zijn of de koppositie in hun kwalificatiegroepen moeten afgeven. Daar komen we later op terug, want eerst deze hoekschop volgen. Corner van Lee Kang-in. Goed aangesneden, maar ook prima verwerkt. Naar achterin door Mokasi. Zonder bij de schouder getrokken. En dus een nieuwe vrije trap. Son. Zoeken. Kim en Castro. Wie gaat er diep? Wie maakt er een loopactie? Het is allemaal vanuit stilstand. Je hebt niet het gevoel dat die Koreanen het hier op de een of andere manier nog gaan forceren. We beginnen al dit soort voorzetten in de box te trappen. In de hoop dat Cho er een hoofd of een voet kan tegenzetten. Kijk, weer zo'n halfslachtige voorzet. Het speelt allemaal in de kaart van Zuid-Korea, of Zuid-Afrika liever. Het is soms verwarrend. Lee, hij dan maar. Kan hij het gaan forceren, zoeken, tasten. 3-4 mensen voor zijn neus. Het is moeilijk om er doorheen te voetballen. Om toch maar ploegmaats gebruiken. Toch maar een bal richting Son trappen. Allemaal makkelijk opgehouden hoor. En dan achterin bij Zuid-Afrika. Dat een goede match aan het spelen is. Toch maar onderstrepen. Echt wel op niveau in deze match. Moet eens even terugspoelen. 21 maart 2025. Zuid-Afrika wint met 2-0 van Lesotho. Gaat op kop. Maar maakt een administratieve fout. Door Deboho Mokoena. Die vandaag ook geschorst is trouwens. Op te stellen. De bondsadministratie had niet door dat hij al twee gele kaarten had gepakt. Dat hij eigenlijk niet had mogen spelen. Dus die match en die drie punten moeten ze opnieuw inleveren. Waardoor de situatie er plots helemaal anders uitzag op die laatste speeldag. Benin was toen leider.
maar moest naar Nigeria, dat ook nog een kans maakte om zich te plaatsen. En Zuid-Afrika moest het op die slotspeeldag gaan doen thuis tegen Rwanda. Wat uiteindelijk allemaal in het voordeel van Bafana uitviel. Nigeria werd tweede, Benin had helemaal niks. Wel Joe ook al meteen geel heeft gepakt voor een toch vieze fout. Vlak voor het WK gingen ze opnieuw in de fout. De administratie van de Zuid-Afrikaanse bond. De visa en reisdocumenten voor spelers en assistentcoaches was niet op tijd geregeld. Nou, door een geplande vlucht moeten missen. Moeten zien vertrekken. De voorbereiding die vertraging opliep. Oefenmatchen die moesten uitgesteld worden. De minister van Sport was zo woedend. Dat gaan ze allemaal vergeten. Mochten ze hier kunnen doorstoten. Als tweede in groep A. Het zou toch een stunt zijn hoor.

Het lijkt me ondertussen wel duidelijk dat ook Zuid-Korea na dit WK een nieuwe bondscoach zal nodig hebben. Hong staat al onder zoveel druk. Is zo'n moment wordt geteld. Net op tijd over de zijlijn gelopen. Naar Relé Bohile Mofokeng. Vervangen door Adams. Jaden met de voornaam. Roos gretig om zijn spelers schouderklopjes te geven. De sfeer in het kamp zal geweldig zijn.

gaan ze weer. Dat eeuwig rondtikken. En dan inleveren bij Lee Kang-in. Dat patroon hebben we al zo vaak gezien. Maar er gebeurt helemaal niks. Zuid-Afrika wacht af. Staat goed georganiseerd. Geeft amper iets weg. En staat op 10 minuten van glorie. Juan. Tot bij Castro. Hij is een mannetje voorbij. Adams. Die zit nog fris natuurlijk. Voor Rangers liever. Nummer 15. Ja, Hong is uitgewisseld. Zullen deze jongens zijn die het gaan moeten doen. Hugo Broos. Hij heeft nog een wisselmoment over. Castro. Te ver voor Cho. Stevig. De tik die Park daar kreeg. Chepang Moremi. Die daar ja, toch te laat komt hoor. Bal terugtrekken. De spitsen waren al aan de rand van de kleine carré gaan postvatten. Dan is dat ook allemaal weer zonder heel veel overzicht. Het is wel de manier waarop ze het gaan moeten doen. Met diepgang, met voorzetten en met mensen die inlopen. Dat is de manier waarop ze Zuid-Afrika nog over de knie kunnen leggen. Het gaat niet evident worden. Juan. En Cho. Probeert te kaatsen met Castro. Nu kijken. Iedereen terug in de pas hoor, bij Zuid-Afrika. Linies kort op elkaar. Proberen daar in het centrum weinig ruimte weg te geven. Dwingen Zuid-Korea naar de flanken. WK begon zo goed voor Zuid-Korea. Eindelijk is de eerste match van het toernooi kunnen winnen. De prestaties in de laatste twee matchen. Gewoon ondermaat. En ontgoochelend. Als je kijkt naar de namen in die selectie. Hebben ze toch talent hoor. Het is nog niet te laat. Ziet Hole. Geeft een hoekschop weg.

Het altijd weer Lee Kang-in. Wie kan zich doen verdwijnen, doen vergeten? Son probeert dat in de tweede zone. Maar Williams ertussen. Alles meegepakt. Ook wat collateral damage gemaakt. Maar nood breekt wet in dit soort momenten. Dan zit Hole. Die had de match toch moeten uitspelen. Hier ziet u trouwens die tabel van de beste derdes. Nou, geen België op te zien. Ja, dus Zuid-Korea op plaats 4 met 3 punten. Son. Snel trappen. Tweede zone. Teruggepaast, maar ook daar weer geen idee achter dan van op afstand. Maar proberen. Dacht Seol. Levert niks op. Behalve extra nervositeit aan de kant. Mexicanen feesten mee met Zuid-Afrika. Het zal daar ook wel een volksfeest zijn. Heldenstatus van Hugo Broos kan alleen maar groter worden. En als hij dit flikt, dan gaan ze zijn naam met gouden letters schrijven in de geschiedenisboeken van het Zuid-Afrikaanse voetbal. Ziet Holland.

prachtig aan de bal. Dit is wel een betere bal van Kim. Op de lopende show. Maar hij komt niet aan de bal. Bokasi. Modiba doet dat prima hoor. Staken hem in de tang. Niet te hebben, geen moment. Waarop je mocht denken aan afwerken. En nu Zuid-Korea. Met nog dik 5 minuten op de klok. Nu is het money time. Ja, dat was dus een goede infiltratie tussen de linies. Maar de bal onder controle krijgen lukte niet. Hij heeft ook een pijntje opgelopen. We zitten ondertussen bij Son die het eens probeert. Hij probeert zijn WK een nieuw leven in te blazen. Ja, hij wil van geen wijken weten hoor. Wang In-byung. Ze moeten voort. De wissels zijn opgebruikt. Ook Wang dus. Die lang oud was aan het einde van het seizoen van Feyenoord met een enkelblessure. Dat is echt goed klaargestoomd worden. Lee, dat is een goede voorzet. En Cho die hem aanvalt. Maar Ocon vangt prima op. Zuid-Afrika geraakt er wel niet meer uit. Komt niet meer aan de bal. Zit in de verdrukking. En gaat dan ballen wegtrappen. Deze Olisso Moudaal. Deed dat in deze. Tot wanhoop van heel Zuid-Korea. Maar de bond weer onder vuur zal komen te liggen. Het zijn al geen fijne tijden. De bondsvoorzitter gaat wellicht ook aftreden. Omwille van procedures die niet gevolgd zijn. Met het aanstellen van de laatste twee bondscoaches. Van Jurgen Klinsmann. En dus ook van Hong Myung-bo, dat is echt wel een legende in Korea. De eeuwige aanvoerder, meeste WK-matchen gespeeld. Derde beste speler op het WK 2002 in eigen land. De voortrekker in het behalen van die vierde plaats. Maar als bondscoach is het toch niet je dat. In 2014, ook al is geprobeerd als selectieheer van Zuid-Korea. Mislukt WK in Brazilië, ook toen eruit in de groepsfase. Is een ontslag gekregen. Dat zou ook nu al eens dus een lot kunnen zijn. Tenzij Zuid-Korea als een van die beste derdes doorgaat. Dan ontsnappen ze door een heel klein gaatje. Alleen gaan we dat na deze match nog niet definitief weten. En als ze daarvoor toch redelijk bang moeten afwachten. Zuid-Afrika heeft alles op orde. Verdedigd. Moet die voorsprong vasthouden. Dat met een heel groot hart hoor.

Kastrop naar binnen. En dan de actiemaak, Jens Kastrop. Komt uiteindelijk niet in schietpositie. Laat de bal aan Son, maar die heeft 3-4 mensen voor zijn neus. Dan is geen doorkomen aan. Zeker niet door dat centrum. De bal moet naar de zijkanten. Naar Wang. Die nog met haken en ogen aan elkaar hangt. Hier Cho, die dacht aan omhalen. Maar in die denkoefening ook de fout maakte. Hier nog eens herbekijken. Knapte, hier ziet Holley aan. Dit werd moeilijk te zien. Ik denk dat we gewoon een corner gaan trappen. Wel degelijk. Nog 4 minuten. Corner van Lee. Kastrop. En nu. Oh, Williams. Een schrikmoment hoor. Want daar was Pots Park niet naar gevaarlijke opdoek. Alleen kan hij de bal niet raken. Maar ook dat is verwarrend voor een doelman natuurlijk. Dan probeert hij misschien wel een beetje op te anticiperen. Blijft goed naar die bal kijken. En kan hem uiteindelijk in 2 tijden pakken. Dat is een wetmatigheid en axioma in het voetbal. Er komt altijd wel nog een kans. De vraag is of dit zo was voor Zuid-Korea. Halverwege de toegevoegde tijd. Hugo Broos. Straks gewoon in die volgende ronde. Zoals het er nu naar uitziet. Speelt hij tegen Canada. Op 28 juni zal dat dan zijn. Reyners. Een halfslachtige voorzet. Want Zuid-Afrika heeft maar 1 zaak meer in de gedachten. Voorsprong vasthouden. Nog dik 2 minuten. Dan kan je het best doen met de bal aan je voeten. Mexico heeft nog maar eens gescoord. Dan is het 0-3. Laten we toch maar nog even bij deze match blijven. Want hier is het spannend, is het precair. Vecht Zuid-Korea om te overleven, om toch nog tweede te kunnen worden. 1 goal hebben ze daarvoor nodig. Om Zuid-Afrika terug naar huis te sturen. Want met 2 punten ga je geen beste derde worden. Hong Jung-bo voelt zijn energiepeil helemaal leeglopen. Seo inleveren bij Lee Kang-in. Het vaste patroon. Diepe bal, poging tot. Geraakt niet tot bij Cho. Nog 60 seconden voor Zuid-Afrika, voor Zuid-Korea. Krijgen we nog een apotheose om van te smullen. Dat was niet de allerbeste wedstrijd, maar de spanning, ja, die maakte veel goed hoor. We hebben best kwaliteit gezien, zeker de eerste helft. We hadden veel kansen. Hugo Broos kan een kleine glimlach al niet onderdrukken. Hij voelt het. Hij voelt het aan zijn water, hij voelt het. Met al die ervaring die hij heeft in zijn lange, lange trainerscarrière. Dat zijn Zuid-Afrika dit niet meer gaat weggeven. Bal vasthouden en het is binnen. Reyners, waar gaat hij naartoe? Probeert hij nog de bal te spelen op Moremi. Lee, of Kim liever ertussen. Kan Korea nog 1 keer? Dan moet die bal snel naar voren. Dat besef is er. Wordt gekeerd. En dan kijken we naar de ref. Kijken we naar de Argentijn. Die op dit moment een einde maakt aan de match. Bafana, Bafana. Plaats ik voor de volgende ronde. Fantastische beelden dit. Hugo Broos op de knieën. Met ook zo'n 5ers van hier tot in Johannesburg. Maar het maakt niet uit.
Zuid-Afrika zorgt toch voor een stunt op dit WK. Na zo'n moeilijk WK, na zo'n moeilijk begin, hebben ze deze match echt wel verdiend gewonnen. Op hun manier Zuid-Korea over de knie gelegd. Zuid-Korea dat derde wordt in deze groep. Dat nog bang zal moeten afwachten in hun basiskamp in Guadalajara. Heung Min Son in zijn laatste WK zal hij afscheid nemen. Niet in schoonheid, tenzij er nog een ultieme kans komt. Maar Hugo Broos wordt door alles en iedereen doodgeknuffeld. Dit is de held, Tapelo Maseko. De man van de goal, de man van de 1-0. Een fraaie goal. Een goal voor Broos en het vaderland. Zuid-Afrika gaat naar de volgende ronde. Speelt daar tegen Canada. Tegen nogmaals in zijn gastland, naar Mexico. Nu tegen de Canadezen in Californië. Dat wordt dan misschien de last dance voor Hugo Broos. Maar je weet het niet in het hedendaagse voetbal. Misschien gaat Zuid-Afrika wel nog een paar rondes mee. We gaan het meemaken op dit WK. Maar als al de beslissingen in de volgende groepen zo spannend gaan zijn, ja, dan gaan we het willen meemaken. Dan gaan we het willen zien. Hopelijk meer van dat. Ik hoop dat u ervan genoten heeft van deze Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. Met toch een speciale omwenteling. Nog maar eens herhalen. Zuid-Afrika is door dankzij de goal van Tapelo Maseko. Zit in de volgende ronde als tweede in groep A na leider Mexico. Geniet nog van uw nacht. Wat mij betreft graag tot morgen voor Japan tegen Zweden.

0: luistert naar Godenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vanwege code rood worden voor morgen steeds meer activiteiten afgezegd. Zo zijn behalve in het noorden en in Zeeland fysieke rechtszittingen van rechtbanken afgelast. Bij spoedzaken vinden ze mogelijk online plaats. Ook rijexamens gaan morgen in de code rood provincies niet door. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Maar storingen zullen wel worden verholpen. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. De arts deed zijn bekentenis volkomen onverwacht toen de aanklagers telefoongesprekken met zijn vrouw afspeelden. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. De Tweede Kamer heeft zich vandaag nog niet duidelijk uitgesproken over de opheffing van het dorp Moerdijk vanwege de bouw van een energieterminal en industrieterrein, zoals het vorige kabinet van plan was. Volgens het huidige kabinet is het dorp misschien toch nog te redden. Staatssecretaris De Bat van Klimaat en Groene Groei gaat hierover volgende week met de provincie Noord-Brabant en de gemeente praten. Sommige bewoners zijn al verhuisd. En er zijn vanmiddag op een parkeerplaats bij Schiphol 2 bussen op elkaar gebotst. Daarbij vielen 3 gewonden, de chauffeur en 2 passagiers. De chauffeur moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De schade aan de bussen is groot, zo meldt regionale omroep NH. Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekendgemaakt. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment nog tussen de 25 en 35 graden en het blijft vannacht warm. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godenzone

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

Mijn naam is Alia Sharam en als je gaat horen deze muziek, mijn schapen gaan gewoon dansen. Greeting, Earthlings. We have now taken over your radio.

0: naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen naar 188. Zo'n 200 mensen zitten nog vast onder het puin en er zijn minstens 1500 gewonden, zo melden de autoriteiten. Uit het noorden van het land komen berichten over plunderingen van winkels. Veel landen, waaronder ook Nederland, sturen reddingsteams. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend. Ook veel scholen blijven morgen vanwege de extreme hitte dicht. Daarnaast worden behalve in Zeeland en in het noorden

0: het land op veel plaatsen rechtszaken en rijexamens afgelast. De ANWB vraagt haar leden om de wegenwacht alleen te bellen als het echt nodig is. De attractieparken Walibi, Drievliet en Hellendoorn blijven ook dicht. En netbeheerder Liander stelt onderhoudswerkzaamheden uit, behalve in Friesland. Storingen zullen wel worden verholpen. De nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella geeft gewapende groepen in zijn land een maand om hun wapens in te leveren. De rechtsconservatieve leider wil de rebellen desnoods met geweld uitschakelen. Dat was een van zijn verkiezingsbeloftes. Hij werd in zijn campagne gesteund door de Amerikaanse president Trump. De La Espriella won de verkiezingen met een minime meerderheid van net 1%. Een Duitse arts heeft vandaag bekend dat hij 12 patiënten heeft gedood. De 41-jarige arts uit Berlijn bracht zijn ongeneeslijk zieke patiënten om met een dodelijke mix van medicijnen. Daarna stichtte hij brand om de sporen uit te wissen. Justitie vermoedt dat het om nog meer gevallen gaat. 76 andere gevallen worden nog onderzocht. Het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreme hitte. Morgen geldt code rood in het hele land, behalve in het noorden en Zeeland. Het is op dit moment op de meeste plaatsen nog ruim boven de 20 graden en het blijft vannacht warm. Morgen loopt de temperatuur op naar 35 tot 39 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gelderzone.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Zap van avontuur naar avontuur. Met Adventure Valley Dubuis. Natuurlijk avontuurlijk.
1: Het BK, een kampioenschap op een zwaar parcours.
2: En met de beste van het land.
3: Goh, die taaie kerel, hè.
2: Die vol voor de drie kleuren gaan.
1: Ja, dat is veelbelovend voor de Ronde van Frankrijk.
2: Volg het BK wielrennen voor mannen en vrouwen zondag bij Sporza en op VRT1.
4: België start.
5: Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is toch niet te geloven.
4: Volg Nieuw-Zeeland tegen België in het WK voetbal. Zaterdag om 4 uur bij Sporza en op VRT1.
6: Wereldklasse. Op het veld en op de weg.
7: We krijgen een vrije trap. Oh, wat een goal!
8: 3, 2, 1.
9: C'est parti.
10: De zomeravonden worden nog gezelliger.
11: Santé, dames en heren, u thuis.
10: Klink mee op de zomer met Karel en zijn gasten.
11: Als je op café gaat met vrienden, trakteer je dan nog eens?
12: Tuurlijk.
11: Ja, dan ben je geen Nederlander. Dan... Elke dag geven wij hier zo'n ventje weg. Een Odieltje. Het Odieltje.
13: Ik kom niet eens kijken.
14: Ik weet het.
13: Huh? Sorry.
14: Nee, ik belach wat.
13: Ja, sorry. Ja.
11: Kijkt jullie partner vaak mee naar de koers?
10: Vive le vélo. Vanaf zaterdag 4 juli elke avond bij Sporza en op VRT1.
15: Hoe je de koers ook beleeft, het gaat om de passie. En dat verdient een Quarmond.
16: Zelfs voor Zeemeer Zakenman is er een telenet op maat.
17: Go yellow!
18: Hello, you know.
19: De nachtmerrie blijft duren.
18: Hello, you know.
19: Moet gedaan zijn. Maar elke nachtmerrie...
11: Wacht.
19: Stopt ooit.
20: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
19: Seizoensfinale van Thuis. Morgen op VRT1 en op VRT Max.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.

Ecuador was voor de start van dit WK een zogenaamde dark horse. Vooral de zeer stevige defensie boezemde ontzag in. Maar scoren is moeilijk en met amper 1 puntje uit 2 wedstrijden is winnen vanavond een absolute must. Voor Duitsland mag alles, maar moet niks. Het is al zeker van groepswinst. Maar met een goed gevoel de knock-outfase ingaan en automatismen aanscherpen zijn ook belangrijk.

0: Goedenavond, dames en heren. U zag de skyline van The City That Never Sleeps, New York. Daar gaan we straks naartoe, naar New Jersey. Waar ook de finale wordt gespeeld op 19 juli. Dus iedereen wil daar straks terug naartoe, als je daar al eens gespeeld hebt. Welkom Gert Vrijen, welkom Frankie van der Elst en welkom Camille van der Perre, de 22-jarige defensieve middenvelder van Union. Frankie, hoe bekend was jij toen je 22 was?
1: Toen zat ik nog bij RWDM.
0: Hoeveel prijzen had je al gepakt?
1: Ja, een toernooi denk ik naar RWDM met UEFA ergens in Mannheim of zo in Duitsland.
0: Camille is
1: 22. Voor de rest niks.
0: Camille is 22, is al kampioen, heeft een beker en een supercup.
1: Ja, dat is zeer knap. En op heel korte tijd, ik bedoel, zo lang was hij nog niet bij Union en al redelijk snel succesvol. Dus dat is een prestatie.
0: Is het een klein sprookje, Camille, wat je meemaakt nu?
2: Ja, als je het zo bekijkt over 2 jaar, als je kunt zeggen dat je 3 prijzen hebt gepakt, is dat wel een klein sprookje, wel ja. Mm-hmm.
0: Gert, hebben we hier aan tafel de beste 6 van de jaren 90 in onze studio? De beste defensieve middenvelder van de jaren 90?
3: Ja, voor mij wel. Maar ja, goed. Ja, dat is, ik ben natuurlijk niet neutraal genoeg om dat te zeggen. Nee, maar... Fox is een maat. Ja, bedoel... Natuurlijk vind ik zo. Goed, en ik weet wel wat het is. Als je met iemand elke dag getraind hebt, dan kun je dat heel goed inschatten natuurlijk. En die anderen kennen dan alleen maar van een keer tegen te shotten. Dat is toch ook wel anders.
0: Ja. Ik spreek over Belgische 6, weliswaar. Maar... Ja. Ik kan niemand anders benoemen die jou zou kunnen evenaren in aantal caps, in aantal titels, aantal bekers.
1: Nee, dat is zo goed. Zo heb ik er nog niet over nagedacht. Maar goed, het gaat niet over
0: echt niet?
1: Best.
0: Echt niet? Ook niet als je zo alleen in je zit?
1: Nee, helemaal.
3: Maar noem nog eens wat namen die dan in de buurt zouden kunnen komen. Dan concurrenten, ja. Nee, ik zou ook... Ik kan nu ook niet direct iets... Nee.
0: En hebben we iemand die de komende seizoenen aanspraak kan maken op die titel? Beste defensieve middenvelder in de Belgische competitie?
3: Ja, maar ik denk dat je de types... Camille is totaal niet hetzelfde type als Fox, hè.
0: Wat is het verschil tussen Camille en Frankie? Jullie zeggen onder vrienden Fox, mensen thuis, dat er een vos in de studio is.
3: Nee, ik denk dat Frankie was vooral een rustbrenger in de ploeg. En ik zie in Camille toch eerder een aanjager eigenlijk. En dat is wel een wezenlijk verschil. Ik zie hem ook iets hoger nog, ook wel dan een 6. Dat mag naar mij een 8 zijn ook zo aan. Een verbindingsspeler mag dat ook zijn. Mm-hmm.
0: Wat is je favoriete positie, Camille?
2: Wel echt op de 6 controleren.
0: Ja?
2: Dat is wel echt mijn favoriete positie. Ja.
0: Toch controleren ook. Mm. Mm. Je hebt heel snel een reputatie opgebouwd, Camille, van een vervelende speler om tegen te spelen. Ben je daar trots op?
2: Heel trots zelfs.
0: Ja?
2: Nee, want het is... Nee, natuurlijk. Ik ben iemand die op het veld, dan is er een switch in mij dan ben ik een totaal ander persoon eigenlijk. En dan doe ik alles daaraan om te winnen. Natuurlijk, soms komt er wel wat smerige dingen bij kijken. Of ja, smerig, ja.
3: Mm-hmm. Ja, zeg het als het wel.
2: Nee, maar het is gewoon, ik ben iemand die heel slecht tegen mijn verlies kan. Ik doe er alles aan om te winnen.
3: Het zijn allemaal goede eigenschappen uiteraard. Maar je moet toch zien dat die reputatie je op een gegeven moment niet inhaalt ook. Ik vind dat toch een beetje... Als het een beetje balanceert op de rand van... omdat je anders aan geen enkele wedstrijd niet meer begint... ten opzichte van de anderen met een vooroordeel. Mensen gaan altijd al een vooroordeel hebben. Ook scheidsrechters op een duur stappen dat veld op met een vooroordeel ten opzichte van nu. Dus ik moet dat toch... Maar ik hou ook van spelers die er vol voor gaan. Maar we hebben ook in een auto over Camille bezig geweest. Ik en Frankie. Moest hij bij ons zijn komen shotten in de tijd. Met Union. En wij speelden bij de club. Ja, we hadden hem alle twee aangepakt. Alle twee. En dat is nu ook wel... Dus er is wel veel braver als voetbal.
0: Hou hem nog even aan boord. Hey,
3: dat is echt waar.
4: De deuren doet de deuren.
3: Dat zou de eerste zijn die dat wij hadden opgewacht. Echt waar, bij ons thuis. Hè?
1: Nee, maar voor alle duidelijkheid...
3: Dus, ja.
1: Ik ben een fan van Camille. En wat ik geweldig...
0: Slaan en zalven.
1: Nee. Want ik heb dat in een auto ook gezegd tegen Gert. Dus ik heb 2 jaar geleden een keer een interview samen met O'Loughlin gehad. En toen speelde hij nog niet. Mm-hmm. En O'Loughlin zei tegen mij... Ja, dat was net van Genk. Ja, Camille van der Perre. Ja, dat is een goeie. Ik dacht, ja, Camille van der Perre. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Een paar maanden later, wie staat daar? Camille van der Pijn. Ja. Dus,
0: dat is die kansen pakken. Ja. Camille, je papa voetbalde ook, Tom.
2: Ja.
0: Bij Lira onder meer.
2: Klopt.
0: Ging je vaak kijken?
2: Wat ik me kan herinneren, ben ik wel heel vaak gaan kijken op de Lira, ja.
0: Ja. Dus, Philippe Joos speelde daar toen ook.
2: Ja,
0: daar heb je dus geleerd hoe je een ettertje kan zijn op een veld. Ja, maar ja, Philippe had een ongelooflijke reputatie op een veld.
2: Ik heb dat gehoord van onze papa wel, dat je mondig was tegen de scheidsrechter.
0: Goeie shot, hè, Philippe.
2: Ik kan het me niet exact meer herinneren.
0: Nee. Dadelijk gaat Ecuador spelen. Daar speelt een ploegmaat van jou, Kevin Rodriguez. Heb je nog contact gehad de voorbije dagen via WhatsApp of zo?
2: Persoonlijk niet, maar Kevin Larola als bijnaam is echt topkerel, topgast ook. In het begin had hij het een beetje moeilijk met de taalbarrière. Dus ze hebben daar ook een Engelse leerkracht op gezet om toch meer die feeling met de ploeg te krijgen. Maar als je zo één op één met hem praat, is dat echt een topkerel. Ja.
0: Ja, je hebt nog een aantal spelers van Union op het WK. Promis Davide heeft gisteren gescoord. Je hebt Zeneli bij Zweden natuurlijk. Voelde je op het einde van het seizoen dat begon te leven? De mannen die naar het WK mochten?
2: Ja, inderdaad. Die mannen dat aanspraak maakten op een selectie. Dat ging wat meer in de media komen. In de groep ging dat ook wat meer leven. En natuurlijk, die gasten die waren op training ook. Die wou zich bewijzen om in het weekend in de ploeg te staan, om die selectie af te dwingen. Mm-hmm. En ja, ik denk wel dat iedereen dat daar is, dat wel verdiend heeft. Ja.
0: Ja, dit is die goal van Promis David gisteren met Canada. Het was niet genoeg om te winnen of gelijk te spelen tegen de Zwitsers, maar het was wel goed gedaan. Hè?
1: Ja, het was om te beginnen al een geweldige assist van Saliba. Schitterend wat hij deed. En dan Promis David, ja, een van zijn kwaliteiten, atletisch zijn. En zich er naartoe gooien en die bal dan binnen duwen, buitenkant rechts.
3: Zou jij hem nu zetten in plaats van Larin bijvoorbeeld?
1: Ja, ik denk Larin is ook zo een beetje een onregelmatig type. Ik vind dat hij heeft wel al gescoord bij zijn invalbeurten, maar ook kan niet echt overtuigen.
3: Nee, ik vind David, ja.
1: Ik vind dan wel, ja.
0: Canada is tweede geworden in de groep. Geen groepswinnaar, ze hadden dat nog kunnen worden. Door tweede te worden in de groep moeten ze spelen tegen de tweede uit groep A. En dat is zowaar nog Zuid-Afrika geworden. Het Zuid-Afrika van onze Hugo Broos.
3: Het is een eerste straffe stoot, vind ik, op dit WK. Dat hadden we nu helemaal wel niet gedacht. Zeker niet na de eerste match en eigenlijk ook niet na de tweede. Maar dan toch winnen van Zuid-Korea.
0: Ja, dit is de goal van Maseko in minuut 63. Ja. En dat volstond voor de winst en voor 3 punten, plus eentje uit die vorige match. Dat is 4-2 in de groep en niet kansloos tegen Canada?
1: Nee, maar goed, dit was duidelijk een beste wedstrijd. Hè. De derde van de drie. De eerste was moeilijk in de openingsmatch tegen Mexico. Daar hadden ze eigenlijk niks te vertellen. Iets beter tegen Tsjechen, maar dit was al een veel betere prestatie. Met een goede goal, vond ik. Creëerden ook wat kansen, hadden niet zo heel veel balbezit. Maar er werd gewoon beter gevoetbald. Ja. Ze waren gevaarlijk, terwijl dat in de vorige wedstrijden nauwelijks het geval was. En ik denk ook dat er tegen Canada wel iets mogelijk is. Hè. Canada heeft de drie wedstrijden in Canada mogen voetballen. Moeten zich nu ook verplaatsen naar Amerika, zeker is het. Dus ik denk, ja, het hoeft nog niet voorbij te zijn voor het Zuid-Afrika van Hugo.
0: Het is een historische kwalificatie en dan ontstaat er iets tussen spelers en staf en supporters waarbij je dan heel blij bent dat alles gefilmd en gecapteerd wordt, want je krijgt geweldige beelden.

0: Ja, dit is geweldig, hè. Ik bedoel, dit is ook een WK. Daarvoor kijk je ook naar een WK. Voor die beelden van Afrikaanse ploegen die toekomen in een stadion, die op hun manier vieren. Daar word je vrolijk van. Je hoort ook niks van rellen. Dit is het voetbalfeest in al zijn facetten.
1: Ja, zoals het moet, hè, voor een WK. Verenigen van mensen ook. Plezier hebben bij een overwinning. En verdriet bij een nederlaag. Maar in de eerste plaats trachten mensen te verenigen. En historische momenten beleven, zoals we al een paar hebben beleefd op dit jaar op het WK. Ja.
0: Ik kan even bij jou komen. Hoe kijkt een 22-jarige naar dit soort beelden?
2: Ja, ik vind het echt prachtig. Hè. Ik denk, als je dat vergelijkt met de voetbalcultuur in België, dan is echt dag en nacht verschillen. Als je die mannen daar ziet aankomen, positiviteit, vibes, iedereen lacht daar.
3: Samen ook vooral.
2: Samen, het is vooral.
3: Ze komen samen, hè. Niet één voor één en met 20 meter tussen, maar samen. Ze komen toe als groep.
2: Ik denk, als de Rode Duivels dat nu bij ons gaan doen, ja, dat gaat misschien wel een beetje er niet uitzien, maar het is daar wel. Het is,
0: waarom niet? Ik bedoel, daar is er niemand.
1: Ja, maar dat is
0: niemand niet op dezelfde manier. Maar ego dat zo groot is,
3: maar
0: dat
3: je kunt daar wel iets van leren, Karel. Dat vind ik wel. Ja, dus om naar zo'n derde match toe te leven als je de eerste twee niet goed gespeeld hebt. Hè? Om dan naar zo'n derde match toe te leven als je ziet hoe ontspannen dat je zij, dat je daardoor wordt om op die manier toe te komen. Ja, andere ploegen zouden gestresseerd zijn, zouden vast komen te zitten en dat is niet. Hè?
0: Zoals je zei bij de openingsmatch, we zaten hier te kijken naar die Zuid-Afrikanen, jij zat er ook bij en we dachten, ja, geen schijn van een kans dat die ploeg de knock-out fase gaat halen. Dan doen ze dat toch. En dan zie je Hugo Broos letterlijk op zijn knieën vallen op dat terrein. Die vreugde van die spelers die hem gaan omhelzen, alles erbij. Kijk, dit is gewoon een ongelooflijk moment.
1: Ja, dat is de gelijkmaker, denk ik.
0: Ja, dit is de goal, hè. Dit is de goal. Maar dan bij afluiten, kijk. Ja, jullie kennen Hugo heel goed.
1: Ja.
0: Is dit de Hugo zoals jullie hem kennen? Of is dat ook een stuk doordrongen door de nieuwe cultuur waarin hij zich bevindt, de voetbalcultuur?
1: Ja, dat niet zozeer, denk ik. Ik denk vooral een geweldige uitlating. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het emotioneel om Hugo zo te zien. Ik vind het super. Ik vind het gewoon echt super voor hem. Absoluut. En het is ook, het heeft ook te maken, denk ik, Karel, dat hij daar 40 jaar geleden als speler was in Mexico. Mm-hmm. Dat een cirkel niet ronder kan zijn dan wat Hugo nu heeft bereikt. Mm-hmm. Eerst als speler, dus zijn openingsmatch spelen tegen Mexico in het Aztekenstadion. 40 jaar later als trainer daar terugkomen, weer in Mexico tegen het gast van spelen, weer in het Aztekenstadion. Ervoor zorgen dat ze naar de volgende ronde gaan, wat historisch is voor Zuid-Afrika. Al...
0: Kijk eens in beeld, Frank. Ja. Dit is zijn erelijst als trainer. Hè?
1: Dat hebben we hier toen gezegd.
0: Ja. Bij de ik denk dat in de green room was, dat jullie ook zeiden, bij Club Brugge wordt er altijd gesproken over iconische trainer Ernst Happel, maar
1: hier,
0: Hugo Broos.
1: Hebben dat hier gezegd?
0: Was het hier in de studio?
1: Ja, hier in de studio, ja. Dus en ik zeg niet dat meespeelt nu in dat beeld en in die vreugdeuitbarsting, maar het algemene gevoel dat Hugo wel heeft, denk ik, is, ik word niet volledig naar waarde geschat hier in België.
0: Een beetje miskend.
1: Ja.
0: Ga jij dan googlen wie Hugo Broos was vroeger? Weet je waar hij gespeeld heeft?
2: Nee.
0: Nee, maar hoeft niet, hè. Het is voor alle duidelijkheid, zo'n programma is geen quiz.
1: Je zit in de parochiezaal.
3: Ik heb hier nog wel papier voor iets op te schrijven.
0: Dat hoeft niet.
2: Nee, ik zou niet weten met welke ploeg.
0: Gert, leg hem eens in een halve minuut uit wie Hugo Broos was. Als speler en als trainer.
3: Anderlecht, Club Brugge. Ja, dat is voornamelijk nationaal ploeg.
2: Als je dat palmarès inderdaad bekijkt, dat is wel echt... zijn er niet veel in België dat kunnen voorleggen. Hè? Ja.
0: Een echte leider ook op een veld, hè? Vroeger?
1: Hij stuurde wel. Ik heb er naast gespeeld. Hij heeft mij eigenlijk met open armen ontvangen in 84 toen ik bij Club toe kwam. Ik stond naast hem en hij was eigenlijk... Ja, ik was de jonkie, hij was de ervaren man. En dat wil ik nog vertellen. Dus de eerste match vriendschappelijke wedstrijd toen ik bij club toekwam was in Heist. Hè. Dat was toen de traditie, altijd in Heist.
0: Naast Knokke daar, met het veld met de piste rond.
1: Ja, en Howard, Henk Howard was trainer. En we kwamen in de kleedkamer, een uur en half voor de match. En Henk Howard zet zo 11 namen op bord. Dus ik stond erop en Hugo. Maar meer zei Henk Howard niet. Hè? En dat ik dacht, ja, wat is eigenlijk de bedoeling? Hè? Dus niemand zei iets en we gaan naar buiten. We zijn aan het opwarmen. In het begin loopt er zo een aantal keer in de breedte over en weer. En ik zeg, Hugo, wat is eigenlijk de bedoeling? Ik kreeg ook een beetje geen schrik, maar toch zo met alles, een jonkje. Ja, geen probleem, ik pak de man. Ik pak de man en hij is het de libero. Zo was dat in de tijd. Ah, ik zei, ja, oké.
0: Okay. De stopper.
1: Ja, en Hugo was altijd zo borst vooruit. Ik hou enorm van Hugo Broos.
0: Ja, dat merken we. Ja. Je moet niet van alles lijstjes of rankings maken, maar als je nu een soort Mount Rushmore zou moeten maken, je kent het, hè, de beelden daar in de Verenigde Staten, van Belgische trainers. Broos komt daarin?
3: Karel, dat moet op voorhand allemaal vragen aan ons. Hè, dat je daar zo na kunt denken. Hè,
0: er mag eens nagedacht worden tijdens het programma.
3: Ik ga altijd vergeten. Als je dat zo out of the blue moet doen, gaan de mensen vergeten.
0: Ik ga een paar voorstellen doen. Erik Gerrit. Broos. Ja. Company. Ondertussen ook.
1: Ja, Company zeker. Hè.
0: En Goedals. Ja. Ja, ik moet naar deze vier. Ze hebben gewoon die visual gemaakt.
3: Karel, wat doe je mee aan Teunis? Dat zijn al mensen
0: we spreken hier wel. Dit zijn mensen die internationaal ook een stempel hebben gedrukt. Ja. Gitijs zou je er ook kunnen bijzetten. Hè?
1: Ja, Gitijs. Ja,
0: maar goed, deze mensen hebben internationaal een stempel gedrukt.
1: Ja, zeker. Ja. Absoluut. Ja, Hugo ook. Hè. Niet alleen nu, maar ook... met Cameroen Afrikaans kampioen geworden. Dan twee keer zich geplaatst met Zuid-Afrika. Halve finale gespeeld ook. Hè. Dus ja, ook daar al mooie dingen gedaan. Hè. Dus hij heeft op de een of andere manier komt hij altijd tot resultaten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk, hè, zoals Ancelotti het gisteren zei, dat is het belangrijkste.
0: En de band met de spelers is heel innig, dat is zeer belangrijk ook. Je merkt dat ook, er was een heel mooi interview met de keeper, met Williams, na afloop, ik denk dat het bij BBC was, waarin hij echt wel de loftrompet stak van Hugo Broos.
4: We love the coach. What he's done for this team, for this country, I don't know. He deserves a statue. He deserves the highest recognition one can give for the belief that he showed in this team from the first day. I mean, sometimes we don't have the belief. We don't believe we can go and win a game and achieve things. And he always tells us that we can do it. Each and every day when our backs are against the wall, when people are criticizing us, when they don't believe in us, he's always there, stepping up, believing us, supporting us in the good and bad moments. Because as players, you won't always have the best moments, but he's always there and he believes in us. That's why today, as much as this is for 2 million South Africans, this is to Coach Hugo for what he's done for us and for the country. Thank you so much, Coach.
0: Ja, dit is kippenvel, hè? Als je dan Hugo kent, zoals jullie. Maar goed, Duitsland heeft zijn plekje dus al op de toernooitabel gekregen. Want zij zijn sowieso groepswinnaar. Ze trappen af over 12,5 minuut in New Jersey, New York. Dus tegen Ecuador.

0: Dit is de stand in de poelen. Duitsland heeft 6-6. Ivoorkust heeft 3 punten. Ecuador eentje en Curaçao ook eentje. Ivoorkust en Curaçao spelen ook tegen elkaar op hetzelfde moment. Dus we gaan 2 matchen in de gaten moeten houden. Maar hier gaan we kijken naar Duitsland-Ecuador. En wat dan opvalt bij Duitsland vooral, bij die opstelling. Het hoeft niet meer om met dezelfde 11 te spelen. Maar de rotaties zijn zeer minim.
1: Uiteindelijk zijn er maar 2 wissels. Hè. Twee blessuregevallen. Geen Schlotterbeck achterin, wel Rüdiger. En dan, Schlotterbeck is oud voor het ganse toernooi. En dan op de linkerkant Brown, die met een lichte adductorenprobleem zit. Die wordt vervangen door Raum. En voor de rest zijn dat dezelfde 9 spelers, moet ik dan zeggen. Die ook de 2 vorige wedstrijden zijn begonnen. Dus geen Undaf.
0: Camille, had je Undaf verwacht in de basis? Want die heeft er uiteindelijk 3 gemaakt in 56 minuten en heeft ook nog 2 assists gegeven.
2: Ja, als je zo'n statistieken kunt voorleggen, dan zou ik hem misschien wel gezet hebben. Natuurlijk, je weet niet wat ze afgesproken hebben op voorhand.
0: Jij verwacht wel een aantal wissels na 60 minuten, hè? Een stuk of 4.
2: Dat dacht ik wel dat ging gebeuren, ja.
0: We gaan zien, hè? Wat bezielt Nagelsman om dit te doen?
3: Ik denk als je terugkijkt in de geschiedenis, Karel, dat er al veel meer ploegen die na 2 wedstrijden geplaatst waren en al zeker waren om op plek 1 te komen in hun groep, dat er al veel meer zijn geweest die er slechter van geworden zijn door de 3e match een heel ander ploeg te zetten dan die dat min of meer dezelfde ploeg gezet hebben, denk ik.
1: Heeft het ook aangekondigd, hè, dat hij weinig ging roteren, omdat hij ook vindt dat ze sowieso nog beter moeten worden als geheel. En dat jongens zoals een Havertz, Musiala, Mecha er een jaar niet bij zijn geweest. En dat daar
0: en al heel weinig momenten hebben samen. En
1: dat
0: je dan
1: nog
0: toch
1: moet aangekneed worden eigenlijk. Ja.
0: Kweken, ja. Goed, ik denk dat we stilaan gaan kijken. Hè. Curaçao Ivoorkust is te volgen op VRT Canvas met commentaar van Bert Sterks. Wij gaan dus naar New Jersey voor Ecuador-Duitsland met commentaar van Filip Joost. Die is dus al de hele tijd aan het meeluisteren. Hè. Met deze, Filip, onze excuses.
4: Erop met als Camille van der Perre. En hij is, en dat kan ik wel even tussen mijn tanden zeggen, hij is bij de beste 3 opgevoede spelers ter wereld. En ik kan het weten, ik ken papa en mama. We gaan eraan beginnen in New Jersey, Newark, New York met scheidsrechter Torrey Penso die het veld oploopt. Zij is Amerikaanse en ze leidt Moses Caicedo en Joshua Kimmich het stadion binnen waarop 19 juli de finale zal plaatsvinden en daar hoopt heel Duitsland op. Of het ervan komt, dat is een ander paar mouwen. Nagelsman inderdaad deze wedstrijd aangegrepen om zijn basisploeg nog wat meer op elkaar ingespeeld te laten geraken. En hij sprak wijze woorden. Hij zei, ja, wij bondscoaches, wij klagen voortdurend dat we te weinig training hebben, te weinig wedstrijden. En dan zou ik een wedstrijd opgeven omdat we al als eerste geplaatst zijn. Nee, daar doe ik niet aan mee. Ze zullen wel geïnteresseerd kijken morgen naar de partij tussen Frankrijk en Noorwegen. Want een eventuele 8e finale wacht tussen de winnaar van die groep. Dus of Frankrijk of de Nooren komen uit tegen Duitsland als ze allebei hun 16e finales winnen. Laten we daar maar nog niet al te zeer van uitgaan. Maar oké, dat is wel de verwachting. Maar Duitsland heeft geen keuze meer. Sowieso eerste en dus met het basiselftal zometeen hier tegen Ecuador. Kippenvel overigens ook hier. Op wat zal het zijn? 10.000 kilometer. Voor de woorden van Frankie van der Elst over Hugo Broos. En we zijn zo meteen klaar voor de volksliederen in dit MetLife Stadium. Het thuisbastion van de New York Giants en de New York Jets. Waar vooraan van Paul Simon door de luidsprekers werd gejaagd. Want ja, hij is van Newark. Net als Paul Auster, de schrijver. En Philip Roth, de topschrijver die nooit een Nobelprijs kreeg. Wat een regelrechte schande is. Maar oké. We gaan eraan beginnen. En eerst het volkslied van Ecuador.

luidkeels meegezongen door een enorm aantal Ecuadorianen op de tribune. Klaar voor het Duitse volkslied.

2014 de volgende twee WK's eruit in de groepsfase, de Duitsers. Die schande is dit jaar alvast bespaard gebleven. Na twee zegens, een makkelijke 7-1 tegen Curaçao. En dan een fortuinlijke zege tegen Ivoorkust. Dat was een geweldige wedstrijd om naar te kijken. En de Ivorianen hadden zeker meer verdiend dan die nederlaag. Maar oké, Duitsland heeft 6 op 6, is eerste in zijn groep. En het valt te prijzen dat Nagelsmann ook de volgende 3 punten wil bijschrijven. Dat is ook maar eerlijk ten opzichte van de andere landen. Ten opzichte van Ivoorkust en Curaçao. Want laten we ze nog niet bij voorbaat geen kans geven om nog door deze groep te spartelen. Ik ga even van microfoon veranderen, dus als u een beetje geluid hoort, gefrommel, dan heeft het daarmee te maken. Omdat ik meekreeg dat het geluid niet helemaal in orde was.

niets gebeurt, hopelijk is dit beter. Dat mag men gerust laten weten vanuit Brussel. De VAR is ook een Amerikaan, de heer Joe Dickerson. Bijgestaan door Fuming en Kamis Almari. En ook de VAR maakt reclame uiteraard voor een merk van schermen. Dan zijn ze al een paar keer bedrogen uitgekomen. De mensen die daar hun geld op hebben gezet. De Ecuadorianen met twee wissels. Geen Alarivar en geen Estupinian. Wel Joël Ordóñez van Club Brugge terug in het team. En Nilson Angulo, ex-Anderlecht. Dit zou de basisopstelling zijn van coach Becasese, de Argentijn. Een 4-4-2 kijken of dat ook bewaarheid wordt. Want hij heeft zeker ook de mogelijkheid om met zijn drieën achterin te spelen. De Duitsers dus met Rüdiger en Raum voor de geblesseerde Schlotterbeck en Brown. En dan een match aan Pavlovic. Musiala, Sané, Havertz en Wirtz nog niet echt een droomvierkant. Dat moet nog aangescherpt worden. Hij krijgt zeer veel kritiek in Ecuador. Anderzijds, ze hebben één goal binnen op twee WK-wedstrijden. Ze hebben er alleen geen gemaakt. Ze botsten op Rome en ze misten een paar opgelegde kansen in die partij tegen Curaçao. Dat is overigens de groep met de stokoude keepers. Neuer is er 40. Hernán Galíndez van Ecuador is er 39. En Rome van Curaçao 37. En die kregen dan wel 7 binnen tegen de Duitsers. Die hield ze net ongeschonden tegen Ecuador. En dat zit dus in de problemen. Een avontuurlijke aftrap. Het is dus wat anders dan rugbyen bij seconde 1. Maar wel een ingooi voor Ecuador. Met Alan Franco, die dus inderdaad op de rechtsachter lijkt te zullen gaan spelen. Plata met 19 heeft mooie dingen laten zien al op dit WK. Spits in de buurt van Enner Valencia.

De ouderdomsdeken. Die al zijn 108e Interland begint. En wel 49 keer scoren. Als enige heeft hij bij Ecuador een doelpunt in lijf en leden zit. In de ziel. Hincapié. Met Sané die gaat jagen. Hincapié, ja. Geen perfecte communicatie met zijn keeper. Die bleef staan. Wat heb je met die oude knarren? En dan was dit slim. Hij was Argentijn. Galíndez heeft zich laten naturaliseren in 2019. Tot Ecuadoriaan. Ta. Zoekt Wirtz. Die wat gaat duwen. Bij Franco. Wirtz. Kan hij dat zeer matige seizoen bij Liverpool van zich afschudden. Bal te hoog, nee, Wirtz. En Sané die meteen scoort. En dan is het de vraag, wat doet de VAR? Want die voet leek toch wel echt hoog van Pavlovic. Bij Vite. De Ecuadorianen gaan zich beklagen. Wat is de definitie van gevaarlijk spel? Als je het propertjes doet, is het altijd een vraag. En dat deed hij wel. Laten we eens kijken. Hier Pavlovic. Vite komt. Ja. Ja, hij raakt hem ook nog. Dit doelpunt gaat worden afgekeurd. En terecht. Enfin, als dat scherm van daarnet werkt. Wirtz met de assist. Mooi werk. En Sané knalt goed binnen. In principe zouden we toch moeten hernemen met een 0-0. Ze gaat toch naar de VAR geroepen worden, mag ik hopen, door Joe Dickerson. De Ecuadorianen worden gek. Nee, ze keurt de goal goed. Ja, jongens. Ja, dit is gepasseerd. Stel je voor dat de Rode Duivels dat doelpunt binnenkrijgen. Voet zeer hoog geheven en oké. Niet naar het gelaat, naar de bal, zeker. Het is zowat de wet bij een omhaal. Als je iets raakt, keuren we doelpunt af, anders mag het. En hij raakt ook nog eens. Vite, Angulo, lopen. Neuer, Ecuador mag zich bestolen voelen. Havertz. En Mecha aan een toptoernooi bezig. Sané, tijd dat hij eens van zich liet horen. Doelpunt kan hem over een doodpunt heen helpen. Oef, dat kwam niet te laat, Ordóñez. Stevige fout. Torre Penso, haar echtgenoot, is ook scheidsrechter. Ja, dat is het probleem als je die ruimte moet gaan verdedigen tegen die aalvlugge jongens. Dit vooralsnog de tussenstand. Een en plein voor de Duitsers. Dan heb je toch altijd het gevoel dat ze net iets beleefder blijven. Iets minder uit hun dak gaan de spelers, omdat de ref een vrouw is. Wat op zich goed is. Er zullen alle redenen om zeer boos te zijn hier, Ecuador. David Raum. Een geweldige voorzet in de been. Is traag. Dat is een probleem. Daarom is Brown eigenlijk de titularis. Brown begon dit seizoen. Terwijl we nog eens even kijken.
Ja. Sorry, maar... Dit is toch zonneklaar. Zonde voor deze wedstrijd en voor Ecuador. Dat natuurlijk hoopte met die ijzeren defensie de nul te houden en dan aan één doelpunt genoeg te hebben. De mannen van BKC weten nu al dat ze twee keer zullen moeten scoren. Beetje klungelen achterin. Een overtreding van Angulo. Was erin. Maar Raum dus. Eerste wedstrijd van de Bundesliga dit seizoen. Spelen. In München tegen Bayern. Belachelijk gemaakt door Olysee. Daar is Wirt. Met meteen 6-0. Een van de wedstrijden waar Nagelsman aan zag. Ja, als we tegen echt topniveau zullen moeten spelen, moet ik een andere oplossing op de linksachter vinden. Rüdiger. Goed ingespeeld. Wirt, heerlijke controle. Dan zit Vite er even tussen. Valencia. Randje buitenspel ook dit. Yeboa, maar gefloten voor een overtreding. Caicedo. Plata. Ecuador schuift op. Sané even op de lijn van zijn verdedigers. Opvallend, heel diep teruggezakt. Moises Caicedo. Top middenvelder is hij. Valencia liet zich heel diep terugzakken. Yeboah. Kampioen geworden met Venetië. Prachtige taferelen natuurlijk. In de Serie B. Het is geen open bus, maar een open boot. Foutje van Metschijn. Daar is Angulo op Kimmich af. Gaat snel naar binnen, maar scoort toch. Angulo met 1-1 en Ecuador heeft het onrecht rechtgezet. Hij liep toch in het verkeer, maar door de benen van die Duitse verdediger uitgehaald en Neuer in gebreken gevonden. New York ontploft. Nilson Angulo met zijn derde goal voor Ecuador in zijn 18e cap. Daar het balverlies van Mecha. Dan gaat hij op Kimmich af. Komt Pavlovic ook nog. En die had hij niet gezien. Maar door de benen van Pavlovic. En zelfs nog even geraakt. Waardoor die bal nog moeilijker te pakken valt voor Neuer. Echt geraakt hoor. Prachtige trap. Zeker. Het ziet er telkens raar uit als je een voetballer eigenlijk ziet aanleggen. Terwijl je weet dat een tegenstander dat schot in principe blokt. Zijn eerste goal voor Anderlecht ooit op Club Brugge. Bij een 1-2 zegen. Hij had 6 goals en 7 assists toen hij vertrok naar Sunderland. Maar die geen enkele keer scoorde. Begin in de Premier League. Dat is niet simpel. Wat erger is op het veld, dat heeft te maken met dat eerste doelpunt. En deze streep lijkt me toch op meer dan 9,15 meter getrokken. Eens kijken waar dat eenmansmuurtje staat.

Raum of Kimmich? Het wordt Kimmich. Opgepikt door Wirt. Richting Sané, die een probleem heeft met zijn controle. Vite vraagt zijn teammakkers om op te schuiven. En hier is Raum met de voorzet. De Ecuadorianen strijden voor elke morzel grond. Gaan het duel aan. Caicedo staat daarom bekend. Valencia druk zetten. Caicedo doet dat nu ook. Maar volgend technisch foutje bij Pavlovic. Ja, Duitsland, ondanks die vroege treffer, niet meteen aan het feest. Kijk, Kimmich met het balverlies. Ja, de overtreding. Zij moet haar reis naar Ecuador best afzeggen. Niet doen, daar op vakantie gaan. Zo heel veel was er niet aan. Angulo nu. Met Mecha, die goed loskomt. Kijk eens aan, Felix Mecha. Op Hinkapje af. Die dus weer een tegenstander heeft in dit WK die tegen hem gescoord heeft. Sané. Eerder al Amad Diallo toen die inviel voor die voorkust. Nadat hij een hele wedstrijd tureluurs was gespeeld door Diomande. Goed naar binnen gekomen van Franco. Iets zonder risico. Doelman en rechtsachter blikken naar elkaar. Pavlovic. En Sané. Musiala. Met de Raum voor zich. De poging tot combinatie. Plata. Valencia. Die is niet meer van de jongste. Maar duikt echt richting elke bal. Daar moet de hoekschop voorkomen. Doet dat ook. Neuer. Hoe lang houdt Enner Valencia dat op zijn 36e vol? Het is wel een team waar niemand graag zou tegen voetballen. In de volgende ronde. Als een van de beste derdes, Ecuador. Scoren maar eens tegen. 11 clean sheets in hun laatste 13 interlands met inzet. 2 nederlagen in de kwalificatiecampagne. Argentinië had er 4, maar leidde wel. Schot. Voorlangs. Van Mecha. En had veel meer punten, Argentinië, dan de Ecuadoriaan. Die kregen maar 5 goals binnen. Scoorden ook maar 14 keer op 18 matchen. Dus ja. Dan mag dit bij een doelpunt. Galíndez. Angulo stond buitenspel. Gaat daarom niet meteen het duel aan. Ta. Het is vechten om de bal. Net met een hele tros spelers in die middencirkel. Blijven Pacho en Ordóñez. Dat zeg maar Belgische centrale duo. Mannen die grossieren in titels in onze competitie. Blijven die alles gesloten houden. Pavlovic. Een tikje, zijn baltoets. Dat is sowieso weer niet helemaal je dat. Raum loopt Wirts open. Maar Yeboa keert terug. Franco. Hoog. En uiteraard droog. Het regent niet in New York. 26 graden. De zon speelt af en toe verstoppertje achter de wolken.
balverlies, deze keer van Mecha. Rüdiger met een pirouette. Niet te gek doen, maar dat moet hij nog weten van het vorige WK. Ja, ze zetten druk. De Cassette stond gewoon een meter in het veld, de coach, voor de lijnrechter. Die vraagt, ja, kan je hem even in toom houden? Het was de vierde ref, excuus. Wirtz. En Havertz. Goed gespeeld, Raum. Pacho. Maar de backs staan zeer breed bij Ecuador. Daar probeert Duitsland de ruimte te vinden. Caicedo. Elk seizoen bij Chelsea meer dan 10 gele kaarten. Elk seizoen. Een heel aantal wedstrijden waarbij je denkt, nu gaat hij rood pakken. Hij heeft er nog maar één in competitievoetbal. Storen was erg goed van Alan Franco en Vite. Die temporiseert even. Nu balbezit Ecuador met Caicedo. Opnieuw Vite. Angulo helemaal buiten. Hincapié schuift door. Zijn job ook bij Arsenal. Die Calafiori eigenlijk uit het team heeft gespeeld. Eerste basisplek. Pas in november. Kwam ook pas in september aan vanuit Bayer Leverkusen. En is net definitief overgenomen. Door Arsenal. 35 miljoen afgetikt. Yeboah. Weg bij Raum. Dan had hij te veel tijd nodig om na te denken. Caicedo. Stadion dat al Brazilië-Marokko zag. Frankrijk-Senegal. Noorwegen-Senegal. Mensen in New York zijn al verwend. En er komt ook nog Panama-Engeland aan. Zit de groepsfase in New York erop. Pacho. Valencia heel dichtbij hem. Angulo, Hincapié. Gezien door Kimmich. Hincapié met de overtreding. Kimmich die aan het leunen was, maar hij had hem wel even beet. Maar kijk. Wie maakt dan de fout? Niet Hincapié dus. Ta. Toch minstens een fase zou je denken waarbij je als VAR zegt, kom eens even kijken naar het beeld. Dat op zijn allerminst. Zodat in dit stadion ook de strafschop overduidelijk op Mbappé niet gegeven. Als hier maar geen vloek op rust. Dan krijgen we een rare finale. Caicedo. Yeboah. Opnieuw Caicedo. En Plata. Mooi door de benen. En echt wel de bedoeling. Krijgt hem terug. Plata de voorzet. Weggewerkt aan. Havertz geen counter bij Duitsland. Met afgezien van dat doelpunt toch weer moeite heeft om echt in de wedstrijd te komen. Undaf. Bankzitter. Zijn ze in Duitsland niet allemaal blij mee. Nou, hij is de ideale invaller. 1 goal om de 18 minuten. En goed WK.
Dat kan zelfs Messi niet zeggen. Angulo laat die dribbelen. Met Leroy Sané voor zich. Dat is slimmer. Hincapié, eerste corner van de wedstrijd, is voor de Ecuadorianen.

De koppers mee. Duitsland dat wat achteruit blijft hangen nu. Franco. Voetballer van Atletico Mineiro. In Brazilië. Weer Valencia. Weg uit die spitspositie. Hij heeft er de benen voor, dus waarom niet? Bal even voelen. Yeboah. Komt er toch uit. En de voorzet. En daar was Valencia. En dan half geraakt door Kimmich nog. Hincapier net niet erbij. Weer balverlies van de Duitsers. Die overlopen worden, overrompeld. Door Ecuador nu in deze fase van de wedstrijd. Opnieuw de ruimte gevonden op de flank. Bal teruggelegd. Geroofd door Plata. Die wel al een heel grote omzwerving bezig is. De evenaar over. Mordóñez. Caicedo. En Yeboah. Ooit speler van VVV aan Willem II. Zonder veel succes. Scoorde voor elke ploeg één keer wel telkens bij zijn debuut. Daarna volgde er zo goed als niks meer. Paas binnendoor. Heerlijk. Hincapié. Terugkeer Sané. Geen overtreding. Absoluut niet. Goed gezien van de ref. Maar ze vinden de opening. Hincapié, Sané. Dat heeft hij zeker ook geleerd. De dij van Joshua Kimmich. Rechtsachter dus. En niet op zijn geliefkoosde positie. Wegens een gebrek aan goede rechtsachters. Niet wegens een overschot aan top centrale middenvelder. Een van de knopen die Nagelsmann heeft moeten doorhakken. Nu weer balbezit Duitsland. Dus dit soort wedstrijd met blokken die opschuiven. En dan een lange periode aan de bal blijven.

Pavlovic. Goed idee van Havert. Kijk hoe snel Caicedo dan reageert. Voetbalt zich niet uit het probleem. Even door een heleboel Duitsers. De kopbal van Havert. Nou, je moet het maar doen. Tegen Pacho. Die even het momentum kwijt was. Achteruit moest lopen. Havert miste de kopkans van de Premier League op City. Op een geweldige voorzet van Trossard om daar de 2-2 aan te tekenen. En Arsenal eigenlijk dan al virtueel kampioen te maken. Het is een alles kunnen, maar misschien geen echte diepe spit. En toch wordt hij door veel coaches daar graag gebruikt. Balverlies, Raum op die bal aan het wachten. Yeboah speurt door, Raum is wel terug. Maar er is wel veel mis met de Raum-tuiting. Veel mis met de Raum-tuiting. Kan allemaal beter.

Musiala. Dat wisten we, dat hij nog niet helemaal top was. Na de blessure die hij in Atlanta opliep. De beenbreuk in het WK voor clubs na een onfortuinlijke botsing met Donnarumma. Een wedstrijd die PSG met 2-0 won. Waar deze Pacho rood in kreeg. Nadien ook Hernandez. Maar ze trokken het resultaat dus wel over de streep. Ordóñez.

Zo. Twee prijzen onder Van Bommel. En die ene op 4 juni 2023 zal hij nooit vergeten. Een drankpauze. Het is het soort wedstrijd waarin dat extra jammer is. Maar in een momentum toch wordt onderbroken. Hincapié gaat nog even praten met de scheidsrechter. Dat is zo goed recht. In dit imposante stadion. Laat 3 minuutjes herademen. We krijgen live muziek. Dat doen ze onder meer om het doelgroep van de fans te doen verstommen. Becca Sesse, geboren in Rosario, daar hangt toch iets in de lucht of in het water. Wat voetbalgenen betreft. Hier nog eens. Ja. Het is toch niet uit te leggen dit. Dat je dan als fan niks doet. We zitten inmiddels echt wel best aan heel wat fases. De niet-penalty. In de wedstrijd. Engeland tegen Ghana. Maar dus Rosario. Land. Een stad. Van Lionel Messi. Van Angel Di Maria. Bielsa is er geboren. Menotti is er geboren. De coach van Argentinië in 1978. El Flaco. En Che Guevara, dus die de revolutie in een stadion wil prediken. En daar is hij wel mee bezig, BKCC. Hij heeft ook daar zijn voetje. Ja, hij ziet mogelijkheden. Want Duitsland is een gevaarlijke tegenstander natuurlijk. Onderschat het talent niet. Van Musiala, Van Havers, Van Wiert. Sané ook. Noem hem er toch maar bij. Maar magisch is dat vierkant echt nog niet geweest. En je bent geneigd te zeggen, ja, je merkt dat Ecuador het nog net iets liever wil dan Duitsland, dat al geplaatst is. Maar dat is ook wel een beetje hinein interpretering, want ik ben niet zeker dat, mochten ze zich allebei nog moeten kwalificeren, dit een ander type wedstrijd zou zijn. Of die schwung en het vuur bij Ecuador niet net hetzelfde zou zijn. En de manier van voetballen bij Duitsland ook niet gelijk aan wat ze nu op de mat leggen. Maar het zou kunnen dat die 5% absolute zekerheid wel meespeelt. Dus 100% zekerheid, maar dat 5% meespeelt. En 5% voel je op een veld. Geen duw, nee. Goed gezien van de ref. Raum. Terugkeer van Yeboah, die dan bijna de bal nog binnenhield ook. 1-1 na het eerste kwart dus. Punt van Duitsland met een zodanige reuk aan dat normaal gezien in New York daar de brandweer voor uitrukt. Zeer veel spelers telkens op een korte ruimte. Wirtz met balverlies. Angulo op Kimmich af. Angulo geeft de bal aan Valencia. Valencia maar niet helemaal lekker aan.
En geraakte niet voorbij Tap. Ja, de kwaliteiten van Nilsson Angulo kennende was het bijna jammer dat Valencia meeliep. Dat hij wel nog eens zijn kans mogen gaan op Kimmich afstormend. Sané. Nu heb je toch die totem van je nationale ploeg voor je. Die goede spits die de bal opeist. Havertz. Slaat Wiertz over. Tot 10 zo'n genoegen. Kimmich. Pavlovic. Poging tot bruggetje van Sané mislukt. Dan Vite die eruit komt. Ai, Plata. Dat is geen Oro. Plata is zilver. De Rio de la Plata. River Plate. De zilveren rivier. Joshua Kimmich. En Caicedo. Ja, je kan je echt niet veroorloven om een balletje simpel aan te nemen met hem in de buurt. Valencia. Opnieuw. Net niet. Met een goede actie. Pacho. Galíndez neemt zijn tijd. Dat is geen goede bal van Joël Ordóñez. Eigenlijk in België alleen maar in verlegenheid gebracht. Tegen Union en Kevin Rodriguez in die match in het Dudepark. Toen zag hij sterretjes tegen zijn eigen landgenoot. Franco, maar zijn positie dus overgelaten. En daar is Wiertz meegeven met Musiala. Musiala, goede tackle van Ordóñez. Het kopballetje van Franco legde eigenlijk alles open. Musiala. Ergens dacht je, misschien kapt hij wel nog eens. Ordóñez zonder twijfel goed in de tackle. Eerste corner ook voor Duitsland met Wiertz achter de bal. Overal koppeltjes. Wel verlengd aan de eerste paal. Ruimte bij Hinkapje en die kan doorstomen. Terugkeer Rüdiger. Slim van Rüdiger om hem op te vangen zonder daar het duel aan te gaan. Want als je dan verliest, ligt alles open. En de oude Rüdiger, of de jonge Rüdiger dus, zou dat absoluut gedaan hebben. Angulo op Kimmich en geen steun. Sané komt nu wel naar binnen. En dat helpt. En dat had Kimmich echt wel nodig. Musiala liep diep, krijgt de bal niet. Mitchell loopt zich goed vrij. Heeft de Vite op de huid. Pavlovic aan het wijzen. Diepgang Wiertz. Raum. Nu weer Havertz. En in de tweede bal
Is Duitsland daar met Wiers echt wel goed. Steekt er daar nog een voet tussen. Musiala. Dit is dus de kap. Dat kan hij echt als geen ander. Plata. Geen overtreding gefloten. Plata had even contact met Rüdiger. Schudt dan Sané van zich af. Gaat even staan. Angulo. Rüdiger had hem even bij de nek. Métier dit. En Jonathan Ta even duwen. Atleet. Met zijn broer dus heel vroeg naar City verhuisd. Daar jaren in de jeugd. En ook 3 matchen in de eerste ploeg. Hey, hier komt hij los. Sané vraagt terug. Schot komt er niet helemaal uit. Pavlovic pikt op tegen de ref aan. Met excuses. Kan gebeuren. We zien Duitsland toch opnieuw aan de bal komen. Misschien kunnen we laten doorspelen. Dan was het wel via een Ecuadoriaanse voet. Sané. Hincapié wordt sterk genoeg geacht om hem 1-op-1 te verdedigen. Zonder hulp van een bijsluitende defensieve middenvelder. Ze hebben er ook maar 2 natuurlijk in dit systeem. Met Vite, met Caicedo. Geen 3-mans middenveld. Duitsland heeft dat wel. Hij stopt al heel snel met voetballen toen hij besefte dat hij geen grootse carrière tegemoet ging. Mooi tikje van Mecha. En Musiala. Begint te slingeren. Botst. Op Franco. Vite. Het zijn allemaal fouten dit. Centraal. Hij bleef wel achter een Ecuadoriaan staan. Raam. Goeie bal. En het kan hij als geen ander. Musiala. 1-op-1. Pacho geeft Havertz over. Komt dus helpen. En uitstekend. Hier wel op Caicedo. Daar de boel dan toch dichtloopt. Let op het moment waarop Pacho beslist. Eerst zet hij hier de buitenspelval op. Is hij mee met Havertz? Hier is hij aan het kijken. Wijst hij richting Caicedo. Pik hem op. En Caicedo doet dat dan ook. Dat schept vertrouwen. Dat schept een band. Dan weet je dat je op elkaar aan kunt. Nee, de reden. Van het zeer laag aantal tegendoelpunten van Ecuador. Nee, Pavlovic niet aan het feest. Slecht begonnen, nadien wel wat beter. Beetje gerodeerd, maar ook deze bal weer. Het is misschien ook wel vreemd als je zo gewend bent bij Bayern
een tandem te vormen met Joshua Kimmich. En als hij dan plots opnieuw in jouw ploeg speelt, maar op een heel andere positie. Een man die toch in principe leiding geeft. Neuer, geen wedstrijd voor Bouwman, want dat kon niet. Neuer moest in zijn ritme blijven. Dat was de uitleg van Nagelsman. Arme Bouwman. Van titularis naar een man die nooit speelt. Hinkapje. Fout. Fout van Hinkapje. En geel zou hij moeten krijgen. Ja, tuurlijk. Goed werk van Mispenso. Kijk daar. Koos ervoor om mee te lopen met zijn man in plaats van positioneel te dekken en de bal te kunnen volgen en bekijken. Domme actie, terecht geel. Bij Duitsland. Daar op het middenveld. Valencia. Fout. Pavlovic. Ja, dan ga je ook op de bal natuurlijk. Ja. 1 plus 1 is 2. Ook in New York. Hoewel met fake truth. Weet je het maar nooit. Ordóñez loopt zich vrij. Galíndez, heerlijke bal. Valencia had een controle te veel nodig. Franco. Yeboah, tijdje niet gezien. Hij heeft wel dreiging in zijn acties. Franco. En Moses Caicedo. Ex-beerschotter. Het idee was prachtig hoor. Een blinde paas op Angulo. Van Pedro Vite. Alleen waren er wel heel veel Duitsers om tegenaan te botsen. Ruimte voor Florian Wirt. Metscha. Moet de nummer niet tussen steken. Dus meer dekking bij Sané. Met hand en tand verdedigen nu. Bijna Havertz die Raum er doorheen loodste. Rüdiger.

0: tegen Ecuador geregeld is een bal. Maar dan is het nog ver natuurlijk naar het doel van Manuel Neuer. De beste periode in de wedstrijd na dat doelpunt. En er dus lam gelegd door de drankpauze. Nadien hebben ze dat niveau nooit meer kunnen bereiken. Het is voorlopig geen wedstrijd waaruit zijn jongens veel vertrouwen kunnen putten. Nu Taweer met een bal redelijk hulpeloos en hopeloos buiten. Ze trekken naar Basten. Plata. In wat Europese ploegen. Misschien wel de strafste van de vier toernooien. Kwart dreigt te worden met Frankrijk, met Duitsland. Spanje zal waarschijnlijk ook aan die kant van de tabel belanden. In een ander kwart weliswaar. Aan de overkant zitten Brazilië en Argentinië. Angulo spurt tegen Kimi. En dat is het sein voor Hincapié om druk te zetten op Sané. Vite kwam mee helpen. Sané komt erg knap los. Caicedo. En je merkt gewoon de moeilijkheden die Duitsland ondervindt, hoe moeilijk het voetballen is. Ta. Sterk. Zijn lichaam erin en even de schouder op die diepe bal van Moises Caicedo. Vite rooft, speelt een goede wedstrijd. Angulo, kijk eens, prachtige actie. En nu voor de goal. Valencia zoeken, ta achterovervallend. Kan die bal eruit halen. Vite gaat even springen en komt er zowaar nog uit ook. Nee, daar kan Angulo niet bij. Mooie overstap, mooie schaar. Ecuador vecht voor wat het waard is. Het is in elk geval dat veel waard is. Maar je moet voorbij Duitsland geraken. Putten. Zowel hoe het dan niet is. Het veld wordt overvloedig gesproeid voor de wedstrijd, maar dat is al even geleden. En dan hier bovenuit bekeken is het niet het allerbeste grasveld van het WK. Bal is binnengebleven. Musiala. Raum. Daar is zijn voorzet. Wirtz. Nee. Eerst besluiteloos. En Ta heeft Valencia inmiddels in zijn achterzak zitten. Opnieuw Wirtz. Caicedo. We gaan rusten. Met dus een 1-1 stand tussen Ecuador en Duitsland. Goal van Leroy Sané, waar heel wat over te vertellen valt. En een goal van Nilsson Angulo, die heel snel reageerde, repliceerde. En graag het woord aan de studio en te kijken. Ik ben benieuwd of jullie anders dan de VAR wel wakker zijn en wel praten.
1: Ja, Filip, verdeelde meningen kan ik al meegeven. Maar we gaan straks eens een rondje doen en die meningen aan bod laten komen. Maar eerst is het tijd voor een VAR-blokje. Een krakel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
3: Zo zacht, zo romig, dat maakt iedereen wild. Leerdammer extra mild.
4: Dat rechte renner in de graskant.
5: Oh nee, dat is toch geen van 10 plakbidonnen, hè?
6: Kom op, hè, mannen.
7: Tempo mag omhoog, hè. Je hebt geld genoeg gekost, hè.
6: Ja, maar.
7: Een paar miljoen, hè.
4: Vingegaard in de aanval.
8: Nee, die zit niet in mijn team.
4: Even een poeltje.
9: Kom maar, Remco, niet lossen, hè. Kom op.
10: Remco is de kopman. Kom aan, vriend.
4: Bam! Ze sprinten en Merlier zit in het spoor.
11: Gaat er de man?
4: Wie
11: is de man?
4: Merlier of Milan?
11: Ja, jij zit de man. Ga!
12: Iedereen ploegleider tijdens de Tour de France met Sporza Wieler Manager. Stel je team samen in de app van Sporza.
3: Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie.
12: Alles stopt. Als dierbaar België start.
13: Al aan de rechterkant nu, daar is hij al. En hij scoort al meteen. Dat is nog niet te geloven.
12: Volg Nieuw-Zeeland tegen België in het WK voetbal. Zaterdag om 4 uur bij Sporza en op VRT1.
14: We krijgen een vrije trap.

0: Welkom terug in de studio. Het staat 1-1 bij Duitsland, Ecuador bij de rust. Voor we daarover gaan praten, toch even een doelpunt uit die andere match meegeven. Want in Curaçao, Ivoorkust, staat het op dit moment 0-1. Een doelpunt gemaakt in de vijfde minuut. Bij Curaçao krijgen ze de bal niet weg. Diomandé gaat daarvan profiteren en schotelt dan Nicolas Pepe de 0-1 voor. Dat is ook de ruststand, dus Curaçao, Ivoorkust op dit moment 0-1. Dat zou betekenen dat Duitsland groepswinnaar is, dat zijn ze al sowieso. En dat Ivoorkust sowieso ook tweede is in de poelen. Maar goed, dat is virtueel, er moet nog gevoetbald worden. Laat ons meteen met de deur in huis vallen. Camille, zou de VAR moeten tussenkomen hebben bij die eerste goal? Zou jij hem afgekeurd hebben?
1: Als ik VAR was, zou ik hem hebben afgekeurd. Ik denk...
0: Frankie, jij?
2: Ja, ik ook, ja.
0: Gert?
3: Voor mij hoefde het niet, nee. Als ze het gedaan hadden, had ik er ook mee kunnen leven. Het is dat niet, maar ik kan er ook wel mee leven dat ze het gewoon hebben laten passeren. Eigenlijk, ja.
0: Waarom? Op basis van wat dan?
3: Ja, die voet is uiteraard hoog, maar hij gaat eigenlijk met zijn hoofd naar die voet toe. En niet andersom. Het is niet dat die voet richting dat hoofd gaat. Dat hij wil wegkoppen en dat een ander daar dan met zijn voet naartoe komt. Die voet is daar eerst en dan komt die kop daarbij. Dus ja, als je het zo interpreteert of redeneert, dan... snap ik wel dat dat mag doorgaan.
0: Het is toch wel heel hoog, die voet.
3: Kijk, dat was... Ja.
1: Ik vind als er op die hoogte contact is met het hoofd, is dat voor mij altijd een fout.
2: Nee. Dus hij staat er eigenlijk ook wel toch, hè, Vite. Het is niet dat hij komt aangelopen en zijn hoofd naar voren echt brengt. Een klein beetje wel, maar vanuit stand eigenlijk. Dus vind ik toch ook wel dat dat een gevaarlijk spel is.
0: Weet je, we gaan eens een poll doen in de studio. Wie in deze studio vond dat dit doelpunt had moeten afgekeurd worden? Ja, maar kijk, niet alleen aan de kant van Ecuador, ook de Duitse kant zegt afgekeurd.
4: Jo, we zeggen echt de Duitsers.
0: Zeker? Probeert eens.
4: Ik weet het niet.
0: Frits, steek uw hand eens op.
4: Nee.
0: Het is niet. Dus, afgekeurd of niet, het is een geldig doelpunt. Ze hebben hem goedgekeurd, dus 1-0 voor de Duitsers. Maar Ecuador reageert wel goed, hè?
2: Ja, zeker. Ze spelen opnieuw eigenlijk wel een goede wedstrijd. Mankeert alleen een beetje aan gevaar en aan echte kansen. Maar dan kwamen we heel snel op gelijke hoogte. Een doelpunt van Angulo, die leek inderdaad zich wat vast te gaan lopen. En trapt dan uiteindelijk toch nog door de benen van Pavlovic. Kijk hoe dicht dat Pavlovic eigenlijk was om dat schot af te blokken. En dan gaat die bal er toch nog door de benen van Pavlovic. En heeft Neuer uiteraard geen kans.
1: Het is heel goed afgemaakt, denk ik wel, van Angulo, als je dat zo bekijkt. Het is een heel klein gaatje waar die tussen mikt. Dus echt, mooi goal.
0: Ja. Voor wie de voorbeschouwing heeft gemist, we hebben het uitgebreid de lof gezongen van Hugo Broos. En we dachten met twee vrienden van hem in deze studio, kunnen we maar eens proberen om Hugo aan de lijn te krijgen. Om in te bellen, video bellen met Hugo Broos. En je hebt hem een berichtje gestuurd. Hugo heeft gereageerd en Hugo hangt aan de lijn. Hugo, een hele goede avond. Eerst en vooral gefeliciteerd. Je bent op dit moment de belangrijkste man van Zuid-Afrika. Je hebt een historische kwalificatie afgedwongen met de ploeg. En we hebben

0: ook die neuzen in de andere richting moet laten wijzen. Hè, in de richting van een volgende match. En jullie spelen tegen Canada in de knock-out fase. Eigenlijk is dat best een haalbare kaart voor jullie.
1: Ja, wat is een haalbare kaart? Hè? Dus je zit op een wereldkampioenschap en iedere tegenstander is moeilijk om te kampen. En dat zal ook zo volgende zondag zijn tegen Canada. Maar ja, het gewoon van nu. En dan kan alles gebeuren natuurlijk.
0: Ja. Nog één vraag, Hugo. Heb je al een lap grond gekregen in Zuid-Afrika na die historische kwalificatie?
1: Nee, nog niet. Dat zal misschien nog komen.
0: Ja, we hopen het met jou. In elk geval, we genieten mee met wat je verwezenlijkt. En gefeliciteerd met een fantastische carrière als voetballer en als trainer. Er mag rust een applausje van de studio. We gaan nu nog eens naar de Verenigde Staten, want we gaan van de VS gaan we naar Canada, want ondertussen zijn we in Canada met de Belgen beland, in Vancouver. En daar staat Tess Elst. Dag min 1, eigenlijk ja, ik bedoel min anderhalf, want het is in de nacht van vrijdag op zaterdag hier. Tess, je hebt de verplaatsing gemaakt van Seattle naar Vancouver en is er nieuws te melden uit het Belgenkamp?
2: Ja, inderdaad, Karel. Wij zijn intussen al in Vancouver in Canada. We zijn deze ochtend vroeg vertrokken met de auto. Ritje van 3,5 uur. Gezellig ritje met de ploeg. Zo. Maar de Rode Duivels die maken die verplaatsing met het vliegtuig. Want die hebben 's ochtends nog getraind in hun basiskamp in Seattle. Daar was ik dus niet bij, maar ik had onze spion in de vorm van Wouter de Smet wel op de training afgestuurd. Het nieuws daar is dat iedereen gewoon meedeed. En met iedereen bedoelen we iedereen met uitzondering van Zeno de Bast. Want Zeno de Bast die gaat na de derde groepsmatch nog eens een MRI laten maken. En die zou dan weer kunnen aansluiten bij de groep. Maar dat betekent dus ook dat Jeremy Doku met de training heeft meegedaan. Dat hij wel weer fit zou zijn. Of dat dan betekent dat hij zal spelen. Ja, dat weten we uiteraard nog niet. De Duivels die zijn dan nu onderweg naar Canada. En vanavond zien we ze dan hier in het stadion. Dan geeft Rudy Garcia samen met Brendan Mechelen een persconferentie.
0: Ja, dankjewel Tess. We komen de volgende dagen meer naar jou terug. Want het is natuurlijk zeer belangrijk wat wij gaan doen tegen Nieuw-Zeeland. Gelijkspelen betekent eigenlijk ook al door zijn. Maar je wilt toch wel die match winnen. En dan zien wat je in die knock-out fase kan doen. Camille, iedereen wil Hans van Aken in de ploeg. Bijna iedereen. Dan zeggen wij heel makkelijk, schuif Tielemans een rijtje achteruit. Laat die controleren en Van Aken en De Bruyne ervoor. Hoe bekijk jij dat als 6?
3: Ja, ik zou hem er ook zetten als ik de trainer was, maar ik ben een trainer niet, dus nee, ik zou hem er inderdaad ook op zetten. Samen met De Bruyne en Tielemans. Ik denk dat je tegen Nieuw-Zeeland wel aanvallend kunt voetballen. En,
0: dit is jouw favoriete elf, hè? We hebben gevraagd, ja. maak jij eens je elf, ja. En dit is de ploeg die jij zou zetten. Ja. Je zet dus achteraan ja, die drietand van Club Brugge van vorig jaar, De Kuyper, Mechelen, Seys.
3: Ja, ik...
0: Kuiper die weg is natuurlijk, maar ik spreek dan van het jaar ervoor, waar ze in de Champions League goede prestaties levert.
3: Nee, ik denk dat zij zal wel ook in de Champions League hebben bewezen dat je op dat niveau kan meespelen. En ik denk ook ja, dat dat een soort van frivoliteit in de ploeg zou kunnen brengen als je daar staat. Dus ja, voor de rest een beetje dezelfde ploeg, maar ik denk ja, zij dat die wel kan brengen.
4: Ja, ik moet zeggen, voor de krant heb ik juist hetzelfde gezegd. Het is dezelfde ploeg eigenlijk die ik ook zou opzetten.
0: Ook Seys?
4: Ja, ook Seys.
0: Doordat rechter... Meunier en Castagne...
4: Ja, ik vind dat moet een andere dynamiek krijgen ook, vind ik, in de ploeg. Ik zeg nu niet dat helemaal het geval is door een andere rechtsachter te zetten. Maar de manier waarop hij kan voetballen en afgemeten aan de manier waarop Nieuw-Zeeland voetbalt, met Juste daar aan de linkerkant, aan zijn kant dan, die vaak nog binnenkomt en zo, Kakatje van Ex-Sint-Truiden als linksachter, is ook niet zo aanvallend. Dus ik zie dat ook wel zitten met Seys daar op die rechterkant. Mm-hmm. Kan doorschuiven ook naar het middenveld, wat hij bij Club ook veel doet. Ja, ik zie daar ook wel de meerwaarde van in.
0: Ja, Gert, je hebt een dwarslegdagje akkoord? Of
5: ik vind het zeker een waardevol idee. Het zou alleen niet leuk zijn voor die twee echte rechtsachters, rechtsvoeten dan, om dan alle twee op de bank te zitten en daar een linkspoot te zien staan op uw plaats. Maar goed, dat is het probleem van een

0: trainen natuurlijk om dat op te lossen. En naar dynamiek toe en naar meer leven in de ploeg is dat ook zeker een goed idee. Maar dat idee had ik met Salemakers ook. Dat snap ik ook wel, dat die speelden in de vorige match. Dus ik denk van ja, wat meer leven in de ploeg. Maar ja, als je dan niet goed speelt, Karel... Ja,
1: dan moet je
0: moet ook goed spelen. En dat geldt niet alleen voor Seize eventueel dat hij speelt of voor Salemaker. Dat geldt eigenlijk voor allemaal.
1: En dat geldt eigenlijk ook voor Castagne, die links wel iets bracht, maar daar rechts niet. In de eerste match Castagne die links dan wel iets bracht, maar in de tweede match rechts niet.
2: Dus, ja, het idee daarachter was, toen was dat vooral om Salah.
0: Het zal naast de profielen van een paar jongens toch vooral de zaak zijn aan alle spelers om daar allemaal aan toe bij te dragen om wat meer dash en wat meer leven in die ploeg te hebben. Ja.
1: Camille, ik zag je nog iets denken.
3: Inderdaad, ik denk misschien... Maar wat mij zo'n beetje is opgevallen de laatste twee wedstrijden, ik denk dat het begin van de wedstrijd misschien iets scherper misschien mag, iets intenser. Ik denk dat dat nog wel kan.
0: Als je kijkt naar de match waar we nu naar aan het kijken zijn, zonder dat er veel kansen zijn, Karel, maar dat is wel... Allee, dat is wel intens, hè. Ja. En dat moet je brengen. Je moet, zeker tegen Nieuw-Zeeland, want dat is hun enige wapen. Dus daar moet het...
2: Ja, want dat zal ook nodig zijn. Hè. Als je kijkt naar de wedstrijd tegen Egypte, Nieuw-Zeeland... spelen gewoon goed de eerste helft. En pas op het moment in de tweede helft dat Egypte meer druk ging zetten... tempo verhoogde, kwamen ze in de problemen. Ontstond er meer ruimte voor Egypte. En waardoor ze uiteindelijk nog in de cijfers nog een ruime overwinning hadden.
1: Ja, maar Nieuw-Zeeland kwam voor en dat even goed 2-0 of 3-0 kunnen worden.
2: Net voor de rust had het inderdaad 0-2 kunnen zijn. En we zullen ook de ballen richting Wood... moeten controleren. Mensen die daar dan onder kruipen. En de voorzetten ook van de flank richting Wood. Want die is echt wel goed met zijn hoofd. Er zijn wel een aantal dingen waar je ook rekening moet mee houden bij de tegenstander uiteraard.
1: Ja. We moeten ook rekening houden met de aftrap die bijna wordt gegeven in Duitsland-Ecuador. De tweede helft komt eraan. Nog altijd Philippe Joos daar in New Jersey.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door wijkopenauto's.be. Je wagen verkopen zonder gedoe.
1: Welkom terug bij de wedstrijd tussen Duitsland en Ecuador. U heeft hem misschien nog net over uw scherm zien lopen. Een invaller bij Duitsland. Alexander Pavlovic is in de kleedkamer gebleven. Logische wissel, want die was zeldzaam onzorgvuldig in zijn passing. In zijn plaats. Stiller van Stuttgart, ploegmakker van El Canoes. En ja, heel goede voetballer. Jeugd van Bayern München. Niet helemaal doorgebroken daar. Maar bij Stuttgart een topseizoen bezig. Ook de voorbije jaren goed gepresteerd. Mooie linkervoet, Angelo Stiller. Hij mee op het middenveld. Hij begon ook de WK-kwalificatiecampagne in Slowakije. Maar dan verloor Duitsland met 2-0. En dat was voor het eerst, u hoort het goed, dat Duitsland een uitwedstrijd verloor in een WK-kwalificatiecampagne. In de hele geschiedenis van Duitsland en West-Duitsland samen. Oké, ze zijn een aantal keren wereldkampioen geweest, waardoor ze geen kwalificatie moesten spelen. Ze hebben het een paar keer georganiseerd, maar toch. Bijzonder straffe statistiek. En Stiller was het kind van de rekening van die nederlaag in Slowakije. Omdat Lobotka daar de grote man was, de middenvelder van Napoli. Maar kijk. Hij is blijven in zichzelf geloven. En toch meegenomen naar dit WK. En nu krijgt hij zowaar een volledige helft. Geen fout, oordeel de ref. Daar gaat Sané. Hincapier in de achtervolging. Sané goed afgeremd. Meja, terugkeer van Angulo. Havertz, penalty. Ze gaat hem geven. Ze geeft de penalty. En de speler van Ecuador ligt nog altijd neer. Het is Vite. En dan de fout op Havertz. En dan krijgen we een soort copy-paste van de eerste helft. Namelijk een controversiële beslissing. Dit was een fout van Angulo, oké. En ja, dit is een wilde tackle van Ordóñez. Lijkt me correct om hier penalty voor te fluiten. De vraag is, was het helemaal in het begin van de actie, hier dus, was dat een fout? Ja, Sané raakt niet de bal en wel de man. Het wordt toch een beetje veel. Gaat hij graag liggen? Ja. Maar hij raakt hem toch. En niet elk contact is een fout. I know, maar ook hier zou je als VAR misschien toch eens kunnen zeggen, ga maar eens kijken. Ze gaat kijken. Twee keer is wat overdreven. Want om even nog bij te dragen aan die discussie over die fase in de eerste helft. Het is niet dat hij zijn kop ertussen gooit. Daar. Vite. Het is weer Vite. Hij gaat toch wel degelijk op de bal koppen als die voeten niet zou zijn. Wider, vraagt ze. Dit is Wider. Ik vind het wel een slimme vraag. Wider. Om te zien of hij gaat liggen. Omdat er sowieso balverlies zat aan te komen. Dat wil zeggen dat je interpreteert en redeneert. Er valt iets voor te zeggen, maar ja, het close beeld is toch vrij duidelijk. We gaan luisteren. De beslissing wordt herroepen. Ecuador krijgt een vrije trap. En wat ze in tegenstelling tot veel van haar collega's wel kan, is in de microfoon spreken en zich verstaanbaar maken in een heel stadion zonder meteen een blaffende hond na te doen. Dori Penso met ja, wat in het licht van wat ook al in de eerste helft gebeurde, toch echt de juiste beslissing is. No penalty. Wel een foul. Klopt eigenlijk niet wat hier staat. No penalty. En yes, foul. Twee fouten zelfs. Een penalty-overtreding, maar eerder een overtreding van Sané op Vite. Ordóñez zal hem toch leren in dat duel met Havers. Dat was niet snoep. We moeten proberen belet te trappen. Maar niet. Als een soort menselijke schaar komen invliegen. Overigens de wedstrijd tussen Ivoorkust en Curaçao in Philadelphia heeft hoog bezoek. De fenomenale Farah Diaghire zit daar in de tribunes. Canvas overal. Ze is op de afspraak. Dat is ze altijd. Caicedo. Niemand mee van Ecuador. Maar daar wel half in paniek, want de vrije trap was echt goed. Hincapié. Is die bal binnengebleven? Zou me verbazen. Ingooi Duitsland. Oh, daar moet hij geel voor krijgen, Franco. En goed gezien van Penso. De ref nam een bal mee het veld op. Alan Franco drukken van de voor. Het mag dan wel een grote voetbalkermis zijn hier. Kijk wat hij hier doet. Klein tikje. Lijkt iemand van Union, Camille. Caicedo zegt nee tegen Musiala. Niet de lekkerste tegenstander voor Musiala. In de coulissen en er Valencia. Duitsland met de ingooi alweer. Moet achteruit, Kimmich. Ordóñez. Wild. Nee, het was Pacho deze keer. Excuus. Fout eigenlijk op Sané. Weg bij Hincapié. Ordóñez. Goed gewacht. Schitterend verdedigd dit. Duitsland goed uit de kleedkamers gekomen. Hincapié. Twee keer kampioen voorbij drie seizoenen. Ah, mooi. Yeboah. Hij heeft van die flitsen. Valencia, Plata voor zich. Angulo helemaal links. En heel Ecuador woest op Enner Valencia. Dat hij treuzelde bij deze aanval. Het zijn van die momenten die zijn leeftijd verraden. In de fout, Pacho. Musiala. Pacho weer in positie. Musiala komt een uitstekende Vite tegen. Die zit echt overal tussen. Met zo'n klein kattenpootje. Ta. De Duitsers mogen toch van geluk spreken dat ze die wedstrijd tegen Ivoorkust alsnog gewonnen hebben dankzij Oendaf. Weer een paar fouten in het samenspel. Angulo. Lang onderweg die bal. En Plata. Scheut Raum af. Plata moet naar zijn linker. En daar heeft Raum dan geluk mee. Want dan komt hij terug in zijn vaarwater. Hulp van Rüdiger. Hoekschop Ecuador. Antwerpen mag blijven in geloven. Dat er moet blijven in geloven. Alleen een zege hier brengt hen naar de knock-out fase. Voor een tweede keer dan. De eerste keer gebeurde dat in 2006 in Duitsland. Toen botsten ze op Engeland 1-0. Een vrije trap van David Beckham. Zijn laatste goal voor Engeland op een wereldbeker. Nou, meer kon hij daar niet van maken. Caicedo. Wat dan voor die bal lopen. Het is trouwens de eerste wedstrijd van Duitsland op dit toernooi waar gele kaarten invallen. Nee, Curaçao tegen Ecuador. Nul kaarten, niet voor de Duitsers, niet voor de tegenstanders toe. Curaçao niet voor, dus excuus. Neuer. Beetje raar. Oké. Okay. Als in tijdsnood. Angulo. Haha, schitterend. En dan Vite. Die denkt, ik verander eens van flank. Raum. Dat valt mee voor Musiala. Was niet de bedoeling. Wordt dan tegen de grond gewerkt. Balvoordeel. Hier is Sané. Met de versnelling. Leroy Sané. Maar altijd maar weer Vite. Pacho, opletten daar. Valencia knokt zich weer in de harten van zijn volk. Angulo had deze fout graag. Het is voortdurend hinken op twee gedachten. De rust bewaren en de gekte toelaten. Ecuador heeft flitsen nodig. Mensen staan hier vooral recht in dit MetLife Stadium. Angulo. Caicedo. Ordóñez. Net op tijd. Helemaal aan zijn lot overgelaten, Yeboah. Goed opgelost. Zat helemaal opgesloten. Mascherano. WK-finale tegen Duitsland. Moet hem toch pijn doen. Om die aan het werk te zien. 2014 beslist door Mario Götze. Inmiddels eigenlijk een veredelde bankzitter bij Eintracht Frankfurt. Musiala. Krijgt een beuk van Caicedo. Stiller. Lennart Kahl. Ja, geblesseerd. Havertz even in de klem genomen. Anders zeker aan het werken zien bij Duitsland. Even man op man over het hele veld. Macho Ordóñez baas. Over Musiala Havertz. Daar zit Florian Wirt. Nu wil hij de bal. Rüdiger vindt dat te recht oprecht. Te risicovol dus. Stille. Meitja. Caicedo. Met het sprongetje. Dan moet Pacho wel nog even spurten. Krijgt hij de fout mee? Anders was het ingooien voor Duitsland geweest. De bal komt op zijn eigen knie. Undaf. Voor Havertz. Dat zal de Duitsers wat moed geven. Ook Malik Thiaw komt in het team. Maar Dennis Undaf. Gaat het hem weer lukken? Gaat hij weer als invaller scoren? Kimmich verdwijnt ook. Dat is echt met het oog op later. Wat doe je? Mocht hij eens uitvallen? Even testen. Undaf, de man die groot werd bij Union, dat hem had weggehaald bij SV Meppen. Kopduel gewonnen door Valencia. Angulo, zwakke bal van Vite. En weer balverlies nu ook bij Duitsland via Stille. Vite. Angulo, nee. Beide ploegen. Geen topkwaliteit, wel een zeer hoge intensiteit. Preciado, ex-Racing Genk, klaar om in te vallen. Musiala, bal is nu dan toch buiten de lijn. Jou op de rechtsachter. Dat is niet echt zijn positie. Gaan ze met z'n drieën achterin spelen. Even wachten voordat het echt duidelijk wordt. Kevin Rodriguez. Die andere Union-spits. Komt er zo meteen ook in bij Ecuador. Dat moet scoren. In het half uur dat nog rest in New York om in het toernooi te blijven. En dat dan als een soort splinterbom. En dit WK kan blijven doorvoetballen. Met die intensiteit. Met die granieten defensie. Kijk hier Boa. Rüdiger denkt er zelfs niet aan om de spurt te winnen. Valencia. De redding van Neuer. Goed snel geschoten. Angulo. Lopje. Idee mooi. Net niet gelukt. Balverlies Musiala. Echt nog niet de oude. Dat is het probleem voor Duitsland. Wirtz niet op niveau. Eerder op het niveau van zijn seizoen bij Liverpool. Musiala, wat we ook al zagen in de Champions League. In die wedstrijden tegen PSG. Nog niet de oude. Die vorm nemen ze ook wel een beetje mee hier in Amerika. Niet in een bad met wonderolie gevallen. Vite. Ta en Thiaw. Musiala komt er toch uit. Mooi. Undaf. Op zijn simpele Undaf manier. Wirtz. Wirtz. Niet voorbij. Raum is mee. Had hij misschien in één tijd moeten voorgeven. Kiest voor de voorzet. En dan ging hij hem hoog plukken, Galíndez. Voor Undaf. Kon binnenknikken. Want die was op zijn dode gemakje meegeschoven. is onmogelijk om niet aan Toto Schillaci te denken. Als je Oendaf ziet voetballen, andere stijl zeker. Maar het haar, de oogjes, de doelpunten. Kijk, de coach van Ecuador. Hij haalt er Valencia af, maar vraagt het hele stadion om te applaudisseren voor deze ouderdomsdeken. Rodriguez dus. Eén wereldmatch in de playoffs tegen Club Brugge. Franco er ook af. En voor hem dus de aanvallende Angelo Preciado. Mooie voetballer. Dat zagen we bij Racing Genk. Konden we echt van genieten. Speelt inmiddels bij Atletico Mineiro. 70 wedstrijden voor Genk gespeeld. Geen enkele goal, wel 7 assists. Trok dan naar Sparta Praag. En nu dus in Brazilië. Die voorlopig geen titularis is. Hij schuift meteen hoog door. Jou. Maximilian Beyer ook het veld opgekomen voor Mecha. En de gele kaart voor Malik Thiaw. Dat is echt een centrale verdediger. Die toen Newcastle in Barcelona man op man ging spelen. Alle kleuren van de regenboog staan. Op zich geen onaardig seizoen achter de rug heeft in de Premier League. De Ivoorkust staat 2-0 voor. Dus dat is allemaal heel duidelijk. Goede voorzet. Dan Plata, Vite. Opnieuw Plata, altijd met de voet op de bal. Tot 3 keer toe nu die beweging. Maar iedereen weet, ja, met rechts gaat hij hem niet geven. Preciado. En Yeboah. Nee. Als je die bal in Venetië trapt, zit de zeewind erop. Beyer, geen fout, zeker niet. De Levant. Hier niet natuurlijk. Vite niet. Nee, de Oendaf is natuurlijk vooral een voetballer. Die moet gebruiken als je op de helft van de tegenstander speelt. Graag Duitsland dan nog. Met Ecuador dat vooruit moet. Het is niet meteen een counterspits. Denis Oendaf wel een aflossingspunt bij een eventuele counter. Galíndez. Rodriguez, lichaam zetten. Was goed tegen dat, maar wel naar de bal kijken. Dat vergat hij even. Mooi van Florian Wirtz. En daar Oendaf. Wirtz is mee, krijgt hem ook mee. Wirtz. Nee, hij was nogthans goed. Altijd maar weer die Vite. Nu met rechts. En vol lef in de 16. Sané. Ja, dat loopt spaak. Stiller leek de bedoeling. Een halve kramp bij Florian Wirtz. Dus gaan we drinken. Ecuador het mes op de keel natuurlijk. En het is een elftal dat zonder Valencia eigenlijk nauwelijks over doelpuntenmakers beschikt. Kenny Rodriguez die er dan inbrengt om te scoren, heeft twee keer gescoord op 33 Interland. Caicedo drie goals op 63. Incapier 3 op 55. Franco 1 op 61. Om maar te zeggen, nee. Ze hebben het doelpunt en het scoren niet in het bloed zit. En het zal toch moeten. Het is warm lijkt me. Zo'n gebreid masker. Wel mooi. Eén keer eerder speelden ze tegen elkaar op een WK in Duitsland. Wedstrijddag 3 van de groepsfase, toen zoals nu, maar toen waren ze allebei al door. In Berlijn won Duitsland met 3-0 van Ecuador. Twee keer Klose, één keer Podolski. En dan ging het dus richting de wedstrijd tegen Engeland. Met die goal van David Beckham. Het is overigens de eerste keer sinds 2006 dat Duitsland zijn eerste twee groepswedstrijden won. En er is al een wereldrecord gevestigd qua aantal toeschouwers bij een wereldbeker. Grote stadions en ze zitten vol en veel meer matchen. Dus dat is allemaal niet zo vreemd. Oké, dit is Amerika en de prestaties moeten in de verf worden gezet. Nieuwe wissel. Estupiñan komt voor Hincapié. Aanvallender. Parvis Estupiñan, al heeft hij een paar dramatische seizoenen achter de rug, nu ook bij Milan. En eerder ook al bij Brighton. Een van de redenen waarom Maxime de Kuiper naar daar is verhuisd.

waardoor dat druk moet blijven zetten. Die energie in de wedstrijd moet houden. Ordóñez. Oh, Rodríguez erachteraan. Houdt de bal binnen, goed gespeeld. En Caicedo en bijna. Bijna het doelpunt. Plata. Communicatiefout achterin bij de Duitsers. Doorzettingsvermogen van Kevin Rodríguez. Nadat Angulo die bal nog net raakte. Taan Neuer. Komen die Capers en dan Caicedo met de bal die hij moest trappen. Ja, het is Ta zelf die plots niet meer vertrouwt dat Neuer eerst op die bal zal zijn. En dit is moeilijk. Rot van het effect, akkoord. Het is een 100% kans. Ja, niet volgens Rüdiger. Die zegt, rustig jongens, ik los alles op. Ik ben Mr. Wolf. Pulp Fiction. Wirtz is eraf. We krijgen Gross nog. Eigenlijk een beetje mislukt bij zijn terugkeer naar Duitsland. En nu weer gelukkig in Brighton. Het is maar de vraag of Nagelsmann de antwoorden heeft gekregen die hij wou hebben. Eigenlijk niet. Het vertrouwen bij de Musiala's, de Wirtzen van zijn team zal niet meteen zijn toegenomen. Een matige individuele prestatie tegen Ecuador. Wirtz op momenten onzichtbaar. Caicedo. Preciado helemaal rechts buiten. Mooie dribbel van Plata. En dan dit. In de zone van de waarheid zijn ze besluiteloos. Er zijn er net te veel tierlantijntjes. Niet om een show te geven, maar eerder om tijd te kopen. Om na te denken. En dat is eigenlijk erger. Eens aan het dribbelen slaan. Het zijn niet al te veel Ecuadorianen met veel overzicht. Goed tikje Musiala. Daar is Kroos en Raum. En die heeft de voorzet. En dan laat Beyer hem lopen, maar was er niemand in zijn rug. En is Kroos daar dan ook nog aan het knokken. Pacho. Uiteraard met de blik op de tegenstander. En de bal. Zoals het hoort. Rodríguez. Nou, toch nog even die tik. En nu kan hij gaan. Oh, slechte paas van Yeboah. Slechte bal. Want het was lopen tegen Raum. En die kon hij er wel aflopen. Ordóñez. Oendaf met de rug. Dit wordt hem. Sané wijkt uit. Sané wijkt te ver uit. Nog één erbij. Wiens vertrouwen niet zal zijn opgekrikt. Rodríguez. Angulo. Naar die rechter, dus naar binnen. Estupiña. Vite. Caicedo. Ze hebben nog tijd. Absoluut. Kevin Rodríguez. Afgeblokt. In extremis. Heel goed zijn lichaam gebruikt. Ja, de rommelspits slaat bijna toe. Het is stiller. Sané. Aarzelen. En dan via de grond. De bal plots bij Galíndez in de schoot.
Iedereen troept samen aan de eerste paal. Dan wordt hij dan ook geraakt en de goal! De goal van Ecuador. En ik denk geen buitenspel, want er stond nog een Duitser op de lijn. Het is 2-1 voor Ecuador. Het is verdiend. En als hij daarover wil klimmen, Becasese, zal zijn vrouw over sterke armspieren moeten beschikken. Het is doorkoppen van, ik denk, Kevin Rodriguez. En Duitsland heeft wat het verdient, een reality check. Het is allemaal niet erg, ze zijn eerste, akkoord. Het is Plata die er zijn linker tegenzet. Rodriguez die doorkopt, Plata en Stiller die ook het buitenspel opheft. Dat heb je als je iemand daar aan de lijn zet. Kevin Rodriguez, wat een invalbeurt. En Manuel Neuer, ja, die dacht, die bal belandt ook wel in mijn schoot. Nee dus. Niet proactief gekiept, want dan gebruik je je vuist en sla je hem weg. Beetje roest bij een 40-jarige. Niet abnormaal. Maar het is verdiend voor Ecuador op basis van dit toernooi. En je moet het maar kunnen. Je boven die tegenslag van minuut 2 zetten. Waarbij de VAR besluit niet in te grijpen bij een doelpunt. Maar dat wat mij betreft zeker had gemoeten. Chapeau. Hemelse sfeer, hemelse sfeer. Geel boven. En nu heeft hij natuurlijk zeer veel aanvallende krachten in het veld staan. Dan zou je denken, kruip niet te ver achteruit. Blijf die druk zetten. Ik ga op zoek naar een derde goal. Dat is wat veel gevraagd. Van Gulo. Zijgt neer. Lijkt krampen te hebben. Hij zal toch nog moeten de wedstrijd uitspelen. Alle wissels opgebruikt, toch? Nee, hij kan nog wisselen. Excuus. Preciado ertussen. En daar gaat hij. Preciado. Plata is aan het wijzen. Yeboah. De bedoeling was Preciado, Neuer. Zo moet het dus. Het is niet makkelijk voor alle duidelijkheid op een corner. Ik heb geen idee wat ze roepen, maar ze roepen het samen. Het lijkt op USA, maar dat is het echt niet. Tiao. Dan sta je dan met je driemans defensie. Raum. Ook het examen niet gepasseerd. En Plata. Goeie invalbeurt van Kevin Rodriguez. Het is niet de meest verfijnde spits ter wereld. Maar op het juiste moment in de strijd gegooid. Hij heeft echt een verschil gemaakt. Hij heeft de Duitsers uit hun comfortzone gehaald. Door te jagen, door achter onmogelijke ballen aan te gaan. Chapeau. Angulo. Geen fout. En Stupinian draait terug. Pacho. En Ordóñez. Preciado.

Sané, de grote kans op 2-0. Laten liggen. Eigenlijk verkwanseld. Zichzelf uit een geweldige positie gemanoeuvreerd. Om de bal niet goed mee te nemen. En dan ook nog te lang te treuzelen. En Rodriguez. Ja, je mag daar Cannavaro, Chiellini, Nesta tegenzetten. Wat zijn wedstrijd betreft gaat dat geen verschil maken. Wat zijn lef en zijn durf betreft, niks. Die blijft gewoon beuken. Vite doet dat ook. Bal gerecupereerd door Ecuador met Plata. Yeboah krijgt hem mee. Yeboah moet de 16e. Op Rudiger af. Afgeven voor Plata. Goeie terugkeer. Stille. Undaf. Heeft nog niet veel fout gedaan. Maar heeft nog weinig kunnen doen. Droos. Musiala. Didier Deschamps heeft wel wat anders aan zijn hoofd deze dagen. Maar de Fransen die toekijken zullen niet in grote angst zitten voor dit Duitsland in een eventuele achtste finale. Vite, overtreding Maximilian Beyer. Natuurlijk doet Vite er een schepje bovenop. Wat een wedstrijd speelt die. Wow, gaat Kevin Rodriguez. Manuel Neuer raapt een paas uit dat niet ter bestemming komt. De wissel. Yeboah naar de kant. Bij Ecuador. Goeie match gespeeld toch. In zijn plaats Felix Torres van Internacional de Porto Alegre. Een verdediger. En ook Angulo verdwijnt. Hij heeft toch een Belgisch tintje. Deze zege van Ecuador voorlopig. We krijgen ook Jordi Caicedo. En dat is een aanvaller. Speelt bij Huracán in Argentinië. Het is eens te meer een bewijs dat je in een wereldbeker het vuur uit je sloffen moet lopen. En dat je een manier moet zien te vinden om je elftal dat te laten doen. Meer dan in clubvoetbal geldt passie, geldt vuur. En natuurlijk moet je daar talent aan koppelen, 100%. Maar het hart speelt een grote rol op een WK. En wie dat niet kan, zal nooit wereldkampioen worden. Of nooit doorstoten naar waar hij op basis van zijn talent eigenlijk zou moeten geraken. Thiaw. Beyer. Niet voorbij natuurlijk. Duitsland heeft nog 4 minuten plus wat erbij komt om een nederlaag af te wenden. De eerste plaats hebben ze sowieso. Gelijke punten met die voorkust. Maar de Ivorianen hebben de wedstrijd tegen Duitsland dus verloren. Voorzet van Raum. Beyer. Komt zich goed terug in balbezit. En Stupinha. Dat leek inderdaad een foutje. Vrije trap.
voor Duitsland. Net te veel. Wat Estupiñan daar deed. En Raum is slim. Kiest ervoor om zijn hoek wat groter te maken. Legt die bal 2 meter achteruit. Die zal snel voor doel zijn. Is Galíndez daarop voorbereid. Pacho Ordóñez moet heersen in de lucht. Caicedo is ook mee. We moeten gaan koppen tegen Malik Thiaw. Dat is het duel daar. Sané vraagt half de bal. Raum gooit hem toch voor de goal. Een corner. Dat is makkelijker te verdedigen in principe. Estupiñan. Tweede hoekschop nog maar voor Duitsland in de wedstrijd.

Komt-ie. Weggekopt. Ordóñez. Sterk heersend in de lucht dan. Neuer. Hij is daar niet zo'n vreemd. Het was zelfs een tijd lang een positie waar hij eigenlijk gewoon te vaak op dook. Oh, de sprongtackle. Ai. Dat is dan ook de doelpuntenmaker Plata. Heeft geluk hoor. Heeft erg veel geluk. Dat hij Musiala niet op de enkel raakt. Ik kan me voorstellen dat Vincent Kompany nu, als hij zit te kijken, iets naar zijn televisietoestel gooit. En Raum nu dus van aan de overzijde. Met de outswinger. Inswinger, corner, outswinger. Lang onderweg die bal. Dat is er half naast. Dat leek een overtreding. Truitje trek. Nu gaat dan ook Caicedo nog aan meedoen. Beier. Alle hens aan dek. En Vite. Poging tot borstcontrole. Al lopend. Rodriguez. Rustbrenger zowaar. Meegeven met Preciado. Caicedo gaat diep. Slechte pas. Die moet nu terug natuurlijk. Caicedo wil je achterin hebben. De echte dan, niet Jordi. De spits die er net is ingegooid. Thiago. Pacho ertussen. Zeven minuten komen erbij. Zeven minuten moet Ecuador nog stand houden. Dan blijven ze in het toernooi. En wie van voetbal houdt en deze wereldbeker spectaculair wil zien, hoopt dat ze erin blijven. En dat is niks tegen Duitsland. Die nederlaag hier maakt voor hun parcours toch niks uit. Stille. Oké, je hebt een aantal jongens die zich in het elftal willen knokken. Musiala. Vite weer. En die liever niet horen. Oh, met de reserve werd het een nederlaag. Hij is met zijn beste ploeg begonnen. Maar is dat de beste ploeg? Of moet je de vraag anders stellen? Is die ploeg goed genoeg voor de hooggespannen verwachtingen in Duitsland? Vite opnieuw. Onwaarschijnlijke wedstrijd. Hij zal de prijs niet krijgen van man van de match. Maar hij speelde subliem. Caicedo. Wow, Kevin Rodriguez er doorheen loodsen. Die stond voor één keer stil. En ook wel buitenspel, denk ik. David Raum.

Stiller. Raum blijft die voorzetten maar gooien. Heroïek. Nu ook bij Félix Torres. Posities hebben ze nog nauwelijks. Vijf Ecuadorianen achterin. Torres, de meest centrale geworden nu, moet dan nu wel verdedigen op Unaf. Unaf zijn het. Daar was hij plots. Geen corner. Komt toch weer tot een schot.

Caicedo in zijn bal controleren. Zou anders zijn. Hij is voortdurend aan het springen zonder iets te raken. Preciado. Precieus dit. Brown. Prangende slotfase in New York. De hemel betrekt, maar helemaal open is voor Ecuador. Van het systeem van beste derde snap ik nauwelijks iets. Dus mochten jullie in de studio straks al weten waar ze naartoe gaan. Vooral zeggen, daar ga ik me niet aan wagen, Beyer. Handig tikje Groos. Bijna Beyer opnieuw. Restupinha. Caicedo. Een echte nenner. Van het volk en van zijn ploeg op dat middenveld. Er werd schamper gedaan toen Chelsea 100 miljoen voor hem neertelde. Maar er zijn al veel andere honderden miljoenen. Veel meer verkwanseld dan die voor Moises Caicedo. Die waren spot on. Klaar voor een vreugdeuitbarsting. Sebastian Becasese en zijn bank. Iedereen staat recht. Dat doen we dan ook maar even. Anders onmogelijk nog de zijlijn in het vizier te krijgen. Pacho kopt weg. En Groos trapt een bal in de tribunes waar veel van zijn landgenoten verzameld zitten. Daar zaten de Duitsers. Hier nog eens het doelpunt van de bevrijding. Van Plata, die eerder nog op die bal van Caicedo het doel niet wist te vinden. Toen Kevin Rodriguez goed doorjaagde, ook op Neuer, want dat was een soort vooraf aankondiging. Dat misverstand met Ta van de uiteindelijke 2-1. Pacho ertussen. Goeie baard. Als hij die houdt tot zijn twee goals slikken in een wedstrijd, wordt hij 100. En gaat hij er ooit over vallen? Anderhalve minuut. David Rauw. Hoog. Doorkoppen Thiaw. Caicedo. Eindelijk houdt hij zijn bal bij. Vite blijft klaar kijken. Dat doet de andere Caicedo, de echte sowieso. Plata.

Speel hem toch maar achteruit naar Estupiñán. Ze willen naar die cornervlag, maar... De vrije trap. Ja, Benzo zegt... Jullie moeten op afstand blijven tegen de Duitsers. Rare fase. De Amerikanen die nu inschakelen, die snappen er helemaal niks meer van. Spelletje balbezit. Op een paar vierkante meter. Het is voorbij. Ecuador zit in de volgende ronde. En dat is terecht. De ongelukkige nederlaag tegen een zeer sterke Ivoorkust. In het slot van de wedstrijd waarin ze paal en lat hadden geraakt. Niet winnen van Curaçao en daar alle bombliksems voor over je heen krijgen. En dan gewoon Duitsland kloppen in een wedstrijd van alles of niks. En het is alles geworden. En terecht ook. En het is een elftal dat schade kan berokkenen in wat nu nog komt. Je wil er niet tegen voetballen. En hij bestijgt voor de tweede keer de tribune. Geen bekende inwoner van Rosario. Maar misschien wordt hij het wel. Ecuador is door. Duitsland was dat al. En hier is de gekte toegeslagen. Schitterende beelden. De Ecuadorianen door het dolle heen. En hij... Hij is nog minstens 10 jaar getrouwd. Kijk, dat valt dan ook weer mee. Dat was het vanuit New York. Eén woord nog. Ecuador aan jullie.

0: Zo, nou, dat is snel verdiend. Zeg, waarom sta jij eigenlijk steeds vooraan met de microfoon?
1: Ja, omdat ik 2 minuten ouder ben dan jij. Dat is duidelijk.
0: Dat is niet waar.
1: Ja, dat is wel waar. Want ik kwam er als eerste uit.
0: Ja, maar ik ging...

0: Zo, even gauw dat oude tv'tje aansluiten, kan ik tenminste op mijn gemak naar de tweede helft kijken. Even de sticker in het stopcontact. Verrek, de draadjes zit los. Kraagtochten.
1: Oh, Henk, Arie de Beuker is hier. Hij wil u even spreken.
2: Nee, idioot. Zit je weer te rotzooien met de elektriciteit? De hele straat zit zonder stroom. Pak aan. Een penalty voor je kop. En hier een hoekschop voor je schenen. En daar een indirecte

0: Ik denk dat er sowieso een soort stereotype zit op voetbalvrouw of voetbaldochter.
1: Of ik vind dat we meer vrouwelijke scheidsrechters nodig hebben op dit WK.
2: Bij die goal van Capverdi ook. Die zit erin.
3: Ja.
2: Was het?
3: Ja.
2: Hij scoort een vrije trap van 35 meter.
4: Stream WK Mixzone elke dag op NPO Start.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
6: Oranje gaat in de nacht op zoek naar de toewinst in deze groep. Ja, Rafael, jij hebt er overal verstand van.
7: Ja.
6: Dus ook van het weer, als je dit zo ziet.
7: Nee, dit gaat gewoon lekker door.
6: Die wedstrijd kunnen we afmaken gewoon.
7: Staat niks aan.
6: Nou, perfect. Zometeen dus die wedstrijd hier te zien op NPO 1. Mocht u nou een tweede scherm hebben, dan kunt u Japan-Zweden er ook nog bij opzetten. Want die is te zien op NPO 3. En voor mensen met een visuele beperking, u kunt Oranje ook bekijken met audiodescriptie op kanaal 81. De laatste groepswedstrijd van Oranje dit WK. We gaan naar Kansas City, naar Jeroen Elsof.
8: Fijn dat u ook weer van de partij bent. Op NPO 1 extra. We gaan zo goed mogelijk proberen te beschrijven wat er in beeld gebeurt in dit mooie stadion waar de spelers inmiddels in de catacomben klaarstaan. En we zijn Chris Wobbe en Krijn Schuitenmaker. Op dit mooie tijdstip, maar in de VS ziet het er goed uit. Kansas City dus. De weersomstandigheden zijn uitstekend. De spelers roepen wat tegen elkaar en dan wordt het gezelschap in gang gezet. Gaan zij het veld betreden. Er zijn wat regenbuien geweest. Het onweer is gelukkig beperkt gebleven. En we zien toch wel wat gespannen gezichten bij de spelers van het Nederlands elftal. De Tunesische ploeg, ook van de partij. Een enorm lange rij, want we weten het inmiddels. Alle spelers gaan zich oplijnen langs de vlaggen op het veld. Het is best een lange gang op weg naar het speelveld. In dit grote stadion, het Kansas City Stadium. Waar zo'n 79.000 toeschouwers in kunnen. En ieder moment zullen die toeschouwers de spelers uit de tunnel zien komen. En dat is nu het geval, komen zij het veld op. Op dit prachtige veld. Het gras is goed bespeelbaar. Kort heb ik me laten vertellen, kort gemaaid. Speciaal voor deze wedstrijd tussen Nederland en Tunesië.
9: Ja, het is het stadion van de Kansas City Chiefs. Een NFL-ploeg de laatste 6 jaar 3 keer de Super Bowl wist te winnen. Een iconisch stadion, het Arrowhead Stadium. En we kijken op het veld waarbij de beide ploegen weer zich om een cirkelvormig spandoek gaan verzamelen. Veel mascottes met vlaggen en natuurlijk die enorme landenvlaggen op beide helften. Die van Nederland natuurlijk het rood en blauw. En die van Tunesië rood. Met in het midden een rode maan, een rode ster op een wit vlak. Het zit helemaal vol. De camera's naar Virgil van Dijk. En nu kijken we boven vanuit de middenlijn op de spelers. Rechts het Nederlands elftal. Links dat van Tunesië. De zwaaiende Jan-Paul van Hekken. Er zijn wat wijzigingen in de basisopstelling. Dat gaan we je zo vertellen. En dat is ook wel heel bijzonder. De tribunes lopen in een soort ovaal. En een ovaalvormig televisiescherm. Dat op de bovenste ring, dat is de derde ring, heel duidelijk zichtbaar is. En hier het volkslied van Tunesië.

Mooi ritmisch volkslied. Terwijl we ook nog eventjes de bondscoach Hervé Renard van Tunesië in beeld zagen. In zijn smetteloos witte overhemd. Hij is na de eerste wedstrijd ingevlogen als nieuwe bondscoach van Tunesië. Na de eerste nederlaag.

0: laatste woord van het Volkslied van Nederland. Laten we hopen dat we het Volkslied nog heel vaak mogen horen in dit toernooi. We kijken naar de spelers en weer die camera die boven het veld zweeft. We gaan nu naar het arbitrale kwartet en de scheidsrechter komt uit Mexico. Een dame die luistert naar de naam Katja Itzel García, 33-jarige Mexicaanse, geboren in Mexico City. En in Kansas City gaat zij debuteren op een wereldbeker voor mannen. We gaan, we zien eigenlijk dat de spelers van Oranje, die uitspelende team, eerst voor de scheidsrechters langs gaan. En dan die van Tunesië, die gaan van links naar rechts door je scherm. En die geven de grensrechters een high five en ook de scheidsrechter. Ik ben benieuwd of we nog even het shot krijgen vanuit de bodycam, vanuit de scheidsrechter. Die spelers van Tunesië nog wat oefeningen maken. Rek en strekken, die van Oranje gaan al zich opstellen voor de teamfoto. Een deel in ieder geval, dat is de basisopstelling. De andere spelers gaan naar de dugout toe. En ook de spelers van Tunesië gaan naar de dugout. Hervé Renard, bondscoach. Hij ingevlogen. En inderdaad een openstaande witte blouse. En we kijken nu naar de lokken eigenlijk van Virgil van Dijk. Hij nog de gast bij James Gordon, Engelse talkshow host. De eerste vraag, waarom beweegt je haar nooit? Het antwoord, lak, James Gordon.
1: Ja, prachtig. De handen worden geschud.

0: boyshot van het stadion gaan we kijken naar de opstelling van Tunesië. Dat dus twee keer verloor met 5-1 van Zweden. En vervolgens een 4-0 nederlaag tegen Japan. Al uitgeschakeld na twee zware nederlagen dus. Op dit wereldkampioenschap een aantal wijzigingen in de ploeg. Want Omar Rekik bijvoorbeeld, Dylan Brom en Elias Saad en Tounekti spelen niet. En dan ziet het er zo uit dat Mastouri de man in de punt van de aanval is. Geflankeerd door drie spelers op het middenveld. En Khedira en Skiri op het middenveld. Damen is de keeper. Hij gaat het voor Tunesië doen in de goal.
1: En voor Nederland Bart Verbrugge, Nathan Aké als linksback. Virgil van Dijk en Jan-Paul van Hekken centraal. Denzel Dumfries rechtsback. Middenveld met verdedigend nu Tijani Reinders en Ryan Gravenberg. Frenkie de Jong is een nummer 10 achter de spits Brian Robbie. Van links komt Gakpo en Daniel Malen start weer. Alleen nu als rechtsbuiten. Gaat hij scoren? Nederland speelt in een traditionele 4-3-3. Aké en Malen dus op de posities van Somerville die geel heeft gekregen. Na de groepsfase vervalt weer die gele kaart. En linksback van de Ven ook met geel. Dus Koeman neemt geen risico. We kijken naar Hervé Renard. Ingevlogen dus tijdens dit WK. En ook naar, hij heeft weer zijn favoriete zwarte shirt aan. Ronald Koeman, de bondscoach van het Nederlands elftal.
0: Hij zit op de bank en kijkt links en rechts even om zich heen. En ziet dat de spelers klaarstaan voor de aftrap op het veld. En ook de spelers allemaal hun positie hebben gekozen in het publiek. Veel poncho's nog altijd. Want er is toch altijd wel dreiging dat er een bui gaat vallen. En dat kunnen soms hele zware buien zijn. Laten we hopen dat die ons bespaard gaan blijven tijdens deze wedstrijd. Het publiek gaat denk ik zo dadelijk aftellen. De speaker gaat inderdaad het aftellen in gang zetten. Dus even meeluisteren. Zo gaat de laatste wedstrijd in de groepsfase van het wereldkampioenschap 2026 beginnen met balbezit voor de Nederlandse keeper Verbrugge die de bal krijgt vanuit de middencirkel. In het groen gehuld. Nederland speelt in de oranje tenues met zwarte broeken. Met dat hele felle oranje kousen aan en die zwarte broekjes dus op het veld. Van rechts naar links speelt het Nederlands elftal. Terwijl de Tunesiërs in het wit zijn. Volledig in het wit. Witte shirts, witte broeken, witte voetbalkousen. En zij spelen van links naar rechts. En voorlopig is het Nederland dat de bal heeft op de helft van de tegenstander. Met onder meer dus één wijziging bij Nederland. Dat is Aké die een basisplaats heeft. Staat op de linksbackpositie met rug nummer 5. De aanval gaat via de overzijde van het veld waar Daniel Malen net niet bij de bal kan.
1: Het veld is smaller dan je gewend kan zijn. Het voldoet wel aan de wettelijke eisen. Volgens de voetbalwet dan, zal ik maar zeggen. Maar dit is natuurlijk een voetbalstadion. En die velden zijn wat smaller en langwerpiger. Dat betekent eigenlijk dat de ruimtes niet zo heel groot zijn. En Ronald Koeman die zei van nou, die inworpen die kunnen nog wel eens gevaarlijk zijn. Terwijl Tunesië nu weg is aan de overzijde van het veld. Op de helft van Nederland. Jean-Paul van Hekken in de 1-op-1. Voorzet komt recht in het strafschopgebied. En een dropkick is daar en wordt overgeschoten van Ismail Garbi. Links buiten van Augsburg. Dat was een goede snelle aanval. Een lange bal die gespeeld wordt door Tunesië. Dan de buitenkant van het veld. Mastouri die weg is. Schijnbeweging. Goede voorzet. En met een kort stuitje zit Ismail Garbi met binnenkant rechts die overschiet. Nederland gewaarschuwd. Gakpo heeft de bal nu weer aan de linkerkant van het veld op de helft van Tunesië. Oranje balbezit met Gravenberg. Van Dijk die ingeschoven is. Opent hier op Cody Gakpo in de 1-op-1. Kan niet versnellen. Hij komt natuurlijk weer naar binnen toe. Dan even terugdraaien. Aké is meegelopen ver naar voren toe. Hij speelt toch terug. Gakpo via Van Dijk gaat de bal naar Aké. Aké. Dan naar Van Dijk. Tunesië laat zich terugzakken. 9 tegentreffers in 2 wedstrijden via Frenkie de Jong. De bal naar Dumfries. Nederland gaat echt lang rondspelen. Het is dé manier om die hechte defensie van Tunesië dat in het volledig wit speelt, stuk te spelen. Diepe bal naar Robbie, de kaats naar Malen. Randje 16, meegeven aan Dumfries. Dumfries voorzet. En dan zit hij erin ook. Het is 1-0. Eigen doelpunt van Tunesië. En dan is het 1-0 heel snel. De eerste aanval is raak. El Skiri. Hij is de gebeten hond en baalt. En nu al juichende supporters. We zijn 3 minuten bezig. En ook de keeper, Ayman Dahmen, baalt natuurlijk. Een lage voorzet van Dumfries betekent de 1-0 voorsprong voor Nederland. Nederland, het begint met die diepe bal op Robbie. Kaatsen dan op Malen. Malen geeft mee. De voorzet is van Dumfries. Ja, geen buitenspel op Robbie. En de arme El Skiri is, ja, die verslaat zijn eigen doelman van heel dichtbij. Eigen doelpunt Tunesië. Nederland leidt met 1-0.

0: Nou, goede aanval. En bovendien was het voor Nederland Brian Brobbey die op de goede plek stond bij die tweede paal. Mocht die bal doorschieten, had hij er zo in kunnen lopen. Maar dat was niet nodig, want via een verdediger van Tunesië belandde de bal al in het doel. En dus een heerlijke vroege treffer. Terwijl nu Tunesië de bal heeft met een vijftal spelers op de eigen helft, gaat Nederland weer druk zetten en voorkomen dat Tunesië zomaar kan gaan aanvallen. Is het Oranje dat achterin de bal eventjes heeft. En dan is het oppas geblazen voor Tunesië. Met een van de spelers, Hannibal Mejbri. Speler van Burnley, die daar even probeerde in balbezit te komen. Aan de overzijde van het veld. Ter hoogte van de 16 meter, wat dichter bij de zijlijn. Maar kreeg te maken met Gravenberg. Inworp nu voor Tunesië. Die bal gaat richting de achterlijn. Is het opnieuw Hannibal die zich over de bal kan ontfermen. Met Mastouri op de rand van de 16 meter. Maar de bal komt daar niet terecht. En dan is dit best een aardige paas richting Garbi. Garbi en de man van het eerste schot, Jan Valéry. Bij de punt van de 16 aan deze zijde van het veld heeft de bal. Speelt hem dan terug. En zo krijgt Tunesië ook wel wat ruimte van Nederland om dit te kunnen doen. Om hier te kunnen opbouwen. Maar de bal komt niet terug bij Valéry. Die nu wel in balbezit terecht te komen. Ja, oké. Wordt de bal weggewerkt. In eerste instantie dan over de zijlijn gelopen. Is het Koeman die aan de zijlijn wat aanwijzingen geeft. Staat inmiddels op uit zijn dugout. En kijkt wel wat bezorgd. De Nederlandse bondscoach over het feit dat Tunesië daar toch redelijk vrij de bal rond kon spelen in de buurt van de 16. Vandaar dat de bondscoach even was opgesprongen van zijn bank. De dugout.
1: Ja, voorzet van Dumfries richting Brobbey. Maar die bal schiet door tot bij de doelman van Tunesië. Wel het duimpje omhoog van Brobbey. Is het Dagmen, de keeper van Tunesië. Tunesië dus inderdaad wat Krijn al zei. In het wit spelend van links naar rechts in je scherm. Oranje dus van rechts naar links. In het oranje, zwart-oranje. Met Reinders die de bal terugspeelt. Nu naar Frenkie de Jong met heel veel ruimte. Gaat nog eens op avontuur. Ja, of Nederland eerste of tweede wordt, dat scheelt nogal wat. Wordt Nederland eerste in de pool. En met deze stand is het zo, want de schaduwwedstrijd is Japan-Zweden. Daar nog 0-0. Geen goals dus. Dan stel dat Nederland op eerste. Dan gaat het dinsdagnacht om 3:00 spelen in Mexico. En dat gebeurt dan tegen Marokko. Wel een mooi affiche, maar ja, de speeltijd is voor ons Nederlanders niet zo heel gunstig. Wordt Nederland naar tweede, dan gaat het maandag spelen om 7:00 tegen Brazilië in Houston. Daar komt de aanval van Nederland met Malen die naar binnen toe komt. En die wordt meteen foutief afgestopt. Dit Tunesisch elftal, ja, dat is toch heel lastig hoor. Als je al verdedigend speelt, de eerste aanval is meteen kassa voor Nederland. En nu alweer een vrije trap weggeven. We kijken naar de herhaling. Het is het buitenkant rechts hakballetje van Gravenberg en Malen die naar de grond wordt gegooid door Rani Khedira. Broer van wereldkampioen Sami Khedira. Die deed dat met Duitsland in 2014. De vrije trap. En je ziet al de wanhopige blikken van de spelers van Tunesië. In dit immense stadion. 70.000 toeschouwers. De vrije trap is voor Nederland. En ik denk dat Reinders hem gaat nemen.
0: Ja, Tijani Reinders op zo'n 20 meter van de goal aan de overzijde van het veld staat klaar om die vrije trap te nemen. De viermansmuur van Tunesië staat en die bal gaat richting de tweede paal. En dan is daar de treffer. Is daar al de 2-0. Het is een doelpunt van Brian Brobbey. Die kan juichen met zijn rechterarm in de lucht. Loopt hij richting de fans en juicht heel eventjes. Nou, die zal ook denken, dit gaat makkelijk zeg. Want er zijn 6,5 minuut gespeeld. En Nederland staat al op een 2-0 voorsprong. Eerst die vrije trap die wordt genomen. En dan even later is er al het feestje. De vrije schop die dus uitstekend was. Dus kijken naar de vrije trap. Geen sprake van buitenspel. Het is eerst Van Dijk die hem dan kopt. En Brobbey die de bal zo prachtig op een presenteerblaadje krijgt. En een schitterende volley met rechts. Dicht bij het doel. Haalt hij in één keer uit. Met een gefocuste blik kijkt hij de bal na. En ziet hem achter doelman Damen verdwijnen. En dat betekent dus de 2-0 voor Nederland. De spelers kunnen het ook niet geloven. Kijken om zich heen zo van, nou, dit gaat makkelijk zeg. Een 2-0 voor Nederland tegen Tunesië. Nou, de groepswinst komt op deze manier zo hard binnen handbereik.
1: En ik kijk in het scherm, er staat 7 minuten en 24 seconden. Ja. Het is echt ongekend. Er wordt nog even gekeken, VAR-check. Maar ja, ik zag geen onregelmatigheden. De scheidsrechter wordt even in beeld gebracht. Nersen fluit nu voor de derde keer alweer. Eén keer voor de aftrap en nu al twee keer voor de hernieuwde aftrap. Teken dus Tunesië, die weet in ieder geval hoe dat moet. Maar ze gaan nu naar voren toe. Wat doet Nederland? Nou, terugzakken, want daar komt Tunesië voor het eerst. Ben Slimane, de diepte gezocht, maar de verdedigende actie van Virgil van Dijk. En de inworp is voor Tunesië snel genomen. Het gebeurt aan deze kant van het veld. Ben Slimane zoekt de achterlijn op. Dan een voorzet helemaal aan de andere kant van het veld. Aangenomen op de rand van het 16 meter gebied. Met een stuit geschoten door Abdi. Maar de bal stuitte al vroeg. En nog een keer, ja, we kijken naar Hervé Renard. Die heeft één vuist in de zij. En die denkt ook, waar heb ik in godesnaam ja op gezegd om dit te gaan doen? Wel het WK, maar dit is al de zesde tegentreffer onder zijn bewind. Terwijl het al in het toernooi de 11e is van Tunesië. Dat is toch wel iets bijzonders. Terwijl Van Hekken nu naar voren is gekomen. Bal aan zijn voet, het gaat vrij langzaam. Tunesië zakt terug. En via Van Dijk gaat de bal naar Frenkie de Jong. Ik kan me niet voorstellen dat Nederland een moeilijkere openingsfase heeft gespeeld dan nu. Of een makkelijker eigenlijk. Want het gaat zo makkelijk. Geen druk op de bal. Nederland kan doen en laten wat het wil. Diepe bal naar Robby. De kaats op Malen. Maar die komt er niet helemaal uit. En Tunesië probeert te ontsnappen. Maar een simpele loopactie van Gravenberg op Mesbri zorgt ervoor dat Gravenberg in balbezit blijft. Hij krijgt een vrije trap.
0: Ja, als Nederland nog twee keer scoort, dan hebben ze er vier gemaakt tegen Tunesië. Dat betekent dus dat Tunesië het eerste land kan worden ooit dat drie keer op een WK zo zwaar verliest. Dat is al nooit gebeurd. Dus dat zou een negatief record zijn voor Tunesië.
1: Wordt een vervelende terugtocht.
0: Wordt een hele vervelende terugtocht. Want zij moeten toch na dit duel de koffers gaan pakken. Terwijl Frenkie de Jong de bal heeft. Nederland weer op de helft van de tegenstander. Bal naar deze zijde van het veld. Cody Gakpo gaat de achterlijn halen. En dan schiet hij de bal eigenlijk niet helemaal in balans. Zijn gewicht achter de bal die blijft maar stijgen. Hoog over het doel heen van Ayman Damen. De keeper in het blauw. Roze schoenen, zuurstokroze. Die zijn in, hè, dit wereldkampioenschap, die roze schoenen. Heel veel spelers dragen roze schoenen. Ook de doelman van Tunesië die die kleur heeft uitgekozen. De man die in Tunesië bij straks weer actief is. 10 minuten bezig. Brobbey heeft alweer zijn doelpuntje meegepikt. Zijn derde doelpunt op het wereldkampioenschap zien we ook keurig even in beeld komen. Na die twee treffers in de vorige wedstrijd tegen Zweden. Frenkie de Jong steekt de middenlijn over. Gaat wat meters maken richting de helft van Tunesië. De bal naar de overzijde van het veld. Nederland natuurlijk weer gaat opbouwen. En dat doet Oranje met Denzel Dumfries. Maar de bal wordt weer teruggespeeld richting de middencirkel. Daar staat de aanvoerder die belangrijk was bij die tweede treffer. Brobby komt de bal ophalen. Krijgt een klein duwtje in de rug. Maar blijft wel overeind staan. En dan is het Van Hekken die kiest voor de rechterkant richting Gravenberg. Oranje gaat weer aanvallen. En het wachten is simpelweg op de derde goal.
1: Ja, en Tunesië plooit zich helemaal terug. Maar het blijft maar achteruit lopen. Dus Nederland kan echt doen wat het wil. We zijn op de laatste derde van de helft van Tunesië. Oftewel vlakbij de achterlijn. Is het nu Dumfries die maar eens terugloopt. En voor de weg terug kiest bij Van Hekken. Die weer opendraait. En zo schuift Nederland weer van rechts naar links in je scherm op. Bal naar de buitenkant. Malen kan geen snelheid maken. Probeert het nu toch. Haalt de achterlijn voorzet bij de eerste paal. Verdedigd in eerste instantie. En dan een rebound schot van Frenkie de Jong geblokt. En nu krijgt door de as van het veld Tunesië de bal met heel veel moeite weg. Maar het is gelukt. Om zich heen kijken de spelers van Tunesië. Want gaat de bal toch uiteindelijk naar de buitenkant toe. Ja, dat lukt. Voorzet laag over de grond richting de strafschopstip. Zit Van Hekken ertussen. Voorzet was van Valerie. Tunesië blijft in balbezit. Deze kant van het veld, Garbi, steekbal. En daar dan de verdedigende actie van Ake. Die schiet de bal over de achterlijn. Hoekschop voor Oranje. We kijken Ake op de rug. Die kiest positie. En nu een corner van Ismaël Gabri.
0: Gabri dus, de man van Augsburg. De man ook van de eerste mogelijkheid van deze wedstrijd. Die is even in alle rust richting de zijlijn gelopen. Richting de hoekvlag om die hoekschop te gaan nemen. Het is Slimane die mee naar voren komt. Hij staat het dichtst bij Verbrugge. De man in het groen, de Mexicaanse assistent scheidsrechter, staat aan die kant van het veld. Kijkt goed naar de bal. Of die wel in dat kwart cirkeltje ligt. Nou, dat is het geval. Tunesië dat nog steeds de bal heeft met Garbi. En dan de bal richting de tweede paal. Is daar een kopbal. Maar die kopbal belandt in de handen van Bart Verbrugge. Het is een uitstekende kopbal van Anis Ben Slimane. De man van Norwich City die van dichtbij kan koppen. Maar precies op de goede plek staat Verbrugge. Dus krijgt Tunesië hem niet tussen de palen. Uitstekende actie van de keeper die goed geposteerd staat. Nederland alweer op weg naar de helft van Tunesië. Met bijna alle spelers. Nu Van Dijk de middenlijn is overgestoken. Is het alleen Bart Verbrugge die nog op de eigen helft staat. Het is Van Hekken die de bal heeft gekregen. Geeft hem aan Virgil van Dijk. Aan de linkerkant aan deze zijde van het veld is het Ake. En dan gaat Nederland opnieuw aanvallen. Alhoewel Cody Gakpo laat zich even terugzakken richting de middenlijn. Komt de diepe bal nu richting Dorian Malen van Dijk. Maar die bal wordt gepareerd door de defensie, door de verdedigers van Tunesië. Wordt weggehaald en dan Van Hekken, die eventjes een duel aangaat met Mastouri. Dat levert dus geen balbezit op voor Nederland. Het is Tunesië dat de bal heeft, maar Nederland stoort daar goed. Ze komen niet tot een aanval.
1: Nee, zeker niet. Toch al wel twee kansen gezien van Tunesië. 2-0 is de voorsprong voor Nederland. Tunesië speelt achterin de bal rond. Nu de eigen 5 meter opgezocht. Robbie komt druk zetten. De bal gaat naar de onderkant van het veld. Naar Valérie, die wil meteen doorspelen. Zit Nederland ertussen. Dan wordt Gakpo net niet lekker aangespeeld. Blok dan van Ake. Ja, die raakt natuurlijk ook zijn kans. Niet veel gespeeld bij Manchester City. Nu krijgt hij wel zijn kans. Dus met Oranje. En rolt de bal weer. Heeft Tunesië met Garbi. Die speelt terug. Er komt de doelman van Tunesië ver uitgelopen. Maar het is een collega, Ben Gmida. Hij pikt de bal op. Een van die drie centrale verdedigers. Bal naar de overzijde van het veld. Het heeft heel veel weg van zomeravondvoetbal. En wat bedoelen we daarmee? Laag tempo, niet al te veel druk op de bal. Niet te veel duels. Spelers willen elkaar vooral de boel heel houden. En dat komt het tempo niet ten goede. En waarom zou je ook 2-0 vol binnen 7 minuten voor het Nederlands elftal? Terwijl de bal achterin ligt bij het strafschopgebied van Tunesië. Betekent dat Nederland dus dinsdag in Monterrey gaat spelen tegen Marokko. Wat een prachtig affiche wordt dat. Maar Nederland moet dan wel dus op verplaatsing. Want het heeft de tentenkampen opgeslagen hier in het midden van Amerika. Terwijl Frenkie de Jong nu de bal heeft. Voor de middenlijn aangekomen en legt de bal opzij naar Jan-Paul van Hekken.
0: Het wereldkampioenschap verloor Nederland nog nooit van een Afrikaans land. Terwijl Van Hekken de bal weer terugkrijgt via Dumfries. En is het de aanvoerder van Nederland. Aanvoerdersband op de linkerarm, bovenarm van Van Dijk. Terwijl Van Dijk die bal inlevert. De lange bal. En dan Tunesië eruit gekomen met 4 man. Is het bij Tunesië Slimane die mee heeft. Maar Ake let goed op. En dan is het vervolgens Taibi die de bal heeft. Montassar Taldi. En de bal naar de tweede paal. De kopkans komt er voor Hannibal Meshbri. Maar dat levert niks op, want hij kan het hoofd niet tegen de bal aanzetten. Zo ging het toch bijna mis. In eerste instantie het balverlies van Van Dijk, die zomaar inleverde. Terwijl we in een animatie die pijlsnel in elkaar gezet is, nog eens even zien dat het onside was. Waarbij de aanvoerder van het Nederlands elftal, Virgil van Dijk, op dat moment richting de tweede paal komt lopen naar die vrije trappen. En zomaar Brobbie een balbezit kan brengen. En het is dus een geldig doelpunt, dat wisten we al. Maar wordt voor de zekerheid nog even op die animatie getoond. Waar het goed te zien is dat Van Dijk dus niet in buitenspelpositie stond. Aan de rechterkant van het veld, de overzijde van het veld, is het eventjes Nederland dat de bal weer terugspeelt richting de middenlijn. Van Dijk heeft de bal en die kan het. Ja, die wil Brobby wel aanspelen. Wil graag de bal in de benen hebben. Maar dit keer durft Van Dijk dat niet aan. Zo even leverde hij het balbezit in. En dan over de overzijde van het veld is het Tidjani Reinders die de bal gaat ophalen. Wordt er even geduwd door de Tunesiër Hamida. Mohamed Amin Ben Hamida. Een speler van Esperance de Tenu Tunis. En Reinders die daar op de linker hak wordt getikt. Eigenlijk een voet die op de schoen van Tidjani Reinders wordt geplant. Die heeft er ongetwijfeld heel even pijn aan. Voelt meteen aan die linkervoet. En tuimelt over het veld hier in Kansas City. Maar ik denk dat hij snel weer overeind staat. Nou, ze gaan hem al weer nemen. De vrije trap voor Nederland.
1: Het is te hopen inderdaad dat Nederland uit de duels blijft. Want ja, je moet er niet aan denken dat ze zich alsnog blesseren in deze fase van het toernooi. Terwijl de vrije trap genomen gaat worden, ligt aan de overzijde van het veld vlakbij de achterlijn 1. Tunesië in de muur, de rest van de spelers verzamelt zich allemaal op de rand van het strafschopgebied. Doelman blijft tussen de paal staan, daar komt de bal, kopbal met een boog over het doel van Tunesië. Jan-Paul van Hekken, die marcheert weer terug. Het blauwe oog is helemaal verdwenen. Nergens last meer van. En Dagmen, de doelman van Tunesië, legt de bal op de 5 meter weer klaar. Kijk maar naar Ben Slimane, hij de gevaarlijkste Tunesiër van de afgelopen 5 minuten. Bal gaat naar de overzijde van het veld. Weliswaar heeft Tunesië balbezit, speelt het rond. Dumfries komt wat druk zetten. Zit er ook dan even tussen, bal gaat via zijn been over de zijlijn. En is de sfeer vooral relaxed te noemen. Geen bliksem, geen onweer, geen regen of niet veel in ieder geval. En een wedstrijdje, gewoon een beetje voetbal kijken. Heel ontspannen eigenlijk. Ik hoop dat je ook zo ontspannen wordt van ons commentaar. Want dat is echt wat bij deze wedstrijd past. Want nu Dan wandelt Ake met de bal aan zijn voet naar voren toe. Ja. As van het veld.
0: Ja. In de middenlijn heeft hij nog steeds de bal al dribbelend bij zich. Kijkt even waar de bal heen kan. Naar links, naar rechts. Kies voor de rechterkant. Richting Frenkie de Jong. Die een meter of vijf bij hem van verwijderen staat. En dan over de overzijde van het veld. Gaat de bal weer terug richting Van Hekken. De aanvoerder van Nederland, Virgil van Dijk. Die hem nu heeft. Geeft hem aan Van Hekken. Zo speelt Nederland de bal lekker rond. Op de helft van de tegenstander. En gaan ze eens kijken of er nog een keer een gaatje is. Brobbie is wel heel gretig. Hè? Die wil graag de bal hebben. Steeds aan het wenken van kom maar met die bal. Kom maar met die diepe paas richting Van Dijk ook. Maar die durft het niet iedere keer aan. En het is Brobbie die weer naar voren komt om de bal op te halen. Hij is echt gretig. Wil er graag nog eentje bij maken. Minimaal één. En nu komt daar de poging van Van Hekken om hem te bereiken. Dat lukt niet. En ook Daniel Malen komt niet in balbezit. Ja, dat heb je bij zo'n lange bal. Die kan ook onderschet worden. En dan kan Tunesië eruit komen. Zagen we ook al bij het missertje van Van Dijk. Nu is het Brobbie die de bal weer op komt halen met Daniel Malen. Maar die levert dan in. Geeft de bal aan Talbi. En dat betekent balbezit voor Tunesië. 19e minuut. Het staat nog steeds 0-2. En geen vuiltje aan de lucht. Met toch behoorlijk veel oranje op de tribunes in dit imposante stadion. Nou, het ziet er ook fantastisch uit. Het is dus niet overdekt zoals veel grote stadions in de Verenigde Staten. Hier is het gewoon open. En gelukkig zijn de weersomstandigheden, Chris zei het al, zijn uitstekend. Terwijl daar Nederland met Dumfries in de 16 meter. En Tijani Reinders gaat het duel aan met de keeper. Damen die eruit komt. En dan is het Reinders die lachend wegloopt uit de 16 meter. Ja, prachtig om te zien. Mark van Bommel zit op de tribune. Kijkt toe naar het Nederlands elftal. Ongetwijfeld een van de genodigden die naar deze wedstrijd kijkt. Tijani Reinders dus. Kansje en een hoekschop wordt het voor Nederland. Naar het duel met keeper Ayman Damen.
1: We zoomen met de camera boven het strafschopgebied. Heel veel spelers van het Nederlands elftal nu op de rand van het strafschopgebied. Het is Brobbie die verzamelt zich bij de eerste paal. De wave gaat denk ik door het stadion. Ja, daar gaat hij achterlangs. Duidelijk te zien, daar komt de corner. Kan een kop worden van Hekken. Bal blijft hangen. En uiteindelijk is het Tunesië dat de bal maar snel wegschiet over de zijlijn. Na drie ringen heeft dit stadion. Twee brede ringen en een soort smallere ring daar weer tussen. Terwijl de camera's Brian Brobbie zoeken. Drie goals in twee wedstrijden. Hij is de nummer 1 spits van Oranje. De zoektocht van jaren en jaren, want wie moest het toch zijn, is voorbij. Terwijl er een sub wordt gewisseld. Het is El Shaqiri, de ongelukkige, die het eigen doelpunt maakte. Terwijl de wave heel duidelijk in beeld heeft gebracht. Veel mensen ook in het tenue van de Kansas City Chiefs. Het speelt in het rood en heel veel oranje ook te zien. Inmiddels is de fanwalk, al die supporters die dan naar het stadion lopen, echt beroemd in Amerika. Er deden in Dallas 250.000 mensen aan mee. En ja, in Kansas ook. Nederland is hot. Het weer is ook hot. En de bal rolt weer. Is in bezit van Frenkie de Jong op de as van de helft van Tunesië.
0: Ja, het zijn niet allemaal Nederlanders die meedoen aan die fanwalk. Heel veel Amerikanen die zich daarbij aansluiten. Terwijl Oranje aan de overzijde van het veld de bal heeft met Denzel Dumfries. Die terug moet, terug speelt richting Van Hekken. En daar is ook Verbrugge zijn goal uitgekomen. Om de bal even op te halen. Maar Van Hekken die denkt van nou, ik speel hem meteen maar richting de middencirkel. Waar Virgil van Dijk staat. Frenkie de Jong heeft de bal inmiddels. Het gebeurt allemaal nog rond de middencirkel. Terwijl Oranje aan de linkerkant, aan deze zijde van het veld, best wel veel ruimte heeft. Bijvoorbeeld met Cody Gakpo. Maar die wordt voorlopig even overgeslagen. Want de bal gaat richting de overzijde van het veld. Waar Nederland toch frank en vrij kan spelen en pasen. Er wordt nog geen strobreedte in de weg gelegd door de spelers van het Tunesische team. Met Daniel Malen die een onttrekkende beweging maakt. De bal weer bij Virgil van Dijk. Door het centrum richting Frenkie de Jong. En dan aan deze kant van het veld is het Oranje dat er niet uitkomt met deze aanval. Ja, weer was het een poging om Brobbie te bereiken. Dat is de grootste succesfactor tot dusver voor het Nederlands elftal. Drie goals op het WK. Oranje heeft nog steeds de bal. De wave gaat nog steeds door het stadion. Het is een hele langdurige wave. Een enorme golfslag door het stadion in Kansas City. Terwijl Nederland opnieuw aanvalt op de helft. Aanwezig is met de bal en bijna alle spelers op de keeper na op de helft van Tunesië.
1: Met het rondspelende Nederlands elftal met Van Hekken en Van Dijk ver naar voren toe. Bal naar de buitenkant. Dumfries dan. Dumfries legt terug op Gravenberg. Het is nog een meter of 30 afstand van het doel van Tunesië. Gravenberg nog steeds bal in zijn voet. Gaat de bal op zijn naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong dan weer kort naar Van Hekken. En weer schuift Nederland op. Verder en verder. En zo duidelijk te horen al het publiek dat meedoet met die wave. Dat gaat maar door wat Rijn al zei. As van het veld. Frenkie de Jong. Speelt de bal naar de onderkant van je scherm. Waar Cody Gakpo staat. Dubbele dekking meteen. Hij speelt de bal door op Ake. Die wordt niet bereikt. En dan zit Tunesië er eindelijk weer eens tussen. Nadat ze minutenlang achter die bal aan zijn gelopen. Maar meteen net naar voren toe. Tunesië verspeelt aan de bal aan Ake. Maar die maakt een overtreding. Ik denk een hensbal. Is het er niet mee eens. Heeft overigens een oranje haarbandje. Om de haren bij elkaar te binden achter het hoofd. Dan is het Ben Slimane die bal gaat nemen. Een fluitconcert nu. We krijgen een hydration break. Ja, daar is het publiek het duidelijk niet mee eens. 3 minuten. Het is code rood in Nederland, maar code oranje in Kansas. We gaan even water drinken. Tot zometeen. 2-0 is de voorsprong van Nederland.

online haat. En dat doet wat met je. Maar als we met al onze support Oranje een boost geven, dan zou er wel eens iets heel moois kunnen gebeuren.

0: Tijd voor Iglo Chicken Shop. 100% juicy kipfilet. Zo lekker, zo crunchy. Dan wordt een avondje thuis wel heel lekker. Iglo Chicken Shop, die laat je niet liggen.
1: Scoor jouw zomervakantie bij Europarks.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Dat wil natuurlijk niemand. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad, het strand, de camping, het pretpark. Voel je vrij met Nederland dalvrij. Stap je ook in?

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door ING.
1: De drinkpauze zit er bijna op. Ronald Koeman heeft de spelers van het Nederlands elftal plus de wisselspelers om zich heen verzameld. En voert het woord en zal ongetwijfeld nog even wat momentjes uit de eerste 23, 24 minuten aanhalen waar hij niet tevreden over was. Hervé Renard is al klaar met zijn pep talk. De ingevlogen bondscoach van Tunesië. Die de hydration break even heeft benut om zijn spelers toe te spreken. Maar alweer aan de zijkant zit. Terwijl de Oranje fans, ja, petjes op. De Oranje poncho's aan. Fantastisch. Een mooi feestje vieren op de tribunes. De wave ging langdurig door het stadion. Dit zag er fantastisch uit in dit mooie stadion. Terwijl Oranje op een 2-0 voorsprong staat. Dan kijken we even naar de virtuele stand in de pool. Terwijl de bal weer gaat rollen. Nederland dus op de eerste plaats. Japan op een tweede plaats op dit moment. Onderling resultaat is belangrijk. Maar omdat het gelijkspel werd natuurlijk tussen Nederland en Japan, is ook het doelsaldo van belang. En dat is voor Nederland voorlopig in het voordeel. Met een doelsaldo van plus 6. De Japanners staan op plus 4. Dus wat dat betreft staat het er goed voor als het gaat om de groepswinst voor Nederland in deze poolfase van het WK. De bal rolt, Brobbey heeft hem.
2: Die Brobbey kan aannemen, daar zijn we weer. En het is Tunesië dat de bal heeft. Tunesië komt nu naar voren toe. En dan is Nederland weg. Nederland met Malen. Komt hij eindelijk weg van zijn vaste bewaker Benghmadi Hamida, moet ik natuurlijk zeggen. En die speelt de bal terug. En dan doen we een Dagmen. Lange bal. Kopt hij wel. Bal gaat omhoog. Het gebeurt allemaal aan deze kant van je beeldscherm. Nu komt Tunesië eindelijk naar voren toe. Alleen het houdt de bal met heel veel moeite binnen. En dan kan Nederland overnemen. Bal doorgespeeld naar Brobbey. En die kaatst terug. En heeft de scheidsrechter wat gezien. Is het naar voordeel of niet?
1: Brobbey vraagt zich af wat er aan de hand is. Waarom de Mexicaanse fluiten. Koeman moet er wel om lachen. Wat is er aan de hand, denkt hij. En is het er duidelijk niet mee eens met de beslissing van de scheidsrechter. Terwijl Tunesië de spelervatting al voor de rekening heeft genomen met Jan Valéry. Aan deze zijde van het veld is het Talbi die de bal kreeg. Speler van het Franse Lorient. Nou zien we ook de statistiek in beeld met 61%. Balbezit voor Nederland 32 voor Tunesië. 7% in contest wat betreft het balbezitpercentage. Oranje heeft de bal, de helft van de tegenstander. En daar is heel veel ruimte. Prachtig Gravenberg. Gravenberg in de 16, daar komt zijn schot. Maar raakt nog eventjes het onderbeen van een speler van Tunesië. Nou, dus wordt de vaart uit die bal gehaald. Alleen levert dat niks op. En bij Tunesië is het Mohamed Amin Ben Hamida die daar even zijn ploeggenoot op scherp probeert te zetten. Want die ziet de bui al hangen. En gelukkig is het een bui in spreekwoordelijke zin. Want terwijl het ook echt gaat regenen trouwens. Ja. Want Nederland mag de hoekschop gaan nemen. Een goede aanval van Oranje. Schot kwam niet helemaal uit de verf. Maar dat was door Tunesisch toedoen. En Nederland met Tijani Reinders die inmiddels alweer klaar staat bij de hoekvlag. Om de hoekschop te gaan nemen. Voor de goal van Tunesië is het een gedrang van Jewelste. Nu is het Donjan Malen met een bekeken schot. Maar die bal krijgt net niet de juiste richting mee. Stond op een meter of 25 van het doel. En de bal zuist een paar meter langs de verkeerde kant van de paal. Deze actie levert dus niks op. Ja, behalve dat de keeper nu van Tunesië de bal heeft. Hij mag de bal opnieuw in het spel gaan brengen.
2: Het is de doelman. Dagmen. De bal gaat ver weg, diep op de helft van Nederland. Aan deze kant van het veld, hobbelt uiteindelijk over de zijlijn. Nederland mag gaan ingooien. De bal richting Valéry, die niet bereikt werd. Rechtervleugelverdediger van het Zwitserse Young Boys. Ake, bal in zijn handen, gooit hij wel terug. En Frenkie de Jong, het heeft echt heel veel weg van een trainingspartijtje. De bal nu naar Jean-Paul van Hekke. Die maakt wat snelheid. Overzijde van het veld speelt hij Dumfries in. Die wil de bal eigenlijk voor zich hebben, maar hij krijgt hem in de voeten. Daardoor moet Dumfries inhouden. Heeft hem weer teruggespeeld naar Jean-Paul van Hekke. Lange bal nu op Malen. Malen meteen met de voorzet. Vrije kopkans van Gakpo. Die raakt de bal niet goed, want die kan gewoon tussen de palen. Maar de bal gaat voorlangs. Dan gaat Van Dijk wat fanatiek door. En maakt een overtreding. Nee, zijn directe tegenstander. De armsignalen, de handgebaren van de scheidsrechter zijn soms een beetje anders dan anders. Dus het is soms wat moeilijk te interpreteren wat ze heeft gezien. Maar Nederland heeft een vrije trap. Brobbey wordt nu in beeld genomen. Bal rolt weer in het bezit van Nederland. Frenkie de Jong heeft hem. As van het veld, meter of 30 van de goal.
1: Oranje op de helft van de tegenstander. Brobby wordt in balbezit gebracht op de rand van de 16. Daar komt daar weer een schot. Dit keer is het voor Nederland Denzel Dumfries. Die richting de 16 kon lopen. Die bal mooi in de baan kreeg van zijn lopen. En één keer uit kon halen. Wordt onderweg nog aangeraakt. En dus is het voor Nederland Tijani Reinders. Speler van Manchester City. In het afgelopen seizoen die de bal weer gaat ophalen. Kijkt even om zich heen. Wat er voor het doel allemaal gebeurt. En heeft de bal inmiddels klaargelegd op de plek waar hij de hoekschop gaat nemen. Damen is even wat aan het duwen. Duwt ook een speler Slimane van zich af. Want die staat te dichtbij en geeft de keeper te weinig handelingsruimte. Terwijl de scheidsrechter het spel even stillegt vanwege al dat duwen en trekken in de 16. De keeper die zich daar ook bewust mee bezighoudt. En zelfs zijn eigen spelers aan het wegduwen is. Want die proberen natuurlijk tussen Brobby en de keeper in te gaan staan. Om Brobby uit de wedstrijd te houden. In ieder geval bij deze hoekschop. De hoekschop mag nu opnieuw genomen gaan worden. En die komt er dan nu aan richting de tweede paal. Richting de tweede paal. Twee handen tegen de bal aan. En het schot van Donjan Malen wordt dan weggekopt uit het doelmond. Zo mag je dat mooi zeggen. Een afgeslagen bal. Donjan Malen was degene die die bal voor zijn rekening nam. En niet al te hard schoot, maar wel met een mooi boogje. En dat loopt uiteindelijk voor Tunesië goed af. Ja, hun doel is om niet met opnieuw grote cijfers te verliezen. Want dan zijn ze het slechtst presterende land ooit op een WK. Ja, en dat wil je toch pijnlijk niet op je konto hebben.
2: Dat is pijnlijk, want Tunesië, vergis je niet, Krijn, is een groot land hoor, met een groot hart voor het voetballen. Het is nu Gravenberg die balend wegloopt. Oh, Mespri, prachtige krullen. Die gaat een vrije trap nemen. Slimane loopt weg. Het is Hannibal Mespri, die ook bij Manchester United onder contract stond. Kwam er nooit helemaal uit. Maar hij neemt wel de vrije trap naar Garbi. Garbi, maar is een afstandsschot met een paar lastige stuiten erin. Maar die gaat een meter of vijf naast. Kijken we naar de mokkende Hervé Renard. Die ook alweer heeft aangegeven naar deze wedstrijd weer terug te gaan. Wat moet die toch een bijzondere gewaarwording zijn geweest voor de spelers van Tunesië. Die nu weer teruglopen. Omdat Nederland naar voren toe komt. Op de as van het veld. Op de Nederlandse helft nog altijd. Frenkie de Jong die kijkt om zich heen met de bal aan zijn voet. Speelt de bal opzij naar Gravenberg. Hoge bal dan. Dat is een beetje een vallende bal. Terwijl Malen al langer was doorgelopen. Dan kan Tunesië er tussen komen. De overzijde van het veld. Even wachten ze dan. Abdi. Abdi dan maar de bal naar voren toe. Gaat over de zijlijn. De inworp is voor Nederland, denk ik. Abdi wordt in beeld gebracht. Met een mooie zwarte baard. Terwijl de bal rolt. De bal rolt naar Frenkie de Jong. Er komt nu een animatie in beeld. Matchmomentum, oftewel activiteit in de wedstrijd. En dan zie je een hele grote oranje uitslagen eigenlijk. En af en toe een heel klein wit uitstulpinkje in die lijn die van links naar rechts loopt. En dat witte uitstulpinkje was dan een kansje voor Tunesië. De rest is het oranje, oranje en nog eens oranje. En dat oranje heeft nog steeds de bal op de helft van Tunesië.
1: Ja, Tunesië is niet in staat om te pieken als het gaat om die grafiekjes die we zo af en toe in beeld krijgen. Nederland wel met Van Hekken diepe bal in de richting van Donjan Malen. Dan is het voor Nederland Denzel Dumfries die de bal heeft. En oranje nog steeds in de 16 van de tegenstander. Maar dan is het Tunesië dat kan uitverdedigen met Garbi. Aan deze zijde van het veld is nu even wat ruimte voor Tunesië om een diepe bal te sturen. Maar Verbrugge staat alweer klaar op de rand van de 16. En dan heeft hij uitstekend geanticipeerd. Ja. De keeper van Nederland, Bart Verbrugge, in het donkergroen dit keer gehuld. Terwijl Oranje alweer op de helft is van de tegenstander met Frenkie de Jong. Frenkie de Jong speelt de bal richting Brobby, althans dat was de bedoeling. Maar Shaqiri, de aanvoerder van Tunesië, zat er even tussen met een voetje. Dus werd Brobby niet bereikt. Ja, de jongen ook wat aan het mopperen nu. Ja. Overtreding die daar heeft plaatsgevonden. Terwijl we het moment nog eens terugzien. Waarbij Gravenberg met de bal probeert weg te draaien. En dan probeert weg te lopen bij zijn tegenstander Ali Abdi. Maar dat lukte niet. Dat momentje werd nog even teruggehaald door de regisseur. Met Tijani Reinders die nu de bal heeft. En hem geeft aan Verbrugge. Het gebeurt dus allemaal in de buurt van het Nederlandse doel. Waar de aanvoerder Virgil van Dijk de bal naar Ake speelt. Ja, dan is het weer wachten. Simpelweg op de volgende aanval van Oranje.
2: Ake, bal aan zijn voet, speelt in. Frenkie de Jong overigens andere wedstrijd. Japan en Zweden nog altijd 0-0. Met nu wat meer Zweeds doelgevaar. Terwijl de wedstrijd hier nog steeds doorgaat. De bal gaat over de grond van voet naar voet. Dan Paul van Hekken. Weinig beweging. Dan naar Dumfries. Overzijde van het veld. Ook weinig beweging. Het is echt campingvoetbal. Rustig aan. Want ja, we moeten ons natuurlijk niet inspannen. Het is tenslotte vakantie. Dat lijkt Nederland een beetje uit te stralen. Met Mespri die nu weg is namens Tunesië. Lange bal naar deze kant van het veld. En dat is best een goede paas ook hoor, van het talent. sprint is het dan van Valérie. Die krijgt de bal nog voor ook bij de eerste paal met een duik. Bart Verbrugge er bovenop. Maar Valérie knalt keihard tegen de led-reclameborden aan die best wel kort op het veld staan. Het is namelijk een smal stadion. Het Arrowhead Stadion, zoals het heet. Het pijlpuntstadion. En ja, dat heeft natuurlijk alles te maken met de vaste bespeler, de Kansas City Chiefs. Terwijl Nederland naar voren toe komt. En aan deze kant van het veld, op de helft van Tunesië, de bal bij Gakpo krijgt. Gakpo komt niet voorbij zijn directe tegenstander, Ismaël Garbi. Die zal de vertraging of vertrouwen uithalen. Terwijl de inworp genomen is door Reines, die de bal terug heeft gekregen van Ake. Nederland gaat maar weer eens naar voren toe, want ja, die moet toch ergens zijn deze wedstrijd.
1: Ja, het regent nog steeds een beetje. Niet die stortbuien die voorspeld waren, inclusief onweer. Dat gaat hopelijk aan het stadion van Kansas City in dit gebied van Kansas voorbij. Voorlopig ziet het er nog steeds heel erg goed uit. De paas van Frenkie de Jong. Het was de bedoeling dat hij terecht zou komen bij Cody Gakpo. Maar er zat even een Tunesiër tussen. Valérie was dat, die de aanval van Oranje even afstopte. Maar het wacht is alweer op de volgende, want Frenkie de Jong speelde de bal in één keer naar de 16. Die bal was bedoeld voor Cody Gakpo, maar was net iets te kort. En dus kan Tunesië hem opvangen. Ja, dan is het Tunesië dat de bal ook weer over de zijlijn speelt. Zat er nog een Nederlander aan die hem eventjes aantikte. Dan mag Tunesië hem gaan ingooien. 36e minuut. Ja, het is inderdaad Tunesië. Dat met Jan Valérie, speler van het Zwitserse Young Boys, die de inworp gaat nemen nu voor Tunesië. De ploeg van Hervé Renard. Begon ooit als zwembadschoonmaker en amateurcoach in het zuiden van Frankrijk. En werd vervolgens assistentcoach, won even later in Afrika de Afrika Cup. En kan inmiddels niet meer stuk in Afrika. Vandaar dat hij als troubleshooter is ingevlogen voor dit wereldkampioenschap voor de Tunesische ploeg. Maar het heeft niet heel veel geholpen, want die 2-0 achterstand stond al heel vroeg op het scorebord. En verloor ook al de tweede wedstrijd op dit wereldkampioenschap. Tunesië eruit. En eens kijken of ze kunnen pasen naar een speler die in het wit speelt. Maar dat lukt niet. Nou, nu wel. Met wat een gelukje is het bij Tunesië. Hannibal Mejbri die de bal kan oppikken.
2: Ja, schitterende haarstijl en ook een goede diepe bal nu naar de buitenkant. Is het terugleggen van Abdi op de strafschopstip. En daar staat Nederland weer te verdedigen. De bal gaat naar Malen. Malen staat even geparkeerd aan de zijlijn. Punt het dan de bal heel slim uit de draai door naar Gravenberg. Gravenberg wordt even vastgehouden. Niet gezien op de scheidsrechter. Ik ben van Mida. En dan is nu de vrije trap wel een feit voor Oranje. 38e minuut. Ryan Gravenberg. Dit keer weer in de basis. Het is nu ook een discussie in Nederland bij de voetbalvolgers. Drie middenvelders. Reinders, Gravenberg en De Jong. Ja, het zijn de beste spelers. Maar ja, hoe krijg je het echt lekker aan het marcheren? Terwijl de overtreding op Gravenberg in beeld werd gebracht. Vrije trap nu genomen. Nathan Ake, bal opzij naar Virgil van Dijk. Gaat de bal naar Jan-Paul van Hekken. Van Hekken wacht, draait. Speelt hem in op Frenkie de Jong. Frenkie de Jong naar Ake, die als een soort middenvelder is doorgeschoven. Bal naar de Jong. Alles begint bij de Jong. Gaat de bal naar de overkant van het veld. Dumfries, lange aanval, Oranje nu. Het is Nederland bedenkt en Tunesië volgt. In dit geval is het bedenksel van Malen een passeerbeweging. Komt niet voorbij zijn directe tegenstander. Maar die schiet uit op de draai. De bal over de zijlijn. Inworp Nederland. 16 meter bij de cornervlag vandaan. Overzij van het veld. Denzel Dumfries.
1: Dumfries krijgt de bal terug naar die inworp die hij zelf mocht nemen. En dan inmiddels wel weer alle spelers op de keeper na op de helft van de tegenstander. Op de helft van Tunesië dus met Van Dijk. Dijk naar Van Hekken, die is doorgelopen. Denzel Dumfries aan de overzijde van het veld. Ter hoogte van de 16 meter. Er speelt wel weer terug richting Van Hekken. Die weer naar de aanvoerder speelt. Richting Van Dijk. Van Dijk kijkt. Ja, het hoeft allemaal niet. Het tempo hoeft niet heel hoog. Met nog een minuut of 7 officieel te gaan. Van Hekken speelt hem in één keer door. En dan kan uiteindelijk Daniel Malen de bal oppikken. Maar die heeft al een tweemans bewaking. Onder meer dus die Hannibal Mejbri. De man die volgens jou een prachtige haarstijl heeft. Ik kan me voorstellen dat je een beetje jaloers op hem bent.
2: Ja, zeker.
1: Met een schitterende bos haar. Hannibal Mejbri. En Nederland dan met Tijani Reinders die in balbezit kwam. En dan is daar Ryan Gravenberg met een wat wilde trap. Nou, schiet hij de bal hoog, heel hoog over het doel van Ayman Dagmen. En zo loopt dit goed af tot grote opluchting van Hervé Renard. Die met de handen in de zak richting de dugout loopt. Nou, dat witte overhemd, dat begint al een beetje nat te worden. Want het begint toch wel gestaag door te regenen. Coach van Nederland, Gravenberg, schoot hem hoog over.
2: Ja, het is inspelen op Robbie die kan vasthouden of terugkaatsen. En dan hopen op een afstandsschot. Dat is misschien een patroon wat Nederland wat vaker nu kan gaan oefenen. Want als het verderop in een toernooi misschien wel in dezelfde situatie gaat komen als nu. Een hele verdedigende tegenstander. En dan moeten de kansen misschien gecreëerd worden. Want dit Tunesië is het minst sterk van de poollanden. 10 pogingen op doel bij Nederland. 2 tussen de palen, dat waren de 2 goals. En 4 pogingen van Tunesië. Waarvan er 1 keer tussen de palen werd geschoten. Het is Nederland in de as van het veld. De helft van Tunesië. Alweer naar Jan-Paul van Hekken. 1,40 meter nog. Lange bal maar eens. Via, het is de doorgelopen Reinders die niet wordt bereikt. De bal gaat over de achterlijn. Reinders lacht altijd. Nu ook even wel een klein duimpje omhoog van goed idee. Kijken we nu naar de ingespannen Ake. 1 hand omhoog. Keeper Dagmen trapt uit. Daar zit Nederland tussen. Moet nog meer uithalen. Zijn nog 20 meter nu voor Reinders. Die meegeeft aan Gakpo. En die komt net niet voorbij de uitkomende Dagmen. Gakpo maakt even een soort koprol. Ligt nu buiten het veld. Gelukkig gaan die weer verder. Het was toch een kans zeg. In een opbouw. Terwijl nu Tunesië weg is. Maar daar is Pickford. Virgil van Dijk. Deze kant van het veld speelt er heel relaxed in. En krijgt een applaus van het publiek. Via de Jong en Ake blijft Nederland in balbezit.
1: Ja, gaat er nog een derde komen? Dat is eigenlijk de grote vraag in deze eerste helft. Nederland opnieuw de bal richting de helft van de tegenstander. Wordt even onderschept door Slimane. Die hem oppikte ter hoogte van de middenlijn. Maar kon er alleen maar een voetje tegenaan zetten. Dat betekende dus eigenlijk geen balbezit voor Tunesië. Aan de overzijde van het veld is het Denzel Dumfries die de bal naar Frenkie de Jong speelt. En dan is daar opnieuw Ryan Gravenberg. En die geeft hem aan deze kant van het veld aan Cody Gakpo. Gakpo kijkt om zich heen, vindt Ake. Die daar alle tijd en ruimte heeft om de bal aan te nemen. En ook De Jong krijgt veel handelingsruimte. De Jong met een diepe bal. Ja, die was bedoeld voor een van de aanvallers. Nu is het Dojan Malen die daar aan de bal geeft. En Brobbey in duel met zijn tegenstander. En dat loopt goed af voor Tunesië. Ja, Brobbey die echt dat duel aanging. En die Tunesiër in de defensie bleef daar overeind. Zorgde ervoor dat het geen hoekschop werd. En dan met verenigde krachten krijgt Tunesië de bal uit de gevarenzone. Brobbey toch weer gevaarlijk bij deze aanval. En een goede combinatie met Donjan Malen. Ja, als die twee elkaar ook nog eens weten te vinden, dan wordt het nog gevaarlijker. En dan kan de slagkracht van Brian Brobbey nog wel eens wat extra vergroot worden. Nu opnieuw de bal richting Donjan Malen. Malen gaat wat meters maken. Malen bijna in de 16. Malen prachtig gedaan. Dojan Malen geeft de bal aan Cody Gakpo. Gakpo in de 16. Malen is daar. Bal naar de tweede paal. Wordt dan weggekopt door Tunesië. Nou, dit was een aanval waar muziek in zat. Maar voorlopig staat die derde goal nog niet op het scorebord. Maar Nederland blijft wel aanvallen.
2: Met Gakpo, deze kant van het veld. Gaat nu een klassieke actie aan. Weer naar binnen toe. Dan de voorzet. Naar de tweede paal. Teruggekopt door Dumfries op de strafschopstip. Maar daar staat dus net niemand. En de bal wordt uiteindelijk gauw weggetrapt door Tunesië. Is Verbrugge heel ver uit zijn doel gekomen. Speelt hij in via Van Hekken naar Van Dijk. Van Dijk dan naar Frenkie de Jong. Ik denk dat Nederland behoorlijk gaat wisselen in de tweede helft. Want dit is natuurlijk al lang al gespeeld. Terwijl Nederland in balbezit blijft. As van het veld. Daar is Reinders. Reinders naar de Jong. De Jong overzijde. Je ziet wel echt dat de haren van de Jong echt wel nat zijn. Dus het regent behoorlijk. Maar niet echt heel hard. Maar gestaag. En het is warm. En Nederland staat voor. En Nederland tikt de bal rustig rond. Van Dijk dan naar Van Hekken. Komt ook maar eens naar voren toe. Wacht. Legt dan terug. Dan zijn er weer 10 veldspelers van Oranje. Diep op de helft van Tunesië. Balletje diep op Gravenberg. Verliest de bal. Maar Tunesië heeft heel veel mensen achter de bal. Dus moet het via de buitenkant. Klein duwtje van Gravenberg. En Nederland neemt erover aan deze kant van het veld.
1: Oké, heeft de bal. Van Dijk heeft hem nu. Ter hoogte van de middencirkel. Van Dijk kijkt om zich heen. En die ziet de inlopende Jan-Paul van Hekken. En Van Dijk opnieuw. Het wacht is op een diepe bal. Een avontuurlijke bal. Eens kijken of dat gaat lukken nu door Frenkie de Jong. En dan is er wel Denzel Dumfries. Die is doorgelopen. Kan aannemen. Dumfries. Hard schot. Maar die wordt gepakt door de keeper. Door Ayman Dagmen. Goede aanval. Goed schot van Denzel Dumfries die daar perfect werd bediend. Ja. En een uitstekend schot kon plaatsen. Zo is dit weer een grote kans voor Nederland. Oranje dat op jacht gaat naar die derde treffer. Maar wil voorlopig nog niet vallen. Als we de statistieken er even bij pakken. Dan zien we natuurlijk dat Nederland veel beter is dan Tunesië. Dat het veel meer kansen en schoten op doel heeft. Terwijl nu Tunesië met Jan Valéry de bal heeft. En dan wordt er even gevlacht. Want er is buitenspel geconstateerd. En dat betekent dus 1 minuut voordat de officiële speeltijd in deze wedstrijd verstreken is. Dat Oranje nog eens een vrije trap mag gaan nemen. En dat gaat de aanvoerder doen. Virgil van Dijk heeft de bal inmiddels in het spel gebracht. Van Hekken is doorgelopen. En dan gaat Oranje opnieuw de middenlijn oversteken. En er zit weer een goede diepe bal met Enzo Dumfries die hem aflevert in de 16. Maar daar loopt niemand van Nederland tegen de bal aan. En dus kan Tunesië uitverdedigen.
2: Robbie op volle snelheid door de as van het veld, zeg. En dan is hij zo breed en snel en sterk. Speelt met korte scheenbeschermers. Het lijkt erop dat dan zijn sokken zijn afgezakt. Maar dat heeft echt te maken met die scheenbeschermers. Robbie, die zo'n goed seizoen kende bij Sunderland. Dat promoveerde naar de Premier League. Ik kan het zeggen omdat Nederland de bal heel rustig rondspeelt. Eigenlijk zou Sunderland met Robbie gaan voor handhaving. Maar door zijn goede werk speelt Sunderland gewoon Europees voetbal. Robbie echt een geweldig seizoen gedraaid. En maakt een goede impact voor het Nederlands elftal. Dat weer naar voren toe komt. Opnieuw, het zijn dezelfde patronen. Nu de bal bij Malen. De ruimtes zijn wel heel klein. Vooral hoe dichter Nederland bij het strafschopgebied van Tunesië komt. 3 minuten extra tijd. Nou, dat is de hydration break precies. Er zijn ook weinig onderbrekingen geweest. Gelukkig maar. Terwijl Nederland de bal blijft rondspelen met Van Hekken. Nu op eigen helft. Daar zijn ze al een tijd niet geweest. Gaat de blik meteen weer naar voren toe. Via Van Dijk. Bal naar Ake. Kan Ake wat proberen. Dribbelt in. Wat gaat hij doen?
1: Voor ons is het een aardig moment om te kijken naar de statistieken. 70% balbezit voor Nederland. De bal in de middencirkel. Van Hekken heeft hem. In totaal 12 schoten op doel tegenover 4 van Tunesië. En het is Donjan Malen die de bal heeft. En ja, dat 1-2'tje, of in ieder geval die combinatie met Denzel Dumfries, mislukt. Er was even oogcontact tussen de twee. Terwijl we de herhaling zien van het moment waarbij keeper Dagmen zijn goal uitkomt. En dan nog eens een herhaling waarbij Brobby die bal met rechts kan schieten, maar hem tegen zijn tegenstander aanschiet. Ging wel even wat getrek aan het shirt aan vooraf. En nog eens een keer een mogelijkheid. Nou, prachtig. Fred Flintstone zit in het stadion in het oranje. Ja, Fred Flintstone liep er ook altijd in het oranje bij. Dus deze voetbalfan ook. Een prachtige zwarte pruik. En een Fred Flintstone tenue aan.
2: Ik zie dat er eigenlijk uit inderdaad.
1: Ja, fantastisch. Hè? Prachtig dat het er nu vrij uitgedoste Nederlandse fans op de tribunes. Terwijl Oranje opnieuw de bal heeft met Ake op de helft van de tegenstander. Nog 1,5 minuut te gaan.
2: Kappel komt naar binnen toe. Speelt de bal in op Frenkie de Jong. De bal naar de buitenkant. Dumfries. Wacht. Weinig druk op Mesprey. Die loopt er naar toe. Maar doet voor de rest niet heel veel. Bal naar Malen. Malen terug naar Van Hekken. Overzijde van het veld. Jan-Paul Van Hekken. Weinig beweging. Alleen bij Van Hekken die naar voren toe loopt en dan weer terug speelt. Zo komt het natuurlijk niet verder. Via Gravenberg, as van het veld. Is het Van Dijk. Tweede minuut van de extra tijd. Minimaal 3 minuten extra tijd sowieso. Ake terug naar Van Dijk. Van Dijk, Van Hekken. Van Hekken, Dumfries. Dumfries in één keer de voorzet. Half hoog weggekopt. Schouderhoogte. Daar komt meteen Nederland. Dat duikt bovenop Tunesië dat van eigen helft af wil komen. En dat vindt een gaatje aan deze kant van het veld. En versnelt dan ook. Nu inmiddels aangekomen diep op de helft van Nederland. Bal gaat naar deze kant van het veld. Het is Valérie. Valérie wacht. Valérie naar Mesbri. Meter of 30 nog. Hoge voorzet. En dan wel omhoog gekopt door Abdi. In tweede instantie wel goed gecontroleerd, zeg. Overzijde van het veld en teruggepunterd. Nederland moet eventjes verdedigen. Nog 20 seconden te gaan. Mesbri in balbezit. Ik denk dat hij zich wel een beetje rustig gaat houden.
1: Ja. De Japanners houden zich ook rustig tegen Zweden. 0-0 staat het dus. De Japanners kunnen daar nog niet aan het doelsaldo werken om op de eerste plaats in de pool terecht te komen. Het bal wordt weggehaald door Virgil van Dijk. En Tunesië nu in de slotfase van de eerste helft op de helft van de tegenstander met Hannibal Mesbri. En dan is er een bal richting de punt van de 16. Althans, dan had hij ongeveer terecht moeten komen. Dan had Tunesië een kans gehad om daar uiteindelijk nog een scoringspoging te gaan wagen. Dat gebeurde niet. Ja, een doelpunt van Brobby. Hij scoorde weer zijn derde in de eerste helft. In de 7e minuut was het alweer voor de 2e keer raak voor Nederland. Nadat Skiri na 3 minuten de bal in eigen doel werkte achter zijn eigen keeper. En zo is het Big Virgil, oftewel Virgil van Dijk. Met de aanvoerdersband over de linkerarm. Hij wordt in beeld gebracht op weg richting de kleedkamer. Nederland leidt met 2-0 halverwege het duel tegen Tunesië.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. NPO 1, waar Nederland 1 is.
3: Ja, de scheids legt hem op de stip. Deze maken en het is klaar. Ja, hij zit erin. Nederland staat op zijn kop. Wat een ontlading. Dit verzin je niet.
4: We practice this. Stick to the plan. all theatrics. No! Just head the ball.
5: These players are doing whatever they want all the time. And we need to control this.
6: He's not even listening to me.
7: Sorry.
6: Don't talk to me.
8: Guys, we're filming you.
9: Estoy a esto.
10: I knew you, but I didn't know your name.
6: No, guys, what are you doing?
11: I don't think that's a good idea.
12: Come on!
13: Five minutes. Going down to four. About three. You had one.
14: Man, can we leave?
15: EHBO kit? Check. Kama? Check. Vooruit? Ah, sterretje. Wacht niet tot die barst. Repareer je sterretje voor je vertrekt. Bel of maak je afspraak op carglass.nl. Kies je carglass, dag en tijd. We injecteren onze hars en je ruit is weer sterk. Zonder stress op vakantie, maak nu je afspraak. Wij staan voor je klaar.
16: Carglass repareert. Carglass vervangt.
17: En komt ie. Eerste vraag.
18: 100 km per uur.
19: 100 km per uur.
17: Dat is correct.
20: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk dus ook vooruit. NL ziet. Slim bekeken.
21: Soms voelen we ons schuldig. We kunnen maar zoveel doen. Dat is waarom steeds meer diereigenaren vertrouwen op Hills. Met wetenschappelijk bewezen voeding om meer liefde te geven dan je je kunt voorstellen. Omdat je ook gewoon maar een mens bent, is er Hills. Wetenschap geeft meer.
20: Nu bij NL Ziet. Kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
22: Ah, Galbani. Wil je weten waarom het nog steeds het favoriete kaasmerk van de Italianen is? Daar zijn geen woorden voor nodig. Gewoon proeven. Proef de burrata van Galbani. Met zijn heerlijk romige hart. Mmm, Galbani. Nummer 1 in Italië.
23: Voor het leukste voetbalfeestje gaan we gewoon naar de tuin. Met onze heerlijke barbecue-beukers. Zoals Jumbo Kies en Mix Barbecue. Nu 4 voor 10 euro.
24: Zarka Clean Beauty milde huidverzorging. Fijn voor zelfs de meest gevoelige huid. Parfumvrij, vegan en hypoallergeen. Met mineralen uit de Dode Zee. Zarka Bewuste Huidverzorging. Houd jouw gevoelige huid in balans.
25: Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra.
24: Nu bij Holland & Barrett. Alle Zarka-producten, tweede halve prijs.
26: Waar is Theo eigenlijk?
27: Op sabbatical.
26: Tot wanneer?
27: 2056.
26: Zo, lekker.
27: Ja.
28: Even 30 jaar op sabbatical? Met de 1 juli droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Staatsloterij.

0: start van het Nederlands elftal. Want na 7 minuten leidt Oranje al met 2-0. Brian Brobbey, lekker?
1: Ja, weet je, soms dan... dit is eigenlijk wat vorm inhoudt.
0: Dat de ballen ook naar je voeten toe komen?
1: Precies, zijn loopactie is helemaal niet bijzonder. Alleen ja, die bal valt voor je voeten daar. En dan als spits zijnde ben je in vorm.
0: Hij heeft nu 4 goals gemaakt in zijn laatste 4 basisplaatsen, Joeri.
2: Ja, nou, ik vind dat hij goed speelt. Hij is steeds aanspeelbaar, maar hij werkt ook keihard voor de ploeg. En hij maakt goals.
0: Laten we even luisteren naar Ruud van Nistelrooy, want die hebben we zojuist even gesproken.
3: Ja, scoren volgens plan. Hoe vind je de uitvoering?
4: Ja, we starten natuurlijk geweldig. 2 vroege goals, dat wilden we ook graag. Maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Maar het is geweldig dat dat wel lukte. Ja, daarna vind ik wel dat we slordig zijn. Dat we veel meer van kant naar kant moeten gaan. En de lijnen naar Brobbey open en eronder komen. Ik denk dat dat wel een aandachtspunt is voor de tweede helft.
3: Hoe moeilijk is het om dan 45 en uiteindelijk 90 minuten de druk erop op te houden bij zo'n tegenstander?
4: Ja, de druk, dat vind ik dat wel goed gaat. Dat we goed in doordekken, dat we in de 1 tegen 1 komen. Maar ik vind dat wij, als we de bal verliezen, dat we nog wel eens niet goed staan. En dat zij kunnen counteren. En dan moeten we met z'n allen terug en dat kost te veel energie.
0: Mee eens, Rafael?
5: Jawel, jawel. Maar ik denk ook dat je komt zo snel voor, je bent al door. En dan komt er een beetje een soort van gemakzucht. En dan gaan ze een beetje pielen. Maar ja, weet je, kijk, het is heel belangrijk hoe je een wedstrijd begint. Hè? Precies zoals je het moet beginnen. En natuurlijk, het is een eigen goal. En ik vind dit gewoon ook, weet je, hij schiet hem ook goed binnen. En Pierre zegt, nou ja, dan net de vorm wel. Bij hem valt hij wel voor zijn voeten. Bij Malen zie je heel erg dat hij eigenlijk weer best wel heel erg aanwezig is. Alleen, het is allemaal net niet. Dit doet hij gewoon wel prima natuurlijk. En ik denk dat we er allemaal heel veel aan hebben als Malen vandaag even een doelpunt maken.
0: Ja, maar goed, zit het nog niet mee. Dit zit wel mee, hè?
2: Ja.
0: Ojojoj.
1: Raakt hem goed, hoor.
5: Maar
1: goed,
5: jij hebt nog nooit geraakt, denk ik.
0: Nee, zelfs ik heb het nog nooit zo geraakt.
2: Het tempootje gaat wel net iets te veel terug, Rafael.
5: Ja, maar dat is
2: de eerste 10 minuten goed. Maar dan zakt het wel te ver, zakken ze terug.
0: Ja, maar je speelt
2: en het
0: ook...
2: tempo moet omhoog. Ja, maar je kunt toch sneller die ballen aanspelen. Je kunt toch agressiever als je de bal verliest. Wat Van Nistelrooy zegt, dat klopt. Er ontbreekt ook nog wel het een en ander aan.
1: Nee, zeker, maar het blok van Tunesië. Tunesië doet helemaal niks. Het staat alleen maar heel compact. En ja,
2: maar ja, dan moet je langzame ballen gaan spelen.
1: Nee, dat kan wel iets sneller. Ja. Maar ik bedoel, dit is een tegenstander die er eigenlijk helemaal niet uit wil komen. Ik vind echt alleen maar tegenhouden.
5: Ja, je moet er gewoon nu een paar spelers inbrengen die nog niet weinig gespeeld hebben. En die gaan weer... Want die willen...
0: Hongerig zijn.
5: Ja, want dit is ook een beetje een soort van, nou, het is gebeurd.
0: Gakpo hebben we ook eigenlijk niet gezien, toch? In de eerste helft.
5: Nee, maar dat vind ik ook niet zo erg. Laat hem ook maar even een dagje vrij nemen.
0: Ja, oké, maar dan kun je me beter wisselen, toch? Hè? Hoe wordt je Malen spelen?
2: Het regent, pas op.
0: Ja. Regent het?
2: Ja.
1: Oh, nou. Nee, Malen speelt goed. Maar dat speelt echt goed. En aan die rechterkant, hij heeft een soort van vrije invulling. Nou, hier is hij al in de beginfase aan die binnenkant gekomen. Goede inspelpaas op Brobbey. Hij komt er eigenlijk een beetje onder. Dumfries, bekende recept. Derde assist, geloof ik, in 2 wedstrijden. Hier is hij aan de buitenkant gegaan. Zie je Dumfries de diepteloop maken. Nou, 1-2, overtreding. Vrije trap van Nederlands elftal. Nou, hier staat hij weer aan de rechterkant en dan gaat hij gaat ook buitenom. Nou, deze voorzet die valt dan bij Frenkie de Jong. Maar dat zijn wel, als buitenspeler ben je dan gevaarlijk. Hier met zijn snelheid voorbij. En dit is een hele goede voorzet. En ja, hier moet Gakpo eigenlijk meer mee doen.
5: Maar dit bedoel ik met een beetje, het zit hem ook tegen. Gakpo scoort elke bal en dan geeft hij een wereldbal. En die wordt dan weer heel slecht gekopt.
0: En heb je geen assist?
5: Ja, wat Pierre laat zien, het is allemaal waar. Maar hij heeft die goal nodig. En dan gaan we allemaal dan nog heel erg genieten van hem. En dan gaat hij ook heel erg beslissend zijn. Alleen je ziet aan zijn hoofd van, ach, bij Brobbey valt hij wel voor zijn voeten, bij mij niet. En dat moet hij doorheen. Moeilijk, maar...
0: Nederland staat in ieder geval bovenaan in de pool. Want op het andere veld bij Japan en Zweden staat het nog 0-0. Zometeen dan zijn we terug met de tweede helft. Graag tot zo.
6: Hollanders.
7: Ja, dat is fantastisch.
8: NPO 1, waar Nederland 1 is.
9: Ja. Vanuit hier houden we het weer in de gaten. En bij code rood sturen we met deze telefoon

0: Winkel. Met de 1 juli droomsalaristrekking maak je kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Staatsloterij.
1: Ontdek met Eliza Was Here het betoverende Portugal. Boek jouw unieke vakantie. Weg van de massa op elizawashere.nl.
2: Hey, moet je kijken?
3: Ja, leuk. Maar we zijn er bijna. Sta je zo klaar?
2: Mm-hmm.

0: Amstel. Voor mobiliteit voor iedereen.
1: I made a promise and I'm gonna keep it out.
2: Dat is prachtig, hè?
3: Ja.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet. Slim bekeken.
0: Zorgeloze zomerdeals bij Van Mossel. Private lease voor een superscherp tarief. Neem bijvoorbeeld de Kia Picanto of de Opel Frontera. Ga snel naar vanmossel.nl.
4: Nu bij NL Ziet. Kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Nou jongens, wat denken jullie ervan?
6: Die kunnen geen kloten van.
7: Ze zijn wel een goede spits. Ik denk 3-1.
5: En jij, Mo?
8: 9-0.
9: Daar komt die voorzet. Hij valt goed. Ja! 9-0! Wie had dat kunnen voorspellen?
10: Iedereen kan voorspellen met het Celtics voorspelshirt. Nu bij een elftal pack.
11: Kijk, een leeuw!
12: Dat is geen leeuw. Dat is een wolf.
13: Prijsvrije vakanties.
14: Gratis vaatwassen. Met de geschikte vaatwasser en Coolblue Energie doe je de vaat elke dag gratis tussen 12 en 3. En lap je dus minder. Ga naar Coolblue.nl en start nu met gratis vaatwassen. Doe ik het voor Coolblue. Alles voor een glimlach.
15: Boek nu je reis bij Prijsvrije vakanties en score een gratis schreeuwende leeuwhanddoek.

0: Dit NOS-programma wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn.
1: Nederland leidt met 2-0 op deze donderdagnacht is het. Pierre, Rafa pleit voor vers bloed. Wie kijk je het meest naar uit?
2: Wout Weghorst.
3: Wout Weghorst is
2: overbodig.
4: Hij bedoelt ook cynisch.
1: Deze wedstrijd.
2: Waar kijk je naar uit? Justin Kluivert.
1: Ja, Jori?
5: Noah Lang.
1: Rafa, nog een favoriet die je erin wil hebben?
4: Nee, niet zozeer. Maar ik zat te denken. Wel gewoon in 3 wedstrijden 9 doelpunten gemaakt.
1: Ja, dat is helemaal niet verkeerd. Ze staan al helemaal op het veld.
2: Heb je nou verteld?
1: Naar Jeroen Elsof. Zie jij nog een keer?
6: Kijken naar Cody Gakpo. En we gaan weer aftellen. Er zijn nog wat lege plekken in het stadion. Met name die tweede ring is wat smaller. Gele stoeltjes, die zijn duidelijk zichtbaar. Tunesië in het wit speelt van rechts naar links. Nederland dus van rechts naar links. Ik zie geen wijzigingen. Maar, wordt afgeteld, Nesbri komt nu pas op het veld. En degene die moet aftellen van Tunesië, die heeft gewoon de bal gepakt. Loopt er met de bal in zijn handen. Doet net alsof hij het niet begrijpt. En iedereen staat met de handen opzij. Wat gebeurt er allemaal? En nu mag hij aftrappen, maar nee, het moet opnieuw. Want ik denk dat er dan toch nog een vervanger komt. Het is Katja Itzel García uit Mexico. Die kijkt nog even naar de vierde man.